0: Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: 107.9 Marktradio.
3: De trots en kracht van Markt ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

Luisteraars, welkom terug. Dit is Smart Radio. Norman van Gom is de naam en ik ben er tot 1 uur. Na mij krijgt u Ayo, onder leiding van Sharon Shar. 1972, een wereldhit voor de Temptations, geschreven door Norman Whitfield. Voorzang Dennis Edwards. En die is helaas heen gegaan. 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. May his soul rest in peace. We gaan een paar nummers van hem afdraaien. 2 of 3 favorieten. Dit was een van ze. Third of September. Papa was a rolling stone. Een rollende steen. Flashback.

Ja, blijft even geweldig hoor, dit. De tijd van toen, ze maken het niet zo, meer, zo mooi meer, hè. De Pocus for No. Nee, dat moet gezegd worden. Dit is live music. Nu komt het uit een computer. Maar dit is live bespeeld. De instrumenten worden echt bespeeld. En dat voel je ook. Nou, er is een onderzoek gaande, want zijn vrouw wordt ervan beschuldigd dat zij hem een paar dagen voordat hij overleed heeft afgetakeld. Ja, boze tongen beweren dat. Dat haar vrouw vindt hem weer gemakkelijk. Zijn vrouw is 60, hij is 74, was 74. Eén dag voordat hij jarig werd, is hij overleden. Hij heeft ook een turbulent leven gehad, deze Dennis Edwards. Hij heeft het verteld, later werd hij een beetje rustiger. Hij werd consikino. En ja, nou, de mij doe onderzoek dat keer. Een vrouw ving was niet een gemakkelijke. Dus die vrouw beschuldigt, zegt van nee, het is niet waar. Jokujimi, ja, look van Jokujimi, ja. Anomi, maar ze, er is een onderzoek gaande. Zijn 60-jarige vrouw heet Brenda. En ze hebben al langer dan 15 jaar een relatie. En zoals aan ego, zo lees je mij die porning. Maar het wordt onderzocht, dus laten we het even afwachten. Deze Dennis Edwards heeft nog mooiere muziek gemaakt. Hè, want toen mooi pokoes waar ik van heb genoten ook. Verplicht om ook af te draaien voor de liefhebbers. Dat was één. Deze was zo één. Ergens in 1983 wel. De dansvloer helemaal vol. De dames waren gek op dit nummer. En nog steeds is het even mooi. Don't look any further. Hij wordt bijgestaan door Sida Garrett. En u gaat even mee genieten of dansen.

miljoenen van dit zijn verkocht. Don't look any further. No look gomoro farami de ledja. Dennis Edwards. Weilen. Mooie muziek gebracht. En dit is zeker een Worokoji, Henk Saruku en nog een paar anderen. Roy Hupsels, volgens mij hebben ze een special gemaakt rond de Temptations. Hè? Want een groep dat die heeft wat meegemaakt. Waren allemaal lastige, verveersoort man bij die na groep dat die de Temptations. Maar ze hebben naam gemaakt. En DC is gevoel. Dit is rustig. We gaan terug in de tijd. Ergens in 1976, volgens mij, was dit een lied vaak afgedraaid op Radio ABC toen door Weilen, Ruud Mungro, Memories.

soul op het allerhoogste niveau. Kippenvel. Terug in de tijd met dank aan Ruud Mungro, 1975. The Temptations met voorzang van Dennis Edwards. Hij is er niet meer. Gaat hij hem weer horen samen met Aretha Franklin, Ronald Isley van de Isley Brothers en te zingen A Song For You.

0: Ronald Isley. The Queen of Soul, Aretha Franklin on piano. And the great Dennis Edwards. Bijgestaan door Jerry Butler op de achtergrond. A song for you. Het is opgenomen ergens in november 2011 in Ohio.
1: Ladies and gentlemen, one more time.
2: Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Thank you.
0: Dit kunt u allemaal zien op YouTube, hè? Dat is de tegenwoordige tijd. Alles is daar te vinden op het gebied van muziek, soul en nog veel meer.
1: Ladies and gentlemen, the greatest singer to ever live. In this whole wide world.
0: Zo, dat was een tribute to the great Temptation voorzanger. Er waren meerdere, hoor, hè? Maar deze was ook een van de betere. Dennis Edwards. Aan het demoro, mega wakaboom. Al die spoor naar baka. Af en toe hoor je er een pokoeving. Maar dat is het. Je komt en je gaat. Op een dag. Leuk wanneer je sporen hebt achtergelaten. Dat heeft hij zeker gedaan. En de andere muziekliefhebbers die zitten thuis. En zeggen van, oh nooit meer Ereveng. Minna bij Ereveng. Maar anderen weer wel. Dus, na zo, alibi de. Goed, luisteraars, we pakken de draad weer op. Nieuws en informatie, dit is de andere kant van Mart. Hè. Je weet dat Mart verschillende gezichten heeft. We zijn soul-liefhebbers. Oelobu Kulturu Poku ook toe op zijn tijd. Ze hebben ook een Winti-kant, een Kulturu-zee. Salsa, merengue, Nederlandstalig. Gospels ook nog. Country en western. Valenmarkten zijn we thuis. Maar Mart is meer een talk radio. Nieuws en informatie. En we wisselen kennis en ervaring met elkaar. Zo, we pakken de draad weer op en het is nu een paar minuten voor één. Als u nieuws of informatie hebt, graag in de uitzending interactief. Dan we go bakatapa transport zo sabi. Jana Mart, pe we tientje praxeri na ons revi. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Indien u ons wil voorzien van de nodige informatie of een vraag hebt richting de andere luisteraars. Morgen hier in de Place, omstreeks 3 uur, bent u van harte welkom, want dan hebben we het over vluchtelingen. Ja, de dramatische kant van het verhaal, gefilmd door Marcia Sedok. Ze woont en werkt daar. Hij heeft een documentaire gemaakt. En morgen gaan we het hier vertonen. U bent van harte welkom om te kijken wat de oorzaak is, de gevolgen. En dan kunt u misschien ook gaan relativeren van Lukuja, van Mi Abing naar Tracé gemakkelijk. Terwijl trouwens Abing moro moeilijk, moro Mia. Maar misschien heeft u ook een simpele oplossing. Want dat is ook trouwens de bedoeling. We luku, takere, we takatori. Maar hoe oplossen deja sandisi? Misschien ook niet hoor. Maar je weet maar nooit. Morgen vanaf 3 uur inloop. Warme schotels, koude drankjes zijn verkrijgbaar. En we jitori, we taktratori toen ons revito deja. Kande wo soor want tra documentaire ook toe over slavernij. Dat duurt ook niet lang, ongeveer 10 minuten. Waar ze een huis, een welgestelde Amerikaan heeft een woning gekocht, een villa ergens. Dat daarbij een akonshita kere wakti. Also bakajari van also abzani. Volgens mij dat is poeko. En ze zijn geschrokken, want zagomit dapen na also voeding slaven, sabi tibiri dapen. En het heeft een wrede kant, dat verhaal, op een wrede kant ook toe. Maar aan meneer Takere, die zo'n opbroken poeru, wat je brengt die grotapu. Zodat mensen kunnen zien wat er daar is gebeurd. Amerika is geschrokken en het was op de televisie CBS News. Dit bericht heb ik gehad van een trouwe luisteraar van Mart. En ik hoop dat het goed met u gaat. Ja, u weet wie u bent. 020-471-4291 is het nummer van Martin die nu met mij van gedachten wil wisselen over Wantoria, Wanyonsu. Zo niet, dan we draaien poko gewoon komita juru. Dan we met bakken tralezi. Zo is dat, 15 minuten voor tijd. daarmee het programma AYO. Dat zijn de jongeren en die gaan nu bezighouden met trattories.

0: Nou, u weet het ook, een Valentine Cruise morgen. Kaarten zijn bijna op. Je moet zo snel, want kan dit naar Botos reis, je kan bij eten toe. Maar het gaat goed. Dus dat je daar ook toe tapa boto, a Valentine boto Tamara, Baga Centraal Station dapper. Wie, oh wie, bent u?
1: Goedemiddag meneer.
0: Goedemiddag meneer Willy.
1: Ja, klopt.
0: Mooi.
1: Hoe gaat het met u?
0: Ik doe mijn best hoor.
1: Je doet je best, oké. Mm-hmm. Ik ook. Je hebt net een bericht doorgegeven, zeg van, dat je een bericht hebt ontvangen van iemand over dat huis in Amerika.
0: Ja.
1: Mag ik het ook hebben?
0: Dat kan. We mogen zulke dingen niet bewaren voor elkaar. No? Dus als u het wil hebben, dan moet u...
1: Ja, want je zult het wel hebben gehad via een mail of...
0: Via WhatsApp. Via WhatsApp heb ik het gehad, ja.
1: Ja, dus dan kun je het ook doorsturen naar mij, tenzij u dat wil.
0: Ja, heb ik uw WhatsApp? Ja, toch? Ja,
1: ja u hebt
0: okay,
1: het, ja.
0: Oké, dan stuur ik het naar u toe.
1: Want Mooi. Ik ben benieuwd, of nou benieuwd, ik ben nieuwsgierig.
0: Ja, dat is de bedoeling ook. We willen u nieuwsgierig maken en zorgen voor dat u het ook verspreidt, hè, naar andere belanghebbenden.
1: Ja, ik ga het doorsturen. Als het interessant is voor mij, dan stuur ik hem zeker door.
0: Mooi.
1: Vooral over dit soort gevallen.
0: Mooi. Uw verzoek gaat ingewilligd worden, meneer Willy.
1: Oké, en wanneer kan ik het tegemoet zien?
0: Straks, na de uitzending, wanneer ik het een beetje rustiger heb, dan prik ik hem door naar u.
1: Oké.
0: Goed?
1: Ja, hartelijk dank.
0: Graag
1: ik
0: gedaan.
1: Ik luister
0: nog.
1: Verder.
0: Ja, goed zo.
1: Bye.
0: Mooi zo, dat was Willy. Hij heeft belangstelling voor een document, een autumse reportage gemaakt in Amerika. Een televisiestation, belangrijke hoor, CBS. Dat draait aan zomaar, dat draait aan waar hij deed niet. En ze zijn ook geschrokken voor Sarengo Middappe. Misschien voor u niets bijzonders, maar voor anderen wel. Geschiedenis is hier en daar worden opgravingen gedaan. En dat hebben we niet naar staan. Zij dat hé, wacht, die zijn nog bij de zorg voor bedenken. Dus soms mij dat ik was aan de ook toe te keren. Je kan kibri, je grandma, faiwani. Maar je noemt kibri en koso koso. En daar ergens in Suriname. Want dus maar denk je dat toe te keren, want een pisvoeser en een onder water, voor mijn kastuwdam. Maar voor mijn leggen droogbakken, voor go soeku. En ook in andere delen van Suriname, hoor, sande, sang dadungru, sang muskona kring ete. En wanneer ze graven, laatst in Brittannië, waar is het? Ja, de eerste mens, of tenminste 10.000 jaar geleden volgens mij, is gebleken dat de mensen donker waren daar ergens in Engeland. Een blauw ei, gratiwiri, zijn dat de no-no volgens mij actueel. Dat was op het nieuws, u weet het fijne ervan. Misschien wilt u het nog eens een keer herhalen voor de andere luisteraars die niet kunnen luisteren door de weeks. Maar dat hebben we ook, hè. We hebben luisteraars die wegens hun werkzaamheden niet kunnen luisteren naar Mart, maar in het weekend wel. U bent erin, herhaling graag. Wie bent u? Hallo?
2: Herman?
0: Ja,
2: goedemorgen.
0: Goedemiddag is het, meneer Paaien.
2: Goedemiddag, meneer.
0: Ja.
2: Net uw wiki.
0: Net uw wiki.
2: Kan het met mijn zin? Kan het met mijn zin? Ik weet niet wat.
0: Mooi.
2: En zaterdag, hoe lang is het zaterdag?
0: 3
2: uur.
0: 4 uur. Maar 3 uur mag beginnen kon je zien. Ja. 3 uur is het
2: in.
0: Nee, je nou in afpijn, maar altijd is het goed te vinden een vrijwillige bijdrage. Ja, dat wist je Tamara, hè? Oké, mooi zo.
2: Nog als je mag.
0: Ja. Boontori. Ja.
2: Ik wil je vragen of ik mag.
0: Je mag vragen.
2: Maybe dat woord toch? Dat woord toch? Mhm. Mooi met arbeid. Had me nog zo. Dat je weet niet helemaal. Echt waar ben je man, weet je?
0: Wat mooi blakke dame, Itaki naar het toe.
2: Ja man, ja man. Of heb ik dat persoon, of dat graag dan heb je.
0: Ja.
2: Maar mooi blakke dame, hè.
0: Ja.
2: Als hij met, twee witte dochters,
0: dan heb twee witte dochters, no?
2: Ik ben dochter, hij weet niet.
0: Ja, maar je bent op de, no? Je bent op een vrouw.
2: Hai. Ja. Je weet niet meer, ja, mam.
0: Dat kan.
2: Huh?
0: Oké, okay, kan. Ja, kan toch? Ja, blak als mij, met alles.
2: Ja, mam. Ja, mam.
0: True, in Afrika, dan kan ik gewoon toe de dappen, ja. Blak als mij, blauw ei. Trouwens, vind ik een ei, no boom, een blauw ei.
2: Ja, mam.
0: Maar goed, Pa Ewoli, ben je? Grand dank je bijdrage, hè? Mooi zo. Dat is Paé, is een verhaal. Luisteraars, inderdaad heb ik foto's gezien. Ik weet niet of het gemanipuleerd is, hè, want tegenwoordig, maar de in staat voor mijn foto voor normen in de potap van transgeren. Met mijn jezus van vrouw. Je schreef dat je wacht in de normen daarbij. Doe goed, poeren, dit op want lijf. Tegenwoordig kunnen ze het doen. Je maakt je belachelijk soms ook toe. Mensen zijn in staat om dat te doen. Photoshopping noemen ze dat, kunst. Telefoon. Tegenwoordig gaan ze gewoon een computer. Je kan beelden zodanig manipuleren dat hij eerst true. Terwijl naar lee. Dus maar in. Ergens, op de foto dat in het bestand ook. Soms moeten we die dingen ook zetten op onze website en Facebookpagina. Bij deze geef ik nogmaals door dat wij op zoek zijn naar mensen die websites en Facebookpagina's kunnen onderhouden. Hoe die opdracht ik ba? Nou, een jongeman en een dame heeft zich ook bereid verklaard voor Jeppie, Luku, Fouwe, Sittas aan dat komen. Er is veel informatie. Zijn onja. Normaal verwerken. Dat is een aparte afdeling weer. Voor potsani, kindjes, poti, nieuws, informatie, gezelligheid. Maar ook leerrijke dingen. Dus hoe dit bezig ging. En het is gebleken ook dat de smafono, sommige ouderen van ons, wanneer ze oud worden, dat de luku in de aide sheep tjun zo blauwachtigheid. Ja. Ja, blauwe pupillen. Je luku boong naar een grandma, een grandpa view. Is het zo? Nalee Nosotru. Welkom in de uitzending. Wie bent u?
3: Ja, ik ben het nog een keer. Ik heb nog een vraagje.
0: Ja.
3: Misschien dat de luisteraars het ook kunnen beantwoorden. In Suriname of in Engeland dan, en in andere landen, dan hoor je altijd die verhalen van het verleden. Ja? In Suriname hebben we zoveel plantages, maar je hoort nooit verhalen over wat er daar in het verleden gebeurd is. We hebben zoveel plantages gehad. Maar die verhalen worden niet doorverteld. En dan vraag ik me af, waarom? Hoe kan dat dus dat wij die geschiedenis kwijt zijn?
0: Nou, misschien kan iemand daar antwoord op geven.
3: Anders... Ja, ik hoop maar eens dat degene die luistert daar een antwoord op kan geven.
0: Ja.
3: Want we hebben heel veel plantages. Als je richting Kotika gaat of Marowijnen, laat me het zo zeggen.
0: Mm-hmm.
3: Komen wijnen, Marowijnen. De plantage laaien. Maar je hoort er helemaal niets over.
0: Prima. U heeft een balletje geworpen, Luku. Zou ik me op de ruit, oké?
3: Oké.
0: Dankjewel, Willy. En misschien krijg je meteen antwoord, hoor. Want iemand heeft al gebeld. Welkom in de uitzending, Mart. Wie daar?
4: Hallo?
0: Hallo, wie bent u?
4: Laarman.
0: Ja, bent u mevrouw Oelers?
4: Hi. Ik ben in Alassé.
0: Ik ben in Bakka.
4: Ja, ik doe. Jij noemt je spetje. Als hij zei dat over blauw in haar ei.
0: Ja.
4: Ja, ben.
0: Ja, ben toen nog?
4: Met hij, maar mijn neem aan, baby. Mijn look om je boe in mijn ei, dat je ze mijn ei blauw.
0: Ja. Nee, dat kan niet. Het is een beetje smaak voor je oor, zodat je ze blauw ei, dat je ze naar de fosbe daar grond op, ja.
4: Maar ik heb dat kan zo lang aan mij hebben. Want mijn jaar ten al mijn 20 jaar.
0: Ja.
4: Want daar meteen mijn takkie, Ursula. Ik heb dat hier op een blauw rand naar je ei. Ik heb dat nog niet, sabi. Maar dan gaat het naar de zon. Naar de speaker. Dan lukt het dat ei al. Weet je, met de eigen fans met een helft met de
0: zin.
4: Ja, blauw ei. Abo, mijn
0: goede. Dag. Ja, luister, als u kunt het ontzien, hoor. Misschien bent u een wetenschapper of een datra. Sandy Jatak, nee, aan op blauw, nou een bepaalde grijsheid. Of Minosabi, maar ook specialistig bij deze gevraagd. Is het waar? Tak inderdaad, in 80 zoveel legwe. Dat je ziet dat een ei, een tjentje, kon je eens aan hemel. Minosabi, of ze zijn op weg naar huis, dat kan ook. Maar ei, blauw. Lichtelijk. Grijs. Wie of wie, want dat jezus lijkt naar mij hoe hij tak dat hij de wagen na. Maar mij zei wie, dat het hoort is dat ik gomor of haar dat ik begin lukken in streven in de ei nou. Kom lukken moest je even, moest je op je ei. Opa ei, Jim, kom lukken. Kom lukken even lauw man, dat ben aan Maart Radio, het tak true, de waarheid. Kom lukken even inderdaad met je samen neer het takkie. U bent erin, welkom, goeiedag.
5: Meneer Norman, goeiemiddag.
0: Goedemiddag, meneer Jan.
5: Meneer Norman, hou ik je die snapsel dan maar.
0: Oh ja?
5: Ja.
0: Vertel.
5: We scoren hij.
0: Man, vertel u.
5: Maar soms in een negatieve zin. Hey. Als je foto voor meneer Ramotar Singfa. Kras kras heeft goed op het podium. Maar zijn in de zaal.
0: Oh.
5: En ik kwam blunder bij Takta Kudong.
0: Ja.
5: En dan heb ik een partijleider karikat op het podium, wat niet mag, terwijl de bad de.
0: Ja.
5: Daar heb ik een begeleiding voor bakken in de zaal.
0: Wat is dat hier, Paan Defci?
5: Parool en dan NOS.
0: Oh.
5: Is de netie.

0: Oh.
1: Dus hoe de in een picture, weliswaar negatief.
0: Mm.
1: Maar goed, hoe kan Troost toeschrijven aan Erwin Weilen, Erwin de Vries? Want Erwin de Vries troont zijn naam aan voor zijn dedataki.
0: Ja.
1: Maar alleen bij Euroco, de naar Holland.
0: Klopt.
1: Of in Nederland, alleen bij Euroco. Dus, agrani dat hij uno kapuru moest voegen naar Holland. Je wan boompressie janin, met name Amsterdam en Zaandam, Rijksmuseum. Dus dat nou een voorbeeld voor een man die nou zomaar kiezen een man als schilderbeeld of kunstenaars. Maar man gaat naar een product naar een kwaliteit inschrijven, benader alle dingen, konderen, instelling. Dus dat nou een aparte techniek die past toe als ondernemer. Want een kunstenaar naar een ondernemer toe.
0: Zeer zeker. Ja.
1: Dat is ook al erg. En dan vrijdag net in Goluku aan een dame, Neslo, hoor een lezen gratis naar een Suriname, Nense Horing. En een dame die is gedaan onderzoek over de gekleurde elite vanaf 1800 tot 1863 van gekleurde smatoen in Suriname bij Gualoc toe.
0: Zo. Nou, leuk om te zien. Ja, Fouchard Tracé ook. Tot ik, je bedoelt de gekleurde elite slavernij, blagas masabede in een boel positie.
1: Ja, ja, ja. Die vrij.
0: Oké.
1: Of de pabbing bij de vrij.
0: Ja, ja.
1: Dat is maar dat hij ben de tussen 1800 en 1863 naar een boomstatus, bedrijf, boom, dat er alle soorten zijn, kleermaker. Dus nou eens aan vogel, harkison, Freda Netti.
0: Oké.
1: Dan ga heer jugu voor Nense, toch Nense kan wel mooi zijn.
0: Ja. Oké, okay. We doen goed dat hij aan Grant aan je bijdrage. Ja,
1: enorm.
0: Ja, de heer De Vries was ook volgens mij bij Sabden toe van Cobra Beweging. Maar ik ben niet zodanig in de kunst, maar misschien weet u meer. Hij is groot, inderdaad. Hij was groot en zijn leven, zijn werk gaat voort. U bent erin, Amoro Bigirokov in een slavernijmonument. Wie daar? Welkom.
2: In. Waarschijnlijk ben ik het. Goedemiddag.
0: Ja, daar bent u dat, ja.
2: Ja, goedemiddag. Ik wil even een opmerking maken over een ei, hè? Mm-hmm. Dat ei is blauw of grijs.
0: Ja, ja.
2: En iedereen die de 40 nadert of passeert, of weet ik veel wat het is, die krijgt te maken met star. En dat is het, heel eenvoudig.
0: Het is star dus?
2: Star, ja.
0: Oh, dus en, het is geen blauw, hè?
2: Sowieso. Dat je sowieso wazig begint te zien en al dat soort dingen. En dat we allemaal dus een brilletje nodig hebben. En ik heb laatst een operatie gedaan, dus ik spreek uit ervaring.
0: Mm-hmm.
2: En aan het blauw van ei, gewoon, ja natuurlijk tegels door in haar zon, de adjesnikheid blauw. Maar het is duidelijk vertroebeling van het oog.
0: Mm.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Dat was het.
0: Duidelijk,
2: ik kon het andere met een andere beeld hebben of ervaring.
0: Dat is mooi.
2: Maar dat is het.
0: Mooi zo.
2: Ja?
0: Dank u wel. Okay. Dag. Goed, waar zijn de andere kenners of wetenschappers in dat geval? Die zien, maar kan die Xi, ervaringsdeskundige, Yushi, Taku Actimi Gramma, die hebben jong en hij ziet er anders uit. Of mijn grandpa, hè, vrouwen en mannen. En dan na het verloop van tijd. Dat je ziet dat in een bepaalde kleur kon. Is het star of is het inderdaad een verkleuring voor de pupillen? Wie, oh wie? We hebben nog maar 4 minuten. We drie schrijven hier, morgen of de. Goluku no no in je grandma, of je grandpa. Een verschil voor je zwart-wit. Ik kan de ei bij donkere zwart-wit. Maar no, op een bijverschijnsel. Sabi, dat moet je dat boy. Nu gaan we nog een vrij postig jam tapen. Hoe kan je ook lukken in mijn ei? Want sommige ouderen van ons, iedereen mag lukken in de ei. Toen, maar ten contrai. Dus nu, je mag lukken wel in de ei. Maar voorzien, je wil lukken in de ei. Zeg je ei, boy. Vrij postigheid, je lukken. Dus dat speelde ook. Je mag lukken in de ei, omdat dan een ei.

0: je kan beïnvloed wantrouwen. Ja, sommige mensen die hebben dusdanige power in hun ogen. Die ogen kunnen verleidelijk zijn soms. Hè? Je weet het wel, hè? Vrouwen kunnen mannen ook op een manier aankijken. Mannen ook hoor, maar sommige mannen hebben de tactiek. Hè? Wanneer je een vrouw aankijkt of omgekeerd, dan was hij ontstaan. Vlinders, een beetje groot. Tiffy Denkie, verliefdheid, baby Fadong. Wie bent u daar? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
1: Ja, goedemorgen Norman.
0: Goedemiddag is het binnenkort.
1: Goedemorgen luisteraar.
0: Goedemiddag.
1: Mijn grandma, ik ben blauw toe.
0: Oké.
1: Maar dat kwam door de mishandelingen van de slavendrijver.
0: Oh!
1: Die hadden er zo bont en blauw geslagen dat hij ik ben kon blauw. Wat dan had ons samen bij ons met je meneer Norman. Want wat ik me reken uit dat tussen 15 november jongstleden en 31 december 30.000 Surinaamse Nederlanders gonna senang. Allemaal hebben opgemiddeld 1000 euro's. Dat is 30 miljoen. Zeker 28 miljoen van money DC is gewisseld bij de bank van Uttar Pradesh. En allemaal dat in de kompak aan Holland, die kon klagen van ik was slecht naar senang. Stelletje hypocrieten. Dank u wel, meneer Norman.
0: Nou, dat is een andere wetenswaardigheid. Econoom, financieel specialist. Roy Kaikusi berekent Juno Jadoro, no? PvdA berekent is Roy naar Yusuf berekening kom?
1: Wat maakt het meer rekenen uit? Gewoon op basis voor eigen inzichten. En trouwens,
0: ja?
1: We hoeven ook niet te luisteren naar die witte wetenschappers. Want de laatste tijd is gebleken dat het allemaal neppers zijn. Ze schrijven over van anderen. Ze plegen bigamie, al die soorten dingen.
0: Ja.
1: A her money go naar de bank van Uttar Pradesh. Maar allemaal dat ik in Holland bakadek ook klagen voor eigen slecht in zijn naam. Next, plagiaat me bedoel. Next, dan die Surinaamse bank. Next.
0: Zo.
1: Ze dan klagen morgen dat de steun Uttar Pradesh. Maar je kon klagen van de straat in de boom. Je kon klagen van Atos of Fisti. Opstouten jullie.
0: Zo. Dat is
1: gezegd. Dank u wel, meneer Norman.
0: Graag gedaan. Kaikuzi heeft gesproken aan het eind van het programma. Luisteraars, ik moet u groeten. Eigenlijk mi bongo doro majuru de de, want dat is aan konspang. Maar de jongeren nemen over. Ayo, mide baka wantra lezi. Grand tangi di potje sarki. Adjosi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, luisteraars van Maart, goedemorgen, welkom. Dit is Maart Radio. We hadden een uitval om 10 uur, maar niet getreurd. Het is nu tijd geworden voor het programma Datra Miwa Aksi Wansani met dokter Greb. Welkom in de uitzending, meneer Greb.
1: Ja, welkom Norman en luisteraars. En fijn dat u luistert, want we gaan weer van start met het programma Datra Miwa Aksi Wansani.

Sani. Natuurlijk is het uw medisch programma waarbij u vragen kunt stellen als u ergens mee zit of als u toch denkt van hoe zit het precies. En we gaan er weer een fantastisch programma van maken. Enkele weken geleden had ik verteld over knieproblemen. En toen heb ik gezegd van er is een indeling waarbij we kijken naar hebt u iets meegemaakt met uw knie? Hè? Bent u gevallen of bent u er doorheen gegaan? En dat valt onder de traumatische knieproblemen. En deze week gaan we het hebben over de niet-traumatische knieproblemen. Dus dat betekent knieproblemen die zijn ontstaan niet door een val of een misstap of iets anders, maar gewoon ja, spontaan of omdat u ouder wordt of omdat iets anders aan de hand is. Dus dat gaan we bespreken vandaag en voelt u zich vrij om mij te onderbreken als u een brandende vraag hebt of als er iets onduidelijk is. Het is een interactief programma waar u uw medische vragen natuurlijk mag voorleggen. En het hoeft niet alleen te gaan vandaag over de knie. Maar als u nog iets anders hebt, dan kunt u dat altijd inbrengen. Dan kunnen we altijd kijken hoe we of vandaag of misschien een andere keer op terugkomen. We maken een onderscheid tussen dus de niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen en bij kinderen. Maar er is wel wat overlap en er zijn ook specifieke dingen die echt alleen bij kinderen voorkomen. Maar ik weet niet als we daarvoor tijd hebben, maar in elk geval de volwassenen. Wat kun je allemaal krijgen zonder een trauma bij volwassenen? Je kan een slijmbeursontsteking in die knie krijgen. Je kan wat we noemen een lopersknie. Dat is een moeilijk woord. Daarvoor is een tractus iliotibialis frictiesyndroom. Je kan een kniekuilkiste hebben. Achter, dus een kiste achter in de knie. En uiteindelijk kun je ook wat we noemen artrose krijgen in de knie. Ja. Ik zal beginnen met een ontstoken slijmbeurs in de knie. De slijmbeurs zit aan de voorkant van de knieschijf. Dus je hebt de knie, die bestaat uit knieschijf, je bovenbeen en je onderbeen. En daartussen, had ik de vorige week verteld, heb je dus een mooie witte slijmlaag. Een mooie witte laag en dat is dus, dat kan gaan slijten. En je hebt ook nog een, tussen de boven en de onderbeen heb je dus ook de menisci. Ja, dus dat is een stevige plaat die tussen die knie zit. Maar waar het vandaag om gaat is dus met name die slijmbeurs. En die slijmbeurs zit achter uw knieschijf en dat kan ontstoken raken. Dat zie je vaker bij mensen die op hun knieën zitten of op hun knieën gevallen zijn. En het is een soort, soort kussentje die tussen je knieschijf aan de onderkant en tussen je onderbeen zit. Klein kussentje. En als hij ontstoken raakt, dan kan hij gaan zwellen. Het kan warm, het kan pijn worden. Meestal geneest het vanzelf. Dus die slijmbeurs, ja, is een soort platte ballon gevuld met een beetje smeer dat in uw knieschijf zit. En vooral mensen die, als je dus op je knieën zit, dan druk je precies op die slijmbeurs. Wat zijn de verschijnselen als je ontstoken raakt? Als je ontstoken raakt, dan krijg je dus pijn aan de voorkant van je knie. Een beetje, kan een beetje op die knieschijf, maar meestal zit het er iets onder. Het kan rood warm aanvoelen en je kunt er daardoor, als het ontstoken is, kan het, dan doet het wat pijn. En je kan moeilijk lopen. Je kan er ook koorts van krijgen en je ziet vaak dat hij echt ook dik en rood wordt als hij echt ontstoken is. En bij dik en roder worden, dan denk je toch van, het is toch een bacterie die erin geslagen is. Vaak niet, maar ik heb wel eens een paar keer meegemaakt dat het echt, en het wordt dan helemaal zwart, het gaat pussen en het wordt dan echt een vervelend probleem.
Hoe ontstaat zo'n ontsteking op zo'n, in zo'n knie, een slijmbeurs? Je ziet het vaker dus bij tapijtleggers, stratenmakers, mensen die voortdurend een beetje druk zetten op die knie, hè, op die knieschijf. Of als je het een paar keer gevallen bent of hard gestoten hebt, dan kan daar ook, kunnen daar ook problemen bij ontstaan. Ook sporters, mensen die judo of worstelen, die komen vaak keihard op die knie terecht. Ja, wat kun je er zelf bij doen? Bij zo'n knie, een slijmbeurs, kun je zelf ja, koelen, een beetje rust nemen. En eventueel kan je iets van paracetamol als het niet gaat. En meestal gaat het vanzelf over zo'n slijmbeurs. En nogmaals, paracetamol is meestal veilig. Als dat niet helpt, dan zou je in overleg met de huisarts, zou je dus wat sterkere pijnstillers kunnen gebruiken, zoals ibuprofen, diclofenac en naproxen. Haalt u die zelf niet bij de apotheek, een aantal van die dingen kun je wel zelf kopen bij de apotheek. Ik dacht, die ibuprofen kun je tot 400 milligram kun je gewoon kopen. Maar omdat mensen vaak ook andere medicijnen gebruiken, zou ik toch adviseren om die medicijnen, als je als paracetamol niet helpt, even met de assistenten te bellen. En te kijken wat u wel mag aan pijnstillers. Want anders kan het zijn dat het nog andere problemen kan geven met de huidige medicijnen die u gebruikt. Als u koorts krijgt, dan wijst dat erop dat er toch een huidinfectie, een bacterie, via de huid naar binnen gegaan is. En dan zul je merken dat je ondanks die paracetamol koorts krijgt, hoge koorts. En dat is dus ook een indicatie om op dat moment toch wel naar de huisarts te gaan. Want die kan dan een antibiotica kuur voorschrijven. En in dit geval geven we dus een hoge dosis fluvoxacilline. Dat is een antibiotica, 500 milligram en dat 4 keer per dag gedurende 10 dagen. En daarmee kun je dus voorkomen dat die ontsteking, die bacteriële ontsteking verder gaat. Hoe gaat het verder bij zo'n slijmbeursontsteking van die knie? Ja, een beetje rust nemen en het heeft natuurlijk met uw werkzaamheden te maken. Als u tapijtlegger bent en al dat soort stratenmaker, ja, dan moet je dus ervoor zorgen dat je die werkzaamheden tijdelijk staakt. Maar dat kan in overleg met de huisarts of met de bedrijfsarts. Mocht het zijn dat het echt heel dik en pijnlijk is, dan zou eventueel de huisarts met een injectiespuit wat vocht uit kunnen halen uit de slijmbeursontsteking. En dan een drukverband omleggen om die pijn enigszins te lijf te gaan. Dus belangrijk is bij die slijmbeursontsteking is als die knie roder, dikker en pijnlijker wordt, koorts erbij is, dan is dat, zijn dat allemaal symptomen. Symptomen waarbij je zegt van dit moet wel even door de huisarts bekeken worden, dus dan moet u naar de huisarts. Dus dat is ten aanzien van een bursitis prepatellaris, een bursitis prepatellaris of gewoon een slijmbeursontsteking ter hoogte van uw knieschijf. Een ander ding wat veel voorkomt is wat we noemen artrose. Daar hebben diverse mensen de voorgaande uitzending. Ik heb ook wat e-mailtjes ontvangen over, leg eens precies uit, wat is artrose? Is artrose slijtage? Wat is het precies? Hoe kunnen we het voorkomen? En daar zal ik nu het een en ander over vertellen. Bij artrose zie je dus dat verandering optreedt in het kraakbeen in het gewricht. De klachten die daarbij kunnen optreden zijn pijn, stijfheid, vooral bij het opstaan. Artrose komt niet alleen in de knie voor. Eigenlijk alle gewrichten in ons lichaam kunnen artrose verschijnselen of uiteindelijk artrose krijgen. Het gaat om de heup, de knieën, de duim en ja,
wat men adviseert is om toch wel door te blijven bewegen. Dat helpt iets tegen de pijn. En pijnstillers kunnen natuurlijk de klachten verbeteren. Bij artrose denken veel mensen dat er is slijtage in het gewricht. Dat is niet helemaal juist. Uw geheel gewricht is niet versleten, maar er is wel iets veranderd. Dus de meeste mensen zullen in de volgende slijtage. Het is niet helemaal juist, omdat er wel iets veranderd is. Eigenlijk het gewricht, zoals ik het al de vorige week heb verteld, of twee weken geleden, verbindt twee botten met elkaar. En op de uiteinde van die botten zit een lage kraakbeen. En dat kraakbeen hoort heel glad te zijn, zodat de gewrichten gemakkelijk kunnen buigen, draaien of strekken. Bij knieën kun je alleen buigen en strekken, je kan niet draaien. En bij artrose wordt eigenlijk die kraakbeenlaag wat dunner en het oppervlak is niet meer zo glad. Het wordt wat onregelmatig en daardoor zie je dus dat er een soort irritatie ontstaat bij bewegen. Ja, en het bewegen minder makkelijk gaat. Zoals ik al zei, de verschijnselen die optreden zijn toch pijn en stijfheid. En met name wat we noemen ochtendstijfheid. Dus als je 's nachts geslapen hebt, je wordt wakker, dan moet je eerst even op gang komen. De meeste mensen zullen die klachten herkennen. 'S Nachts gaat het goed en overdag, als je uit je bed komt, dan kraakt het en dan doet het pijn. Ook als je lang gezeten hebt, bij die knieën, als je lang gezeten hebt, dan voel je geen pijn. Maar als je weer in actie moet komen, dat heet startpijn, dan merk je weer van auw, auw. Het steekt en het doet pijn. Artrose beperkt zich meestal tot de gewrichten. Ja? En zoals ik al zei, 's ochtends heb je eerst eigenlijk de eerste 10 minuten, 5 tot 10 minuten nodig om een beetje te kunnen bewegen. En dan na een tijdje zie je dus dat die pijn en die stijfheid minder wordt. En die pijn kan ook in periodes. We zien dat het soms kan opvlammen. Soms gaat het en dan denk je, ik heb nergens last van. En soms zie je dus dat er toch weer wat stijfheid inkomt, wat lichte zwelling, het kan wat warm aanvoelen. En dit zijn dus die irritatie, die verschijnselen van ontsteking die ontstaan in het gewricht. Dus die ontsteking die er ontstaat in zo'n gewricht bij artrose is niet op basis van een bacterie, maar het is op basis van dat mooi wit kraakbeen dat wat onregelmatig is en wat schuurt. En dan krijg je dat het lichaam daarop gaat reageren. En dan zie je dus, het wordt warm, het kan wat rood, het kan wat dikker aanvoelen. Hoe die artrose precies ontstaat, dat weten we niet. Het zijn een aantal hypotheses, zoals ik het zei, veronderstellingen. Dat proces. Maar ik denk dat toch de gangbare verklaring is. Hè? Dus dat kraakbeen wordt dunner en als het niet mooi glad is en die twee oppervlakken tegen elkaar schuren, dan krijg je dus irritatie en dan krijg je dus dan een ontsteking. Waar en bij wie zien we het vaker? We zien vaker bij mensen boven de 45 jaar. Ik wil niet zeggen dat u oud wordt, maar boven de 45 jaar, dan zie je dus dat die klachten optreden. Vaker bij vrouwen, eerder dan bij mannen. Mensen met overgewicht of extreem overgewicht. En daar kan je dus iets bij voorstellen als iemand aan zo'n twee knieën 40, 50 jaar lang 100 kilo of 200 kilo of 150 kilo moeten dragen, dan is dat een behoorlijke impact op zo'n gewicht. Bij mensen die zware beroepen hebben en hun gewrichten sterk wordt belast. En soms zie je ook dat er een beetje wat we noemen veel voorkomt bij mensen in de familie. Ja, daar kan het ook nog bij optreden. Ik doe even de telefoon hier wat zachter. Hoe wordt die artrose aangetoond?
We kunnen foto's maken. En daar kun je dus op zien. Maar vaak is het ook het verhaal. Hè? Dus in principe is een röntgenfoto niet direct nodig. Vaak op het verhaal kun je al zien van, nou, dit gaat om artrose. En ik doe wel vaak een laagdrempelige foto. Omdat je dan andere dingen uitsluit. En als mensen weten dat op de foto toch artrose is vastgesteld, althans de foto duidelijk laat zien dat er wat kraakbeenverlies is. En eigenlijk wat je op zo'n foto ziet is dat die gewrichtspleet wat dunner, wat dichter bij elkaar is. Dan weet je hoe of wat. Belangrijk is om in beweging te blijven. Hè? Beweging voorkomt dat de klachten terugkomen of erger worden. En je ziet ook als die spieren rondom zo'n gewricht stevig zijn, dan kan die beter, dan heb je minder pijn. En dat is ook niet de bedoeling dat je dus gaat overdrijven met het oefenen. Hè? Dus wat anders raakt het kniegewricht in dit geval juist meer overbelast. Dus belangrijk is dat er toch wel bewogen wordt. En daarvoor verwijs ik meestal mensen naar de fysiotherapeut. En die kan samen met u oefenen. Als er sprake is van overgewicht, is het belangrijk om langzaam toch het gewicht wat naar beneden te brengen. En je moet natuurlijk ook kijken welke hobby's u hebt, welke qua werk, dat daar enigszins wat aanpassingen op kunnen treden. En medicijnen, die kunnen we ook weer, hè, de paracetamol, ook de NSAID's, maar ook daarvoor is belangrijk dat u contact opneemt met de huisarts. Wat we wel zien is dat de ibuprofen gel en de diclofenac gel, die helpen eigenlijk even goed als u dat zou gebruiken. Hè? En dat werkt lokaal. En het komt niet zoveel in de bloedbaan terecht, waardoor u allerlei andere problemen kan krijgen met andere medicijnen of met uw nieren. Dus het advies is ook, als u pijn hebt in die knie, mogelijk op basis van slijtage of mogelijk op basis van die bursitis wat ik noemde, dan zou u dus gewoon bij het kruidvat of bij de ethos diclofenac gel 1-3% of ibuprofen gel 5%. En dat kunt u gewoon 3-4 keer per dag zachtjes op die pijnlijke plek aanbrengen. En dat helpt tegen de, ja, als het nog in een beginfase is, dan helpt dat. Mocht dat minder helpen, die paracetamol met die gel, NSAID gel, dan is het handig om toch contact op te nemen met de huisarts. En die kan natuurlijk kijken. En eventueel kan er ook, er zijn wat mogelijkheden. Zou ook nog, als u echt niet kan tegen de NSAID's, dan zou u ook, als het de pijn echt wat we noemen invaliderend is, dus dat u 's nachts wakker wordt van die pijn, dan is het handig dat de huisarts eventueel wat we noemen een corticosteroïde injectie. Dus dat is een bepaald middel, een ontstekingsremmer met een pijnstiller combineert. En dat direct in het gewricht aanbrengt. En daarmee kun je dus niet de verandering in het kraakbeen aanpassen. Maar je kan wel dus die ontsteking die ontstaan is als gevolg van die irritatie, kun je weghalen en wegnemen. En dat zijn, ja, tijdelijke maatregelen. Hè? Meestal werkt het al binnen een uur. Maar de uitwerking, ja, daarvan is soms 1-3 maanden. Want dit soort prikjes mag je 1 keer per kwartaal geven in zo'n knie. En mocht dat ook niet helpen, dan kunt u altijd, als u boven de 75 jaar bent,
zo het nieuwe knie laten plaatsen. En dan moet de huisarts u doorverwijzen naar een orthopedisch chirurg.

0: En die kan kijken met of de foto van in hoeverre die knie dusdanig versleten is. Maar het is een optelsom of een afweging die de orthopedisch chirurg samen met u gaat maken om te kijken van gaat het één om de, wat we noemen de klinische verschijnselen, gaat het om invaliderende pijn waarbij u 's nachts wakker wordt, waarbij u mogelijk niet eens van bed naar de douche kan lopen, niet eens van uw bed in huis kan lopen, geen boodschappen kan halen. Nou, dan is sprake van een invaliderende gonartrose, knieartrose. En dan is het wel een operatieindicatie. En de orthopeed kan dan zo'n operatie verder met u voorbereiden. Hè, dat betekent dat u een nieuwe knie krijgt. En de behandelingen van de nieuwe knieën, die gaan vrij snel. Op het moment dat u geopereerd bent, wordt u vanaf de OK, wordt uw been op een, wat we noemen, een schiene gelegd. En dat is een apparaat die, terwijl u nog in narcose bent, of bijna uit uw narcose bent, dat alvast uw been op en neer gaat, omdat het een gewricht is. Een gewricht kun je dus niet een paar dagen of een paar weken vastleggen door niet te bewegen. En dat gaat alvast automatisch. En als het goed is nu, duren dit soort procedures vrij snel. Hè? Het kan heel snel. En de nazorg ervan is wel dat je wel nog sowieso na zo'n operatie hebt u sowieso minder pijn. En dan moet u verder revalideren of thuis of via een wat we noemen een verzorgingshuis, hè, dat u dus op een revalidatieplek kan komen. Dat is het wat de artrose van de knie betreft. We gaan verder met een kniekuilkiste. En een kniekuilkiste, dat is een zwelling in de knieholte. Meestal een kleine en pijnloze zwelling. En die zwelling komt door te veel gewrichtslijn. En de oorzaak van die zwelling is meestal, zit meestal in die knie. Dus of u bent er doorheen geswikt een keertje, of er is sprake van artrose of reuma. En dan zie je dus dat die zwelling achter uw knieschijf zit. Achter uw knieholte, dus achter de knie.
1: Mooi. Dokter, even een vraag tussendoor. Dat zei u. U mag onderbroken worden.
0: Ja.
1: Oké. U bent erin.
2: Dokter Greb, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Het is een mooie vraag. En u kunt duidelijkheid brengen. Er is een discussie geweest van de week over de sikkelcellen. En ik kan me nog herinneren, u heeft het een keertje erover gehad. Dat is de cellen die niet goed zijn, de vorm hebben van een sikkel. Het gaat erom, de een zegt van, het komt alleen onder de evenaar voor. De ander zegt, het komt alleen maar bij Afrikaanse mensen voor. Afrikaanse types of Afro-Surinamers, Afro-Amerikanen, noem maar op. En de ander zegt, nee, het komt wereldwijd voor, sikkelcellen. Ook bij Chinezen, Javanen, Hindoestanen, Indiërs, ga zo maar door. Ik laat het aan u over.
0: Ja.
2: U heeft het zo'n beetje begrepen?
0: Ja.
2: Goed,
0: ja.
2: Ik laat het aan u over.
0: Ja.
2: Goed dan.
0: Oké. Ik ga eerst even dit afmaken en dan kan ik dan daar... Of, ja, die vraag is, voor mensen die het niet hebben begrepen, waar komt die sikkelcel anemie, hè? Het is een bloedcelafwijking, bij welke mensen zien we het meest? Eigenlijk komt het wereldwijd voor, alleen we zien er wel een concentratie bij wat we noemen die mediterrane gebieden. En ik weet nu niet direct als dat onder de evenaar is of boven de evenaar, maar die mediterrane gebieden, Afrikaanse mensen, dus Noord-Afrikaanse mensen. Dus in dat hele gebied heb je een toename, dus daar zie je het wat frequenter. Maar het is iets dat ook bij witte mensen voor zou kunnen komen, maar we zien het wel vaker bij mediterrane, Afrikanen. Dat soort mensen. Hè? En Indiërs denk ik ook. Hè? Maar daar is het, daar komt het ook wel voor. Maar het is dus

0: dit soort ziektes, kan je niet zeggen alleen. Hè? Het komt overal voor, maar je ziet een beetje een toename bij dat soort mensen. En waardoor dat komt, dat weten we niet. Hè? Zoals suikerziekte bij iedereen kan voorkomen, maar we zien een behoorlijke concentratie bij de mensen uit India. Hè? De Indiërs, daar zie je het heel snel en op een jeugdige leeftijd. Maar het komt ook hier in Nederland voor. Hè? Dus je kan dus nooit van een ziekte zeggen dat het uitsluitend daarvoor komt. Vaak zie je het in bepaalde gebieden met een bepaalde historie, zie je het wel vaker. En, dus ik denk dat ik hoop dat ik daarop antwoord heb kunnen geven. Ik ga verder met die kniekuilkiesten. Dus het is die zwelling in de knieholte. En je voelt het voelt aan als een zachte zwelling gevuld met water. En een andere naam voor kniekuilkiesten is een bekerse kiesten. Dus op oudere leeftijd praat je van een bekerse kiesten, omdat vaak artrose de oorzaak is van die zwelling achter die knieholte. En op jonge leeftijd, praat je over een kniekuilkiesten. En ja, die zwelling zal niet elke dag even groot zijn. En meestal doet het geen pijn. En ja, sommige mensen hebben een soort kloppend gevoel in die knieholte. Hoe ontstaat zo'n kniekuilkiesten? Het gewricht, zoals ik al zei, in uw knie maakt slijm aan. Hè? En dat slijm zit in die gewrichtsholte en het zorgt ervoor dat het gewricht soepel kan blijven bewegen. En zo'n kniegewricht kan soms veel te veel slijm aanmaken. En dan zie je dus dat gewrichtskapsel op de zwakke plek aan de achterkant van de knie gaat uitpuilen. En daardoor zo'n zwelling ontstaat. En ja, hoe het komt dat het kniegewricht soms wat meer slijm gaat aanmaken, dat kan gebeuren, zoals ik al zei, doordat die knie gekneusd is, of je hebt de knieband gescheurd, of er is iets met uw meniscus, of er is sprake van reuma, of er is sprake van artrose. Dus u kunt zelf verder niets doen aan zo'n kniekuilkiesten. Het enige is dat als u dat voelt, zou dus u naar de huisarts moeten gaan, die kan het vaststellen. En die kan dan kijken wat maakt dat meer slijm geproduceerd wordt. En vaak moet je dus de oorzaak aanpakken en dan verdwijnt die kiste vanzelf. Of soms moet die kiste geopereerd worden. En dat kan dus in het ziekenhuis. Dus als je zo'n kiste voelt, dan is er iets in die knie niet helemaal goed. Een ander niet traumatisch knieklacht is dus de lopersknie. En dat geeft aan dat bij lopersknie heeft hij dus pijn tijdens nasporten aan de buitenzijde van die knie. Een lopersknie komt vooral voor bij hardlopers en wielrenners die veel trainen. Dus als je wat overtraint, dan kan je dus wat we noemen een lopersknie krijgen. En aan de buitenzijde van die knie doet het pijn. En het heet ook wel een tracto-iliotibiaal bandsyndroom, omdat die pees vanaf je bil aan die buitenzijde van je bovenbeen over je knie heen loopt, aan de buitenzijde. En iets onder die knie bij je onderbeen vast hecht. En dat is gewoon één grote pees. Één grote peesplaat. En je kan je voorstellen bij lopers, ik loop zelf ook hard, dan krijg je dus van die repeterende beweging. En als je dus daar, als je veel aan het lopen bent, dan zie je dus dat er daar een pijn kan ontstaan. Belangrijk is dat je wat minder sport, wat gas terugneemt. Dat is moeilijk bij lopers, ik ben er zelf ook in. En je kan het dus ook behandelen met pijnstiller en paracetamol en eventueel die diclofenac of ibuprofen gel. Vaak zie je dus bij het strekken en buigen doet het pijn. En vooral op het moment dat je knie rond de 30 graden gebogen hebt, want dan heb je die spaceplaat breng je dan heel erg op spanning. En ook tijdens het begin zie je dus dat het pijn gaat doen. En daarna zie je dus dat je eigenlijk die pijn eruit loopt. Maar het is wel duidelijk dat je dus wel moet rusten en even wat gas terug moet nemen. Dus dat zijn de dingen die we deze week wilden delen met u. En ja, ik zie dat het al 12:02 is. Voor mensen die het gemist hebben, ik zal het nog heel even kort samenvatten wat we vandaag besproken hebben. We hebben vandaag gesproken over de niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen aan de orde zijn geweest. Artrose, hoe het ontstaat, wat u zelf kan doen. En als het gaat om een invaliderende pijn in uw knie, dat u dus toch naar de huisarts moet en via de huisarts eventueel doorverwezen kan worden naar de orthopedisch chirurg. Die kan, als u boven de 75 bent, komt u in aanmerking voor een nieuwe knie. Nu ook op een jongere leeftijd, maar u moet wel beseffen dat zo'n nieuwe knie maar 15 jaar tot 20 jaar meegaan. Misschien de nieuwe knieën langer, dus men is niet echt happig om jonge mensen gelijk een nieuwe knie te geven. We hebben het verder gehad over een ontsteking, een slijmbeursontsteking in uw knie. Dat is de bursitis prepatellaris. Hoe dat ontstaat, vaak zien we dat bij mensen die stratenmakers, vloer, tapijtleggers, die veel op hun knieën zitten. Als laatst hebben we het ook gehad over die lopersknie. En ook over de bekerste kiesten, de kniekelkiesten. Dat is dus een zwelling aan de achterkant van in uw knieholte. Het was weer een waar genoegen om dit te mogen doen. Het is 12:00 en ik denk dat we weer netjes op tijd zijn. En tot over 2 weken. Dit was Dat Ramiwa Aksuasan. En fijn dat u geluisterd hebt.
1: Oké, dankjewel dokter. En graag tot over 2 weken weer.
0: Prima.
1: Alright. Okay. Dank je. Dag. En luisteraars, we gaan naar het nieuws. De Boskopoes en zijn straks bij u terug na 12:00.

Ja, luister, als mijn barrio Odi in na tweede euro voor mij ja, maar nu in het programma Kruderi, bij het actor in een oosreef en leek van mijn betekening, maar in een aankondiging en het idee, eerste euro normaal is dat ik naar welke grond tap aan loon toe en in het tweede euro we Gwasranang en ook door Ruben Farnold Odi, omdat Amandia Bradadis naar Totikampu. En wat ramp vinden plaats in het binnenland. In het binnenland zijn vinden plaats. En zijn adjeslijk de mannen foto naar Sranang nee begrijping of de mannen wan begrijping. En gewoon tapu stil toe. Bij met die edede planten edede walosan heb sadape. En dat op te maken naar een cyanide, naar een kweek.

0: na ina mening tori dape. Het is een ramp van ongekende omvang. Sang fisi et dede inoma dring watramoro. Bijna de grond toe de sansei pranda pe. Bijna het is niet te doen. En hoe de shi wan plan e kon. Maar fosu ugo ina atori dati. Dat moet bel naar Kortfried. Want Kortfried no de in Nederland, maar de in China. En we luku efuka jatori naar Kortfried. De in China. Kom luku pe a nummer voor Kortfried. Hallo, je hier heb ik Glenn. Maar je e kon safri benen ja jongen. Boon safri je kon in Seja. Maar a volume fi opo helemaal. Wa nomi weer mi headphone voor lukutak. Mi geluid ne naktum sitranga en ide uiterstappa telefoon voor mi. Oh.
1: A telefoon voor mij, is het al opgelost?
0: No, mi no sabi, maar... kade mo teki gewoon tap speaker, dan mo poti tap speaker dan ide tapa microfoon voor mi. Ai.
1: Oké.
0: Maar dan doen zo, isabi. Oké, takwa sani?
1: Ai, Mr. Jerry Wonder. Goedemiddag.
0: Mi hoop tak desma na osee rebo, want dit assange ne oroko. Ai.
1: Oh.
0: Ide in China, sanatori fi dat zei.
1: No, Jerry Wondel, ik kan tegen dat China is voor mij een wereld apart.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk werd Grokong in een kondre oe groeien op.
0: Mm-hmm.
1: En het was Suriname, weer een staat, gekoloniseerd door Nederland. En natuurlijk het Westen bij een probleem naar China in verband naar communisme.
0: Mm-hmm.
1: En de berichten zou ik kiezen over China, en het was daadwerkelijk zo. China bij de wang gesloten staat.
0: Mm.
1: En natuurlijk, je wakker naar idee dat mami gade jong, desma naar China, de na strafu en de beelden zou ik kiezen voor China. Na beelden probeer dat eigenlijk naar een bevolking zou lopen achter. Eigenlijk weet je wat dat die de maar achterlijk. Maar. Jari Midoro Jaso in Akondre. En Akondre DC is de grootste verrassing die ik heb mogen ervaren. Miwagana voor Kondre, Miwa Japan, Miwa Amerika, Miwaga voor President Grotapo. Sami ervaar no, Jana China, er is een wereld voor mij opengegaan. En zeiden, Miga een aantal presi waaronder. Minoa Mansang, ook te vinden belangrijk dat je luku aan een cultureel erfgoed van volk. En meestal de president museum, je vindt dus aan dat hij ook toe in gesprekken naar een bevolking zijn elibi in Akondre. En op basis van je oriëntatie, ik ga zien van Akondre en ontwikkeling. Jari Sami Komidja naar China. Mij het tegen je volle overtuiging, want ik ga naar New York. Ik ga in Manhattan, ik ga lopen in Grotapo. En niet voel dat China de bezig naar een ontwikkeling in Akondre DC. Ik ga tegen je de man die kan daar in een strijd naar een Amerikaan. Maar wat ik hier zie in Shanghai, bij mij daar, mij nog samen het naar een Grotapo. Misschien toch aan toe beelden natuurlijk, we verspreiden een aantal beelden. Mm. Naast maar zijn volg met op Facebook, naar toe trappressie, op social media. Maar alleen voor die man wat indruk dat er informatie zou kiezen over China. Eigenlijk bijna alles maar moest van een kans voor zijn ontwikkeling. China ben een kondre, ze hebben tappen door die grond tapo. Tegenwoordig. China Pendoro. Nono Ayari Samsana de Yari sa ekom. China Pendoro eigenlijk die grond tapu. U grond tapu kol.

0: luku sana ontwikkeling.
1: Ja, maar.
0: En Mika tegi u.
1: Glenn.
0: Tebe wa asigari?
1: Ino de tom shishatu dape, fusa precies.

0: uit het westen naar een telefoon. In China in Taiwan een eigen telefoon. De ma een monitor alles, de ma controleer alles, de ma abo een boom big firewall. Dat te u de dape, u no ma de vrij fu communiceer na nga dorosei. Dus me arke u sa je tegen me.
1: Maar u erike tak me communiceer
0: na Nee, ja, luko, je communiceer na nga mi, maar ja? De dingen die eigenlijk daar plaatsvinden, hè, sa de ma no wan gron tapu sabi tok. De ma een monitor alasani. Qua ICT China. En dat zijn samen tegen ja, is er verschillende onderzoeken en er verschillende rapporten naar voren gekomen. Dus mij arke u, maar me denk dat ben je niet te kort daar voor kon tot dat eigenlijk onze China lijkt wel volledige open democratie. Des maar de vrij voor dus de wani mag taxa de wani mag knap alle principe de wani. Ik ben sceptisch daarvoor.
1: Ja, natuurlijk mag je sceptisch. Omdat China nou een maatschappij we eigenlijk een democratie die wij gewend zijn, if we go om het Westen, dat UNO is die like, ideale leefwereld. Maar ik ga tegen jou, China op 1,433 dachtig miljard Libisma. Je hebt een idee dat een democratie, zijn zogenaamd, de ingrontafu om Marokko, zodat China kan roken naar vooruit gaan voor eigen volk. Ik kan tegen je wensen in. Is de migo in een vissersdorp? En een vissersdorp dat hij 10 miljoen sma het aandrapen. Alles maar, dus die jugo in een dorp, alles maar in Libië, op basis van grote mate van welzijn naar welvaart. Je denkt dat als China bij een democratie, dat UNO is het ideaal. Dus maar, ik ga tegen dat we in Shanghai, er zijn miljoenen mensen in deze stad. Laten we het ruim genomen 29 miljoen, in het centrum schrijf je naar 25 miljoen. En als je China vooruit gaat, hoe ja, je hebt eigenlijk een idee dat if in a country is a zogenaamde democratie moet gelden, de man moet jaren vooruit gaan discomen. Nou, denk ik.
0: Nou, maar weet ik. Weet ik over Toussaint-No, hè? Weet ik over ontwikkeling? China is ontwikkeld naar van Japan. Ja, naar van Japan die goed ontwikkeld. Maar een monitoring toch voor een overheid.
1: Ja.
0: Ik ben tegen eigenlijk dat ik meestal in Holland, hè, in Europa. Ik vind Nederland nou of de moeder veilig konden in een grondtapo. En een mate van vrijheid zijn u abidjaso in je ontwikkeling in de Sansaïe doe. Mino de ervan overtuigd dat ik asan dat hij de in China. Zij de met me sceptisch. Luku, meyere sa yu eshi in de dee sa yu de dape, hè. Maar meestal, i de dape leko een toerist, hè. En in het tandape. Dus te je tandape, dat zijn er dingen die je niet ziet, maar die wel gebeuren. Dus luku, nou een momentopname, nou een observatie voor een moment. Maar op lange termijn, en luku, China sterker nog, te journalisten gaan naar China, hè. De man om een interview alla massa de mawani. En des man om de vrij voet taxa de wani. Je wordt gemonitord. Isabi. En ik weet niet of ik in die omgeving of in zo'n staat wil leven. Maar Lugo, het is nou je observatie. Dus meer observatie voor jou.
1: If you have in een foto, bij mij de nono Shanghai. If you have 25 miljoen inwoners en je looku als van de smijlibi op basis van saju en verwacht if I go om welzijn, want dat is sigara. Los voor welvaart samen siga, mi is je welzijn. Me si tak sma en libi ja, en me si tak de sma trots op de kondre, en me si ook to tak de sma op een bepaalde bestaan waar menige mensen uit het Westen jaloers op zouden zijn. Maar ik stel me voor informatie vanuit het Westen.

0: invloedje zo dusdanig dat bijna de man schetsje voor dat China overheid nou een monster. Want dat beeld wat er is geschetst jarenlang. Dus ik ga ervan uit dat nu op basis van informatie dat hij ben geconditioneerd. Ja. Dus binnen verwacht wat Trasani het dan over China.
1: Ja, maar Glenn.
0: Maar look, daarom ik meteen tegen jou.
1: Luko, maar mij ik bedoel van...
0: China ego, op en door,
1: ja, mij ik bedoel van nu...
0: China op en door, toch?
1: Ja, maar Luko, op en door in China... Nou, woord zang. Eigenlijk zei je tegen mij: de gevallen in Tibet, de gevallen voor de Oeigoeren, eigenlijk nou een beeld ze aan Westen creëer van Umluku China. Nou, dat je tegen mij eigenlijk. Dat aan ik klop.
0: Arkino, China zogenaamd, die het Westen, naar lid van meneer Karakel voor Amerikaan, meneer Trump. Aba idee dat de man moet zorgen dat de mensen democratie moet in trakondre, want zogenaamd de trakondre is op zijn democratie. En als je in Amerika gaat, naar zo'n ellende. Naar zo'n ellende, vernietiging, naar ellende. Maar het beste, naar meneer Trump, ik geef je een indruk dat de rest van Grand Gultapu naar monster, want zogenaamd een democratie voor het Westen in gelden. En je komt ja, en je oriënteert je hoede, ik is een heel traag beeld over een soort groot tapoe des Maja Elibi. Dus daarom ben ik taxame hier, met taxame si, van media. En natuurlijk ook toen ik toegang tot informatie. Dus niemand, tak na asma, niemand, ik laat me op een goede manier informeren, ook dus maar, stranama zei dus dat ja, al jaren. En ik kan tegen dat de smanaga sami het trekken op ja, de smasa in Libya, jaren of sabamaatschappij dit jaar, is het ervoor voor Libya, ook de Afrikaan, die zich op een hele goede manier ontwikkelen en zich verrijken omdat China op de Endoro. Dus zolang we gaan naar het idee dat het Westen naar een paradijs, terwijl China zoveel te bieden heeft, en lopen achter. Die mening ben ik toegedaan.
1: Oké, okay, ja maar...
0: Wij lopen achter.
1: Ja maar, ik denk dat het systeem zou maar op naar China, hè? Het systeem zou maar op naar China. Ik wil maar in je beleving, ik wil maar kopiëren één op één pot in Europa, dat je een welvaartsniveau van Europa binnen tapu. Dat het anders zou zijn, dat het beter zou zijn, want look, het welvaartsniveau in Nederland is sowieso goed. Isabi, temel luku vanuit mij, hè? Ja, maar mij hebben over misreven, hè? Want mij hebben over vertrouwen, maar ervaring. Maar mij hebben over hoe ik het beleef. En je moet maar kopiëren één op één. Is China een voorbeeld voor contact bij Nederland? Contact een foto per jude. Een systeem dat zou hier werken in Nederland.
0: Niet op mijn luku aan welzijnsniveau, dan aan welvaartsniveau in een fotopermiddel, de nono, dat is Nederland een dorp.
1: Oké.
0: Okay. Is een dorp.
1: Oké.
0: Okay. En ik kan tegen je, als een belastingdienst, het doen aan asma in Nederland, een systeem, natuurlijk, we zijn eraan gewend geraakt. Even luku, ik zal niet tegen je, maar een stukje welzijn. Op basis van een welvaartsniveau in China, dan is het die mannen zijn ver beyond Nederland. Ik zeg ontwikkelingen ja, in Shanghai. Ik ga tegen u dat, sterker nog, Nederland heeft 17 miljoen inwoners. Een foto Shanghai per midden jaar zo, ongeveer 29 miljoen. En ik ga tegen u. Als je kijkt naar de industrie van China, naar de ontwikkelingen op technologisch gebied, op alle gebieden, en de kansen die mij bieden de volk, dan moet ik je dat een welvaart naar een welzijnsniveau, hoe ze gaan wang. Maar ik kan het trasteren bij een rijkdom naar een welvaart in Macau. Maar ik kan het gaan wang. Dan moet ik je, Jerry, Kim Kong, ervaren.

0: RSC en Sabi. Wat we aba iri taku Sabi, en innerlijk, met een gebrek aan kennis en inzicht.
1: Nou, me betwijfel als
0: dat.
1: Me betwijfeling. Is dat zeiden me.
0: Ik zou horen zeggen.
1: Me betwijfeling. Omdat eigenlijk heeft mij hier dat je slecht nou een biggie complot tegen China met een abu een trabeeld. En alle principe. Alle principe China ego. Bijna de mij koloniseer. Luku Afrika. Luku sa de mij doa sranang. Dus ik heb mijn twijfels. En sterker nog. Ik heb mijn twijfels over wat ik hier hoor. Maar Luko is een observatie voor jou. Maar ik twijfel dat hij.
0: Ik heb mijn twijfels. Ik heb mijn twijfels. Je bent anders geconditioneerd.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, maar kan.
0: Je bent geconditioneerd door informatie. Zij ook is jarenlang. Je hebt nooit anders geleerd.
1: Ja, maar weet je.
0: China naar het grote kwaad.
1: Ja, maar is dat zijn kant toe? Ik kan het dat de man manifreren in een situatie. Voor mij is het niet eigenlijk aan de werkelijkheid.
0: Dus no one's manifreren in next week vanaf mijn
1: nee, maar dat moet je tegen toch?
0: No.
1: Maar dat kan
0: no
1: toch?
0: No one's manifreren in next.
1: Ja, maar.
0: Jerry, Arki. Want je hebt een constant staan, ik klop hier helemaal niet.
1: Ja,
0: maar. Ik wil even uitpraten. Want ik heb meer ervaring met deel nodig. Je hebt beelden zijn niet klop. Je hebt beelden in je eden zijn niet klop.
1: Maar je doet ook dat niet toch?
0: Je hebt beelden in het Westen.
1: Mek me luku wa fasigo na China. Yeah. Dat na saye taki. Na wa constatere for you. What ik teken overzet is dat if you sluit aan mogelijkheid dat uit toch, taki you de enkele dagen in wa kodre en you ik kon tot de vergaande conclusie die zie. Het kan zomaar kunnen dat de ma en make you see, sa de ma one you see. Voor verterie. Dus if you want sluit aan mogelijkheid helemaal uit, dan... Laat me ook uitpraten. Dat je nog kan tegen me, Taki, de man in het Westen, een verhaal zal de man verteren me, toch? Met me op een bepaalde beeld voor China. Dus ik kan er tegenover zetten. We draaien het om. Misschien het beeld dat China ons wil laten zien. En Sayu Efertero nou. Kan ook hetzelfde zijn. Want if dat nou man. Dan eigenlijk dan voeren we geen goed gesprek toch. Want eigenlijk dat we vanuit. Zij je tegen me dat ze Westen me wanneer sabi. En China nee doe notie voor.
0: Als verschil tussen mij en jou. Als verschil tussen mij en jou. Dat ik jou ook naar China. Wie wel.
1: Oké.
0: Dat na verschil.
1: Maar is dat...
0: U hebt dat nodig vanuit een positie die jou is ingefluisterd. U hebt dat nodig vanuit een positie per mijn ooggetuigen qua maatschappij. En des maar dan gaan we trekken op. Ja, in akondre, nasranamang, zal takieren akondre disi. Maak ik tot mijn thuisland, omdat het hier goed toeven is. En deze man is dan ook al jaren het baan.
1: Hier moet ik eerlijk.
0: En dan is het maar dat die Arkino. Deze man heeft nog een negatieve ervaring naar China.
1: De durf. Ik kan tegen dat ik de dwing China is er uit.
0: Met leg je was aan uit. Deze man heeft nog een negatieve. En deze man is waar. Je hebt Afrika in een kondre die zie. Dan de beest naar de eigen voorspoed aan ontwikkeling.
1: Moet je proberen te dringen een beeld op.

0: op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hello, yeah, yeah.
1: Are you hearing me?
0: I'm hearing you. Okay. Look, this may weer met apa app dat ik een heftig bakalé kruideri van oud, maar dat is het wat het is. Luisteraars, maar ik word vriend na trofie, maar na zo'n discussie die ze voert. Dus, oké.
1: Okay. Ja, nee, we moeten het ook, we moeten leren om ook eens te zijn dat we het oneens zijn met elkaar.
2: Ja, toch.
1: Okay. Dat is normaal.
0: Oké. Okay. Ja, we zijn niet zien af te kijken, want Ruben doet jou wat voor een wasrana en een vergifte.
1: Alassan, Samuataki. Luko, no, me, ik wak aan loon to ja in China, dan moet ik je wasan jari. Ja in China, je hebt een mogelijkheid, maar voor je dat elektrische scooter, die schrijft me naar de winkel, maar elektrische scooter, die rekenen me om in prijs. Mij kost ongeveer, gewoon naar een winkel, €200. If you go naar een fabrikant voor een bestelde scooters, dat hij, betaal je nog geen €100. En zo zijn er dus mogelijkheden, dat if you naar een man zoekt, zoek kansen, hoe onderneem in Sernang. Het kan ook zijn dat ik in praktijk kan in Holland, om een markt aan te boren. Het feit dat ik een bepaalde passie in Lukushina in Abtrasma kan een mek gebruikt voor de kansen van de Sapmanstraman in Nederland kan beïmporteer scooters naar China. En ik kan tegen jou de man dat nooit op Abtrasma ai, omdat toen ik genoeg schreef.
0: Oké.
1: Hoe neem je ons refugiari?
0: Oké, hier is wat doen. Hier is wat doen. Hoe je een verhaal vindt, wat ik drie bellen zetten in een China verhaal. Dat bagarat hoe haar ik moet doen. Want de bellen zijn bel, maar
1: okay.
0: Jeroen op de moro. We nemen drie bellen in het China verhaal, bagarat hoe abragwe. U bent in de uitzending. Nog twee zo meteen. Hallo? Deze is weg. Hi. Ruben, ik heb een actie geleden, want we wachten toe bellen zitten, dan mag dat ook wel even als China vragen.
2: Nou, natuurlijk, samen actie geleden, mijn business-wise, mijn actie geleden van, kan je mensen indicatie geven, zadding kan doen, om daar te beginnen met business, want mijn altijd, is dat mijn opportunist, ras-opportunist, en mijn loko altijd de mogelijkheid van groei.
1: Dus wat is je want, Sani? Ik heb een filmpje over een strana vrouw, dan een sang. Mi e wakalon to jana China en afrodis de IT-arik ba bezig in China. En drie jaar langa afroteki wa opleiden ja fu tak atal. En fu begrijp ook to international business. Dus altijd, if you teki tak fu kona China en you ne tak atal en you know, oma orienteer, you na sobar yokon. Zomaar je kon, want eigenlijk bijna alles aan schrijf in het Chinees, op het perron, overal. En een merendeel voor de Chinese, net als Engels. De doorsnee Chinees, net als Engels. Dus je moest af een begeleider. Maar mij het tegen jou, dat wat toesman aan samen vrouw is, waka. Dus maar eigenlijk, zie zo voor mogelijkheden. Dat de tegen vrouw dat mij ook die vakantie morgen wil doen zaak ja naar China, omdat alles aan zijn bij iets belangrijk ja, is zo bespottelijk goedkoop. Dat je voordeel je want je kan doen ja zo.
0: Oké, hoor je punt.
1: Maar het is wat wil je?
0: U bent in de uitzending.
3: Ja, hallo, goedemiddag. Hier, brother Kaikusi, hoe gaat het?
0: Uitstekend, brother Kaikusi.
3: Ja, goedemiddag, Ruben.
2: Goedemiddag, Kaikusi. Laat nog je rasten. Goedemiddag.
3: En laat me alvast beginnen met een opmerking. Als een Chinees je in Suriname slecht behandelt en je doet niks, dan ben je, gewoon een klootzak. en laat me ook alvast beginnen te zeggen, ik geniet van de wijsheid die Glenn ons geeft. Dat als een Chinees ons wil leren hoe wij verder moeten komen, dan gaan we ons concentreren op die wijsheid. Maar niet omdat die Chinees een pop heeft gemaakt. Dat is zo kleinzielig. Ik schaam me meer wat in Zuid-Afrika gebeurt. Wat zwarte mensen met elkaar doen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, hulde aan China. hulde aan Rusland en hulde aan Noord-Korea voor de wijze waarop zij Burkina Faso in de vaart der volkeren sturen. Hey Glenn, ik geniet van alle ervaringen van jou daar in Shanghai. Eigenlijk, ik begin nu al hard te sparen om de volgende keer mee te gaan naar Shanghai, zodat we veel meer kunnen leren van die Chinezen om onszelf daar te redden uit die pratte en die stinkende bende daar als zwarte mensen in Suriname. Dan gaan we niet kijken hoeveel zwarte poppen ze hebben gemaakt. Glenn, het gaat je goed en ik wens je heel veel succes verder toe. En ik blijf luisteren naar dit geweldig programma. Odi, odi.
0: Hoe heren je kwaada kijkusie?
3: Ja, dankjewel.
0: Luisteraars, nog één beller dan we kotiek moeten. Ruben, je bent ook maar zani. Glenn, leg je uit soort business, van business?
2: Ja, toch, van business. Dus ik heb ervaring dat het verschrikkelijk makkelijk is, if je doet zaak, dat ik kan tak bijvoorbeeld die eigen taal naar Asma Inatra kondre. En Asma Saba kondre. Dus er geeft zoveel vertrouwen.
0: Dus wat gids eigenlijk?
2: Ano wat gids. Moet je zo vaak. Alle bijbedrijf in Holland, de karen tegraps.
0: Oké.
2: De potma intrakondre, zoals ik kan zeggen, Sandra.
0: Ik heb een trabeller. Ik heb een laatste beller die zie je aan de kotikonto. U bent in de uitzending?
4: Ja, dat Jovini nogmaals. Hè?
0: Ja.
4: Luister, ik begrijp goed wat ik zeg. Hè?
0: Mm.
4: Het gaat om wat een Glenn allemaal zegt. Hoe de Chinees, kijk, daar heb ik het niet over die technologie, maar hoe de Chinees zijn visie is, en dat is wat Glenn zegt, over de natuur en alles wat creatie is en de mensheid. Hoe je ermee om moet gaan. En dat is mijn punt. Als ze inderdaad zo'n visie hebben, zo'n ideologie hebben, waarom gaan ze dan zo om met de mensheid in Suriname, maar ook in hun land, de zwarte mensen daar. En behalve dat, hoezo ga je dan in landen en dan ga je ontbossen om dingen te doen die niet, zeg maar, probaat zijn voor het land, voor de grond. Dat is wat ik me vraag. Als dat zo hoog in het vaandel is, waarom doe je dat? En ik ben meer een mensgericht persoon. En de rechten en hoe we met elkaar omgaan staat bij mij hoog in het vaandel. En aan de hand van wat Glenn zegt, daarop anticipeer ik. Odi, odi.
0: We hebben je gehoord, Jovini. Glenn, you naf piki.
1: Wat ik
0: heb maar wat beller het. Wat ik aan het doen, dat ook moeten doen. U bent in de uitzending?
5: Ja, klopt. Ik wil eigenlijk onderschrijven wat Glenn zegt uit China.
0: Ja.
5: Ik ben voor het eerst in China geweest, ook Shanghai hoor, dat was 2008 geloof ik. En ik was toch wel geschrokken van eigenlijk alle infrastructuur en ja, eigenlijk de welvaart daar. En misschien ook goed hè, kijk wij denken vanuit eigenlijk Westers of Nederlandse standpunt. Maar de Chinees denkt anders, die denkt vanuit zijn portemonnee en die per se, die is niet direct bezig met vrije meningsuitingen, dat soort dingen. Dus daar is welvaart en geluk staat eigenlijk hoog in het vaandel. Als je ook wel eens op een Chinese uitvaart bent geweest of dat soort dingen, dan worden daar geldbiljetten verbrand. En volgens mij was in China toch dat iemand, was iemand begraven in een Mercedes S-klas. Weet je, dat soort dingen. Dus men denkt daar fundamenteel anders over het leven. En dat maakt eigenlijk ook, denk ik ook, waarom China succesvol is. En ook als je kijkt naar de Europese samenleving of westerse samenlevingen met democratie. Je ziet dat het nu ook een beetje de houdbaarheid, de datum is een beetje overschreden, zeg maar. Toch? Want eigenlijk als je kijkt naar Nederland en ook andere landen, het is allemaal stilstand.
0: Meneer, we gaan u bedanken, want Ruben gaat iets zeggen hier en Glenn, dat we ook moeten van onderwerp. Dus ja,
5: okay.
0: We komen niet aan Suriname toe.
5: Ja. Okay.
0: Glenn, hoor je punt het, hè?
2: Ik wil iets heel belangrijks zeggen.
0: Ja.
2: En je hebt het de hele tijd beademd in een vorig gesprek met Glenn. Hm. De Chinese overheid, die voert een stringent beleid. Ze kennen een zero tolerance. Ja, toch? Dus als je daar iets verkeerds doet, dan heb je geen andere mogelijkheid. Je weet wat je te wachten staat in China. Ze hebben een zero tolerance beleid met alles. Als je tikdraap is taasmiddelen, is het zo goed als de doodstraf. Dat weet je. Corruptie is daar de doodstraf. Men zegt, je kan het geld niet afpakken of stelen dat voor het volk bestemd is. Heb je de doodstraf. Ik denk dat dat een enorme rol speelt in die mannen hun ontwikkelingen, vooral in China. Je zegt ook, er is minder criminaliteit, omdat men die kinderen leert dat artsengoederen niet belangrijk zijn. Wij gaan stelen omdat we ook die dure patta willen hebben. Ja toch? Dus als je geleerd hebt dat het niet belangrijk is, dan ga je er niet achteraan.
0: Ruben, ook moet je jou met jou rekenen.
2: Ja, oké, zeker.
0: Sluit dat af. Sluit het af.
1: Moet sluit het af. Arkino, moet je gewoon sadjari. Sta je winnen, Jeremy Taki en een vraag is er af. Er zullen altijd mensen zijn, in welk land dan ook, dat als ze de leren, zijn een basis voor de normen en waarden, dat ze daarvan kunnen afwijken. Ook desmaals ik moet van China gaan. En alleen, een verschil naar Taki, in Suriname, de man kan misdraag ding ongestraft, omdat desmaals ze bieden de mogelijkheid voor misdraag ding. En ook mensen zijn een ablobigi serang. Stranamang zijn een leernormen en waarden, zijn een ablobigi akondre. En stel trasmananga, zijn nemen andere normen en waarden aan. Om niet misbruik in serang. Het ligt ook aan onszelf. Maar onoma jepi. Want de opvoeding naar de inzichten zou kiezen. In de opvoeding voor UNO zijn niet zo hoogstaand als Nezi. Meeting in een museum, in een onderwijssysteem voor de Maya. Dat is een filosofie. Het trust me, ik moet uit de kondre die zich misdraagde naar een trapresie. Het is maar dat nog abnorme en waarde. Dan moet je ook afvragen, zo'n bevolkingsgroep, de comité. Dus we moeten dan verantwoord doen naar trust me. Of ben je ook een oosrevi? Dat moet je wel tegen je zeggen, Jomini.
0: Luisteraars, afgelopen Ashina Sani, voor Abraguasranang, Ruben Deja. Want abogwa want er een meeting is afgesneden naar de parlementarische commissie. Ruben, zeg ze in naar vergeefd door
2: Asseland. Goedemiddag luisteraars. Roos Mika Takodie feit. Want ja. De Jompo kwam minder natuurlijk in naar vorige gesprek. Mm-hmm. Maar zoals je weet hou ik me er echt mee bezig. Wat er
0: maar je bent een partij in het dus.
2: Mijn partij, mijn direct betrokken. Dus ik ben er echt mee bezig. En ik ben ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wat er allemaal gebeurt. En we zijn een beetje boos. Een beetje boos. We zijn enorm boos.
0: Op wie ben je boos en waarom zijn jullie boos?
2: Onboos op een president. Moet ik je direct. Kijk, onbeveni, Arkibong, mijn adviseur van een groepje met Takanga de man. En onbeveni taki, een president tak na een persconferentie. Arkibong, Jerry, we hebben ja, die vergiftigde spullen ontdekt in de rivier. Ja? We hebben al een beeld wie. Ja toch? De veroorzakers kunnen zijn. Dan is het niet dat de man moet stoppen. Alle operaties zijn bedrapen. In afwachting ja, voor de onderzoeksresultaten. Maar dat nog gebeurt.
0: Maar is er geen
2: dus als man dat zou niet. Als man dat nog niet nog gebeurt. Dus ze had daar moeten zeggen. Ja toch? En te mij geef me advies, mijn ongibo advies. Maar dat je moet stoppen alle ontwikkelingen in afwachting voor de resultaten, voor de onderzoek. Ze inschrijft dat hij wacht die de resultaten af. Maar als president had ze alle werkzaamheden moeten stopzetten in haar gebied.
0: Je noemt tekenen, dus
2: hij kon naast zijn. Sorry dan, ik kan me grijpen dat ik ben partij, dus dat ik een instelling natuurlijk. Maar, dus dat heb ik allemaal besproken met die mensen daarvan. Kijk, ik had al vanaf dag 1 gezegd dat ze vanaf dag 1 alles moeten registreren. Ja toch? Iedereen die daar is, die daar ook was ten tijde voor haar eerste Sani. Want nu moet iedereen zich gaan registreren die daar woont. Ja, maar het is ook onduidelijk voor die mensen waarvoor. Want dat is het voor gezondheidsonderzoek. Ja, want dat is heel belangrijk voor mij. Ik wil weten of die mensen op de een of andere manier gecontamineerd zijn. Naar de spullen. Zijn die maar veen in water? Ja toch? Het feit dat de mij verteert dat contaminatie de binnen bepaalde normen. Nou, amor, op begin lezen met elkaar altijd. Als je studeert, zie je dat dat een contaminatie de binnen bepaalde normen houdt in dat alle die de man kan lozen, zie je dat in water, als je normen in een norm. Ja toch? Dus dit zijn dat aan de zero tolerance. En ik vind dat een president moest ik de beslissing dat hij. Ja toch? Ik begrijp verder dat die NMA, dus een Nationaal Milieuautoriteit in Suriname, De man bij wang gecontroleerd, ja, in een gebied, een vermoedelijke gebied, P als aan vinden plaats. Ze zijn dus tegengehouden. Ja toch, ze mochten dit niet gaan. Maar het is al onomstotelijk omdat wij ook apart hebben onderzocht met Erland Sleur vanaf dag 1. Dit is mijn gebied, Tjaramang. Die mensen vanaf dag 1 niet eerlijk bij pas aan gebeuren. Vanaf dag 1 meer dat ik nou een cocktail die man gebruik. Maar mijn bebrief is wat vergeet ik. Zij is maar zei takkie, maar dit is maar zei tandra pisabi. De man dat ik de man gebruik van cocktail, de man dat ik naar Abigi alleen overstromen, Sani. Ja? En alles is nu, na 6 weken, bijna 2 maanden, komt men met die verhalen, mosterd na de maaltijd. Ik wist het al met een dag. Maar mijn kan takkie, want die na zekerheid, de man leg je uit dat naar dat gebeurt. Zie je de man tegen dat Namuru Kriki erop en Namari Pastong als aan gebeurt? En mekaar in de vloek van Marie Pastong is al mis aan gebeuren, Marie Pastong toch? Nadat Bechara de voeding in die boy traded erop en alles aan om Marie Pastong. En nu komt het, waarom we ook boos zijn, Marie Pastong, nou een lanticoncessie, nou grasalco. Hoe kunnen Chinezen in een overheidsconcessie vrijelijk opereren en met stoffen werken die schadelijk zijn voor een heel gebied? Een stroomgebied. Saramaka rivier is 9.900 vierkante kilometer. Ja toch? En het probleem is, Saramaka, die mijn onderschatting, hè, ik heb het ook gezegd van een Samus onderzoek boom, Saramaka na een landbouwgebied waar de meeste groente vandaan komt.
0: Klopt.
2: Ja toch? En van wat er komt dan, meneer, wie snapt je zo'n agona product? We leven al in Suriname waarbij men heel veel pesticiden gebruikt. Ongecontroleerd. If je rijdt wat op als je alle winkels kan stoppen bij glyfosaat, paraquat, ik kan karalene je bij, ik wil het stroomen. Niemand controleert het. Dus, Glenn betekent net dat if uno schreef, nee, hand af en controleer de gevaarlijk sani, dan wordt het voor mensen vrij spel om daar te komen en te doen wat ze willen. Ik heb ervaringen met Brazilianen, goudzoekers, die nosapstranang. Maar de mij beki tak jongen de wan paya belasting. Omdat in de kondre de mij vrede tak telanti op een teki. De man wan paya de man tak ik verdien genoeg mee wan paya. Niemand die het gaat om bij die mannen te innen of te achterhalen. Me kom maar leg je uit sana systemisch erna van de mij paya belasting. Niemand weet het. Want de maasre die is door een foto en die op de concessies. Die willen allemaal profiteren van een systeem. Waarbij Suriname enorm aan leid. Is dat niet nou een sikkie om afdrapen? Moet je een voorbeeld van mij ontdekken, dat is de maasabi. De mij gebruik van spul nu, want als je niet een kinderspel, dan een product dat de mij gebruik uit China. Een product neemt Xing Xiang of van de mij karing. Xing Xiang. Want toe training, is dat in een volksmond uit kiezen van de training, maar begrijp dat naar Xing Xiang. Ja? Dan een kwik, je poer ongeveer 26% uit a erts je poer a go to. Na a shingsang je poer 60%. Maar dat ding is hypergiftig, hypergiftig. Volgens mij als ze niet komt, dan zie ik haar komen. Want mijn beste zijn alle desan kun je technische gegevens, maar mijn lees dat, want mannen scheikundig op de alle desan dat direct. Maar mijn zin in kon je niet. Dus dat ding is super giftig, maar een aantal echte giftige, maar zijn niet pura go-to. Ik, de boy in het binnenland in Rokko naar hen toe. Dus ik ben bang dat wel of de boy zijn dan gecontamineerd. Maar ik heb 20, 30 jaar door kies kanker door de nosabi. Ja toch? Dat weten wij niet. Dus daarom moet ik allemaal registreren voor een beetje onderzoek. Want de mij Rokko naar de spullen in het buitenland, want PIB puro 26% go-to. Dus PIB puro uit Allah. Uit Alakotaki ton je poer 26 gram, nu je poer 60 gram.
0: Dat is een aantrekkelijk voeggebruik als zware gif.
2: Maar ook bij te moeten, je zei dat aantrekkelijke serie die mij importeren aan giflijk de law. Want wat gebeurt er nu? Israël, als systeem dat te, bijvoorbeeld Newmont of in een gezondheid van de man in Sijen, want I am going to tomorrow and in Sijen nu. De mij karen bak santi. Is dat zijn bak santi
0: toch? Ja, toch naar restant toch.
2: Dus de man mijn. A santi zijn de man ba mijn. De mij poten baka. Maar de man zijn ook nog een kwek. Naar a karko lang aan de sani. Poor 26%
0: normaal. Dus alib het is 60 meer min 26%.
2: No, alib het is 34%. Maar dat nog registreren nog een precies. Dus de man go roko a bak santi. De man poor a go to dati. Ano registreer, ane go nog een precies. Nog een paar
0: plus een precies geeft toch?
2: En dat is wat ik geef de mij liever bakken, you know. Maar ik ga to zijn de mij poro, voor morgen, ik ga to, sa, de wat de mate poor 26%, de mij poro te 34% aan de abrato. Dus dat is meer dan 26. En dat maakt het aantrekkelijk voor een heleboel mensen, want het gaat om, schat niet, ja, honderden miljoenen. En ik ga om 10 golo.
0: Oké. Goeie re, Glenn. Glenn, zei je re, John.
1: Hoi met Tegi, Jerry Asana. Eigenlijk, het is verdrietig. En eigenlijk met Tegi dat we had die ebro naar president, maar we hebben het over Asan Sadekar democratie. Nou, eigenlijk, na democratie geeft aanleiding dat smart de instaat hoe gedragen tegenover een bevolking. En wat kon er afas, zou je nu? Dat je de instaat te vergiftig wat heer gebied stip er nog een dreiging de, dat kan ik aan vergiftig bijna heer konden. Maar dat je de instaat te wakker route die zie om je te verrijken heeft te maken met geestelijke armoede. En ik kan tegen je zolang onderwijs leiders op basis van een goed praktijk die moet leiden tot een mentaliteitsopweging te hebben om rekening naar de normen en waarden voor de Libisma zijn het daarin zolang en we volgen alleen voor het Westen dat democratie boom. Mijn brief in wat moet toekomst zijn. Na de leiders zo hebben. Niet een brief in een goede toekomst. Omdat de leiders voelen in Sernang. En leiden naar geestelijke armoede, per norm en waarde. De van belang. Dus massaal heb ik denk schuldig. Hoe vergiftig ik kon er. Sta in contact met mensen die verantwoordelijk zijn in de politiek. Die hebben een aantal politieke leiders. Dat is stelst me in de gelegenheid om misdaden te plegen in het land Suriname. En zolang we nog erkennen, zolang we erkennen dat de kong, dat daadwerkelijk de leiders voor ons zijn in Suriname qua hostel, de mannen hostel maar ook toe. De mij faciliteert maar voor vernietigd Suriname op basis van hebzucht, greedy. Ik kan tegen dat de CC, want ik kan beschuldigen als CC, maar we zijn naar Russen in Tjakondapé. We zijn naar Amerika, we zijn naar Tata. If you Tjatrasma Kondapé in Akondre, we soort volk neem. En de man ziet dat de sma zijn de verantwoordelijk in Akondre, naar abnormen en waarde, en man maakt misbruik voor de Olosarokisi. Dat voer man, dus de sma in Akondre naar een gedrag dat ik rovers. Dit is makkelijk, maar ik pas de aan gedrag. Want ik heb bezig een roof door je konderen. Maar je hebt de mogelijkheden, maar je hebt hier roof je konderen. Dat moeten we gewoon toegeven. We moeten dat gewoon toegeven. Dan ben je een leiderlijke leider voor China Santak. En je bedankt hier naar konderen, maar hier je gewoon. Zolang we denken dat we spiegelen naar het Westen. We hebben de capaciteiten om ons daar aan te weerspiegelen. We zijn daarvoor niet equipped. We moeten leren dat Assan voor UNO, zolang we ontbuigen, dat is dus, nu zullen ze dat een woord dictator, wat dus voor jou dat no, maar dictator, boem. Maar ontwikkeling nog kon, naar vernietiging, je ziet dat naar zo'n vernietiging kon, het wordt van kwaad tot erger. En Jerry naar Ruben. Het wordt van kwaad tot erger.
2: En samen
1: meneer Bribi, in een politiek voestena, meneer Bribi.
2: Samen tegen je nog een zijn feiten en samen gie en asan sas masabi. Bijvoorbeeld de man tegen.
0: Hoor een punt, we hebben een beller, Ruben. Hoor een punt, Jasso. U bent in de uitzending.
6: Hi, want je met Bakadina?
0: Ja, brada die zul je je bel in verband met een actie, een petitie.
6: Ja, aan de luisteraar, want je met Bakadina. Ja, brada Jerry, hoe zie je zijn ontwikkeling naar binnenland voor Suriname? We zien misdaad een milieu ramp daarbij naar Brokkepoende, naar binnenland, over mens en dieren. Hoe zie je verleden om een visie en draaibakken? Om je dede. Maar aan de soort van visie waar ik dede, alle den trawanten op Libi, de moet voor drinkwater moet dan naar Libi. Dat betekent alle den pingo, hey, voor konjala mala, zrevo klari. En aan de kant de soldati, aan de opo ai, we lukusai psawi, voor diaspora. Na ayer grond tapu, je begrijpt me. En daardoor utaki no, wie allemaal, alle organisatie, ongeacht soort organisatie, we kan alles maar voorkom 28 augustus 2026, een loop naar 1 euro en 3 euro wordt in een petitie. Na zijn excellentie de heer Ricardo Banca. Voor ja de punten zo poot die aandachtig de Senengwe Doro na overheid voor Suriname. We zijn 1 voor 12. We hebben last heer Suriname. Ik begrijp dat na uw bezorgdheid naar Europa aan het tracing van grond tapu. We hebben kopen DC. Es emotioneel, we lasso kondre, sami jere net, masa wan kudu, akterug, fuden poti wan in a binnenland. We si, pe de man is an a goto, luku, a ontwikkeling in a binnenland. Pe ala den rijkdom fu ego, dat ben de aboskopu, sami be wan gi, no, na brada Jerry. En we futsuk unu ala den radio station, u mek, oproep mekaar alle des maf unu kong 28 augustus 1 euro naar Den Haag Surinaamse ambassade. Dat ben de miboskopu.
0: Hoe je brada Peter?
6: Oké.
2: Nou, meneer...
1: Meneer Richelieu... Samataki Peter.
2: Richelieu, het is heel belangrijk
1: gezegd. Peter afgelijk. Want alle de gedierte samus godring watra. Hoe deed het toe?
2: Ja, mijn afgegevens dus. De man tak na Tumumba, de man onti, de man onjouw aan visie. Dan mis op positie, de man, alle 2 weken, de man kies een pakket. 5 kilo alleisi, boku de insee, sardine de insee, een blikje soep, ajoen, suiker, zout. Mijn kies een door allemaal. Ik geef het door aan jullie, want mijn tijde man tak me geen precies door voor de man sabi. Maar de man tak na alle 2 weken, we kies een pakket. Maar dit is maar vrijheid om dingen te doen. Om te heren dat je voorlopig niet is, podo na ngasan om te doen. If de podo egro in de swan, poes je a kriki toe. Ja toch? Na eet as en water de mou ontrek a water toe. Mietak des a podo dap in mi aino kan boon uno shengete, uno firengete. Maar abro een aantal jari, mietak mi wele mek mi zorgen. En des maar schrijf no abak kennis des de wele wango poer den podo. Maar mietak in om poer en voorlopig. Omdat mi no denki, taki... A onderzoek ronde af voor de man taxana de gevolgen op lange termijn. Ja toch? Want dat speelt voor mij een rol van. Wie je onderzoek dit maar medisch, dat we weten wat er gebeurt. Want zo is maar dringen wat er. Dit maar dienen best abete. Dit maar hier in de deficit, dit maar te kwartje go 14 OCT, want dit maar best op niks. Ja toch? Dit maar best op niks.
0: Maar hoe gaat het met de informatievoorziening vanuit de regering, vanuit foto?
2: Zoals het in Suriname gaat, altijd slecht. geen enkele journalist die het begeleidt op enkele mensen na die activisten zijn. Die journalisten zijn meer met sensatiedingetjes bezig. En in het begin gaan ze allemaal een keertje op de rivier varen, laten ze het zien. Maar daarna geven ze dus geen, zeg maar dus, aanvullende informatie en het vervolg van wat er allemaal speelt. Trouwens, je hoort het ook niet meer daar in de pers. Ja, toch? Nou, bel me, bel dus maar je actie van. En hoe staat het nu? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Hoe staan jullie ervoor? Hebben jullie dat gevraagd? Nee, blijf ze zeggen van, blijf registreren, want je moet data hebben. Je moet gegevens hebben. Met dat kan dat de akkie later telemoeskoepotten in de doofpot. Met dat dus jullie moeten blijven registreren, blijven bijhouden. Want no zo inoma snap stranga. Dat adviseer ik continu.
1: Ruben. Ruben.
2: Ja?
1: Ik heb samen hier ook toe eigenlijk. Maar hier is het akkie toch. En daarom ik met tegen dus. Luku, mij vind het belangrijk hè, dat ik mij heb gelegenheid om te reizen in de wereld. Omdat mijn schrijf komt tot de ontdekking dat mijn leer, maar beperkt. Wat komt de eerlijk, Ruben? Het is toch een gebrek aan educatie. Het is toch een gebrek aan educatie dat onnoemde op de nodige kaders voor ontwikkelen wat aantal belangrijkste zaken te maken aan communicatie. Zodat de smaak voor ons op basis van educatie dat hij ik ga om naar een condenser naar.
2: 100% Glenn.
1: Je bent op een kader. Een kader. Maar de smaak zijn de posities voor ontwikkeld kader. Als je smaak, maar ik denk de smaak voor moet staan doen. Het blijft onveranderd. Het doet alleen maar pijn. Omdat ik zou niet tegen je bij je koeien in Grondtapoe. Je passeert de besluiten die genomen worden om het land Suriname te leiden, het land Suriname te besturen. Eigenlijk bijna je hebt medelijden, want het gaat alleen van kwaad tot erger. Het gaat van kwaad tot erger, Ruben.
2: Ja, 100%. Mij leg je net uit
1: gezegd,
2: dat wij hadden echt gehoopt dat in het kader van onderzoek men alle activiteiten zou stopzetten, zou het minste zijn wat men zou kunnen doen. Stop alles aan eventjes toch met co-onderzoek. Maar nee, iedereen werkt gewoon door. Mijn lief van de week nog zie ik filmpjes. Ik heb het niet bevestigd gekregen. Maar de man ontdekt wel heer. Biggie voorraad, cyanide. Bakken wel kampo in sanide. Maar dat ik van de man doe, zijn controlepost weet Joost. Want hoeveel zou je drapen? Nou, een aantal drinkjaren. Maar de drapen in Abushi kibri drapen. Dus de man zou wel roken door. Ik kibri de spullen om door te werken. En daarom is dat in stop alle activiteit, stopping. Ja toch? En dan je begint...
1: Maar ik kan tegen je aan zijn hier, hè. Ik heb samen van hier, dat ik ben aan de voor een fasie. De man moet stop. Een coalitie. Naar een groep. Ik heb op. Mij heb een vermoeden, hè. En mij nog beschuldigd, nog eens maar vals. Maar ik heb vermoeden dat ik een invloed zijn abob abi dat goudwinning in Suriname is desastreus. Is desastreus voor het land.
2: Glenn,
1: en zolang allemaal de politiek bijna onschendbaar, of wat dan ook, als dat ik door.
2: Glenn, ik heb slecht nieuws voor je. Ik denk dat Brunsi zelf een kleine man is in Asani, de Nesamikisi.
0: Klopt. En de Brunsi na spel.
2: De Nesamikisi, je verstaat toch? Het loopt dus al.
1: Amasabi wat amal bedoel aan ordening. Amasab precies.
2: Juist amal. Misha amalika kon man. Amal vergeet dat. Oh, misab alade sani dat bedoel samwadi. Zo misha er, want de man die ik kibri baka asani si. We hebben gelijk vanaf dag 1. Ja toch? Mina gama tutraman uit Saramaka. Sandeja Holland. U actie direct ataki. U wan alleis nanga de nefu de concessiehouder. Sanga dis die doen ook iets.
1: Maar daarom de man behandel atori in een comité generaal. Hoe zei de?
2: Dat me leg je uit toch? Er zijn mensen erbij betrokken die.
0: Na een coalitie.
2: Dus iedereen is erbij betrokken, omdat het is makkelijk geld verdienen. Mogia, ik heb het voorbeeld. Je vraagt me een concessie aan. Ik vond dan toebrasje roken, de brasje moest pay alamo 25.000 euro. Sasanego aan toe, ama nooit het en ook drapen in het binnenland. Zal hem zorg wezen wat er daar gebeurt. Mama kies haar concessie. En kijk, een concessie is niet overdraagbaar.
0: Nee.
2: In principe moet je gaan werken.
0: Je werkt 5 jaar toch, neem verlenging.
2: Dus, amang de hoofdelijk verantwoordelijk no no de. En daarom moet je iemand registreren alle schade, alle sani. Want de man moest pay. En meer was aan zo vallen. De man de bereid voor pay. De is op mijn money de man met Kiglen. De man de bereid voor ver voor desma.
1: Mama.
2: Dus niet eens dat de man dat
1: hij nou
2: een ongeval, de man voor goed. Dat is aan mij. Maar iedereen blijft stil.
1: Minowaiere paitori.
2: Nu
1: want dat een openbaar ministerie. Een openbaar ministerie moest ik verantwoord toe. Het is een misdaad tegen de menselijkheid in Suriname.
2: Iedereen want democratie, Glenn. En nog nooit eten. Milieu winnen voor economische activiteiten. Nog nooit. Nergens ter wereld.
1: Dan is het nog. Dus ja, toch? Triester gesteld.
2: Ja, dus omdat, dus maar vind, economisch dat... belang altijd moro bigi, lek a milieubelang. En dat nou, a democratisch spel, zijn no loop moro toch?
1: De mij vernietig. Zo vernietig, a kondre go door, Ruben.
2: Ja, het gaat doorgaan.
1: Totale vernietiging.
2: Daarom, mitaki, kijk, a probleem in Sranang. En de mij met gevaarlijk voergebruik voor a. Weinig educatie is dus maar in het binnenland, toch? De man, ik kies dus maar...
1: Op
2: dit moment, is op taki, terwijl als aan de gaande, is men heel fanatiek bezig te onderhandelen met binnenlands gezag over een structuur voor de grondrechten.
0: Ja,
2: ja toch? Een vorige wet, binde, dat economisch, ja toch? Gebied voor ieder dorp een straal van 10 kilometer rond het dorp was. De maandjaren gaan 5 kilometer. Terwijl niet de maand, dan komt je aan gaan 15. Omdat, dus maar naar roken ook bedrapen, dus maar moest liefde van dus je beperkt dus maar roken toch? Als ze maar 5 kilometer rond het dorp activiteiten mogen ontplooien. Dan is maar ook iets extra 5. Ze maar zijn net aan drapen. Dus... Dat zijn die dingen. Als meteen iemand komt actie 15, hoe onderhandelen voor 15? Want 5 is niks. In plaats van de man die deze man moro ruimte, de man beperkt deze man moro. Daarom is het dat. En er wordt zwaar daarop ingespeeld. A pers, zoals daarover wang a pers abing, daarvoor pers abing. De man zei hier in de maand, ja, met zoeken wang 2000 hectare concessie. Met zoeken wang 50.000 hectare concessie. Dat die wang de gaande in Suriname. Het is beangstigend. En... Yo, zo'n oprechte ontwikkelingsprogramma's. Zijn etak nangasma. Geloof me, ja. Je gaat er niet voor in aanmerking komen. Omdat assisteem in Sranang. Ja toch? Assisteem in Sranang.
1: Pori. Nooit. Amakasser.
2: Me leg de maar uit Aladé toch?
1: Assisteem Pori.
2: Je probeert kink assisteem.
1: Assisteem.
2: Afro, je probeert het.

Trump zich heeft gedaan, de man wil geen keer assisteren. De man wil geen keer personen voor op de man draaien, voor Godoro. Dus die man wil geen keer systeem, na geen keer smaak.

0: Si tak nak kenki asane kenki want afro ne gitu tak de ma kis de posisi sa de ma wani des mense sin et nit tayo yere ala so sane taki ala mai jompo e het so faya dis no bun dat no bun om dat de ma no gwen trafasi 50 yar langa a moment sa wan parte kenki da ala posisi e kenki ma asem romal e godoro en dar wil men vanaf tak I kenki de institutsis ya yeah, dat asan dat no mango doro. Ja, toch, want dat is killing voor Suriname. Aan het moment dat de man gwe, de man liep alles aan zijn woman bij de bigger do des aan die ontja. Mim zet Jerry, mim zet Glennon, maar de man daar aan jou, maar toe bij Rome, ja, die samen dus. De toeman kan kote kwam te groeien, hé, maar groen je nu. En de atroma sabe apka de man boom plan, hoe hier dat, je rechter zijn ingetrokken hoor, want de man bang hij. En tatroma kon, amai doa sem sani baka. Dus mensen willen mensen de man kenki, maar niet het systeem. Maar de man is zelf zavri taki. Je moet mij concurrenten taki. Ja, ik ben niet. Kies mijn positie. Dan moet voor actie. Dan moet ik beginnen die zie. Omdat de man ook gewend als systeem dat je moet werken voor het land en niet voor jezelf. Want te wat mij voor politiek geeft, aan mij langa franga tapen baka langa tapen wagi. Ama actie was het positie ook kiesie. Ja toch? Dus je moet dat in die mensen hun mindset verander dat met 2 dagen nog, verander dat met 1 jaar. Inoma kenken. Maar iedereen denkt dat het zo hoort.
1: Ruben, ik heb zo een bevreemding dat Aladdin Sani, hè, sabib sa onder San Toki, toch? Eigenlijk, in een onjugujugu bede, nu zijn we in de ruststand, er is niks veranderd. Dus de San zo beetje sa San Toki bedoel. Worden stilzwijgend
0: dat, doorgevoerd. Nee, dat is niet true. Deze vrouw, een vrouw neemt ik nog een staatsbesluit. Mm-hmm. Hij liep alles aan democratie over. Mm-hmm. Ja, toch? Samen vraagt dat iemand dat ik mijn brengt aan democratie, want aan Europa echt. Maar waar hebben al die staatsbesluiten die genomen zijn door al die presidenten ons naartoe gebracht?
1: Ja, maar de man op de positie. De man zei, doe dit.
0: Dat meen tegen.
1: De man is koifiek motor.
0: Nee, maar dat nog. Dat, Jerry. If allemaal hier ook jouw positie. If we gaan toe maar we kan takete. Maar het gaat om iedereen binnen een politiek in Suriname. Politiek in Suriname is geen systemen veranderen, maar mensen veranderen. En mensen zijn indispensable. Als maar dit is Tamara, ze moet gaan door. Dus in veranderen systeem, ja toch? En dat is in Suriname enorm moeilijk, omdat iedereen ervan afhankelijk is. Een heel systeem is afhankelijk van regelarij. Misset die kong, juist doordrapen. En misschien leg je uit, een moment samen door. Als je legt maar uit, misschien voor een aantal man, de boy liep in Holland, de boy heeft ook een trauma jaren. Ze worden uitgewerkt door de trauma. Omdat de trauma nog een roko, alles aan de kaart, de boy heeft de boy naar deskundige. Ja toch?
1: We hebben nog 5 minuten. Glenn, Arkiu. Dat we rond af wat 5 minuten.
2: Ik kom uit Eigenwans van je Ruben, mijn archieu die bakana. En mijn oma kom tot een conclusie.
0: Een positieve conclusie.
2: Die me hoop geeft voor een goed Suriname, voor een beter Suriname. Weet je eerlijk.
0: Glenn.
2: Het lijkt alsof het steeds donkerder wordt.
0: No, in tegenstelling, Glenn, misschien zo ster aan loopt, misschien zo asom. In tegenstelling, mijn oma pe mi aba, pe mi motang asandati.
1: Je
0: ziet dat kijk op moe. Ja man, amusu. Moet leg je uit toch?
2: Kijk, God, Ruben.
0: Glenn, nee kijk, Glenn, ik reis voor u toe toch? En mijn hobby naar reizen toe. Mm-hmm. Dus, mijn taki altijd te we tak abrasranang, we vergelijken naar kondre sa misluk. Nooit we vergelijken naar kondre peigo boom. En dat mi en luku, dat me go luku op chim chim kondre, waar het goed gaat met kleine veranderingen. Ja toch? Met kleine veranderingen. Ik blijf erbij, Isabi.
2: Maar voor stop aan vergiftiging, die zie. Maar voor stop aan vergiftiging, die Suriben.
0: Nou, injectie moest kinkie. Nou ja, we moeten gaan nadenken. Isabi, loopt tegen, was dat niet ook normaal. Hij moest go. Dat met tegen is van altijd was, maar dat voor kinkie. Weet dat, je moest go. Kijk, Suriname heeft een enorme brain drain gehad. Ga maar naar in de jaren 70, 80, 60. Waren wij, was Suriname, een van de toppers in de Caribbean. Ja, toch? We zijn door iedereen ingehaald. Met andere woorden, hoe op een stilstand in een kondre. En one of them or a biggie still stand who can tack another.

0: so a brain drain. So dras ibe leri tune so boom de mabe se nigwa Holland. Mi yoku?
1: Of America.
0: A boy said doing best was in Ngwa Holland.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, talk. Not in Domanda, but can you share result that? You know, can talk. I know this. So one mess to you, this last Ibe ways, yet do your best of score. 8-1 Hussein, Amora Wong, a boy, young boy, better one time to one friend, then one Kenneth, a boy must go out Holland. This, we have a run me, who were
2: Ruben McTaggy Erlock. Ik moet een paar nachtjes hierover slapen.
0: Allemaal. Maar niet het tam positief, Glenn. Niet het tam positief.
2: Met de jaar van Shanghai, we gebruiken een periode DC om me te laten inspireren. Wat zou ik kunnen bijdragen aan het land Suriname?
0: Dat me wanjering. Ja,
2: dus, maar Mika, ik ben wel verdrietig. Ik ben wel verdrietig, hè.
0: No, Glenn.
2: Ik roep voor meneer Richelieu, maar voldoen aan Peter, de steun je voor een actie. Maar ik ben wel, het raakt me wel voor Sabitak. Toch voor Sadego verkeerd naar Instagram. Maar hij raakt me wel.
0: Glenn, dan moet je nagaan. Ik ben er direct bij betrokken. Ik heb contact, maar ik bel het tegen me. Ik ben er direct bij betrokken. Desondanks. Desondanks met Peggy ala de mantaki. Wat doe moeite one day. Met accidenten abra tak suma e prano een bepaalde presie. Hij wan mang e prano drape ego bunanga mang. Ama is het mita kuno machi dat lek voorbeeld. Ja de tramas dono moe de kruto de ne dunoti. Mita te ego je pama se prani dobre e tu man bige prani. So meta kanga de ma insra na era glen. Ik is met Peggy eerlijk wan. Wa wan wo abif proberen. Snap je? Je gaat een aantal dingetjes moeten aanpakken. Want uno matan zo toe, dus zijn er twee opties. Twee opties nog dit ook. Oh, maar één optie, we moeten het verbeteren.
2: Mi wakaja.
1: Jere no sao.
2: Mi wakaja even, hè.
1: Jere conflict.
2: Even jari mi wakaja.
1: O baroni. Una mi urumoro.
2: Aboom.
0: Oké.
2: O baroni. Aboom. Heren, bedankt. Ik wens jullie toch een mooie zondag.
0: Ja, jij ook.
2: Doe moeroe jani daar. Mijn avond is al op.
0: Oké, papa.
2: Ik wens jullie nog een zonnige dag.
0: Wij moeten nog. Ja, we hebben een heel zonnige dag. Aboom. Odi.
2: Aboom. Lobby. Lobby.
1: Ja, luisteraar. Het is de Glenn uit China. En wat dat u bent, Gratangi. En de Watrale is hier, u bent.
0: Dankjewel.
1: Okay.
0: Altijd beschikbaar.
1: Oké. Okay. Ja, luisteraars, is bij de Kruderi. Glenn uit China, Ruben Bedeja. En we betakken over China, naar over afverkiftiging, Nasranang, Tetrawi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet.

0: gezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Het Amerikaanse Kennedy Center lijkt het volgende doelwit te zijn van de bouwwoede van president Trump. De Amerikaanse president publiceerde een foto met een affiche waar Kennedy Center demolished op staat. Het culturele centrum sloot eerder deze week de deuren vanwege acuut gevaar. Volgens de leiding staat het centrum op de rand van een faillissement. Trump zette eerder dit jaar nog zijn eigen naam op de gevel, maar moest deze van de rechter weghalen. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dennis Martin. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, alle luisteraars, welkom. Dit is uw programma Open Leven. Wij staan hier samen met jullie nog een ochtend. U bent net wakker, u bent onderweg naar uw werk, naar school. Wij staan hier om een woord van hoop en leven aan u te brengen. U bent aan het zoeken naar een oplossing, naar de ware vrede. Pastor Wim, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen, Pastor Victor. En een hele goede morgen, alle luisteraars.
3: Wij hebben binnenkort, staande zondag, Ik Wil Vrede bijeenkomst, een hele speciale dienst. En er zijn veel die het nodig hebben, de vrede die van God komt. En wij gaan dan voor hun bieden op deze speciale dag.
4: Ja, zeker. Dit evenement, deze bijeenkomst die wij zondag zullen hebben, is voor een ieder die op zoek is naar vrede. En wij weten dat de wereld op zoek is naar vrede, maar deze vrede is de vrede die God kan geven en die blijft permanent in de binnenste van de persoon.
3: Inderdaad, dat is het, de vrede die Jezus geeft. Wij zullen hierover praten, maar nu beginnen wij met een lied.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Heel goed, wij komen nu terug. En Pastor Wima, er zijn veel die worden wakker elke ochtend. Maar groot is hun pijn. Want de vrede dat ze hadden. En soms, we hebben hierover gisteren al gesproken. Die persoon heeft een vrede die komt door een stabiele financiële leven. Een goede baan. Of die persoon heeft een mooie gezin. Heeft een eigen woning, voelt zich veilig in vrede. Soms is iemand die gezond is, dan heeft plannen voor de toekomst. Dan er is een vrede die komt door deze, laten we zeggen, omstandigheden. Deze dingen die wij in het leven zoeken. Maar de vrede die gebaseerd is, die komt van zulke dingen, soms wordt verloren. Iemand wordt ziek, iemand verliest zijn baan, iemand heeft een probleem en heeft niet meer dat woning en komt in moeilijkheden. En dat is iets die kan een persoon breken, kan een ziel naar diepe pijn brengen. En er zijn veel die door de omstandigheden, ze kwamen ook in zulke pijnen. En de vrede die was gebaseerd op deze materiële dingen, emotionele dingen, wordt van hun genomen. En dat is iets die kan die persoon brengen naar een depressie, naar een leegte, naar een vanhoop. En de vrede van God is iets anders. Jezus zegt, hij geeft aan ons zijn vrede. Dan is een vrede die komt van God. En wij gaan straks naar getuigenissen luisteren, is een vrede die in onze diepste is.
2: Ja, de Bijbel praat ook hierover. De Bijbel zegt, alles gaat voorbij. En dat is het eigenlijk. Hè? Het financiële leven, werk, familie, bepaalde zaken, dromen die de persoon heeft. Het gaat allemaal voorbij. En als de persoon vrede heeft omdat de dingen goed gaan, weet dat alles voorbij gaat. Dat wat goed gaat ook ooit mis kan gaan. En daarom, precies daarom hebben wij de vrede van God nodig. Want God kan niet voorbij gaan. En de vrede die hij geeft kan ook niet voorbij gaan. Dus op het moment dat de persoon deze vrede van God ontvangt, maakt niks uit of er iets slechts tegen ons gebeurt. Maakt niks uit of wij dingen verliezen, of wij dingen krijgen. Wij zullen altijd deze vrede in ons hart bewaren. En kunnen wij ook andere mensen daarmee helpen?
1: Natuurlijk. En voor u die naar ons luistert, is niet alleen maar dat je zal een innerlijk vrede hebben. God kan ons problemen oplossen.
2: Zeker.
1: God zet ons leven in orde. Dan wat werd verloren, wat wij niet meer hebben. Misschien is een probleem in de financiën, misschien is een probleem die komt door, weet ik niet, misschien is uw innerlijk die leidt door familieproblemen, door problemen met uw kinderen, door problemen in uw gezinnen, dan God kan ons leven in orde zetten. Dan is niet alleen maar een innerlijk vrede en het hele leven is een chaos. Helemaal niet. God kan ons leven in orde zetten. En wij horen hier dagelijks elke dag nieuwe getuigenissen. Maar God kan meer dan dat doen. God kan binnen ons innerlijk komen en zijn vrede aan ons geven. Dan God zet ons leven buiten ons in orde, zodat wij goed kunnen functioneren. En God herstelt onze innerlijk met zijn vrede.
2: Ja, God, hij werkt van binnen naar buiten. Hè? Soms willen wij van buiten naar binnen werken. Maar God werkt eerst in ons binnenste, zodat wij vrede kunnen hebben in ons innerlijk. En vanuit daar bouwt hij verder naar buiten, naar de dingen die wij nodig hebben. Zoals u zegt, de problemen die wij hebben, de omstandigheden. Hij zorgt ervoor dat dit wordt opgelost, zoals de mensen in de getuigenissen ook hebben ervaren.
1: Dan is goed. En beter dan onze woorden nu is de getuigenis. Laten we samen luisteren. Daarna komen wij terug met het woord van God. En wij zullen ook samen bidden zoals wij elke dag doen. Dan maak je glaasje water klaar, je flesje water. En wij gaan het aan God consecreren en ook drinken. Met het geloof natuurlijk, die God zal ons helpen, God zal ons zegenen. Maar nu laten we samen naar de getuigenis luisteren.
3: Mijn naam is Vitgever Michael. En voordat ik naar de kerk kwam, had ik misbruik gemaakt. En daardoor was er een soort leegte ontstaan. Alsof het leven, zeg maar, uit me is weggezogen. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar echt plezier in het leven verdween gewoon, weet je. En ik was toen een minderjarige, hè. Ik was toen een minderjarige, dus ik groeide op met dat. En daarbij kwamen andere complexen. Ik werd onzeker. Ik had een bepaalde angst. Zelfs een simpel telefoongesprek voeren was al een hele drama. Zo waren er veel meer. Ik had ook zelf mijn gedachtes. Ik was ook depressief, hoewel ik wist niet, toen de tijd niet dat ik depressief was. Dus deze dingen droeg ik al bij me gewoon. En ik dacht altijd van dit is normaal. Er is hier geen oplossing voor. Dus ik zocht ook geen hulp. Want ik wist niet dat er hulp daarvoor was. Dus op een dag had een vriend van mij uitgenodigd om naar de kerk te gaan. En ik ga heel eerlijk zijn, ik ging gewoon mee. Ik had niks te doen die dag. Eerlijk. Ik zeg het gewoon eerlijk. Ik had niks te doen. Dus zo ben ik naar de kerk gekomen. Gewoon doelloos. Het is een beetje triest, maar het is wel zo. Gewoon doelloos was ik naar de kerk gekomen.

0: En toen ik in de kerk kwam, het eerste wat me verbaasde waren sowieso de mensen. De mensen waren vriendelijk, ze waren echt bijzonder. En zoiets had ik nooit meegemaakt, want ik werd altijd behandeld als een hond. Dus het was al bijzonder. Maar wat nog bijzonder was, was het feit wat er werd gesproken en de getuigenissen die werden verteld. En toen ik dat hoorde, dacht ik bij mezelf van, huh? Ben ik de enige die hier aan leed? Ik dacht dat ik de enige was, maar er was een oplossing dus. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, hey, ik ga doen wat er wordt gezegd. En ik heb de prediking gevolgd en ik heb toegepast. En vandaag de dag ben ik niet meer onzeker. Vandaag de dag heb ik geen zelfmoord gepleegd, hè? Ik ben het levend bewijs nu. Ik leef nu, ik werk, ik doe alles wat ik moet doen. En ik heb vrede en deze vrede is permanent. Ik heb niks nodig. En wat ik nodig heb is alleen maar het geloof. En het geloof heeft mij in leven gelaten. En dat is wat ik graag wil delen met iedereen.
1: Wat een sterk verhaal. Als wij luisteren is indrukwekkend. Is de eerlijkheid van Fiti. Die deelt met ons zo'n grote pijn, toch? En deze zijn de situaties, dingen die zijn zo zwaar, zo moeilijk, die soms wij bewaren in geheim. Wij durven niet aan anderen te vertellen. Zoals hij zegt, hij was behandeld als een hond, toch?
2: Ja, ja.
1: Dan die persoon is echt in een pijn die alleen God kan zien en begrijpen. Maar toen hij kwam naar de kerk, hij kwam tot God, laten we zo zeggen. Hij heeft verteld, hij had niks om te doen.
2: Ja.
1: Maar omdat hij accepteerde dat uitnodiging en kwam met een open hart, heeft de innerlijk vrede nodig. Dan er was een innerlijk genezing. Er was een nieuw hoop voor hem. En hij is een nieuw persoon met de vrede van God. En dat is de uitnodiging die wij brengen tot aan ieder die naar ons luistert.
2: Ja, deze aanstaande zondag is een gelegenheid, pastoor. Is een gelegenheid voor alle mensen die hetzelfde aan het meemaken zijn. Of misschien zegt u zelfs, wat ik meemaak is veel erger. Of het is iets minder. Maar deze gelegenheid is voor u. Fiti, hij zei ook, hij kwam naar de kerk en hij hoorde de getuigenissen en hij dacht, wauw, ik ben niet de enige. En inderdaad, u bent niet de enige die dit aan het meemaken bent. En daarom deze zondag, zodat u deze stap van geloof kan nemen, zoals Fiti op een dag heeft gedaan, de stap van geloof nemen en zoeken voor uzelf. Deze vrede in uw binnenste. En wat u zegt, hij spreekt er zo open over. En dat is voor mij, persoonlijk, is een bewijs dat hij echt de vrede heeft binnengekregen.
1: Inderdaad, hij durft te praten. Hij is gezond.
2: Ja.
1: In zijn innerlijk, dat is iets die alleen God kan doen.
2: Ja, zeker.
1: En hij heeft de vrede die Jezus geeft. En de Bijbel zegt iets, ik wil met u delen, voordat wij gaan bieden. Door Jezus dood aan het kruis, heeft God vrede met ons gesloten. Door Jezus heeft hij de vriendschap hersteld tussen hemzelf en alles wat leeft op de aarde en in de hemel. Dan is door het offer van Jezus. God dan heeft vrede tot ons gebracht. En hoeft niet meer ver van God te blijven. Of zelfs te denken, pastoor, zoals soms gebeurt met ons, met mensen. Die wij hebben zo erg gedaan of ons pijn is zo groot en onze situatie is zo lelijk wat binnen ons is. Kan gebeuren die iemand denkt, ik durf niet tot God te komen. Mm-hmm. Zelfs God zal mij niet willen hebben. Dan ik ga gewoon niet. Maar dat is niet correct. God wil ons helpen.
2: Ja, zeker. God staat met open armen. Met open armen ons te accepteren. En geen één probleem is te moeilijk. Geen één situatie is te moeilijk voor God om op te lossen. Hij kan alles en hij wil dit ook doen.
1: Hij kijkt naar ons met liefde.
2: Ja.
1: Misschien wie naar ons luistert, begrijpt ook en heel goed wanneer Fiti zegt, hij werd behandeld als een hond, dan geen waarde, toch? De persoon wordt niks. De anderen kijken naar die persoon op een bepaalde manier, toch? Die alleen maar pijn veroorzaakt. Maar God niet. God kijkt naar ons met liefde.

0: Nei, roept ons, daarom zullen wij de dienst houden in Amsterdam-Oost, Borneostraat nummer 40, dichtbij Timorsplein, Javasplein en Maidenpoortstation, bereikbaar met tram 14, 19 en 25. De dienst zal gehouden worden om 10 uur 's ochtends, aanstaande zondag. En we hebben ook de kerk in West.
1: Ja, in Amsterdam-West. Aanstaande zondag zal om 11 uur 's ochtends de dienst beginnen. Postjeskade nummer 23. Met de tram kunt u uitstappen bij Hoofdweg of Postjesweg.
0: Dan is goed. Maak uw hart klaar. Wij gaan nu samen bidden.

0: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.
1: Onze God en onze Vader, wij danken u ten eerste dat wij hier mogen zijn in deze ochtend, in deze mooie ochtend, mijn Vader. En wij presenteren aan u al deze luisteraars die nu aan het luisteren zijn, zodat u, mijn Vader, en ieder zal aanraken op de manier dat alleen u kunt doen. Heer, er zijn misschien mensen die het vooral hebben gehoord en met hetzelfde lijden, met een depressie, met een verdriet vanwege iemand die ze verloren hebben, met een ziekte, een pijn. Of misschien kan de persoon het niet eens uitleggen wat zij of hij precies voelt, maar ze weet dat deze vrede aan het ontbreken is. Heere, ondersteun deze man, deze vrouw die nu luistert en raak een ieder nu aan met uw macht, zodat u kunt doen in het leven van een ieder dat alleen u kunt doen, mijn Vader. Een ieder van ons heeft deze vrede nodig. En wij bidden alvast, zodat deze persoon al een klein beetje van uw macht kan ervaren. Dan raak aan. Door de radio heen, mijn heren. Door de telefoon, door de computer nu heen. Raak deze persoon aan en geef de kracht aan deze die terneergeslagen zijn. Versterk en vernieuwen ieder in de naam van de Heer Jezus.
2: Mijn Vader, in Jezus' naam, wij danken aan u. Consecreer dit water. En als deze persoon van dit water drinkt, laat uw leven binnenkomen. Laat mijn God uw macht binnenkomen. Om al nu, vandaag, vanaf nu, uw macht en uw liefde te tonen. Geef van u de kracht om op zondag naar uw huis te komen. Voor deze speciale dag van vrede. In Jezus' naam. Amen. Drink nu van het water. God zij dank. Dat God u zegent in overvloed. Wij komen nu tot het einde en de uitnodiging is gedaan. Dan zondag aanstaande om 10:00, speciaal bijeenkomst. Ik wil vrede bijeenkomst. Amsterdam Oosten aan de Borneostraat nummer 40, dicht bij Timorplein, Javasplein. En ook in Amsterdam West.
1: Ja, aan de Postjeskade nummer 23. En bereikbaar met de tram, Hoofdweg of Postjesweg.
2: Heel goed, dat is onze uitnodiging. Dan neem de stap en kom zoals we hebben gehoord van Fiti. Kom om in uw leven te vinden, Gods vrede te hebben. En als u naar ons luistert en u denkt in iemand die u kent en God brengt naar uw hart, die persoon, iemand die u kunt helpen.

open. Help deze persoon, breng met u mee, zodat God zou ook kunnen werken, helpen, genezen en zijn vrede geven. Dat God jullie in overvloed zegent. En zondag dan, wij maken hier een afspraak, omdat wij zijn klaar om u te helpen, voor u te bidden. En wij weten zeker dat God kan u helpen. God zegent jullie in overvloed.

0: Dit is Marta. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: verstand. U luistert nog steeds naar Radio Mart. Het is goed dat ik je deze pokoe niet heb laten raden, Vito. Huh? Ibo Faya.
1: Jij niet, hè?
0: Wel, daar geef ik geen antwoord op. Hi boy, Koro Briben. Lemo Fosani.

0: Baya, Code Brivet. Lemo Fossani brengt de tijd op 18 minuten over 9 bij Radio Mart, de heren van stand. Hij vindt een mooi voetenbokken, ja. Huh? Mm-hmm. Is dat met mooie voeten?
1: Altijd.
0: Ja, altijd, no?
1: Ja, ja, standaard.
0: We moeten een beetje, eigenlijk, we moeten een beetje filmen en dan een beetje online zetten van hier maakt Vito mooi voeten. In de studio van Radio Mart. Huh?
1: Weet je hoeveel views?
0: Jongen, dat zit ik aan te denken. Het is geen views, het is viral, Doris. Huh? Viral, viral. Huh?
1: Uh-huh.
0: Soms is het hoogst haalbare dat je een meme wordt, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Voor veel mensen is het niet. Dat zijn nieuwe hoogtepunten.
1: Ja.
0: Kijk, maar ik ben een meme geworden.
1: Ja. Huh? Dat klopt, ja.
0: Dat is een hele interessante. Even snel het voetbalweekendje. Was niet veel bijzonders, toch?
1: Nee. Ja, grote clubs hier de top 3 hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Ajax ook ruim gewonnen van Fortuna.
0: Grote uitslag bij Feyenoord.
1: Grote uitslag, ja. Feyenoord.
0: Verbaasend.
1: En nou ja.
0: Vond je niet?
1: Ja, niet echt. Waarom? Waarom is het verbaasd?
0: Wat krijgen we nou? Wordt er gebeld? Wat is dat? Nee, hebben we iets gewonnen?
1: Ja, ik zit ook te rijken. Wordt er aangeklopt?
0: Ik weet niet eens. Daar wordt op de deur geklopt. Hard geklopt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ja, PSV ook ruim uiteindelijk gewonnen. Ja. Kwam wel achter, maar uiteindelijk gewoon ruim gewonnen voor de drie clubs. Ze hebben wel allemaal Champions League gespeeld.
0: Ja.
1: Nou, Feyenoord. Nou,
0: niet allemaal, toch?
1: Nee, Feyenoord en PSV hebben gespeeld.
0: Oh ja, die hebben gespeeld inderdaad, ja.
1: Feyenoord, ruim verloren. Maar dat was te verwachten uit bij Barcelona. Ja. Was die echt aan het...
0: Maar ja, je hebt verliezen en verliezen, hè?
1: Ja, maar dit was gewoon kansloos.
0: Maar ik moet je wel zeggen dat die eerste goal, vond ik... Was dat niet? Nee, die goal van Rafinha?
1: Ja, dat was wel een beetje vernederend.
0: Waar twee spelers...
1: Die telde eigenlijk voor drie.
0: Die telde volgens mij voor drie. Voor
1: twee spelers gleden
0: lelijk weg,
1: ja,
0: hè?
1: Maar ook zo gretig, zo dat je denkt van waarom glijden? Die speler gleed gewoon op zijn bil. Dus
0: ja,
1: normaal maak je een slijding zijkanten, ja, toch, van je lichaam. Maar die gleed gewoon...
0: Maar ze gleden met z'n tweeën.
1: Ja, en ze gleden echt voorbij.
0: En die man was... Ja, het was...
1: En het was ook niet een zware kap. Alsof ik wil schieten. Nee, toch, dat ik denk van...
0: Maar dat wilde ik zeggen. Het was niet een kap dat ik denk van, oké.
1: Ja, ja, ja, maar het zag er niet best uit zo, nee, je zo glijdt. En dan scoort hij daarna nog. Hoe voel je daarna?
0: Ja, nou.
1: Alsof je wil wisselen.
0: ik had misschien wel een blessure geveinsd, hoor.
1: Ja, en daar heb je ook een heleboel memes hoe ze doorglijden, het stadion uit. En je hebt van die memes geworden. Het is ook een meme geworden. Hoe ze werden weggekapt. En dat ze echt doorglijden.
0: Maar je maakte de opmerking over het hoofd van een van die spelers. Zo helemaal rechtop ook, hè?
1: Ja, dus die man, en met zijn mond een beetje open.
0: Hij was zich volledig bewust dat hij uit beeld geweest.
1: Ja, St. Justin was het.
0: Ja, nee.
1: En je ziet hem zo met zijn mond open, ogen open. Je ziet hem close-up. Hoe hij glijdt zo op. En hij gleed nou op zijn rug en bil. Dus
0: maar wie was die man die erachter gleed?
1: Dat was die andere centrum van Houten of zo. Oh,
0: ja, die gleed ook uit beeld, ja.
1: Maar alle twee gleden.
0: Nee,
1: en
0: niet
1: hij
0: best,
1: hem. En eigenlijk moet je daarna stoppen gewoon. Als ik Rafinha was, zou ik zeggen, ik wil wisselen.
0: Stop, ik heb
1: ik ga eruit.
0: Spiertje verrekt in
1: gewoon, ik ga eruit. Huh? Norm, ik wil niet tegen deze mannen spelen. Dus de manier hoe die goal ging, dat was echt vernederend.
0: Nee, het was niet best, nee.
1: Dus dat weet je, ik kan verliezen, maar dan niet zoiets.
0: En dat ding is ook, je geeft je keeper ook geen schuifelkans, hè?
1: Ja.
0: Je geeft de keeper niet eens een optie, want die keeper ziet het grootste twee verdedigers uit beeld glijden.
1: Ja.
0: En Rafinha had nog een kopje koffie kunnen zetten, bij wijze van spreken.
1: Dat is een beetje. Nee, maar als jij daar glijdt, wat dan?
0: Nee, is niet best, nee.
1: Stel dat jij daar glijdt, eigenlijk wil je niet meer spelen.
0: Nee, wil niet meer spelen. Maar ze vierden wel hun tegendoelpunt, dat zag ik dus.

0: Ja, want die man, die Sam Stein, die rent het hele stadion bijna uit.
1: Hij was wel heel erg blij.
0: Terwijl hij 4-0 achter stond of zo. En hij rent gewoon van, hij heeft gescoord en hij bleef rennen. En echt alsof hij de beslissend in de finale.
1: Maar, ja, maar binnenkort zullen we lezen dat er weer interesse is naar aanleiding van de geweldige wedstrijd die hij in Barcelona heeft gespeeld.
0: Ja, ja, nou, geweldig. Hij viel in en het was een intikker. Dus het was ook niet dat je denkt, een mooie actie.
1: Nederlandse maar, spelers bij topclubs is ook niet een gelukkig duo. Of, toch? Of, ja.
0: Gaat nu niet echt pesten.
1: Toch? Welke Nederlandse speler kunnen we nou zeggen die nog 4 overeind staat? Ik denk Van Dijk toch een beetje.
0: Van Dijk, ja.
1: Ja?
0: Ja, laatst is het weer ingevallen. Timber.
1: Timber is weer ingevallen.
0: Als hij fit is, speelt hij.
1: Ja, maar is te vaak geblesseerd.
0: Ja, ja. Hij heeft een bijna een jaar, nou ja, afgelopen jaar zeker een half jaar.
1: Nou ja, is naar de WK gegaan natuurlijk.
0: Oh ja, dat wel. En, maar volgens mij te vroeg.
1: Ja, ja, te vroeg.
0: Dus dat, nou, Dumfries.
1: Ja.
0: Gewoon Real basis, ja. Gewoon. Ja. Geen discussie.
1: Nee, nee, Dumfries. Maar altijd eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, hij speelt Trent er ook uit.
1: Ja.
0: Dus,
1: dan vind ik Trent wel iets beter ogen dan de voorgaande, het voorgaande jaar. Maar
0: ja.
1: Ik vind Trent nog steeds bij Real Madrid. Ik weet het niet. Ik heb er een beetje moeite mee.
0: Ja, ik vond het sowieso al als aankoop. Vond ik hem, had ik al mijn twijfels. Trent is goed aanvallend, maar verdedigend. En je komt tegen in Spanje ga je ook goed moeten verdedigen. Dus
1: ja.
0: Hij was nooit echt een ster.
1: Nee, maar Dumfries kreeg alweer zijn eerste kansjes om te scoren. Hè, wat hij natuurlijk ook altijd doet.
0: Ja.
1: Overal trouwens, bij club, land.
0: Gravenberg heeft het ook moeilijk.
1: Gravenberg struggelt inderdaad, ja.
0: Weet je, dan basis, dan is hij wel en dan speelt hij niet. En dan, nu was hij wel basis, maar dan werd hij er ook weer uitgehaald. En speelde ook niet overtuigend, zeiden ze dan. Dus ja, die heeft het wel moeilijk. Ja, die heeft ook een andere trainer.
1: Trainer gekregen, ja.
0: Weet je, sommige spelers zijn...
1: Lijken gevoeliger te zijn.
0: Ja, die zijn soms afhankelijk van wat is het speltype.
1: Ja.
0: En hoe ziet de trainer wil dat ik speel. Gewoon. Ja. Kijk, en je hebt gewoon spelers. En luister, het maakt niet uit wie voor de groep. Ik ga spelen.
1: Ik ga spelen, alle tijden. Ja, dan lijkt daar iets meer mee te struggelen. Maar we kunnen natuurlijk niet in de keuken kijken.
0: Nee, want heel Liverpool struggelt op dit moment.
1: Ja.
0: Alleen ja, je moet gewoon zorgen dat je speelt. Klaar.
1: Ja, wat denk je van City? Is toch wel bezig om een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten?
0: Nou, ik kijk nu naar ze, maar ik was wel altijd City-fan, maar ik vind ze nu gewoon...
1: Nee?
0: Ik vind ze niet.
1: Oh, je bent een beetje Pep-fanaat volgens mij.
0: Meer Pep-fanaat, ja. De manier hoe hij speelt, hoe hij zijn elftallen laat spelen. Ja, daar hou ik gewoon van. En nu is dat gewoon voetbal.
1: Ja.
0: Gewoon, weet je, niet super aanvallend, niet omschakeling. Ze spelen gewoon
1: Pep,
0: voetbal.
1: Pep heeft ook de tijd genomen om dat weer op te bouwen, toch?
0: Ja, dus misschien lukt het dan wel. Alleen deze speler...
1: Maar City heeft geen slechte spelers.
0: Nee. Gewoon goede spelers
1: ook. Dat mag je niet, mag je wel stellen, toch?
0: En ze hebben gewoon gewonnen van Manchester United met 10 man.
1: Ja, nou dus, ja, een beetje moeizaam, hè?
0: Precies.
1: Een beetje ter discussie stond de goal. Ik heb hem niet gezien, maar ik heb het wel gelezen.
0: Maar de manier hoe ze spelen vind ik niet meer dat je denkt, ik ga er even voor zitten en dat niet.
1: Nou ja, dat is de enige ploeg die een beetje steady is gebleven qua kwaliteit. Dat is dan Barcelona, toch? Of mogen we dat niet zeggen?
0: De beste?
1: Ja, Barcelona lijkt toch het beste eruit te zijn gekomen uit deze periode. Waar ze niet eens hebben wel flink wat geld uitgegeven.
0: Ja.
1: Maar de ploeg doet het toch goed?
0: Ja, maar omdat de kern er nog is, hè, van verleden jaar.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk zijn zeker 8 spelers van verleden jaar er nog in.
1: Uh-huh.
0: Daar hebben ze nu Rodri gehaald. Nou, dat is geen verzwakking. Is ook een Spanjaard ook. Dus,
1: maar je bedoelt dat dit ten koste gaat van Frenkie de Jong? Dat is wel duidelijk, toch?
0: Die is nu geblesseerd.
1: Ja.
0: Dus ja, dat moeten we nog zien hoe dat gaat uitwerken als hij terug is.
1: Maar kijk, jij weet net zo goed dat hij niet naast Rodri op het middenveld komt te staan.
0: Dat denk ik niet.
1: Nee. Daarvoor hebben ze hem niet nodig.
0: Nee. Dus ja, dat wordt kijken hoe hij erin gaat spelen. Gaat hij met een dubbele, met 2 man en dan eentje daarvoor? Ik denk het niet. Want je hebt ook nog Pedri.
1: Ja.
0: Dus...
1: Bij Real Madrid kunnen ze Frenkie wel gebruiken.
0: Ja.
1: Ja, dat meen ik echt. Ik denk dat ze echt wel wat zouden kunnen. Alleen weet ik dan niet zo goed wat je met...
0: Weet je welke mensen op de bank spelen?
1: Ja,
0: Tchouaméni speelt amper meer, Tchouaméni.
1: Ja, die speelt weinig.
0: Ja, dus die is ook ontevreden.
1: Maar
0: en
1: ik denk
0: speelt Valverde wel, daar vindt deze niet blij om.
1: Daar is hij niet blij om, ze zijn geen vrienden. Ik weet niet hoe dat is afgelopen trouwens.
0: Ja.
1: Want hij had Valverde het ziekenhuis ingeslagen, toch?
0: Ja.
1: Dat was, ze hebben 2 keer gevochten en de laatste keer is Valverde in het ziekenhuis beland. Dus dan hebben we wel een idee van wie er gewonnen heeft, toch?
0: Ja, precies. Maar ja, nu is Valverde aanvoerder en hij speelt altijd. Hij wordt ook niet amper gewisseld.
1: Nee, ja.
0: Dus dan is het tijd voor jou om te vertrekken.
1: Ja.
0: Want
1: er was als

0: sprake dat hij misschien naar Manchester United zou gaan, hè?
1: Ja? Oh, oké. Okay.
0: Daar was sprake van. Maar ze geven niet zoveel geld meer uit, maar... Het zou een speler kunnen zijn voor Manchester United.
1: Ja, het wordt een beetje moeilijk, want... het middenveld, ja, bij Real, het staat nog niet het elftal.
0: Nee. Nou, Achterhoede staat ook niet, hoor.
1: Nee, het hele elftal is nog helemaal zoekende. Je ziet nog niet... Weet je, daar speelt die, nou speelt Diamandé, speelde nu rechts buiten. Die speelt ook een beetje moeilijk.
0: Maar het is moeilijk spelen, want je krijgt de bal alleen maar waar het druk is en vol.
1: Ja.
0: En waar je altijd
1: van
0: twee...
1: Ga maar nu.
0: Ja,
1: maar dan krijgen ze eigenlijk die bal te laat.
0: Vaak, ja, omdat hij niet snel genoeg gaat. Nee. Maar ja, maar aan de andere kant, als er lage blokker staat, ja, je kan doen wat je wil.
1: Ja, dat wel, maar als
0: dat
1: jij...
0: Dat spelen de meeste ploegen.
1: Dat wel, maar als jij snel van kant wisselt en je doet meteen je actie, ja, dan kan jij... Dan staat er net iemand voor dat iemand bijsluit en dat gebeurt vaak
0: maar
1: niet.
0: Maar ik vind het toch heel moeilijk, hoor. Als ik dus kijk naar Real Madrid, de meeste ploegen die trekken zich snel terug en spelen op de counter. Wat sommigen heel goed doen, hè. Zoals vaker gezegd, zijn gewoon hele goede voetballers daar. Maar het is wel moeilijk, want iedere keer als je aanneemt, heb je die dubbele dekking. Ja, dan moet je, ik kan wel die bal heel snel laten doorgaan, maar dan komt het echt op millimeterwerk aan, hè?
1: Ja, dat wel. Maar goed, als je dat goed speelt in een aanvallend team, dat zie je ook. Bijvoorbeeld City had dat ook wel.
0: Ja.
1: Als Foden, dat had toen Bayern tijd ook wel.
0: Ja.
1: Als je dat gewoon op een goede manier speelt, dan krijg je hem wel veel sneller en dan kan je 1-1. Dan moet je wel meteen je man opzoeken. Maar nu gaat het soms zo langzaam.
0: Ja,
1: dat wanneer die er komt, ja, dan staat er al genoeg man. En dan is er ook geen ruimte. Want als Diamandé voor is, is er ook weinig ruimte.
0: En weinig
1: Dumfries.
0: Ruimte, ja.
1: Want Dumfries, zijn kracht is juist om naar voren te gaan. Maar er is ook weinig ruimte.
0: Ja.
1: Dus, maar gewoon het elftal staat gewoon niet gewoon. En want nu speelt Silva, speelde nu.
0: Ja, maar die speelt bijna altijd vanaf het begin al.
1: Precies,
0: hè?
1: Maar dan is die andere...
0: Hij is de nieuwe Modric, toch een beetje?
1: Ja.
0: Mogen we stellen.
1: Ja, maar...
0: Ik zie het ook nog niet terug, hoor.
1: Het is nog niet. Ja, nu die andere linksback speelde, Cucurella speelde niet.
0: Nee, maar dat viel me ook wel op. Caseras of zo heet die, geloof ik.
1: Ja.
0: Ik had die Cucurella wel verwacht dat hij direct van meet af aan in de basis... Hij is net zoals als wereldkampioen binnengekomen.
1: Precies, ja. Maar nu speelde... Af en toe speelt hij daar niet.
0: Terwijl ik vind die andere linksback vind ik niet zo geweldig.
1: En nu speelde Rudiger weer.
0: Ja.
1: En dan zat Huizes op de bank.
0: Nou, ik vond het centrum van Real was niet best.
1: Nee, maar nu speelde Rüdiger samen met die man die van Liverpool is gekomen. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechten.

0: Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: veracht. En ik heet u van harte welkom bij deze editie van de Heren van Stand. Mijn naam is Gordon Kruder en ik haal echt gewoon een beetje op de achtergrond weg. En ik ben samen met Vito Boerne tot klokslag 10 uur uw gastheer. Ja, en u zult misschien wel denken, behalve de kenners onder ons, waar luisteren we naar? Hè? Ja, mensen, waar luisteren we naar? Conjunto Latinos met de maxi-single Cynthia. Hij stamt uit het jaar 1982. Ay, baya. Gedimde lichten. Hè? Gedimde lichten, eind van dit. Ja, toch?
1: Ja, ja.
0: Gedimde lichten, eind van dit. Isabfa, toch? Hè? Zo gaan die dingen hier. Ja, dames en heren. Vito, hoe gaat het met je, jongen?
1: Goed, hoor. Ja.
0: Je hebt weer veel om naar uit te kijken.
1: Jawel. Veel naar uit te kijken, hoe bedoel je?
0: En volgens mij hoor ik iets van een vakantie binnenkort, toch vrij?
1: Nee, binnenkort. Ja? In december is niet echt binnenkort.
0: We leven al bijna eind september, joh, in de tussentijd. Oh.
1: Nee, is nog lang.
0: Oké, dus maar is het iets waar je nu naar uitkijkt?
1: Nee, want anders...
0: Je gaat voor je straf, dat is het.
1: Nee, dat niet. Dat
0: je blijft liever werken.
1: Je wil liever zo snel mogelijk gaan.
0: Dus dat bedoel je. Doorkomen. Ik dacht je het juiste antwoord zou geven.
1: Nou, je wil nu even doorkomen, dus dat is het niet.
0: Dus
1: we willen niet te veel aan denken.
0: Oké. Dan zal ik er niet meer over beginnen, tot het moment dat je zegt dat je, dat je gaat.
1: Ja.
0: Zullen we dat afspreken?
1: Ja.
0: Nou, hoe was het weekend?
1: Nou, goed.
0: Ja. Heb je vermaakt? Nog interessante dingen gedaan?
1: Ja, ik ben naar een soort... Ja, is wat voor jou? Ik moest gaan denken. Jij bent toch muziekkenner?
0: Nou, kenner is misschien een groot woord.
1: Nou,
0: ja.
1: Je speelt het wel.
0: Ja.
1: Je speelt het wel. Je zit in de muziekbusiness.
0: Ja,
1: je doet alsof je Biggie Pokémon bent en zo. Ik ben naar een soort iets van vrij... Ja, het was 's middags zo. Tot in de vooravond was er iets van Howard Kompo.
0: Oh, waar was dat?
1: Het was een soort quiz.
0: Oh.
1: Een botanische tuin was het. Ik wist niet dat er in Zuid als een botanische tuin was.
0: Dat wist ik ook niet.
1: Nee.
0: Okay, ja.
1: Naast het VU.
0: Oh.
1: Maar dan was er een soort... Je hebt een R&B, hip-hop, weet je, van die old school. Dan was er een quiz, dan laten ze een stukje horen. Dan moet je naar voren rennen,
0: dan moet je
1: die antwoorden. Ja, soort dingen. Dus zo was het gewoon.
0: Waar is je prijs?
1: Ja, die kon ik niet meenemen, was te veel.
0: Hij was te zwaar.
1: Dus dat is het. Maar dat waren, of dan kwamen twee mensen op het podium, dan moest je dat raden. Maar het ging steeds om muziek.
0: Ja,
1: dus dan, of
0: zo?
1: Hij draait die, DJ draait die poko achter, weet je, naar achteren. Of hij zegt dingen in het, hij rijmt het in het Nederlands, maar dan moet je naar die tekst luisteren. Van, dat waren allemaal die old school.
0: Maar had je er veel goed?
1: Nou ja, je schreeuwt een beetje, maar
0: nee,
1: ik ben niet naar voren.
0: Ik niet als je schreeuwt.
1: Maar sommigen zijn snel, hè. Sommigen horen al na 3 seconden af.
0: Je bent niet zo snel, dat is eigenlijk wat je wil zeggen.
1: Nee. Maar het was wel leuk. Het was wel leuk. Het was een beetje, je had het ook bij Omroep Zwart een keer, zo'n quiz op tv.
0: Maar
1: er kwamen een paar elementen daarvan voor.
0: En dan kwam er ook nog iemand zingen.
1: Maar een beetje zo moet je het een beetje doen. En dan, soms waren er twee mensen, waren dan twee teams tegen elkaar. Ja. En dan kwamen dan op het podium. En dan was het, weet je, die moesten dan tegen elkaar. Maar je kon ook soms, dan moest je naar voren rennen. Er was niemand op het podium, dan moest je naar voren wie het eerste dat ding... Het was wel leuk, moet ik zeggen.
0: Maar, wat moet ik bedenken aan, als ik het over publiek heb, waar moet ik aan denken?
1: Omdat het oldschool was. Oké, je waren ook jonger mis. Dat ik denk van, jij kent die pokkels niet. Of jij was misschien 14 of zo.
0: Ja, nee, maar als je ermee opgevoed bent, dan kan je
1: je hebt ook dochters. Een dochter die kennen die dingen.
0: Die kennen al die nummers. Die kennen ze beter dan ik.
1: Ja, je hoorde die andere, weet je, die oldschool...
0: Is dat dan wekelijks?
1: Het is eens in de zoveel tijd.
0: Eén keer in de zoveel tijd.
1: Ja, volgende keer. En het is ook wel eens in Rotterdam.
0: In de botanische tuin.
1: Dat was de eerste keer. Normaal was het volgens mij niet in, ik weet niet, ergens anders.
0: Het is een reis.
1: Maar het is eens in de drie maanden. Dus ik dacht bij mezelf, jij bent muziekkenner, dus volgende keer zal ik je zeker...
0: Maar bedankt dat je me getipt hebt.
1: Kijken hoe snel jij naar voren rent.
0: Nee, bedankt dat je me getipt hebt. Ik stel het zeer op prijs. Maar niet heus. Maar oké.
1: Kijk of je een prijs kan winnen of zo.
0: Je wil me niet op de Zuidas. Ik kan me voorstellen.
1: Nee. Maar jij hebt het druk, hè, weekends steeds. Dus
0: maar niet op vrijdag.
1: Nee, dit was zondag.
0: Oh, zondag. Nee, zondag was ik inderdaad.
1: Ja, en zaterdag had je
0: het
1: druk.
0: Zondag, het hele weekend had ik het heel druk. Maar daar ga ik jullie allemaal niet mee lastigvallen.

0: Hè?
1: Ja,
0: om precies. Het zomaar even te zeggen.
1: Maar dat is wel leuk, dit. Dus dat.
0: Ja, oké, okay, is
1: een aanrader. Tot laat toch, dus dat ook.
0: Ik zou ook wel zo'n quizje met je willen spelen, dat ik een beetje van een nummer laat horen.
1: Ja?
0: En dat jij
1: en dat
0: zegt,
1: je denkt van, hé,
0: ja.
1: Wie is dat? Dus je hoort soms, of dat deed de DJ alleen, begint het met drum, en dan begint dus steeds meer... En dan hoor je die pokoe, maar ja, het is best lastig hoor.
0: Ik vind het sowieso lastig.
1: Ja, oh. Maar goed, ik was niet... Soms hoor je wel overduidelijk. Dan denk je van, hey, dat is
0: ja.
1: Een beetje zo. Maar heel vaak was het, waren anderen die echt snel waren.
0: Oké. Nou, we gaan het hier een keer op live spelen. Dan kunnen we even kijken wie de snelste is, toch?
1: Ja.
0: Denk je dat jij dat bent of niet?
1: Als ik tegen jou moet, wel.
0: Oh. Weet je, ik hou van hem maar met zelfvertrouwen.
1: Ja. Dus, dat weet ik.
0: Dus daarom geef ik ook geen commentaar, want ik wil het vooral ook niet...
1: tegen jou,
0: ondermijnen, hè?
1: Oké. Tegen jou, een hat-trick. Ja.
0: Oké, je weet dat je me nu op scherp zet, hè?
1: Oké. Dus dat. Maar goed, dan moet je wel die muziek van, weet je, jaren 80, 90, zo.
0: Ja.
1: Begin 2000, waar die soort oldschool draaiden ze dan.
0: Oké.
1: Dat is wel leuk.
0: Eigenlijk heb ik bijna zin om de proef op de som
1: te
0: nemen.
1: Dat hoeft niet. Nee, waarom niet? Dat hoeft niet. Nee, doe het voor jezelf, voor mij.
0: Nee.
1: Jij tikt nu in en dan zeg je gewoon van wie is dit?
0: Maar dat ga ik maar net. No. Net zeg je hoe leuk je het vond.
1: Ik heb nu geen competitie.
0: Nee, maar daarom. Het is een demonstratie voor het publiek.
1: Het is geen competitie, dus het is een beetje lastig.
0: Je zoort hem al, ik vaar
1: Ja.
0: Hoe het spel gespeeld. Wordt.
1: Nee, dat kan je met de luisteraars.
0: Nee. Maar we gaan... Kijk, ik zit al achter deze knop, dus ik maak er nu even gebruik van.
1: Oké.
0: Hoeveel seconden kreeg je daar?
1: Nee, het is gewoon, weet je, eerst zo 5 seconden en dan stopt het.
0: Oh, okay.
1: En dan is het wie? Wie als eerste?
0: Dan is het wie?
1: Ja, zo, wie als eerste?
0: Oké, we gaan een... En wat moet je dan raden? De titel en de groep?
1: Ja, of je moest het zingen.
0: Ja.
1: Dus als je soms is het een beetje lastig. Dan denk je, maar in welke...
0: Bij mij hoef je het niet te zeggen. Nee. Dus bij mij mag je het alleen maar zingen.
1: Hè? Alleen zingen,
0: ja. Je wilt toch een beetje jus. Wacht, dit is een spannende. Want altijd zeg je dat je kenner bent. Wacht,
1: nee, want jij komt straks met een pokkel.
0: Wacht, nee. Kijk, als ik nu die pokkel ga zetten, dan ga je zeggen... Ik heb het niet gehoord wat je zat te praten. Ja. Dus ik ben nu stil. Ik hoop dat het niet start. Wacht, heren. Oké, dan gaan we. Hoor die streefie.
2: You must be a special lady.
1: En een... Hoe gaat die ook weer?
0: Hoe ben je met je mond?
1: Ik ken hem wel, maar...
0: Je kent hem wel.
1: Is lastig.
0: Oké, wacht. Ik geef je nog een keer.
2: You must be a special lady.
1: En een fairy.
0: En?
1: Een fairy.
0: Fairy.
1: Ga jij, zeg jij het maar.
0: Moet ik hem zingen?
1: Ja.
0: It must be a special lady and a very exciting girl.
1: Ja.
0: Hoor je?
1: Ja. Maar zo ging het.
0: Chamigo.
1: Maar zo'n beetje ging het.
0: Nou gaan we.
2: It must be a special lady.
3: Mm-hmm.
0: Bring that bass out.
2: You gotta be a special lady. Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world.
0: Dat van Michael, no. Oeh, Baya. Ai, Baya. Is bij toeval, hè? Want ik zag nu net... bij toeval zag ik dit voorbij komen.
1: Dat is er een. Maar zo'n beetje ging het. Ja.
0: Ik wil wel eens...
1: Dus de volgende keer zal ik je meenemen om te kijken van...
0: Neem maar mee.
1: Of je kennen bent, hoe je naar voren... Soms moet je... Nee, want er gingen echt mensen...
0: Ik doe het liever op de radio, hè? Dat weet je.
1: Oh ja. Maar je bent niet verlegen, toch?
0: Soms.
1: Of soms.
0: Op de juiste momenten weet ik me te herpakken.
1: Oké.
0: Ray Goodman en Brown, ik was eigenlijk ook een groep die ik al een beetje vergeten was, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar mooi nummer. Oké, een aanrader. Maar misschien gaan we het eens een keer met de luisteraars spelen, want onze luisteraars zijn ook Sabi Max, toch? Heb ik me laten vertellen.
1: Ja, dus dat kan je wel doen, ja. Gewoon een keer. En dan hoor je kijken wie het eerste belt.
0: Zal ik er nog één proberen?
1: Maar niet voor mij, toch? Of,
0: nou, ik heb niemand anders hier. Ik moet het met jou doen.
1: Nee, je hoeft het niet elke keer met de luisteraars.
0: Nee, wacht even. Jij bent hier. Ik ben een beetje aan het oefenen, toch? Als ik het met de luisteraars moet het geperfectioneerd zijn. Ja. Oké, hier gaat hij. Hi, Taki.
1: Sorry hoor, laat de luisteraars bel in.
0: Hoe gaat het met die bongo? Stel me niet teleur.
1: Misschien kan een luisteraar inbellen.
0: Maar wacht eventjes. Huh?
1: Nee, misschien een luisteraar. Maar jij bent vaste luisteraar, toch? Die van de muziek.
0: Ja. Maar jij bent een vaste gast in het programma. Dus ja, en geef je nog een herkansing. Komt-ie.

0: Hey, sorry.
1: Wat denk je dat die man gaat zingen dan nu hierna? Huh?
0: Ik weet het niet.
1: Hey, dat is maar nou La Vida.
0: Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Jongens, we gaan die Suriname kaart gaan we hier ter plekke innemen. Ik ga beslag leggen
0: PSA
1: bij deze.
0: PSA moet ik afgeven.
1: Ja? PSA, kom ik deze mee voor in aanmerking met die blokje dat per. Kan niet hoor.
0: Ik ben gewoon, kan niet. Ik kom op de sanctielijst.
1: Jongen, hoor hier. Sangabanga, sangabanga, uma lobi, sangabanga.
0: Nou.
1: Sangabanga, Orkesta Tropical. Sangabanga, Kolibri, om maar helemaal precies te zijn. Ik ben Ik moet ook zoiets gaan beginnen, denk ik. Hè?
0: Ja,
1: niet?
0: Ja, precies.
1: De heren van stand, noem je het? Drive, hoe heet die dingen van vroeger? Drive-in show.
0: Ja.
1: Denk je nog de tijd toen de DJ insprak? Dat was Norman is iemand die uit de tijd van de sprekende DJ kwam, toch?
0: Ja. Maar dat heb je helemaal
1: niet. Die heb je helemaal niet meer op het oog. Nee. Boy, ik kan het niet nadoen, jongen. Norman, ik ben nog steeds jaloers, hoor. Hi.
0: Ja.
1: We hebben een beller. Goedenavond.
2: Je hebt het over die vaste luisteraar, toch?
1: Ja, we hebben het over die vaste luisteraar. Ja. Sabi Mang.
0: Maar wist hij het dan?
2: Huh?
0: Wist je dat?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oké, doe nog een test.
1: Wat?
0: Hij doet nog een test voor je.
1: Ik moet nog een test.
0: Oké.
1: Wacht. Maar omdat we luisteraar hebben, heb je een voorkeur voor een bepaald genre?
0: Deze zo, Biggie Pogo.
1: Ja?
0: Huh? Ja, toch?
1: Ja, we kunnen Biggie Pogo gaan?
0: Ja.
2: Ja, toch?
0: Jaren 80. Ja, laten we even kijken.
1: Weet je het zeker? Want Mr. Engere, dus dat weet je, hè? Oké, wacht hier.
2: Wacht hier.
1: Oké, daar gaan we. Dit is wel eentje voor gevorderden.
2: Ja, dit is X-Masters.
1: Hi, boy. Boy!
0: Ja?
1: Ja. Oké.
0: Oké. Nou,
1: wel. Oké. Ik moet zeggen, je bent snel.
0: Zullen we nog een laatste?
1: Laat maar kijken hoor. Dit is een pokoe voor kenners. Allee, dan moet je horen, ze heeft schrap. Hoor die schrap. Ik ga je extra kort geven van dit keer.
2: Oké.
1: Dapper weer door.
2: Gerold Rink en de Finmasters, S-O-E, S-O-E.
1: Hey, bye.
0: Oké.
1: Sang?
0: Dat is
1: Sang.
0: Ja, hij speelt je eruit, Gordon. Je moet met eentje komen, echt dat je denkt, oké, deze gaat hij niet kennen.
1: Ik ga wachteren. Zie je? Mijn lip en bevino.
0: Hij daagt je uit gewoon.
1: Ik ga wat verder terug met je goed vinden.
2: Oké.
1: Oh, we gaan iets meer antiek zoeken. Wacht hier. Daar komt ie. Rosalia. Waar zijn we?
2: Ik heb geen idee wie dit was.
1: Ik geef, omdat je zo goed bent, geef ik je nog een herkansing.
2: Oké. Nachts.
1: Je bent warm.
2: Oh.
1: Nog een stukje.
2: Johan
1: Sibida, helemaal goed. Ik wist dat als je dit zou horen, dat je het 100% zou moeten weten. Ja.
2: En dan heb ik het over de periode 1979, was dit? 78, 79.
1: Volgens mij heb je nog helemaal gelijk. Ik probeer hier snel te zien als ik een jaartal ergens kan ontdekken. Maar
0: Nou, boy.
1: Het gaat goed.
2: Ja.
1: Wacht even, we moeten hier een beetje testen in een ander genre. Iedereen. Wacht hier.
0: Is kennen.
1: Huh? Ja, dat is het. Maar we gaan nu even van genre switchen.
0: Ja.
1: En die is misschien wat moeilijker. Hè?
2: Ja.
1: We gaan nu naar de Verenigde Staten. Als de computer het toelaat, we zijn nog even aan het zoeken. En dan laat ik je horen. Even geduld. Daar komen we. Boy, die computer maakt het spannend. Oh, nou, heel. Nou. Wat krijgen we nou? We worden geboycott op het ogenblik. Dat kan toch niet in midden in onze quiz? Wacht even hoor, wacht even. Komt ie aan. Laat maar kijken als je deze kent. Ik geef je iets meer tijd.
2: First you take my heart in the palm of your hands and you squeeze it. Dat is eind jaren 60, begin 70.
1: Dat klopt helemaal.
2: Maar wie de artiest is, weet ik niet. You take my
1: pride and you throw it. Nog even. Doe een gok. You take me in your
2: arms, baby, and bounce me. Nee, geen idee.
1: Oké, dit was een hele... Millie Jackson. Hè?
0: Millie Jackson.
1: Oh. It hurts so good.
0: Oh, ja.
1: Ik hoor toch een teken van herkenning, toch?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Maar ik geef toe, deze was een pittige. Is niet eentje die je zomaar 1, 2, 3 iedere dag hoort.
2: Nee.
1: Hè?
0: Nee. Maar die andere had hij wel...
1: Die andere, meesterlijk. Nogmaals een applaus. Hè?
2: Ja, oké.
1: Okay. Hartelijk dank voor het meedoen in onze spontane quiz, hè?
2: Graag gedaan.
1: Ah, ja. Oké, thank you. Oké, bye.
2: Doei.
1: Oh, nou, ik ben onder de indruk hoor. Ik hoor maar enkele maten en ik had het niet geweten.
0: Zou jij het gewoon, als ik het bij jou doe, gewoon die biggie pokoe, gewoon no. Kaseko, dat,
1: no.
0: Dat je...
1: Nou, niet wat ik net niet hoor. Nee.
0: Het zou je wel bekend voorkomen, maar dat denk je...
1: Ja, maar niet helemaal. Maar kijk, wat knap is als je ook nog de tijdsperiode kan raken. Want die Millie Jackson, eind 60, begin 70, dat klopt precies wat ik zie. Ja, daar hier staan. Dus,
0: oh, ja.
1: Ja. Dus nog respect wat dat betreft. Maar, ben je nu door de mat gevallen of niet, Vito? Ik weet het niet. Wat moet ik er nou van vinden?
0: Nou, vind ik van niet eigenlijk. Waarom?
1: Ik vond niet dat je veel goed had.
0: Nee, dat klopt.
1: Dat klopt. Het is toeval.
0: Ja, die viel goed.
1: Toeval,
0: deze drie.
1: Als je ervan had moeten leven, dan was je niet op straat, had je gestaan.
0: Ja.
1: Oké. Maar het kan gebeuren. Niet iedereen beschikt over alle kwaliteiten, toch?
0: Ja, precies. Je kan niet alles hebben.
1: Je kan inderdaad niet alles hebben. We hadden het net nog even, hè, bij binnenkomst over de zoektocht naar Rodney in Suriname. Hè?
0: Ja.
1: En John van de Heuvel is onder andere afgereisd met honden en dergelijke.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar het is allemaal zonder resultaat is dat teruggekomen.
0: Ja. En
1: de, hoe noem je dat? De dader, allegedly, zeggen ze in het Engels. Die is, althans de verdachte, die is op de vlucht, toch?
0: Nee, ja, dat klopt.
1: Dat
0: ja,
1: is
0: de hoofdverdachte.
1: De hoofdverdachte, dat is inderdaad...
0: Ze hadden hem al aangehouden, maar toen hebben ze hem vrijgelaten.
1: Hij is mysterieus vrijgelaten.
0: Ja, en nu komt er volgens mij in het praatprogramma vandaag.
1: Ja, wordt er aandacht aan besteed.
0: Ja, vanavond een zus van hem komt op tv.
1: Die komt op tv, jeetje. Ja. Het is maar wat om op
0: heel
1: die manier.
0: Heel triest, natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Voor zijn familie.
1: Ja, Suriname heeft het gevolgd natuurlijk. Hè. Er waren invloedrijke mensen in Suriname bij betrokken. En op de een of andere manier lijkt dan toch het recht op een andere manier te werken als je in een andere positie zit. Mag ik dat voorzichtig zeggen? Of zeg je, Gordon, wat zeg je nou? Dat kan niet. Hè?
0: Ja, dat lijkt er wel op, ja.
1: Ja, toch?
0: Dat als je contacten hebt en dat je geld hebt, dat je tenminste iets langer de tijd hebt.
1: Ja.
0: Dus dat is het wel, ja. Dat merk je wel.
1: Dat mogen we onomwonden mogen we dat hier stellen.
0: Ja. Ja.
1: Dat is wel erg jammer, toch, op de een of andere manier. Dat je denkt van, hé... En er blijft voor zoveel mensen onzekerheid achter van wat er gebeurd is met Rodney.
0: Nou, het wordt sowieso lastig, want stel dat hij wel tevoorschijn kwam, hoofdverdachte. Als ze het lichaam niet vinden, dan wordt het helemaal, dan wordt het gewoon lastig.
1: Dat wordt heel lastig inderdaad, joh.
0: Dat is niet, het is dan, zijn geen andere praktijken. In sommige landen dan weet je gewoon van, nou hij praat wel binnen een dag of wat dan ook. Maar ja, hier als je zwijgt, dan zwijg je. Het is een beetje hetzelfde als hier in Nederland natuurlijk.
1: Zwijgen is nog steeds goudklaar, blijkbaar.
0: Je hebt in sommige landen, bijvoorbeeld in Marokko, nou binnen een dag praten ze.
1: Klopt.
0: Ja, dan is het niet zwijgrecht.
1: Nee. Ze praten mooi snel.
0: Ze gaan mooi snel, ja. Je hebt het wel eens van die voorbeeld dat je, hij weet precies wie wat.
1: Allemaal kokjes is er even snel.
0: En je moet weten, die landen, je kan ook niet zomaar iets gaan zeggen.
1: Nee.
0: Maar dan ben je er helemaal uit. Als het helemaal... Je gaat me zomaar tijd geven om iets uit te zoeken, dan blijkt het niet te kloppen.
1: Ja, precies.
0: Nou, dan kan je liever meteen de waarheid zeggen.
1: Weet je, ik wil er nog even iets anders. Hè. Er is wel aandacht aan besteden, maar ik vind toch dat er relatief weinig aandacht, te weinig aandacht wordt besteed. EBS, hè, die introduceert dagelijkse planning voor load shedding. Ja? Ja. En loadshedding is een term die we heel veel hebben gehoord in de context van Zuid-Afrika, toch?
0: Ja.
1: Nou, dat is dus ook aan de gang. Want de EBS in Suriname heeft een systeem ingevoerd waarmee elektriciteitsverbruikers dagelijks kunnen nagaan of in aansluiting op de planning staat om bij een tekort aan vermogen te worden uitgeschakeld. Daarmee krijgt de sinds enkele weken toegepaste loadshedding een meer gestructureerd karakter, waarbij vooraf wordt bepaald welke aansluitingen mogelijk aan de beurt komen. EBS heeft hiervoor een speciaal digitaal portaal gelanceerd. Verbruikers kunnen met hun meter of aansluitnummer controleren of hun aansluiting voorkomt op de actuele lijst voor mogelijke afschakeling. Dus dat betekent dat er niet voldoende stroom in Suriname aanwezig is.
0: Ja. Dat kan, ja. Dat, maar goed, oké, Suriname, dat is al erg natuurlijk, maar het begint steeds overal in de wereld zo door die datacentra's. Ja. Dat ook, hè, natuurlijk.
1: Dat komt ook, maar die datacenter hebben we natuurlijk niet in Suriname.
0: Nee, maar je hebt wel nu steeds meer die outsourcingcentra.
1: Klopt, inderdaad.
0: En
1: ja.
0: Dat heb je wel gewoon steeds meer.
1: Ja, nee, klopt.
0: Er zijn een paar bedrijven uit Nederland, die hebben daar van die klantenservice
1: hebben daar bedrijven. Zitten, inderdaad, ja.
0: En er wordt bar weinig aan zonne-energie gedaan in Suriname.
1: Ja, volgens mij niet heel veel. Maar ja,
0: dat is toch wel iets
1: ik
0: dat
1: weet ook niet,
0: dat zou kunnen gebeuren natuurlijk.
1: Ja, maar het zal ongetwijfeld voor de rendementberekening zijn. Dat het lucratief moet zijn.
0: Nou ja, lucratief.
1: Mensen, ik ben een beetje verkouden weer. Af en toe moet ik nog hoesten. Het gaat maar niet over, hè, bij mij.
0: Ja,
1: dus neemt u me niet kwalijk. Ja, absoluut.
0: Ja, ouderdom komt met gebreken.
1: Inderdaad. Nou, nogmaals, hetzelfde bericht op Star News zegt dat tegelijkertijd speelt een tijdelijke beperking bij de Brokkoponde waterkrachtcentrale ook een grote rol. Door werkzaamheden aan de turbines is daar momenteel minder vermogen beschikbaar. En dat is dus normaal gesproken kunnen ze nu... Nee, normaal gesproken nemen ze 160 megawatt af, EBS.
0: Ja.
1: Dat is nu 130 megawatt.
0: Okay.
1: En, maar dus blijkbaar is er dus onderhoud. Dus, en daardoor is er ook al minder vermogen.
0: Okay.
1: Dat is toch wel een heel lastig ding om op die manier geconfronteerd te worden met het feit van dat er eigenlijk meer energie nodig is en dat er op dit ogenblik geleverd kan worden.
0: Ja.
1: Ik hoop toch van harte ook hè, dat als dat oliegeld binnenkomt, dat Suriname echt gaat investeren in die infrastructuur.
0: Ja. Laten we hopen, want en dat het goed verdeeld wordt en dat het goed nuttig wordt gebruikt, want het kan ook helemaal de andere kant op gaan.
1: Het kan altijd de andere kant op gaan.
0: Want als je ziet wat er nu allemaal met het goud gebeurt en hoe het al het milieu vernietigt.
1: Klopt.
0: Dat gaat niet goed.
1: En er zijn ook zat landen waar er heel veel olie is, maar waarvan de bevolking mondjesmaat profiteert. De Centraal-Afrikaanse Republiek is daar eentje van, olieproducerend land.
0: Precies, Nigeria.
1: Maar iets van 70-75% van de bevolking zit nog onder de armoedegrens.
0: Nigeria, Venezuela ging het ook niet lekker. Er is ook veel corruptie, criminaliteit.
1: Criminaliteit, ja.
0: En een toplaag die verdient eraan en ja. De rest. Milieuschade. Dat kan ook allemaal. Dus
1: ja, vernietiging. Kijk, industrialisering heeft altijd milieuschade, brengt het met zich mee, hè?
0: Ja, dat wel. Maar goed, dat moet je
1: dat
0: wel...
1: Is niet meer, dat valt niet aan te ontkomen. En ieder land hier in het Westen heeft... Kun je nog herinneren toen we jonger waren dat hier het gifschandaal was in Lekkerkerk? Kun je dat nog herinneren?
0: Ja, dat klopt.
1: Dat mensen letterlijk huizen hebben gebouwd op gifbelten.
0: Ja.
1: En dat drong dan in de waterleiding en weet ik veel wat allemaal meer. Dat is ook de prijs die men betaalt voor...
0: En nu heb je ook dat asbest.
1: Asbest, inderdaad. Ja.
0: Weet je dat ook? Dus ja, oké, dat heb je wel. Maar...
1: En ik weet dat wij vroeger speelden in huizen gewoon... die een aanbouw waren, daar lag het asbest gewoon open en bloot.
0: Ja, dat klopt.
1: Nou ja, dat zijn andere tijden.

0: wedstrijden.
1: Ja.
0: Maar desalniettemin is het toch wel iets om op te letten, hè, in deze tijd.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ik zit even te kijken als er nog iets spannends is gebeurd voor de rest. Nou, in Suriname dus loadshedding. Het is wel iets om in de gaten te houden, want nogmaals, een chronisch gebrek aan energie. Wat we trouwens ook hebben in Nederland, hè. We hebben nog net geen loadshedding, maar er zijn nu nieuwe wijken die worden opgeleverd, maar die kunnen niet worden aangesloten op het stroomnet.
1: Ja, en hier hebben ze Zuidoost, die is nu tegen een datacenter.
0: Ja, er komt een enorm datacenter. Ja.
1: En ze zeggen dat kan ook op een gegeven moment, wat betreft stroom, kan
0: absoluut.
1: Het voor. Dus niet iedereen is er voor dat er komt.
0: En weet je wat ik laatst eens hoorde? De gasprijzen gaan omhoog. En niet alleen door de oorlog, maar ook door het feit dat steeds meer mensen gas afnemen.
1: Ja.
0: En als mensen dus minder gas afnemen, moeten die kosten die dat hele gasnetwerk met zich meebrengt, moeten verdeeld worden onder minder mensen. Waardoor je prijs dus stijgt. Dat is dus omdat men aan het overstappen is naar elektriciteit.
1: Ja, alle nieuwe huizen worden gebouwd alleen op elektriciteit.
0: Ja, waardoor er dus per saldo minder gebruikers zijn van gas en er dus per saldo meer bij komt.
1: Nou ja, het is. En Nederland pakt best wel veel belasting op. Op veel dingen.
0: De hoogste van Europa, ja. Klopt.
1: Veel dingen hoor. Benzine pakken ze ook gewoon, veel accijns. Ja. Veel producten.
0: Klopt.
1: Pakt Nederland best wel een. Als je kijkt naar de omringende landen, best wel een hoog percentage steeds.
0: Klopt, dus inderdaad. Ja.
1: Wonen hier is vrij duur.
0: Dat is absoluut duur. Nou, ja. De andere prijzen, de olieprijzen gaan omhoog. Want de Houthis zijn in Jemen. Opgerukt. Ze hebben nu het gebied aan de Rode Zee in bezit. Ook een aantal strategische eilanden hebben ze in handen. Waarmee dus die straat, ik ben even de naam hoe die straat heet, Zeestraat wel te verstaan, kan worden afgesloten. Ze hebben ook een zeer strategische pijpleiding van de Saoediërs hebben ze gebombardeerd. En die is nu gesloten. En dat heeft dus als logisch gevolg dat de olieprijzen weer omhoog gaan.
1: Dat klopt. En
0: eigenlijk vanochtend al zie ik trouwens hier, zijn de prijzen omhoog gegaan. En de prijs van een vat Brentolie steeg met 2,5% tot $107.19. En de zogenaamde WTI-olie werd 2,6% duurder. Dus je gaat het merken aan de pomp. Hè?
1: Maar niet alleen dat, hè? Alles wordt dan duurder, hè? Langzaam maar zeker. Want ja, als je dingen invoert, ja, dan gaat het ook met olie, zeg maar, of benzine.
0: En
1: of
0: belangrijk, dus, diesel, de prijs van diesel.
1: Ja, precies. Dus dat soort dingen gaan dan omhoog. En dan voedsel, al die dingen die geïmporteerd worden, gaat ook omhoog.
0: Dat gaat allemaal omhoog. Maar diesel is essentieel in onze economie, hè? Want schepen varen op diesel, grote vrachtwagens rijden op diesel, landbouwmachines gaan op diesel. En dus dat betekent als de prijs stijgt, gaan die prijzen ook stijgen.
1: En weet je het wel? Kijk, aan de pomp kan je nog zeggen, oké, het gaat weer omlaag. Maar als bijvoorbeeld bepaald voedsel omhoog gaat, gaat het niet meer omlaag. Ook dan gaat de olieprijs omlaag.
0: Nooit
1: maar dan
0: meer.
1: Blijft het gewoon, blijft gewoon zo. Je hebt het heel vaak ook gezien bijvoorbeeld met corona. Hè?
0: Ja.
1: Sommige dingen gingen omhoog. Bijvoorbeeld,
0: precies.
1: Ja, want er mochten niet te veel mensen in een zaak en dat soort dingen. Bijvoorbeeld kapperszaak.
0: Oh, ja,
1: maar dan is corona weg.
0: Ja.
1: En dan ineens is die prijs gewoon.
0: De prijs is gewoon hetzelfde gebleven.
1: Maar, maar nu mogen wel gewoon veel mensen erin. Maar dan, nu geldt het niet meer.
0: Ja.
1: Ja, dus dat.
0: Het is afschuwelijk, jongen. Echt waar.
1: Dus dan is het, we gaan het verhogen. Want dat kan niet. Corona, dat. Oké, corona is weg. En dan.
0: En dat blijft gewoon.
1: Die prijs blijft gewoon.
0: Jongen, worden voor de gek gehouden waar we bij staan. Hè? Absoluut. Ja. Maar dat is ook blijkbaar een vreemd fenomeen. We worden weer voor van alles gewaarschuwd. En alles waarvoor AI. We gewaarschuwd worden. Ja, AI inderdaad. Ja.
1: Dat is nu een grote waarschuwing. En ik zei, toevallig heb ik gisteren nog een paar programma's gezien. Hoe zij waarschuwen dat AI binnen 10 jaar kan het gewoon gevaarlijk zijn voor de mensheid.
0: Ja, nou, het is al gebeurd. Hè? Want er is een AI. Uit een testomgeving gebroken.
1: Ontsnapt? Ja, uitgebroken. En die hebben
0: een heel systeem platgelegd.
1: Maar hoe dat het uit een systeem kan uitbreken, hè? Dat is al. Het lijkt op een beest gewoon, die kan uitbreken en dan iets aanvalt.
0: Misschien heb je daar wel weer een hele interessante omschrijving gegeven. Een beest wat uitbreekt. Ja. Een beest wat ons allemaal kan verzwelgen. En opeens roepen ze allemaal. Hey, we moeten regels hebben, want we moeten het gaan indammen, et cetera, et cetera, et cetera.
1: Nou, de vier grote basis, zeg maar, van die AI.
0: De westerse basis.
1: Ja, de westerse basis.
0: Laten we daar wel het onderscheid in maken.
1: Die zeggen gewoon van, die vrezen dus dat het tussen nu en, laten we zeggen, 10, 15 jaar,

0: Stel dat ze die oorlog, die AI-oorlog, verliezen. Maar wat dan? Vergaat Amerika opeens? Nee, toch?
1: Nee, maar op dat moment...
0: Ben je niet, het enige wat je niet meer bent, is nummer 1. Maar dan ben je nummer 2.
1: En dat willen ze niet.
0: Nee, maar ik bedoel...
1: Ze willen leading blijven.
0: Ja, dat hoor ik ook iedere keer. Maar ik zeg altijd maar, stel voor dat ze die oorlog verliezen. Maar dat gebeurt.
1: Nee, maar als jij die oorlog verliest...
0: Wat dan?
1: Dan ben je tweede. Behalve dat... alle militaire producten, computers...
0: Ja.
1: Als de nummer 1 het kan, zeg maar de nummer 1, die verkoopt het gewoon. Want kijk, China, die werkt niet met, ik verkoop het aan die wel en niet en dat soort dingen. Die verkoopt gewoon. Dus dan
0: nou,
1: kan je,
0: dat weet ik niet. Als het per se direct aan iedereen zouden verkopen, dan zij zien ook wat er kan gebeuren.
1: Als zij een machtig militair AI-wapen, gewoon de hoogste, zouden ze het gewoon aan Iran bijvoorbeeld bewijzen van kunnen verkopen. Ja, dan heeft Amerika al een probleem. Want als jij dan met jouw wapens komt en dan komt een AI-wapen die wat kan doen, dan ben jij dus weg. Word jij niet eens nummer 2, dan word je gewoon niet eens nummer 6.
0: Nee, maar het enige gevolg is, je kan niet zomaar landen meer aanvallen. Maar ik denk, is dat zo slecht dan?
1: Nee, moeten
0: ze dan in een positie blijven dat ze ongestraft iedereen kunnen aanvallen?
1: Ja, maar het is niet alleen economisch, hoe productlijnen, alles gaat op een gegeven moment via AI.
0: Ja.
1: Medisch gaat via AI.
0: Nee, maar luister,
1: als jij dus niet meer leading bent daarin.
0: Maar luister, ook als je nou 1 bent of 2 in de wereld, ja? Dat maakt, kijk, als je van 1 je gaat naar plaats 2000, dan zeg ik ja. Maar je gaat van 1 naar 2. Dat betekent dat eentje is ietsje beter dan jij bent.
1: Op dit moment.
0: Is het enige,
1: maar,
0: toch?
1: Ja, maar op dit moment. Maar nogmaals.
0: Ja, maar dan moet je universiteiten, je moet je mensen inzetten. En dan moet je zorgen dat je land ontwikkelt.
1: Ja, dus dan moet je weer om nummer 1 worden qua AI.
0: Als je die ambitie hebt. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, als ze dat dus als AI niet meer nummer 1 zijn. Ja, wat gebeurt er? Ze worden dan nummer 2.
1: Ja, in het begin wel. Maar op een gegeven moment, als jij achter blijft lopen wat betreft AI.
0: En dan word je 3.
1: Ja, en 4 en 5.
0: Maar dan moet die Amerikanen zeggen, jongens, we gaan extra ons best doen.
1: Maar dat doen ze dus nu.
0: Nee, dat is niet je best doen. Om overal sancties op te leggen, mensen te blokkeren. Dat is niet je best doen.
1: Ze proberen
0: dat is vrede man.
1: Ja, maar AI proberen ze leading te blijven.
0: Ja, ze proberen.
1: Want ze weten, ze kunnen zomaar naar 4 kelderen.
0: Ja, maar ze proberen. Maar zelf Houthi schieten raketten af tegenwoordig. Ik bedoel,
1: ja, oké, dat wel. Maar goed.
0: De wereld staat niet stil. Ik bedoel, het is niet in Amerika of in Europa worden, gaan mensen alleen maar naar de universiteit. Maar ik denk, is dat het enige risico? Je bent niet langer meer nummer 1. Amerika zal tot een heel lang nog een heel groot en machtig land blijven als ze naar nummer 1 of 2 zijn.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ze doen bijna alsof Amerika vergaat als je dus geen nummer 1 meer bent. Eigenlijk is het heel vreemd.
1: Ja. Maar denk je dat AI slecht kan zijn voor de mensheid?
0: Ja, natuurlijk kan het slecht zijn voor de mensheid. Kijk, vooral als het een bepaalde mate van zelfstandigheid kan krijgen, natuurlijk. Dan kan je met zelfstandig op een snelheid die de mensen niet kan bijbenen. Ja.
1: En dan kan het zich keren tegen de mens.
0: Die kans bestaat het
1: en
0: ook.
1: En waarom zou het zich keren tegen de mensheid?
0: Nou ja, dat weet ik. Kijk, we hebben dus gezien van, kijk bijvoorbeeld naar atoombommen. Hè. Aan de ene kant hebben we kerncentrales om energie op te wekken, om je van stroom te voorzien. Aan de andere kant is diezelfde uitvinding gebruikt om een bom te maken. Dat is wat de mensheid dus klaarblijkelijk doet. Altijd het negatieve daarin zoeken. Weet je? En blijven ontwikkelen tot dodelijke wapens. Nou ja, nu zitten we in een... Er was een tijd dat een paar landen maar de kennis en kunde hadden. Inmiddels is die kennis veel wijdverspreider. Landen zijn zich aan het ontwikkelen. We hebben gezien dat de BRICS-landen goed zijn voor een kwart van de totale wereldhandel. Dus de wereld verandert.
1: Ja, maar waarom zou AI zijn? Want er zijn ook gewoon mensen die zeggen, het klopt niet wat ze zeggen. Het is bangmakerij wat die commerciële mensen. AI gaat de mensheid niet laten verdwijnen.
0: Nou, ik zeg niet dat ze gaan laten verdwijnen. Maar we hebben gezien, dus als er bijvoorbeeld die uitbraak die we laatst hebben gezien, dat het wel degelijk schade kan aanbrengen. Dus AI brengt gevaren met zich mee. Wat er ook gebeurt. Maar het geeft ook enorme voordelen. Want je kan heel veel dingen doen. Dat kan één persoon doen. Of laten we zeggen in het geval van een organisatie die best wel klein is, kan aan de hand van AI veel groter en veel sneller en veel slimmer werken. Dus dat is er ook. Maar het heeft met name te maken met wat de mens wil. He? Wil ik hier zijn dat ik de nummer 1 wil zijn en ik moet jou veroveren. Ik moet jou ondergeschikt maken.
1: Ja, maar dat is niet eens met. Dat heeft niks met nummer 1 te maken.
0: Jawel, dat heeft alles met nummer 1 te maken.
1: Het heeft met ontwikkeling van AI te maken. Als AI zodanig zelf kan denken, kan hij op een gegeven moment zeggen, deze personen, laten we zeggen de mensen, die vernietigen de aarde.
0: Ja. Dat kan.
1: Maar als de aarde vernietigt, ga ik er ook aan.
0: Ja, dat kan.
1: Dus moet ik wat doen tegen deze personen.
0: Ja, en dan zou het gerechtvaardig zijn. Maar we hebben dus
1: gerechtvaardig?
0: Nee, maar dan zou je zeggen, je

0: de gerechtvaardigde keus.
1: Dan gaat de AI niet meer kijken naar US of China. Die denkt gewoon, de mensheid moet ik wat doen.
0: Nee, maar dat klopt. Maar de mensheid zou ook kunnen zeggen van Meta, van wij gaan AI gebruiken alleen ten goede van de mens. Maar dat hebben we niet. We gebruiken het voor Palantir, we gebruiken het voor dit, we gebruiken het voor het leger. We gebruiken het voor al die andere dingen om andere mensen ondergeschikt te maken.
1: Ja, oké, maar op dat moment...
0: En dus de mens is die aanzet doet om die AI daarvoor, en dat die AI in staat is om zichzelf door te ontwikkelen, dat is een nieuw ding. Maar tegelijkertijd, het heeft vooral te maken waarvan wij denken dat belangrijk is in het leven. Dus de andere de baas spelen. Ik ga naar je land, ik roof je spullen, et cetera.
1: Dus AI kan zich zo ontwikkelen dat het zich tegen de mensheid kan keren. Want het kan ook een biologische wapen ontwikkelen tegen de mensheid.
0: Ja, dat kan zeker.
1: Al dat soort dingen.
0: Dat kan zeker. Ja.
1: Dus dan maakt het niet...
0: Maar het kan ook heel veel goeds brengen. AI. Het kan ontwikkeling brengen. Het kan mensen mogelijkheden verschaffen. Toegang. Dat kan AI zeker. Toegang tot kennis. Die is nog nooit zo groot geweest. Nu moet je wel weer filteren.
1: Alleen als je AI zich ontwikkelt qua medisch. Hè, dus dan kan het heel ver komen.
0: Ja.
1: Maar als jij... Dan kan het zich ook op een gegeven moment een biologische wapen ontwikkelen.
0: Precies.
1: Want als jij weet hoe je mensen beter kan maken. Tot in de verre. Dan kan je ook denken van als ik dat doe.
0: Maar dat is wat ik zeg. Dat heeft dus met de inborst van de mens te maken. Hè? Hoe goed of hoe slecht ben je? En als je nu bijvoorbeeld kijkt de bedrijven als Palantir. Die gebruiken AI-software om targets te selecteren. Om mensen met drones op af te... Weet je, daarvoor heeft men het systeem dus aangeschaft. Maar je zou ook kunnen zeggen, gebruik het, die hele systematiek die jullie hebben bedacht. En ga daar ergens in Afrika en zorg dat al die jihadisten... opgeruimd zijn, wat makkelijk zou kunnen, maar daar heeft men geen behoefte aan. Dus het heeft alles te maken in mijn optiek van hoe mensen zijn. En dat is een beetje jammer. Dus eigenlijk wordt de mens een eigen ondergang. En ik denk dat de AI een reflectie is van hoe de mens is.
1: Dus ze kunnen het zomaar overnemen. De mensheid.
0: Ik denk dat er een moment zal komen dat de AI inderdaad...
1: Want nu denken ze tussen als wij het niet gaan begrenzen...
0: Ja. Nou ja,
1: qua ontwikkeling...
0: Ja, nou ja, het ligt eraan met welke inborst je gaat ontwikkelen. Als jij zegt van nee, ik probeer op de medische zorg alles op alles te zetten en in de wereld vrij te maken van allerlei infecties, dan zou ik zeggen, ga je gang. Alleen we weten dat er mensen zijn tussen ons die op een manier denken, oh, maar als ik dit doe, heb ik ook iets waarmee ik die mensen kan... Weet je, dus dat is altijd het gebruik van uitvindingen. Want buskruid was nooit bedoeld voor kogels. Buskruid was vuurwerk.
1: Nee, maar ze kunnen ook gewoon denken. Het is gewoon milieu. Mensheid maakt het milieu kapot.
0: Klopt.
1: Dus dat heeft niks met wapens te maken. Het maakt het milieu kapot en dat moeten wij stoppen.
0: Nee, maar wapens is een voorbeeld. Dus er zijn talloze toepassingsmogelijkheden. Maar ik heb gewoon dat ik denk van ja, dat kan toch niet, jongens. De mens denkt negatief. De mens is een gevaar voor zichzelf. Dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Want al die dingen die gebeuren, die zijn allemaal veroorzaakt. We staan nu in de wereld op een punt waarvan je zou zeggen dat een wereldoorlog zou kunnen uitbreken. Toch? Terwijl je al wereldoorlog 1 hebt gehad, wereldoorlog 2. En dat betekent dat je niks geleerd hebt.
1: Nee, precies.
0: Ja, en nu zitten we in een nieuwe tijd met nieuwe technologie, nieuwe mogelijkheden. Een nieuw evenwicht. En daar zijn we weer met z'n allen aangekomen. Dat is toch niet... Ja, de enige die je daarvoor kan blamen zijn mensen.
1: Dat klopt.
0: En dat maakt het een beetje treurig allemaal.
1: Ja. Dus ja, maar sommige mensen zeggen dat gaat niet gebeuren. En sommige denken van het kan wel gaan gebeuren.
0: Ik weet het ook niet. Ik ga af op mijn gevoel. Ik ga af op wat ik om me heen zie. En ik zie absoluut de voordelen van AI. Die zie
1: het feit
0: ik.
1: Dat het kan uitbreken.
0: Ja.
1: En dan een virus in een ander systeem kan zetten.
0: Ja.
1: Dat is al een... Eigenlijk enge, gekke gedachten, want uitbreken, hoe kan een systeem uitbreken?
0: Dat zo
1: is
0: dus.
1: Een beetje, ja, precies, dat is al, wat je zegt, dat is al voorgekomen. Dus dat betekent dus dat hij begrensd moet worden, want anders breekt hij uit.
0: Anders breekt hij uit.
1: Ja. En dan doet hij iets.
0: En het is dus al bewezen dat het kan uitbreken, dus het is niet eens meer een scenario.
1: Precies.
0: Het is niet eens meer een Hollywood film.
1: Nee.
0: Toch?
1: Dus dan is het is een beetje die film, de Terminator.
0: De Terminator, inderdaad.
1: De Starlink, weet je, en die kwam erop. Toen gingen de computers, die kwamen de mensheid vernietigen. Daardoor moest hij als Terminator terug in de tijd om dat te voorkomen.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk, in die film was een beetje een voorloper, een beetje scary voor. Want wanneer was die film? De jaren 90 of zo.
0: Terminator was het eind jaren 90. Ik weet het niet. Ik ben niet zo sterk in jaartallen.
1: Ja, maar zoiets. Nou ja, en toen zei hij al van de computer kan zo ver komen dat het zich tegen de mensheid kan keren.
0: Hé, we hebben nog een minuut. Ik ga nog één keer een spelletje met je spelen. Een muziekspelletje. En dan gaan we naar de reclame.
1: Houd toch op.
0: Jawel, ik kan het gewoon niet laten. Oké, luister goed. Luister goed. Stilte.
1: Ten.
0: Jij bent meer dan ten. We gaan naar de reclame, dames en heren. We zien u aan de andere kant van 9 uur. Want u heeft gelijk, u heeft niks gehoord. Likmidja, hè? Nexi.

0: Van harte goede avond. Fijn dat u weer bent afgestemd op uw favoriete, maar vooral familiezender Radio Maart. U bent beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer, Ray Del. Dat staat voor Raymond Dalfour. En de bedoeling is dat ik tot de klok van 12 uur bij, zeg maar dat, u, dat ik tot de klok van 12 uur te beluisteren ben in uw huiskamer. We hebben de twee afgelopen uurtjes mogen genieten van de heer Steve met zijn prachtig programma Steve gaat vreemd. Hij had ook wat studiogasten. Meneer Bindraband van de muzikale formatie Sabroso, die was ook op bezoek. Ik hoop dat jullie daar.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
2: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
1: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
3: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
7: Radio Swammerdam. Hoezo?
8: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
9: Radio Swammerdam.
10: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

we bar o di alas masa e arki. Spesuru tu des masa e libi in Damsko, ma spesuru tu Bemre. Ma ook tu heer Nederland, ja, walos ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Ma we bar ook tu de Bradenanga de Sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Ma ook tu Desernans masa e libi in India. Des masa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook toe, des massa in Libi in Suriname. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe des massa in Libi naar Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon en ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest ma voor uno. En ook to de pitani. En zeiden we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi, omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals den de inwaji, zoals den de tap kantoro, zoals den de tap van bouteren. We bar odi en ulobatori dat we arki radio de Leon.

Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De Condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het Gospel Moment. Day Word To. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Gran Tangi. Gran Tangi. Radio de Leon zegt Gran Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Gran Tangi, Gran Tangi, Gran Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio de Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio de Leon Gospel.

Almachtige en barmhartige Heer en Heiland, U die onze soevereine vorst bent. U vergeeft, U vergeet, U schenkt genade, U gaat door met ons, wat we ook gedaan hebben. Dank U, Vader, dat wij vandaag bij U mogen komen en Uw liefde mogen betuigen. Dat U ons zo lief gehad heeft, dat U uw enige geboren Zoon geschonken heeft. Opdat wij en allemaal die in uw Zoon geloven, niet verloren gaan. Dat is die kans die Gij ons schenkt. En hier staan wij vandaag in een wereld vol haat, vol onvergevingsgezindheid. We danken U dat wij mogen beseffen wat voor een geweldige God wij dienen. Een God die uw armen heel teder om ons slaat. Help ons, Vader, om te zien met uw ogen. Om te horen met uw oren. En een hart dat open staat voor anderen. Om hen ook te vergeven. Om hen ook lief te hebben zoals u ons lief heeft. Heer, we knielen neer en belijden dat wij zonder u verloren zouden zijn. Dat wij steeds weer nieuwe kansen hebben. U woont in ons hart. Omdat u gekomen bent om ons te verlossen. Vader, we danken u, we loven en prijzen u. Dat wij vandaag met andere ogen mogen kijken naar mensen om ons heen. Help ons te staan op die plek waar u ons wil meenemen in het licht. Om te zien dat het niet gaat om ons. Maar dat het alleen maar gaat om u en uw reddingsplan. De hoop die gij ons geeft. Niet alleen voor vandaag. Maar voor morgen en de rest van ons leven. Dat wij anders kunnen kijken naar dingen. Dat wij onze gevoelens kunnen afstemmen op u. Want we dragen uw gordel van waarheid. Onze voeten zijn geschoeid met vrede. Wij dragen het harnas van gerechtigheid. En u bent het schild rondom ons. Want u vangt al die brandende pijlen op. Omdat u de strijd voor ons ingaat. En wij geven u alle hulde. Wij vragen u om onze gedachten met uw helm van heil te bedekken. Zodat wij niet denken aan het negatieve. Maar dat we denken aan u. Aan uw verlossingswerk. En laten wij niet vergeten dat uw zwaard van de geest. Het woord van u ons moet opensnijden. Om te helen, te genezen en weg te snijden. Dat wat ziek is binnenin ons. Uw tent is hier bij ons. En het is een koninkrijk. Dat geen enkel koninkrijk hier op aarde evenaart. We kunnen het niet vatten. Maar vragen u, help ons om elke keer een beetje dichter bij u te komen. Door de mensen die op ons pad gezet worden door u bij te staan, te helpen, een luisterend oor te hebben, helpen waar we kunnen, financieel, emotioneel, maar meer nog geestelijk, dat wij mensen op weg helpen, dat wij inderdaad die vissers van mensen worden, om daar te staan, bij de verlorenen, bij de bedroefden, bij de zieken, de eenzamen, omdat u ons die kracht, die tools geeft. Laten wij u geloven en laten we staan op uw belofte van eeuwig leven. Want ook de jarigen van vandaag, van de vorige week, van de komende periode, zij die iets te vieren hebben, dat ook zij het geduld gehad hebben. Dat Gij ze gegeven heeft om verder te gaan met elkaar. Help ons om als wij vandaag die stap naar buiten maken en kijken naar die wereld, dat wij het bekijken door uw ogen. En dat we elk mens een kans geven om de vele kansen die Gij ons schenkt. Geloof en geprezen zijt Gij voor alle zegeningen, voor alle liefde, voor alle ontferming waarmee U bewogen bent. En zegen ons, zodat wij kanalen van zegen kunnen zijn. In de naam van Koning Jezus. Amen.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De Ik Ben, die Ik Ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren.

0: leren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen toen, de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Tora, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.
1: Anana, kediaman, kediampo. Mama fudoti, mama Aisa. We beji

0: sa dat wie sop zijn na libi takun knap takun tufutu. En als leri dati we goen ching na ga ubakap ching we begunu ala de yeye fuma masi papasi we beji ala de leba fasi fu busi fu kokro kriki tankri pasi junu e we takun tanyi fu du nep saunu we takun tanyi ala de yeye fuma masi anfa pasi e we begu tiri charungu moro fara na neti enadi e we sot se kuron tapu o sapor futu we les peji gran tanyi Grand Tanyu, Grand Tanyu.
1: Tijd voor de condoleances. De Leon.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heen gegaan in Suriname en in Nederland. Norine Baren, Tara Udaraising Varma, Yvette Ver, Art Sleeman, Urta Pinas, Thea Josine Benter, Sherida Bianca Prade, Ludwina Gertruida Martens, Idinio Meynals, Kenneth Roy Maria Slagveer, Reinier Natu, Joyan Niehoff, Jaden Amor, Hubert Prechter, Roy Krishna Kumar Harpal, Zidard Rampersat, Justin Wijntuin, Roy André Pokorny, Hermine Enerans Winter Small, Fellen Arlout, Nizamali Umarali, Rosa Madavi en schoonzus Zita Jagroep Jabu, Kenneth Slagveer, Varendo Pinas, Margarita Holtuin Sutorejo, Judith Perotti, Gladys Sandra Watson Muringen, Glenda Kuipers Blaker, Henry August Sion, Carlo Kluivert, Orsine Francis Blackson, Gerda Theresia Cross. De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

0: hebben als volk en land een veelheid aan potenties. Het zal aan onszelf gelegen zijn. Samen optrekken brengt vooruitgang. En samenwerken leidt tot succes.
1: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast, doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Joep Sabi, dat no-no there. Je Arki Radio de Leon.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nogubux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound.

Leon. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Tegen de dapper straat, dapper markt, awoyo, de muzelsana melis winkri. Dapper yuka vindt alles aan die saya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no no there? Ya Arki Radio de Leon.
3: Suriname, amore sweet kondref grondappel. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasica. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger.

0: van de maand september. Gewels met Rekkerewa Piai.
1: Ah, tussie. Capodanno, koi bergate. Kubotje mogo irome, iroko, akana no warere maro. Urano da papolo, yasaga komaro.

0: Kamako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen...

0: I'll be messing at Lobby in the heart. Let's spread the love. We need more love in the valley. And wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat mooi die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar in arki, radio nono de. Wel los maar in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Nina Anna Agnes de Lesla, mi Archi Radio de León, a la Frida, ya suena becoisi, en Archi tú.
1: Metal alasmo bi odi Alphonse Willingen en mi hope taki wetan Archi Radio de Leon. Luisteraars, stontje a Radio DC. Want na one of things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat kun abu eis ting. U kan taken overal. No one's man kan taken. Hey, we'll stop you of zo. U abu eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Goeiedag, lieve mensen. Dit is weer het programma van God's Anointed Power Ministries, Bread of Heaven. En vandaag gaan we weer over het woord hebben. God zegenen ieder die luistert. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Welkom, welkom. Ik ga beginnen vandaag met, voordat we in het woord gaan, het woord van God gaan, The Bread of Heaven, wil ik een lied zingen voor u. Halleluja. En dit lied zegt, is in het Surinaamse tongen. Het zegt, alla grani na fu hem en alla glory gi hem nem. Alla grani en glory na fu Jezus. Amen. Als u het kent, kunt u met me meezingen. Halleluja.

Halleluja, broers en zusters, lieve mensen. Alle eer, alle lof, alle granina voor hem is voor de Heer alleen. Amen. Prijs de naam van Jezus. Ik ben zo blij dat u weer luistert naar dit programma Bread from Heaven. Halleluja, prijs de naam van Jezus. God is een goede God. Hij is een machtige God. Amen. En hij komt toe, alle eer en alle lof en alle dank en alle aanbidding komt hij toe. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Oké, broers en zusters, ik hoop dat het wel gaat met u thuis daar. Ieder die luistert, waar u ook bent. Halleluja. Ik doe u de groeten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Vandaag gaan we behandelen, gaan we lezen uit het woord van God. Halleluja. In de boek van Johannes Evangelie. Halleluja. Johannes 14 gaan we lezen vanaf vers 1. Leest u met me mee. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Dank u wel, Vader. En in het boek van Johannes, hoofdstuk 1. Het boek van Johannes, hoofdstuk 14. Lezen we vanaf vers 1. En daar staat geschreven: het huis des Vaders. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Amen. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Amen. Dit is naar belofte, bradanga sisa. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Amen. Hij zegt, wanneer ik heen gegaan ben, vers 3, en ik en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Halleluja. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Amen. Dit is het woord van de Heer deze dag vandaag, broers en zusters. En dit woord is speciaal voor de kinderen van God. Voor zij die geloven. Amen. Zij die Christus Jezus hebben aangenomen in hun leven. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Daarom is het zo belangrijk voor u, halleluja, dat als u nog Christus nog niet kent, neem de Heere Jezus aan in uw leven. Amen. Geef uw leven aan de Heere. Halleluja, geef u over aan de Heer. Halleluja, prijs de naam van Jezus. En dit is een belofte die Jezus Christus heeft gemaakt naar de gemeente, naar zijn kinderen, dat hij terugkomt, hij gaat heen, maar de Bijbel zegt hier, hij komt weer terug. Hij gaat om onze plaats te bereiden. Amen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Amen. Dus hij gaat een plaats voor ons klaarmaken. Amen. Bij God de Vader daar. En dan is dat is niet alles, maar dan zegt hij, ik kom terug om u op te halen. Dus de Bijbel zegt, Jezus komt terug.

De Bijbel zegt, hij is heen gegaan, amen, tot de Vader. Maar hij komt ook terug om ons op te halen. Die in hem geloven. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En dat is een belofte die de Heer Jezus heeft gemaakt naar ons toe als gelovigen. Amen. Als kinderen van God. Halleluja. En het is voor een ieder, broeders en zusters. Het is voor een ieder. Misschien denkt u van, hey, minosabgado, ik ken God niet. En ik ben een zondaar. En ik heb dit gedaan, ik heb zus gedaan, ik heb dat gedaan. Amen. Maar het is ook voor u. Amen. Wat u ook hebt gedaan in dit leven hier op aarde. Het is ook voor u. U kan u bekeren tot de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zal hij uw zonde vergeven. En dan komt hij ook terug om u op te halen. Halleluja. Wat een mooie belofte is dat. Amen. Halleluja, prijs de naam van Jezus. We gaan verder lezen. We gaan lezen in vers 4. En daar staat, dan zegt de Heer Jezus tot de mensen, en waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Hij sprak tot de discipelen. Maar Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Dat was Thomas. Amen. Vers 6. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ziet u dat? Niemand komt tot de Vader dan door mij. Halleluja. Wat een machtig woord is dat. Amen. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Dus de Bijbel zegt, Jezus zegt hier, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Amen. Jezus Christus is de weg tot God de Vader. Door Jezus kan jij komen waar God is in de hemel. Amen. Er is geen andere weg. Jezus is de enige weg. Er is geen zijweg, er is geen bijweg. Amen. Er is geen andere weg dat u tot Jezus, dat u tot God kan komen dan door Jezus Christus, dan door de Zoon van de levende God. Halleluja. Alleen door Jezus kunt u tot God de Vader terugkomen. Niet door Maria, niet door Boeddha, niet door Krishna, niet door Mohammed. Alleen door Jezus Christus, de levende Zoon van God, kunt u behouden worden. Amen. Dat is het evangelie, lieve mensen. Dat we moeten verkondigen. Amen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Er is niemand anders die u kan behouden in dit leven. Amen. Die u eeuwig leven kan geven. Dat kan alleen door Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. O, God is zo machtig. God is zo groot. Amen. Dat hij zijn enige geboren Zoon, Jezus Christus, heeft gezonden naar deze wereld. Om voor ons te sterven, om onze zonde op zich te nemen. En te sterven aan het kruis op Golgotha. Halleluja. En daardoor kunnen wij behouden worden. Enigste door de Zoon die dood is geweest en die na de derde dag opgestaan is uit de dood. Hem alleen kan u levend maken na de dood. Amen. Hij alleen kan u eeuwig leven geven. Hij alleen de Zoon van God. Halleluja, prijs de naam van Jezus. This is good preaching. Halleluja. Amen. Dit is het evangelie, lieve mensen. Er is geen andere evangelie. Alleen het evangelie van de Allerhoogste, van God. De Almachtige, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is het enigste evangelie. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Halleluja. Daarom is hij gekomen om voor ons te sterven aan het kruis op Golgotha. Zodat wij leven hebben. De Bijbel zegt, Jezus is gekomen zodat wij leven hebben. Leven en overvloed, eeuwig leven hebben. En overvloed, dat betekent eeuwig leven. Hij kan ons dat geven, daarom is

is hij gekomen. Er is niemand anders gekomen. Alleen de Zoon van God, die is weer uit de doden opgestaan. Er is niemand die ik ken, geen mens die weer tot leven is gekomen nadat hij dood is gegaan. Jezus Christus is de enigste. En de Bijbel zegt, hij leeft tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Prijs de naam van Jezus Christus. God is een goede God. Hij is een machtige God. Hij is een grote God. Alles is mogelijk voor God om te doen. Amen. Dus broers en zusters, wees niet bedroefd. Amen. Enigste wat u moet doen is om Jezus Christus in uw leven toe te laten. Om hem aan te nemen. Amen. Om te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik ben een zondaar, maar ik wil u leren kennen. Ik wil u kennen. Ik wil mijn leven aan u overdragen, aan u overgeven. Amen. En dan bent u een kind, wordt u een kind van de Heer. En dan hebt u recht op dat eeuwige leven. Om eeuwig te zijn bij uw schepper, bij God. Amen, de Vader. Dan kunt u eeuwig daar zijn. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Wat een mooie belofte is dat. Amen, die hij ons gegeven heeft. Prijs de naam van Jezus. Jezus, God is zo goed. Amen, hij heeft ons zo lief. Dat hij bereid is geweest om zijn leven voor ons te geven. Om zijn leven voor ons op te offeren. Zodat wij eeuwig kunnen leven. Dat wij eeuwig bij hem kunnen zijn. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Misschien woont u hier in uw huis. Hier op deze aarde. U hebt uw huis hier. Maar u mag weten vanaf vandaag. En dat zeg ik u. U hebt ook een huis. Er is een huis klaargemaakt voor u. In de hemel bij God. Waar God woont. Amen. Enigste wat u moet doen. Is Christus in uw hart toelaten. Prijs de naam van Jezus. Ik hoop dat deze boodschap goed tot u doordringt. Amen. Dat u het begrijpt. Ik spreek geen moeilijke talen en moeilijke dingen. Maar dit is zuiver het echte evangelie. Amen. Het woord van God. The bread from heaven. Halleluja. Die tot u komt. Halleluja. Oh, dank u wel, Vader. Voor uw liefde en uw genade. Oh, wij prijzen hem. Zijn wonderbare naam. Prijs de naam van Jezus, lieve broeders en zusters en lieve mensen. We gaan even met een korte break en dan ben ik zo weer terug bij u. God bless you, God zegen u. En ik wil u graag ook bij deze, voordat ik met de pauze ga, u uitnodigen om te komen. Halleluja. Komen naar God Anointed Power Ministries. Amen. Komen naar Jezus, naar God. U hoort het al, God Anointed, weet je, het gezalfde ministries. Komt u naar het ministry van God, de Almachtige. Ik wil u uitnodigen dat we zitten nu op Belmer Dreef, Alleluia 364B. Komt u, het is tegenover bij het gebouw van Palu. Halleluja, tegenover de stadsdeelkantoor aan de andere kant van de weg. Komt u, kom met ons fellowshippen. Komt u meer van de Heer ontvangen. Halleluja. En we beginnen van 11 uur 's morgen, elke zondag van 11 uur tot 1 uur 's middags. Halleluja, u bent van harte welkom. En het postcode is 1102 AC in Amsterdam, Zuidoost. Prijs de naam van Jezus. Nogmaals, de adres is Belmer Dreef 364B. God zegen u, tot snel. Amen.

Ja, God zegen, lieve mensen, daar ben ik weer. Halleluja. Dit is het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules van God Anointed Power Ministries. Prijs de naam van Jezus. God is een goede God. Halleluja. We zijn met het woord van God bezig. Misschien bent u pas aan het luisteren. En we hebben gelezen vanuit het boek van Johannes Evangelie. Johannes 14, hoofdstuk 14. Hebben we gelezen vanaf vers 1 tot en met vers 6. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Maar we gaan verder. Halleluja. En het gaat om het huis des vaders. Amen. Dat betekent dat God meer huizen heeft voor ons. Amen. Jezus is gegaan om onze huis in de hemel voor te bereiden. Halleluja. Voor de kinderen van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ik ga verder lezen in dezelfde hoofdstuk van Johannes 14. Ga ik lezen vanaf vers 12. Halleluja. Dan even kijken, ja. Dan staat daar: voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, dat zegt Jezus dus tegen de mensen, tegen zijn discipels. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Amen. En grotere nog dan deze. Want ik ga tot de Vader. Ziet u, hij ging naar de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Amen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Vers 14. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Halleluja. Amen. Zie je, dus hij begint met: wie in hem gelooft, de werken die hij heeft gedaan, die hij doet, zullen wij ook kunnen doen. Amen. En wat deed Jezus toen hij hier op aarde was? Toen hij fysiek hier op aarde was, hij genas zieken. Amen. Hij verpredikte het evangelie van liefde, van vrede, van overwinning. Amen. Hij genas de zieken en hij dreef boze geesten uit. Bij de mensen die bezet waren door boze machten, door boze geesten. Hij dreef deze boze geesten uit. Amen. En we weten allemaal wat voor ziekten dat waren. Amen. De boze geest van doofheid, van stomheid. De boze geest van blindheid. De dove geest van bezetenheid. Jezus droof al deze demonen eruit. Amen. Boosheid van ziekte. Hij kwam en genas de mensen. Amen. En hij verloste zij die bezet waren. En Jezus zegt hier: dezelfde werken, zelfs nog meer dan de werken die hij deed, zullen wij ook doen. Amen. Hoeveel gelovigen, nou die Jezus Christus hebben aanvaard, prediken het evangelie van liefde, van vrede. Amen. Van behoudenis. Dat bedoelt dat we het woord moeten prediken, broers en zusters. We moeten, laten we dat woord gebruiken. Misschien komt het een beetje grof over, moeten. Maar dat is de opdracht die Jezus ons heeft gegeven. Amen. En de autoriteit die hij heeft gezegd dat wij ook kunnen in zijn naam. We kunnen in zijn naam boze geesten uitdrijven. Halleluja. Er zijn zoveel mensen bezet hier op aarde. In inrichtingen, in geestelijke inrichtingen, door boze geesten. Amen. Dat ze stemmen horen. Amen. Van boze geesten. Maar God heeft gezegd: wij
In zijn naam hebben wij de autoriteit om deze boze geesten uit te drijven. Hij zegt ook verder, amen, op zieken zullen wij de handen opleggen. En ze zullen genezing ontvangen. Oh, wauw. U bent gelovig. Hebt u al op zieken de handen opgelegd en gebeden voor genezing? U hebt die autoriteit van de Heer gekregen, broeders en zusters. Doe het ook. Gebruik die autoriteit. Amen. Er zijn vele zieke mensen op deze aarde. Amen. Maar de Heer heeft ons als zijn discipelen, als kinderen van hem, als volgelingen van hem, die autoriteit gegeven. Dat we op zieken de handen zullen opleggen. En dat we in zijn naam boze geesten zullen uitdrijven. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Dus broers en zusters en lieve mensen, misschien bent u thuis en u denkt van, hey, ik ben ziek op dit moment, ik heb dit, ik heb dat, wat voor ziekte het ook mag zijn. Amen. De Bijbel zegt, Jezus genas alle ziekte, alle ziekte. Amen. Dus misschien bent u ziek vandaag thuis en u denkt van, oh, als Jezus de mensen heeft genezen, amen, dan kan hij mij ook genezen. Laat me u vandaag vertellen, lieve mensen, lieve broeders en zusters. De Bijbel zegt in het boek van Hebreeën dat Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus die Jezus die toen genas, hij geneest nog steeds. Amen. Hij kan u nog steeds genezen. Als u uw geloof op hem stelt. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Dan kan hij u genezen. Daarom wil ik u vragen, lieve mensen, waar u ook bent vandaag. Als u ziek bent of bezeten bent, leg uw handen, uw rechterhand op uw voorhoofd. Of op uw borsten, op uw hart. Halleluja. En ik geloof dat de Heer Jezus door het gebed, de Heer Jezus u gaat genezen van alle ziektes. Leg uw handen op uw hoofd. Vader, in de naam van Jezus Christus. Heer, u hebt ons autoriteit gegeven. Heer, om in uw naam boze geesten uit te drijven. Daarom op dit moment in de naam van Jezus. Welke boze geesten het ook zijn. Ik gebied ze te wijken. Nu op dit moment. Van elk mens die hun handen op hun hoofd heeft gezet. Ik gebied alle demonische machten te wijken uit hem. Alle ziektemachten gebied ik te wijken op dit moment. Ik bestraf elke ziekte, elke demon in de naam van Jezus Christus. En ik dank u, Vader, dat door uw striemen zijn genezing op dit moment mogen ontvangen. In de naam van Jezus, want u bent hun geneesheer. Door uw striemen zijn zij genezen. En ik dank u, Vader, daarvoor. En ik prijs uw wonderbare naam daarvoor. In Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God is goed. Amen. Halleluja. Hij is dezelfde. En hij blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. Amen. Hij is onze geneesheer. Zoals staat in Jesaja 53, 4 tot en met 6. Dat door zijn striemen zijn wij genezen. Genezen. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Bradangasisa, ik ben blij dat u geluisterd hebt. Amen. Halleluja. Ik wil u nogmaals uitnodigen. Komt u om met ons samen te fellowshippen. Halleluja. Daar op Belmerdreef, iedere zondag van 11 tot 1 zijn we bij de Belmerdreef 364B in het gebouw van Palulu daar op Belmerdreef tegenover de stadsdeelkantoor. Komt u om meer te ontvangen van God. Amen. Meer te ontvangen van Jezus. Komt u. U bent van harte welkom van 11 uur 's morgens zondag, elke zondag, tot en met 1 uur 's middags. God zegen u en neemt u iemand mee. Als ze ziek zijn of bezeten zijn, neemt u ze mee. Breng ze. Ze zullen genezing ontvangen in de naam van Jezus Christus. God zegen u. Halleluja. Amen.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tap mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki, a radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Broeiano de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Bonte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

In September, klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We

0: soulful jazz and poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon. The power station in Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.
0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Diego na Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzik van Amelie's Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood. Verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember. Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika. Kokoskronte uit Ghana. Ampeng, dat na groene banaan. Bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
4: Sabi, that no there, ya arki Radio de Leon.
5: Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname.
6: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
7: Dames en heren, brada nangasica, ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger van de maand september, Gwels met Rekkerewa Piai.
8: Ah, tussi, kapodano, koi bergatu. Kubotje mogo irame, iroko, akana no ware remaro. Urano da papolo, yasaga komaro.

0: Kamako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan alle mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar in arki, a radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, isabi. Brianna de, geniet ervan. This is Radio de Leon.

Yum sabi dat no de je arki Radio de Leon. En binnenkort na de Leon. Brangaza, wat tak zo meteen na een kabel. Ja, molekheid zijn een kabel. Zo meteen dat wat tak na een trange kabel, ja, zo in een studio na de Leon. Our arki Pieter Tosh even, toch? Arki de woord tussen Pieter Tosh is singing.

en sterke boodschap van Pieter Tosh. We gaan overschakelen naar Studio 2, waar ik mijn studiogasten

0: En ik ga kijken of zij mij kunnen horen. Ik ga even een kleine test doen. Zijn jullie er?
1: Yes.
2: Jazeker.
0: Oké.
2: De hypotheken.
0: Geweldig. Akwaba, zal ik zeggen, welkom in de uitzending van De Leon.
2: Dank u wel.
0: En voor de luisteraars, we gaan bij het begin beginnen. Wie heb ik in de studio? Ik begin bij de dame. Wie bent u?
1: Goedemiddag, Odi Odi. Mijn naam is Alcet Ankeré. En ik, wat wilt u weten?
0: Zometeen komen we bij de cruciale vraag. Wie is je vader? Wie is je moeder? Maar daar komen we zo op terug. En wie is die heer?
2: Die heer is Tankeré. En ik hou mij bezig met wiskunde. Daar gaan we zo meteen de diepte over in.
0: Oké. Nou, nogmaals Akwaba in de uitzending. Baralangasa, luisteraars, ik had gezegd, dit is een kabel. En ze zijn echt een kabel. Twee handen op één buik. If you konawa, ikona trawang. Maar ook qua informatie, ook qua inzichten, zitten ze praktisch op één lijn. En milop zo. Milop de kabel, die zie. Mag ik jullie tutoyeren?
1: Uiteraard.
2: Okay. Zeker weten, ja.
0: Ja, ik moet het vragen van de luisteraars. Hè? Ik mag mensen niet zomaar bij hun naam noemen.
2: U heeft toestemming bij deze.
0: Oké, okay. Auzet.
1: Yes.
0: Nou gaan we even de diepte in. Wie is Auzet? Van waar de naam Auzet? Wie is je vader? Wie is je moeder? Soort per nasi, je kmoto, de ouders voor je kmoto. En heb je wel eens die plantages bezocht? Daar beginnen we mee.
1: Daar beginnen we mee.
0: En Pata, deze vraag krijg jij ook zo meteen, hè?
2: Ik ben hem al vergeten. Nee. Komt goed.
0: Auzet, ga je gaan.
1: Ja, mijn naam is Alcet Ankeré. Dat is niet mijn officiële naam. Een aangenomen naam nadat ik Ta heb ontmoet. Ta droeg zijn naam al, Ta Ankeré, toen ik hem leerde kennen. En via hem heb ik de achterkant overgenomen, Ankeré. En Alcet heb ik zijn naam die mij eigenlijk gekozen heeft. Misschien komen we daar straks nog wel eventjes op.
0: Oh, je mag de mensen meteen uitleggen hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Toen ik Taal leerde kennen, zo'n 10 jaar terug, stelde hij mij tijdens onze eerste afspraak, en dat was een zakelijke meeting mensen, stelde hij mij de vraag of ik wist wie ik was en waar ik vandaan kwam. En ik zei daarop van ja, ik weet dat ik Afrikaanse ben van origine. Waar vandaan uit Afrika, dat weet ik niet precies. En dat is een beetje de reden waarom ik altijd in het midden liet. En toen zei hij tegen me, dat komt omdat je naar Afrika kijkt vanuit een westers perspectief. En toen zei ik, hoe bedoel je dat? En toen zei hij, er zijn ooit lijnen getrokken. Toen zei ik, ja klopt, conferentie van Berlijn. Toen zei hij, ja, daar zijn wij Afrika in een westers perspectief gaan bekijken. En toen dacht ik, je hebt gelijk. Het maakt eigenlijk niet uit waar vandaan ik uit Afrika kom. Ik kom uit Afrika en dat is voldoende voor mij.
0: Ja.
1: En dat heeft voor mij een bruggetje opengemaakt of een poort opengemaakt, waardoor ik verder durfde te kijken dan Nigeriaans, Ghanese, maakt niet uit, maar dat ik uit Afrika kwam. En die geschiedenis gaat zo ver terug en dat vertelde veel meer over wie ik ben vanuit mijn kracht. En daar ben ik verder in gaan ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: En heb ik me uiteindelijk gespecialiseerd in neuro-emotionele intelligentiequotient.
0: Wacht, daar komen we zo op terug. Want zometeen moeten jullie al die moeilijke woorden ook uitleggen, hoor.
1: Oh my God.
0: Ja. Nee, maar even nog. Wie is je vader? Wie is je moeder? De plantages waar ze vandaan komen?
1: Ik heb de plantages nooit bezocht.
0: Weet je toevallig welke dat zijn?
1: Nee, ik zou het wel, want ik heb mijn naam wel zien staan zeg maar, op die lijst. Daar heb ik de achternaam wel zien staan. Dus ik zou het makkelijk kunnen uitzoeken. Ik heb ergens nooit echt die interesse gehad om dat te doen. Misschien heeft dat te maken met het feit dat ik heb inheemse voorouders. Een inheemse overgrootmoeder. Die zou getrouwd zijn met een witte man. Zichtman. En van daaruit is een verbastering gekomen naar Zichterman. Dat is de naam die ik nu draag, officieel. En vanuit mijn vaders kant of vanuit mijn moeders kant is haar overgrootmoeder of haar oma, mijn overgrootmoeder, die is als 9-jarig meisje uit Haiti meegenomen door een Joods gezin. En zo zijn we eigenlijk in Suriname terechtgekomen. Dus het is een beetje verspreid. En bij mij gaat het eventjes... Ja, bij mij vind ik wat er voor is, ook voordat ik taal leerde kennen. Wat er voor is, dat vind ik veel belangrijker. Het slavernijverleden, daar weet ik al heel veel van. Maar ik wil me verdiepen in wie ik ben als mens.
0: Ja, maar een nieuwsgierige vraag natuurlijk ook voor de luisteraars.
1: Ja.
0: Je papa en je mama, hebben ze je ooit verteld hoe de romantiek eruit zag? Sumatra's tonglik eerste? Hebben ze je dat ooit verteld?
1: Nee, nee, dat is er ook niet echt van gekomen. Mijn ouders waren getrouwd. Ik kom uit een huwelijk. Of ze getrouwd waren voordat ze zwanger raakten, dat weet ik niet hoor. Maar ik ben toen geboren en met 9 maanden zijn we naar Suriname verhuisd. Toen ik 9 maanden was, zijn ze teruggegaan. En vervolgens zijn ze in Suriname uit elkaar gegaan. Ik weet niet of ze daar al gescheiden waren. En ben ik met mijn moeder alleen terug verhuisd naar Noord-Brabant.
0: Mm-hmm.
1: En ja, mijn moeder heeft me nooit iets slechts verteld over mijn vader. Ik weet dus wel wie hij is, maar meer als dat ook niet. Hij is inmiddels ook al overleden hoor.
0: Bij mij ging het erom de romantiek.
1: De romantiek, maar sommige mensen... heb ik eigenlijk nooit meegekregen.
0: Ah, okay.
1: Nee, niet echt. Ik weet alleen dat mijn moeder mij heel graag wou en dat ze 3 jaar bezig was. En dat op een gegeven moment de huisarts er aan de pil heeft gezet en zegt van ik zet je aan de pil.
0: Zo.
1: En toen is het vergeten en toen was ze zwanger. Toen zei de huisarts, ja daarom heb ik het ook gedaan, want je was er te veel mee bezig.
0: Oh.
1: Dat is het enige wat ik weet.
0: Oké. Okay. Nee, want weet je, sommige mensen, dan vraag je ze, dan zegt de ene, ja mijn vader die komt uit Coroni en mijn moeder die komt uit Para. Dan vraag je af, Luca afstand. Wat is Madumiti en Pedemiti? Dus, maar dan krijg je die mooie verhalen.
1: In Nederland.
0: Oh, in Nederland.
1: Ze hebben elkaar in Nederland. Ik ben hier ook geboren. Mijn ouders hebben elkaar hier ontmoet.
0: Mm-hmm.
1: En zijn daarna terug naar Suriname gegaan toen ik al geboren was.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Oké, okay, we gaan zo meteen nog verder induiken. Want ik heb een hele interessante vraag voor jou. Maar ik ga even naar Pata. Pata, leg de mensen even uit wie jij precies bent. De naam Pata. Daar komen we straks ook op terug. Maar Sumanai Pa, Sumanai Ma, Soet Verpernassi, denk Motto. En hoe zag de romantiek eruit van mama en papa?
2: Yes, nou, mijn vader is Richard Schotborg, een Arubaanse. Hij heeft zijn tijd niet voornamelijk doorgebracht op Aruba, maar wel op Curaçao. Daar is hij ook opgegroeid. En op een gegeven moment is hij gaandeweg naar Nederland gekomen. Is natuurlijk ook voor de kost een baan gaan zoeken. En is mijn moeder tegengekomen, Ellie Riedewald. En zij hebben volgens mij op de werkvloer is de vonk overgeslagen. En vanuit daaruit is eigenlijk ben ik verwekt. Geboren als Christian Riedewald. En op een gegeven moment, toen ik een jaar of 14 was, toen ben ik me bezig gehouden met geschiedenis van voor kolonialisme. Ik ben er met heel veel oudere mensen ook omgegaan. Mensen met ervaring, levenswijsheden. Mensen als Kwamimba, Kaikusi, Peres Yongloy. Daar ging ik veelvuldig mee om. Ook Nimrod, maar ook bij de Ancient Egyptian Order, die velen misschien wel zullen kennen, kwam ik als kind. En op een gegeven moment heb ik die informatie proberen op te snuiven. En zo gaandeweg heb ik een radiostation, tenminste een programma gemaakt bij Salto. Met Franklin Esaias en Beryl Steinbach. Daar hadden we het over anders bekeken. We gingen anders naar zaken kijken. En daar kwam ik ook met andere inzichten langs zij. En zo heb ik een jaar lang radio gemaakt. En vanuit daaruit ben ik me verder gaan ontwikkelen. En ben ik deze informatie aan de man gaan brengen. Voornamelijk bij mijn leeftijdgenoten. Maar die keken me een beetje raar aan van, er staat hier een PlayStation thuis, een Sega, en jij houdt je bezig met allerlei rare verhalen. Maar gaandeweg is dat wel steeds meer gaan leven en kon ik mij...

0: mijn ei in die zin kwijt. Maar wat ik al zei, ging veel met oudere mensen om. Ik heb op 17-jarige leeftijd mijn naam aangepast. Die heeft mij eigenlijk bereikt. Ik zat gewoon op mijn werk. Ik liep stage bij een muziekmaatschappij, Warner Music. En ik had een mooi gesprek met een vriend van mij. En op een gegeven moment voelde ik mezelf boven mezelf uitstijgen. En de naam Ta Ankeré, die kwam tot mij. En ik heb vanaf dat moment ook die naam veranderd. Dus mijn oorspronkelijke naam, om het even zo te zeggen. En ik heb dus vanaf toen met de naam Ta Ankeré gelopen. En die naam die staat voor drie elementen. Ta is een van onze voorouders die door middel van woorden dingen kan verwezenlijken. Ank is het levenssymbool en Re staat voor de zon. En later las ik een boek. En ik zag daar verschillende namen in staan van voorkolonialisme. En ik ging kijken naar de P, want het was op alfabetische volgorde. En ik zag de naam Ta Ankeré daar letterlijk staan.
1: Wow.
0: Met de betekenis de opener. En toen was voor mij het puzzelstukje compleet. Of de puzzel compleet.
1: Mooi. Geweldig. Ik heb een hele bijzondere vraag. Want Ozette, heb je ook een deel van je jeugd meegemaakt in Suriname?
2: Ik heb een klein deel.
1: Hoe oud was je dan? Toen?
2: Nee, ik was echt een maand voordat ik 4 werd, geloof ik. Eind december kwamen we richting Nederland en 7 januari ben ik jarig. Toen werd ik 4, zijn we naar Nederland gekomen. Dus echt een paar weken ervoor. Ik ben heel jong geweest dat ik uit Suriname kwam. En toen zijn we dus in Oudenbosch gaan wonen. En voor mij is daar het bewustwordingsproces begonnen eigenlijk. Wat ik mij als eerste herinnerde toen ik in Nederland aankwam. Het was natuurlijk Stervenskoud, 1978 in december.
1: Ik heb van die tijd gehoord.
2: Er waren echt strenge winters, gewoon 11 steden toch en zo. en ik kan me herinneren dat naast dat ik het fysiek koud had, ik het ook in de sfeerbeleving koud had.
1: Mm-hmm.
2: In Suriname was je altijd dat lief kindje. Waar die mensen hier zagen, was het: mijn god, ga schat, heel een abtje, leuk. Mijn god, kom een ijsje halen. Kom een snoepje halen. Weet je, dat is hoe wij met elkaar omgingen.
1: Mm-hmm.
2: En toen kwam je dus te wonen in Noord-Brabant.
1: Mm.
2: En iedereen keek eigenlijk naar je van wie ben je? Waar kom je? He, je was je was iets raars. Mensen lachten niet met je. Kinderen waren zelfs bang voor je. Dus dat is mij heel erg bijgebleven. En naar school gaande eenmaal. Dan kom je tegen, dan heb je eerst carnaval. Nou, dat vond ik geweldig. Was 3 dagen lang feest in Noord-Brabant. Dus als kind zijnde is dat echt heel leuk om mee te maken. En dan de tweede traditie die ik leerde kennen, waar ik niet mee bekend was Sinterklaas. Want in Suriname kende ik dat niet. En dan werd je op school gezegd, je moet je sminken, pietenpak op. Dus dat heb ik ook gedaan. En toen ik op school kwam, toen zei de juf tegen mij van, hey, ben jij nu ook al verkleed als Zwarte Piet? Je bent toch het hele jaar door mijn Zwarte Pietje?
1: Zo.
2: En ze zei dat. En ze zei het heel aardig, hè? Heel lief. Ze zei het niet gemeen. Ik heb niks gemerkt aan haar. Maar ik voelde dat er iets niet klopte. En dat verhaal heb ik natuurlijk aan mijn moeder verteld toen ik thuis kwam. En mijn moeder die was heel erg boos. Ik zal me niet zeggen herhalen wat ze allemaal zei. Maar het was voor het eerst dat mijn moeder schold. Dat ik het zo heb meegemaakt. En toen heeft ze mij vervolgens verteld over het slavernijverleden. Als 4-jarig meisje.
1: Mm-hmm.
2: En dat heeft een hele diepe indruk op mij achtergelaten. En zeker omdat ik toen ik een jaar of 7 of 8 was. Toen draaide die serie Roots. Draaide op televisie in Nederland. En toen ik die film zag, die serie, toen begreep ik wat slavernij was. En voor mij is het bewustwordingsproces toen al begonnen. Dat ik me heel erg bewust was van wat slavernij voor ons betekent, moet hebben.
1: Ja, wij komen in het volgend uur uitgebreid over die doorwerking van de slavernij. Maar dit is wel een begin, wat je nu vertelt, of wat je hebt verteld over wat je op school hebt meegemaakt. Maar even terug naar die vraag, hè? Want die heb ik nog niet gesteld. Daarom vroeg ik je, heb je jeugd in Suriname of in Nederland meegemaakt?
2: In Nederland.
1: Tot je 12e jaar. Welke ondeugende dingen heb jij gedaan?
2: Ondeugende dingetjes. Ja, ik was niet zo... Ik woonde dus eerst in het dorp in Noord-Brabant.
1: Je moet er niet omheen draaien, hè? Want heel veel mensen zeggen nooit meer doe ogri. Maar gaandeweg komen ze erachter dat dit doe ogri wel.
2: Nee, we hebben allemaal ogris gedaan. Maar ik denk dat die ogris die ik heb gedaan, waren best wel kinderlijk. Voor mij was het bijvoorbeeld... Ik kan me herinneren dat ik met mijn broer... hadden ze maisvelden. En dan gingen wij met plastic zakken... gingen we die mais eraf plukken. En dan renden we naar huis met die zakken. Met honden achter ons aan. En dan vroegen we aan mijn moeder om maispap te maken.
1: Zo.
2: Dat soort dingen. Want het was echt een dorp, hè? Dus je had heel veel fruit, appelbomen, peren, gaarden. Al dat soort dingen had je daar. Paardrijden. Dus echt best wel een leuke kinderlijke jeugd gehad, denk ik. En ouder wordende. Ja, we zijn toen ik een jaar of 7 was, zijn we in Amsterdam Zuidoost komen te wonen. En omdat wij best wel veel... had een onstuimige jeugd. Mijn moeder zat in een gewelddadige relatie. Waardoor wij heel veel verhuisd zijn. Ook onderduikadressen hebben gehad. En blijf van mijn lijf adressen. Waardoor ik niet de kans kreeg om echt te aarden. Tot mijn 15e, denk ik. Niet echt om te aarden. En dus ook niet echt vriendschappen of contacten aanging met mensen. Omdat ik nooit ergens heel erg lang bleef.
1: Aha.
2: En ik denk dat ik daardoor misschien ook gemist heb om
1: ondeugende dingen te doen.
2: Ja, want je was aan het overleven.
1: Ja, ja.
2: Het was een hele andere. Dus ja, dat ja. En natuurlijk doe je kind kattenkwaad dingetjes, maar niet echt dat ik, nee.
1: Oké. Nee. Nou, dank dat je dit in elk geval met ons wilt delen. Tuurlijk. Beste luisteraars, ik heb dus hier in de studio Alzet en Pata. En ik praat met hun over hun eigen leven, wat ze met ons willen delen. Ik ga nu even naar Pata. Pata, die roman tussen mama en papa. Eigenlijk had je het al een beetje verteld. Maar welke ondeugende dingen heb jij gedaan? Heb je jeugd in Suriname of in Nederland doorgebracht?
0: Oh ja, ik zie Alzet al smullen van de verhalen die zo meteen gaan komen. Ik ben nog niet eens begonnen. Nee, ik ben in Nederland opgegroeid. Ik heb natuurlijk ook de dingetjes gedaan die jongens doen, hè, zoals belletjes trek. Maar ik heb voornamelijk mijn zusje het leven zuur gemaakt. Ze had destijds, we schelen 8 jaar tussen elkaar. En ze had op een gegeven moment een pop, die heette Bianca. En die pop, als je het de hand gaf, dan liep het met je mee. Nou, ik zei op een gegeven moment van, je moet die pop op het balkon zetten. We woonden op 3 hoog. En ik zei van, oké, kijk, ik heb die hand van de pop een beetje naar buiten gestoken. Maar als jij een afstandsbediening aan die pop geeft, gaat die pop het vasthouden. Dus mijn zusje van, ja, maar dat kan toch niet? Nee, ik zeg van, hé, ik ben de grote broer. Die pop gaat die afstandsbediening vasthouden. Nou, mijn zusje geeft op een gegeven moment die afstandsbediening aan die pop. En wat denk je? Valt naar beneden. Mijn moeder boos. En ik heb het een paar keer herhaald, Better, door ook andere spullen van mijn moeder aan die pop te geven. En zodanig kreeg ik mijn zusje constant straf. Maar ja, ik was degene die erachter zat. Ik hoop niet dat thuis geluisterd wordt nu. Maar ik heb dan heel wat nu meegegeven. En daar zal ik waarschijnlijk zo meteen meer over horen. Maar dat is dingen die ik voornamelijk deed. Ik was daarnaast ook heel eigenwijs. Ik wilde me niks laten vertellen, maar echt dingen ook zelf onderzoeken. Dus bijvoorbeeld als ik ik moest iets in elkaar zetten of wat dan ook. En er was een handleiding bij. Dan deed ik het eerst uit mezelf. En pas daarna ging ik kijken of ik het goed had gedaan.
1: Weet je dat heel veel mensen dat doen? Ik herken wat je nu zegt.
0: Nou, ja,
1: ik ga het eerst proberen. En vooral als je bijvoorbeeld een tafel of een meubel in elkaar moet zetten, dan begin je gelijk te schroeven.
0: Ja, ik ben wel 2 dagen langer bezig waarschijnlijk. Maar ik heb het uiteindelijk wel gewerkt.
1: Oké.
2: Hij bleef alleen achter met een paar schroefjes.
1: Maar...
0: Ja, maakt niet uit.
1: Hey, maar je zus, heb je er ooit verteld dat jij degene was?
0: Nou, ik denk dat zij, als ik het maar zo goed kan heugen, dat zij het zich ook wel zou heugen. Want het heeft denk ik wel een bepaalde trauma ook bij de achtergelaten. Je kan ik me zo voorstellen.
1: Serieus?
0: Maar het is wel, ik heb het nooit met haar over gehad. Maar het staat mij wel heel goed bij. Ja. En mijn moeder staat het ook nog bij, want die wist het niet. Maar ik heb het wel een keer, heb ik het balletje opgegooid. En toen zei ze, oh, jij was het. Dus in die zin, is het wel maar, deels bekend.
1: Ja, maar jullie zijn nu toch beide volwassenen, dus dan ik had dacht, hey, Sisa, jongen, is dat het, die dan die tsunami bent.
0: Ja, maar nu kan ze terugslaan, hè?

0: als ze terugslaan.
1: Nou, jullie zijn volwassenen.
0: Nee,
1: jullie waren kinderen toen toch?
0: Ja, ja, ja. Nee, zeker. Dat zijn wel dingen die ik zeker met haar kan bespreken.
1: En jij ging de maisvelden niet in?
0: In welke zin?
2: Nee, nou, jij woonde in Amsterdam-West. Had je geen maisvelden?
1: Nee?
0: Nee. Niet dat ik me kan heugen.
2: Nee.
0: Waar wel dan?
2: Ja, waar ik woonde in Noord-Brabant, dat je echt gewoon...
1: Maisvelden,
2: perenbomen, alles
0: nee, aardbeien. Ik heb dat helaas niet meegemaakt. Ik zie gelijk een glimlach op jouw gezicht, dus waarschijnlijk is het heel leuk geweest. Maar ik heb het niet meegemaakt.
1: Maar er moet nog een ogri zijn wat je hebt gedaan. Weet je, ik weet nog vroeger in Amsterdam, dan werd de voorraad van de supermarkten werd gewoon voor de deur van de supermarkt geplaatst. En ik weet nog, ik had een paar neven. Die gingen bewust, 's ochtends vroeg, boodschappen halen. Want de boodschappen van de winkel, die was gewoon voor de deur.
0: Ja, ja.
1: En je liep langs en je kon zo wat meenemen. Heb je dat nooit gedaan? Ja, dat was vroeger wel zo.
0: Okay. Nou, Iwan, ik hoor nu hele andere kant van je. Maar ik heb
1: niet
0: dat
1: van
0: dingen...
1: mij, niet van mij.
0: Oh, okay.
1: Ik heb het niet gedaan.
0: Okay.
1: Nee. De ogri sami doen, na hetra ogri. Dat,
0: okay.
1: Dat is een andere uitzending.
0: Ja, daar gaan we het dan heel snel over hebben. Nee, ik heb wel zeg maar met belletje trek. Op een gegeven moment ga je dan aanbellen. Op een gegeven moment werd het steeds kwaaier. En ging je schoppen tegen de deur. En ik heb een keer tegen het glas aangeschopt van iemand.
1: Oeh.
0: En het glas is toen gebroken. Ik heb er gelukkig niks aan overgehouden. Maar ja, er zijn wel van die kwaaijongens streken die ik ook heb gedaan. En die zullen velen ook wel herkennen, denk ik.
1: Oké. Okay. We gaan even naar een kleine muziekonderbreking. En dan komen we zo terug bij u.

in de studio Beta en Alzet. En we praten natuurlijk met hun over een aantal leuke dingen. En een van de leuke dingen is de relatie Alzet en Beta. Jullie hebben je...

0: We elkaar ontmoet zakelijk. Pata, wanneer is die vonk overgeslagen? Ja, en hoe heeft Alcet daarop gereageerd?
1: Nou ja, zij heeft het zakelijk genoemd, hè.
0: Oh, jij had andere plannen.
2: Het was ook zakelijk.
1: Ja, het was zakelijk. Nee, we kwamen elkaar tegen op een haar-event. En ik ben natuurlijk ook fotograaf in mijn vrije tijd. En zodanig was ik op een event waar ik foto's moest vastleggen. En het ging over haarproducten en haarstijlen. En Alcet is al heel lang in die scene bezig. Maar dat gaat zo meteen zelf waarschijnlijk vertellen. En op een gegeven moment vroeg zij mij om een foto te maken. Hè. Wat was het ook weer? Een foto van...
2: Van de haarstylisten en de influencers die ik had uitgenodigd.
1: En toen maakte ik de opmerking van, ik heb wel een vriendin. Want destijds had ik op dat moment nog een vriendin. En toen zei Alcet iets van...
2: Ja, maar dat is niet wat ik vraag. Ik vraag of je foto's kan maken.
1: Maar ik voelde wel een bepaalde vibe. Dus ik heb toch die opmerking gemaakt. En toen zijn we elkaar maanden niet meer tegengekomen. Tot aan Brasa Day. In Rotterdam werd dat volgens mij gehouden in de maand november. En toen hebben we elkaar echt een brasa gegeven. In de zin dat we met elkaar in gesprek zijn gegaan over diepgaande onderwerpen. En van het een is het ander gekomen. Maar ik zie mevrouw aan de overkant een beetje met de hoofd schudden en dingen. Dus ik wil niet op de bank slapen vanavond. Dus ik weet niet of ik dingen fout heb gezegd, maar dan mag je me corrigeren.
0: Luister. Dit zijn dingen die al zijn gebeurd. Yeah. Dus het is leuk om erover te praten. Snap je?
1: Zeker.
0: Maar Alcet, vertel jouw deel.
2: Nee. Ja, zo is het een beetje gegaan. We hebben elkaar de eerste keer ontmoet. En hij maakte de opmerking van vriendin. En ik dacht, daar ben ik niet mee bezig. Toen hebben we elkaar de tweede keer volgens mij ontmoet. Dat was toen bij Natural Hair Club. Toen gaf ik daar een lezing en een panelgesprek. En whatever. Toen hebben we eigenlijk gewoon alleen maar gedag gezegd tegen elkaar, hoor. Mm-hmm. En toen de derde keer was inderdaad bij Brasa Day. En toen had ik volgens mij iemand nodig om portretfoto's te maken voor op mijn website. En daarover zouden wij toen zakelijk in gesprek gaan.
1: Vervolgens zijn het hele andere foto's geworden. Maar ga verder.
2: Deze man. Nee, en eigenlijk tijdens dat had toen mijn gegevens genomen en ging meteen 's avonds aan het bellen. Daar bel wat verkeerde Dominique toendertijd ook nog.
0: Oh, vertel.
2: Ja, het was ook greedy aan mijn bel. Mm-hmm. Maar dan was dat iemand anders.
0: Maar hoe weet jij dat?
2: Omdat hij me heeft verteld later.
0: Oh, oké.
2: Dus vervolgens zijn we gewoon... bij het zakelijk gesprek, toen stelde hij dus die vraag van... weet je wie je bent en waar je vandaan komt? En mm-hmm. Eigenlijk is vanaf dat moment...
1: De vonk overgeslagen.
2: Ja, de intelligentie, denk ik. Manier van kijken naar dingen. Dat heeft eigenlijk de vonk doen overslaan, denk ik.
0: Ja, want in een relatie is het vaak zo dat mensen, dus man en vrouw, vaak op één lijn staan. En jullie komen als echtpaar heel sterk over. Hoe komt dat die band zo sterk is? Jullie staan op één lijn. En ik heb het gevoel dat jullie ook beide over dezelfde onderwerpen geïnteresseerd zijn. Maar waar komt die kracht vandaan? Bata.
1: Nou ja, ik denk dat we elkaar ook echt sterker maken in die zin. Omdat we elkaar uitdagen. We zijn het zeker niet altijd met elkaar eens. Maar we zijn wel capabel genoeg om uit te drukken wat we vinden. En mijn intelligentie zegt dan als jij iets kan onderbouwen en het maakt sens, dan ga ik met jou mee. En op die manier helpen we elkaar gewoon naar... ik spreek niet van hoger en lager niveaus, maar wel in de zin van bredere niveaus. En zo helpen we elkaar ook tot andere inzichten te komen. En ik denk dat we elkaar op die manier heel erg versterken. Ik heb altijd de gezegde, de juiste informatie brengt ons informatie. En dat is denk ik ook wat er bij ons gebeurt. We dagen elkaar gewoon enorm uit qua intellect.
0: Mooi maar. En Alcet?
2: Ja, daar komt het eigenlijk voor mij ook een beetje op neer. Dat hij is vanuit een mannelijk perspectief is hij heel erg rationeel in zijn denken. Soms ook wat abstract. En ik ben heel erg emotioneel in mijn denken. En die twee dingen eigenlijk onderbouwen we stelselmatig. Wat we eigenlijk zien gebeuren bij elkaar. Of in de omgeving.
0: Ja.
2: En het is leuk omdat je met iemand over dat soort onderwerpen altijd

0: gesprek kunt.
1: Hebben jullie bijvoorbeeld ook een code die jullie bijvoorbeeld van tevoren met elkaar afspreken, afstemmen? Als jullie bijvoorbeeld, ik zeg maar, ergens naartoe gaan.

0: Ik denk dat als we over een code mogen spreken, is dat, nou, dat we goed op elkaar afgestemd zijn. Ik heb niet echt bepaald een code of zo. Als wel, dingen zijn voor mij heel, heel logisch.
1: Nou ja, als ik daar even op in mag haken. Kijk, we hebben een stem, hè? Iedereen heeft een stem. En die stem uitspreken zorgt ervoor dat je ook afgestemd raakt op elkaar. En dat die bestemming die je inslaat gelijkwaardig wordt. Hè? Dezelfde weg sla je in. En ik denk daardoor dat wij ook gewoon op één lijn zitten. Wat Iwan ook heel mooi zei. We zitten gewoon op heel veel dingen op één lijn. En een van die dingen is ook dat we gewoon op een normale manier met elkaar omgaan.
2: Dat is een belangrijke code.
0: Ja.
2: En communicatief heel sterk met elkaar omgaan. Weet je, want daar gaat het vaak mis, hè? Communicatie, ik blijf het zeggen, is de oplossing voor elk probleem. Want soms zitten mensen qua communicatie niet op één lijn. Maar jullie zijn dat dus wel. Een andere vraag, want die heb ik nog niet gesteld. Peta, even voor de luisteraars een beetje over jouw achtergrond met betrekking tot studie, sport.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, ik ben natuurlijk naar school geweest. Ik hoorde wel altijd op school dat ik bij bepaalde dingen iets minder actief was. En het ging dan om het leerproces. Ik was niet altijd geïnteresseerd in wat de docent mij wilde opleggen. Want zo zie ik het ook. Je wordt geconformeerd naar bepaalde inzichten die een ander heeft. En ik ging daar tegenin. Ik had zoiets van, het klopt iets niet aan het volledig, aan het verhaal wat mij nu wordt opgehouden. En ik wilde gewoon weten wat daarachter schuilde. En op basis daarvan kreeg ik ook heel vaak te horen dat ik niet genoeg kon leren, niet goed leerde. En dat is later anders gebleken, want toen ik wel in aanraking kwam met zaken waar ik me wel in wilde verdiepen of verbreden, toen kon ik wel heel goed leren. En dat is wat ik de afgelopen tijd ook heb gedaan. Ik ben me gaan vasthouden aan zaken waar ik denk van, nou, daar word ik inderdaad completer van. En dat is wat ik de afgelopen tijd ook heb gedaan.
2: Mm-hmm. En sport?
1: Sport. Ik heb zelf gevoetbald in mijn jeugdjaren. Wat ik verder nog heb gedaan is natuurlijk ook gewoon fitness. De sportschool ingaan. Maar voornamelijk heb ik heel veel affiniteit met voetbal. En dat zien we ook terug in ons gezin. Eigenlijk heeft iedereen van onze kinderen ook gevoetbald. Ja, we hebben dan twee dochters ook. Ja, die doen dat dan niet. Maar alle jongens die zijn betrokken geweest ook bij voetbal. En dat is ook wel waar wij als familie voor staan. We zitten ook alle wedstrijden kijken. We bewijzen van mee. En het voetbal dus zit er echt bij ons in.
2: Geweldig. Alzet.
0: Yes. Opleiding. Ik had een gymnasiumadvies van school afgaande. Ondanks dat ik geen CITO-toets heb gedaan, omdat ik op te veel scholen heb gezeten. Had ik een gymnasiumadvies, ik had alle boekjes had ik uit.
2: Zo?
0: Ja, omdat ik gewend ben, dus hè, omdat door op veel scholen te zitten, heb ik me heel erg snel altijd kunnen inlezen en inleven in wat er gebeurde. Omdat ik, ja, ik moest meekomen elke keer. Dus het was elke keer voor mij nieuw en dan inlezen en verder gaan. Omdat thuis alles zo onrustig was, heb ik uiteindelijk alleen een MAVO-diploma behaald. Of alleen. Ik heb gewoon een MAVO-diploma behaald. In het jaar, daarna mocht ik meteen een eindexamenjaar HAVO doen. Met hoge cijfers, maar dat heb ik midden in dat jaar ben ik gestopt. En toen ben ik gaan werken. Eigenlijk om mijn moeder financieel te ondersteunen. Toen ben ik aan het werk gegaan. Toen ik 21 was, toen ben ik begonnen aan een hbo-opleiding aan de Schoevers. Een privéopleiding. Die betaalde ik dan zelf. En in dat jaar ben ik gaan werken bij Nuon Business. En eigenlijk is vanaf daar mijn carrière in een lift gegaan. Omdat ik toen al snel binnen 4 maanden promotie maakte naar projectleider.
2: Wauw.
0: En gewoon kansen gezien, gegrepen en ermee gedaan wat ik moest doen. Daar heb ik dan 20 jaar, bij de Nuon Business dan 8 jaar, maar daarna nog bij andere bedrijven, grote bedrijven, heb ik 24 jaar ervaring als projectleider.
2: Wauw, mooi hoor. En sport?
0: Sport, altijd gedanst. Ik heb vroeger overal en nergens gedanst, opgetreden ook. Dus dansen, dat is eigenlijk altijd mijn ding geweest. En tegenwoordig...
2: Wat bedoel je?

0: opgetreden?
1: In
0: een groep of...
1: Ja, nee, soms achterbij artiesten, maar soms ook on stage. Ik heb ook gedanst in de IT, met de jungle parties en dat soort dingen.
0: Op een podium daar bovenin.
1: Op een podium daar bovenin.
0: Zo, oké.
1: Okay. Een neven van mij die zaten ook in het organiseren van feesten. Dus hè, dan al snel zat je een beetje in die scene. Dat heb ik gedaan. En tegenwoordig hou ik me heel erg bezig met yoga. De afgelopen 15 jaar denk ik wel. 20 jaar echt met yoga. Ademhalingstechnieken. Body breathing. Pilates. En dat soort dingen.
0: Mooi. Ja. Ik kijk naar de tijd. We zijn er bijna doorheen in dit eerste uur. Hebben jullie zoiets van... dit willen we meegeven. Met name aan jongeren die een relatie willen beginnen... Kijk, iedereen moet natuurlijk zijn eigen ervaring opdoen. Maar jullie hebben al genoeg ervaring. Wat zou je jongeren kunnen meegeven, Peta?
2: Nou ja, wat ik ze mee wil geven is om zichzelf allereerst te leren kennen. Want Astrid zegt het ook heel mooi. Van als jij jezelf kent, dan kan je ook aan de ander overbrengen... welke normen en waarden je hoog in het vaandel hebt staan. En dan kan de ander, mits die daar rekening mee wilt houden, rekening mee houden. Dus probeer eerst jezelf te kennen. We hebben het nummer van Percy Sledge natuurlijk. Take time to know her. Maar neem ook de tijd om jezelf te kennen.
0: Mooi. En Astrid? Wat geef je mee aan de dames?
1: Wat geef ik mee aan de dames en de heren? Ik denk een van de belangrijkste dingen die ik aan Ta, waarvan ik echt zeg van dat is echt iets wat we moeten blijven doen. En dat is blijf doen de dingen die je hebt gedaan in het begin om de ander te veroveren. Want die kleine dingetjes die je doet voor diegene in het begin om zijn hart of haar hart te veroveren. Dat zijn kleine rituelen die je altijd blijven herinneringen aan die eerste liefde die je geproefd hebt. En als je vanuit liefde met elkaar blijft omgaan, dan kun je boos worden. Maar dan weet je dat liefde altijd aan de basis staat. Dus voor mij is heel belangrijk, blijf die liefde tonen die je in het begin hebt getoond.
0: Peta en Alzit, ik ga jullie bedanken. We gaan straks verder met een heel ander onderwerp. Maar ik ben hartstikke blij dat jullie dit met de luisteraars hebben willen delen. Bradangasta. Dit was dus een gesprek met Peta en Alzet. En fijn dat je hebt geluisterd. Ze gaan nog niet weg, want we gaan nog verder praten over andere onderwerpen. Peta en Alzet, alvast grand tangi voor dit gedeelte.
1: Grand tangi.
0: Oké. Okay.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Pop.

0: week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nogubux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

0: De León. The Power
1: Station. The Power Station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
1: Diego na dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzuks aan Amelie's Winkel. Dapper you can find alles aan die saai van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkel, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi dat no no de je arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapo. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasica. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger. Van de maand september, Gwels met Rekkerewa Piai.
6: Ah, tussie. Kapodano, koi bergate. Kubotje mogo irame, iroko, akana no ware remaro. Urano da papolo, jasaga somaro.

0: Kamako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Nina Emma Agnes de Lesla, mi Archi Radio de León, Ala Frida, Jasona Becoisi, en un Archi tú.
1: Meta alasmon bi odi Alphonse Willingen en mi hoop taki wetan Archi Radio de Leon. Luisteraars, stontje a radio disi, want na one things belangrijk sani zo af van odu, tak da kun abu eis ting, un kan take overal, no one's man kan tak, hey, we stop you of so, un abu eis sani en dat belangrijk in a communicatie.

0: En in de studio hier bij De Leon heb ik twee bijzondere gasten met wie ik ga praten over de doorwerking. En dat zijn, ik ga ze toch even vragen om hun naam te noemen. Ik kijk eerst naar de dame.
1: Alcet Ancrey.
0: En de heer.
2: Ta Ancrey.
0: En in een eerder programma heb ik ze gevraagd of ik ze mag tutoyeren. Dus het worden Pta en Alcet. Nogmaals, Aquaba in de uitzending. We gaan met jullie praten over een heel belangrijk onderwerp, de doorwerking. Maar ik wil beginnen, Pta, je hebt een prachtig boek, of jullie hebben een prachtig boek geschreven. En als je alleen maar naar de voorkant kijkt van het boek, dan heb je zoiets van, dit hoort in mijn collectie thuis. De titel van jouw boek is, Pta?
2: Sleutels van herinnering.
0: En er staat nog een mooie tekst erop.
2: Van oorsprong naar identiteit. Van identiteit naar vrijheid.
0: Luisteraars, ik ga u deelgenoot maken met een passage die ik vrij interessant vond in het boek en die ik even met u wil delen. Dat mag toch, Pta?
2: Zeker weten, ja.
0: Over de auteur. Pta Ancrey is een... Help me even, Pata. Op pagina 157 staat het. Geestarchitect. Geestarchitect. Ik begon het meteen te delen. Maar goed. Pata Ancrey is een geestarchitect. Een bouwer van innerlijke werelden. Een herinneraar. Zijn stem is voor velen een richtingaanwijzer. Een golvende trilling tussen woord en waarheid die hen brengt tot waar ze nu staan. Maar, zoals hij zelf zegt, waar je staat is niet altijd waar je hoort te zijn. Hij zegt daarover, mensen luisteren naar mijn stem, openen zich voor wat ik breng, en wat ik breng, brengt hen nergens, maar een nieuw punt van bewustzijn, een nieuw niveau van zien. Maar wat ik deel is nooit het einde. Het is een poort. Toch zie ik velen zich afvestigen. Ze horen iets, een vonk, de waarheid, een waarheid en denken, nu weet ik het. Terwijl het slechts een begin is. Een uitnodiging tot verdieping, geen eindstation van wijsheid. Want zijn werk raakt niet aan oppervlakkige motivatie of tijdelijke inspiratie. Wat hij brengt is herinnering. Geen herinnering.

0: herinnering als terugkijken, maar als terugkeren. Terug naar dat wat voor de conditionering kwam, voor de kolonisatie van geest, taal en tijd. Naar dat wat je altijd al wist, maar bent vergeten. Pata, yes. Nogmaals welkom. Er is nog een stukje, maar ik hou het hierbij. Dit is heel interessant wat je deelt met de luisteraars en met de lezers in jouw boek. Van waar de inspiratie om dit boek te schrijven? Ik heb zo meteen wat vragen over het boek. Maar van waar de inspiratie?
1: Nou ja, ik heb in mijn journey, in mijn reis tot nu toe, ik ben inmiddels 40, net geworden.
0: Nog gefeliciteerd trouwens.
1: Dank u. Heb ik geconstateerd dat wij het heel vaak hebben over de doorwerking van het slavernijverleden. Maar heel veel gaat zeg maar daarover. Maar als wij de vraag anders gaan stellen en wij zeggen van wat als het verleden voor het kolonialisme zouden ontleden en dat zou doorwerken, dan raken mensen in de knoop met hun gedachtes. En wat ik daarmee bedoel is, wij hebben het vandaag over herstellen. Maar als je wilt herstellen, moet je weten wat er voor de schade was. Anders kun je niet herstellen. En dat is waarom ik zeg van oké, dit boek moet er zijn. Omdat dit boek juist kijkt naar die tijd voor kolonialisme. En op basis daarvan kunnen we het heden gaan herstellen.
0: Prachtig. Nou is het zo, Pata. Je zou denken, een boek geschreven door Pata. Dan heb je een thema. En je hebt een aantal motieven, want zo lezen wij die Hollandse boeken, toch?
1: Ja.
0: En bijlagen en noem maar op. Maar jouw boek is heel anders. Hoe ben je op het idee gekomen, of zijn jullie op het idee gekomen, om deze indeling van het boek te maken? Ik ga de luisteraars even meenemen als ik het heb over de indeling. Want je hebt het over geen hoofdstukken, maar delen. Bijvoorbeeld deel 1 is het onderdeel het ontwaken van slaap naar bewustzijn. 2 is het ontleren van conditionering naar waarheid. Dan heb je deel 3. Het herinneren van illusie naar waarheid. En deel 4. Het belichamen van weten naar zijn. En deel 5. De transformatie van individu naar collectief. En het laatste hoofdstuk. De activatie van bewustzijn naar beweging. Waarom hebben jullie gekozen voor een dergelijke indeling van het boek?
1: Nou ja, we hebben hiervoor gekozen omdat dit richting geeft. Hè? We hebben het heel vaak over richtlijnen, maar we vragen ons niet af waar die richtlijnen ons heen brengen. En wij zijn als mensen, als gemeenschap in beweging, maar iemand zei ooit tegen mij, een auto in zijn achteruit is ook in beweging. Welke kant wil je op? En waarom hebben wij hiervoor gekozen? Omdat het een plan is. Het geeft richting. Voordat je tot een bepaalde uiting kan komen, moet je eerst bepaalde stappen hebben gezet. En die geven we bij deze mee. Ik heb er ook voor gekozen, wij hebben ervoor gekozen om het boek geen hoofdstukken te geven. Want ik zeg daarin ook, een hoofdstuk is niks anders dan een hoofd wat stuk is. Wij willen juist mensen sleutels geven om deuren te openen. Ook in zichzelf, die tot nu toe gesloten zijn gebleven.
0: Wauw. Ik ga even induiken in jouw boek, Pata. Een hele mooie vond ik, want dat moeten heel veel mensen weten. Jij schrijft als, dus de kolonisatie, hè, de kolonisator.
1: Ja.
0: Die zegt, als wij willen overleven, dan moeten wij nemen wat zij hebben.
1: Ja.
0: Kun je daar iets meer over vertellen? Dus de kolonisator zegt dat, hè?
1: Ja, wat ik daarmee.
0: Met die gedachte, ga je gang.
1: Wat ik daarmee ook zeg, kijk, kolonisatie begon met een gedachte. Voordat jij handelt, ga je eerst over dingen nadenken of dat zou je moeten doen. Maar in ieder geval, jouw mind, jouw manier van denken, die stuurt jou aan. Want we zeggen heel vaak dat kennis macht is, maar kennis is potentiële macht. Wanneer jij het toepast, kan het macht worden. En als we kijken naar kolonisatie, is dat begonnen met een gedachte. Gedachte dat de ander ons als een ander heeft gezien. Terwijl we in wezen allemaal één zijn. En degene die ons heeft gekoloniseerd of heeft onderdrukt, die heeft vanuit angst gehandeld. Angst omdat hij zichzelf niet herkende in ons. Hij zag daar bepaalde kwaliteiten in ons die hij ontbeerde. En dan kan je twee dingen doen. Je kan zeggen van nou, dan ga ik die ander minder maken dan ze bewezen zijn. Bewijzen van zijn. Maar je kunt ook zeggen van, ik ga mij juist verbinden met die ander om juist compleet te kunnen worden. En

0: Zij hebben juist het tegenovergestelde gedaan en hebben juist vanuit angst gehandeld om ons in de staat te krijgen waar we nu in staan. Of zoals ik vaker zeg, we denken vaak dat we ergens staan, maar we moeten eigenlijk gaan kijken hoe ver we vandaag gevallen zijn.
1: Ja, kijk, van de week was op de televisie en er zitten vaak mensen aan tafel, weet je nog, die discussieprogramma's.
0: Ja.
1: En toen werd er gezegd van over in 2050 is Nederland niet meer wat het nu is. Dan bestaat een groot deel van de Nederlandse bevolking uit migranten of een mix van migranten. Dus ze hebben het nu al over hoe ze willen overleven. Maar wat jij aangeeft, in het verleden, dat men die gedachte heeft gehad van Jereno. Ef uwan tana libi, da umus go teki, sa de abi. Want no se uno tana libi.
0: Ja, klopt.
1: Dat is een hele zware hoor. En ik ben blij dat je het ook noemt in je boek, zodat mensen dat kunnen lezen.
0: Het is een hele zware en Alzet kan daar nog een mooie verdieping aan geven. Omdat zij heel vaak zegt dat wij kijken naar de doorwerking van het slavernijverleden. Maar we kijken voornamelijk naar wat er bij de donkere mensen is gebeurd.
1: Ja.
0: Maar zoals Alzet heel mooi aangeeft.
1: Ben je er nog?
2: Ja. Ik wacht even totdat hij zijn zin afmaakt.
0: Nee, ik wilde jij dat nu aangeeft, toch?
2: Sorry, ik dacht dat je nog bezig was. Nee, ja, als we gaan kijken naar waar die angst vandaan komt van witte mensen, is het niet alleen maar natuurlijk vanuit het feit van ik wil wat jullie hebben. Maar ook, we willen voorkomen dat wij in een bepaalde situatie terechtkomen die we al kennen. Als je gaat kijken naar hoe de wereld is opgedeeld, als je gaat kijken naar de warmere streken en de koudere streken, Dan zie je dat eigenlijk de schaarste waar wij het nu over hebben, de schaarste, die was omgekeerd. In de warmere delen was er alles te vinden wat we nodig hebben. Dat is nog steeds het geval. Alleen er is nu, behalve de resource schaarste die er voorheen was, is er nu een mentale schaarste gecreëerd. En de mentale schaarste die is veel groter en veel makkelijker te beïnvloeden.
1: Ja, hè?
2: Want door mentale schaarste te creëren, ziet men niet meer de grondstoffen die we in ons eigen land hebben en wat we daar eigenlijk mee aan rijkdom mee hebben.
1: Ja. Nog een andere passage uit je boek, Pata.
0: Yes.
1: Volgens mij is het deel 4. Hoe werkelijke genezing bij het keren van je innerlijke stem. Ik ga het nog een keer herhalen. Hoe werkelijke genezing bij het keren van je innerlijke stem. Ik moest het een paar keer lezen hoor, om het goed te kunnen begrijpen. Maar je kan brokken precies ook in de luisteraars wat je bedoelt met die zin.
0: Nou ja, die zin gaat eigenlijk heel diep en ik moet daar dan context aan gaan geven. Kijk, wij hebben vandaag allerlei titels die wij onszelf hebben opgelegd, hè, of opgelegd hebben gekregen, om het nog beter te benoemen. Ik zei net ook, had ik het over wiskunde. Wiskunde denken veel mensen aan cijfers. Ik hou me heel erg bezig met woorden, woordspelingen ook. En ik zeg nee, wiskunde is de kunde van het wissen. Er zijn heel veel zaken bij ons uitgewist, waardoor wij geen actieve herinnering meer hebben aan wie we zijn. En wat ik daarmee bedoel is, wij hebben vandaag hebben we het over personen. En op mijn boek staat ook van oorsprong naar identiteit. Identiteit is wat wij nu omarmen, maar identiteit komt van het Latijns en betekent idem. Daar komt het woord vandaan. En idem betekent dat jij gelijk bent aan de ander. Maar wat daar het gevaar van is dat jij wordt geconformeerd of geconditioneerd om een ander te zijn. Maar juist jouw stem daarin gaat daarin verloren. En jouw stem is juist wat ons vandaag gaat helpen om tot de juiste bestemming te komen. En om af te stemmen op elkaar. Die stem, die uniciteit, die zijn we kwijtgeraakt daarin. In het conformeren, in het conditioneren. En dat begint al heel vaak op school. Ik heb het net ook gezegd van in het verhaal van, of tenminste in de vorige uitzending van mijn moeder die mijn vader tegenkwam en op een gegeven moment een relatie zijn aangegaan. Kijk, wat heel erg belangrijk is om te beseffen is dat wij naar school gaan. School heeft het over schoolvakken. En vakken zijn hokjes. Maar hokjes vormen ook jouw manier van denken. Ze hebben ook een plafond. En wij moeten gaan beseffen dat die hokjes ons kleiner houden dan we in werkelijkheid zijn. En daar komt vervolgens een andere stap in. Als jij je baan hebt, hè, dan heb je ook weer het wederom over een baan of over een vakgebied.

0: En je blijft gewoon constant in een bepaald hokje zitten. En juist die hokjes, of terug te gaan naar de tekst die u net oplas, is die stem is daarin juist essentieel. Omdat daar onze sleutel tot onze verlossing zit. Daar zit onze vrijheid in. Omdat als jij geconditioneerd bent, dan weet de ander, degene die jou onderdrukt, hoe je gaat handelen. En sterker nog, die onderdrukking hou jij vandaag zelf in stand. Want wij voeden vandaag onze kinderen op. We noemen het zelf opvoeden. Maar als je gaat kijken naar wat opvoeden inhoudt, je voedt je kinderen op tot ze aan een bepaald kader voldoen. De vraag is echter, aan welk kader en wat zijn ze daarin kwijtgeraakt? En ook eentje om hem nog even af te maken. We moeten gaan leren om onze kinderen niet meer te gaan vragen, wat wil je later worden? Want als jij iets moet worden, dan ben jij niet meer wie je geboren bent te zijn. Wij moeten gaan kijken als ouders, wie hebben we tegenover ons? En welke tools of handvatten moeten we ze geven om de beste versie van hunzelf te gaan worden? En dat is wat ik wil meegeven.
1: Maar, ik stel die vraag ook vaak aan kinderen. Wat wil je later worden? Welke vraag hoe zou je hem dan kunnen formuleren?
0: Ik zou de kinderen juist gaan helpen te gaan ontdekken wie ze zijn. Mm-hmm. En dat kan je gaan doen door juist met ze in gesprek te gaan treden. Los van het zogeheten onderwijs. Ook los van de gedachten die wij ze daar meegeven op die school. Gaan kijken van wie is mijn kind?
1: Okay.
0: En als je dat kan uitdokteren, dan kan je de juiste medicijnen toedienen.
1: Wauw. Machtig hoor. Pata, ik blijf nog even in jouw boek. Op bladzijde 35... zeg je iets heel moois. Als wij hadden geweten wat jij nu weet,
0: wat hadden we dan kunnen zijn?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja, dat gaat over de voorouders. Het is diep om te beseffen dat wij vandaag, hè, ook wij, ook Iwan, ook aan Alzet, wij zijn vandaag bezig omdat we dit moeten doen. We hebben het over topics als racisme, discriminatie, inclusie, diversiteit. Omdat het systeem vandaag zodanig is ingericht dat wij er tegen, of tenminste voor iets moeten gaan vechten, voor iets moeten gaan strijden. Maar wie zou jij zijn als dit niet nodig zou zijn? En het is een hele diepe vraag om jezelf te stellen. En dat is ook hoe ik naar de voorouders kijk. Zij hebben heel vaak te horen gekregen dat ze minder zijn dan mens of minder zijn dan wat dan ook. Maar die kennis die wij vandaag aan het opdoen zijn, als zij die ook hadden,
1: ja, hè?
0: Wat zouden ze dan kunnen zijn?
1: Wauw.
0: Maar het mooie is dat wij als nazaten, niet nazaten van tot slaafgemaakten, want dat zijn we niet. We zijn geen nazaten van tot slaafgemaakten. Maar we zijn nazaten van de eerste mens, of zoals ik het benoem in mijn boek, de allesomvattende mens. En als je dat gaat beseffen, dan beseffen dat jij degene bent die op een gegeven moment ook het werk van de voorouders voort kan zetten. Je helpt niet alleen jezelf door jezelf te helpen, maar je helpt ook de anderen die jou voor zijn gegaan en die achter jou zullen komen.
1: Wauw, mooi. Beste luisteraars, ik praat dus met Peta, die heeft een boek geschreven. Sleutels van herinnering. En vind jij, Peta, dat ieder huishouden dit boek op de plank moet hebben?
0: Ja, ik denk dat wij dat zeker vinden. Wat ik net ook al zei, het is gewoon een boek dat je terugbrengt naar je essentie. En los daarvan, we hebben het over herstel. Ik ga het weer zeggen, over herstel en over helen. Maar wat betekent herstel en wat is helen? In het woord helen zit namelijk een verborgen boodschap. Dat betekent heel zijn. En daarom had ik het ook over die vakjes of die hokjes. Het gaat er dus om dat we heel gaan worden. En heel betekent dat je zou moeten breken uit die hokjes die nu misschien veilig voelen, maar die jou wel beperken, die ons beperken. Mm-hmm. En een van die beperkingen, die is ook een sleutel die in het boek staat, is de helpende hand zit aan het einde van jouw eigen arm. Wij zijn heel erg afhankelijk van factoren buiten onszelf om. Of het nou een religie is, dat we verwachten dat een God ons gaat helpen om uit onze misère te komen. Jij bent die helpende hand. En die helpende hand zit aan het einde van je eigen arm. Maar we moeten wel beseffen dat op het moment dat jij iemand een hand toereikt, moet je weten wie je een hand toereikt. Want op het moment dat Iwan ik jou een hand geef, dan kan jij ervoor zorgen dat jij mij staande houdt. Of dat jij zegt van nee, ik sta ervoor open dat jij me naar andere plekken kan brengen. Dan wordt het een mooie les. En als ik er ook voor open sta dat jij me naar andere plekken gaat brengen, dan wordt het een hele mooie les. Op het moment dat jij me tegenhoudt en staan blijft staan, dan hou je niet alleen jezelf staande, maar ook mij staande. En daarom is het heel essentieel om te beseffen wie je in de hand doet.

0: bereikt. Want wij hebben te maken met verschillende bewustwordingsniveaus. En daarom is het essentieel dat dit boek ook bij mensen op de planken komt. Omdat het juist andere inzichten meegeeft aan de mensen. En ervoor zorgt dat zij anders naar het leven gaan kijken. Maar ook anders naar zichzelf gaan kijken.
1: En hoe zit het met de scholen? Is er ook een overleg met de scholen om dit boek ook aan kinderen voor te leggen?
0: Dat gesprek hebben we nog niet gevoerd. Ik heb, we geven wel lezingen ook op scholen onder andere en bij andere instellingen. En daar geven we ook dit gedachtegoed natuurlijk mee. Want het is een gedachtegoed waarmee we slechte gedachtes proberen weg te nemen. En daarin zou ook zeker we moeten beginnen bij school.
1: Mooi, want een gesprek met bijvoorbeeld een wethouder onderwijs zou al een begin kunnen zijn.
0: Het zou een begin kunnen zijn. Alleen het moeilijke is van de weg die wij met z'n drieën zijn ingeslagen. Kijk, soms zie jij dingen en je bent je tijd vooruit en het moet nog landen bij de ander.
1: Ja.
0: En als de ander de waarde er niet van inziet, ja, dan wijst hij het bij wijze van af. Het is net een patiënt die gaat naar het ziekenhuis en die gaat het ziekenhuis vertellen welke middelen hij nodig heeft, welke medicijnen hij nodig heeft. Gaat niet werken. Weet je, en dat is waar we heel vaak wel in bewegen. Mensen zijn vaak nog niet capabel genoeg om dingen op waarde in te schatten.
1: Mm-hmm. Oké, een laatste punt nog even in jouw boek, Peta. Jij geeft een uitleg over het woord tamare.
0: Ja.
1: En over Afrika. Neem de luisteraars even mee.
0: Ja, dit is een lastige sleutel, om het even zo te zeggen. Want dingen gaan soms ook prikkelen. En ik en Afzet zeggen het ook heel vaak. Kijk, je hebt soms prikkeling nodig. Zeg ik nog, je hebt prikkeling nodig.
1: Absoluut.
0: Om op een gegeven moment tot andere inzichten te gaan komen. Maar het kan ongemakkelijk voelen. En wij beginnen vaak, als we bewust worden, beginnen wij bij Afrika. Maar als je een boek leest, dan heb je het midden van het boek. Je hebt het einde van het boek en het begin van het boek. En ik zeg, Afrika is het midden van het boek. En dan zeg je van, oké, leg uit. Nou, ga ik hem uitleggen. Afrika is een Arabische benaming voor het continent. Als we gaan kijken naar landen zoals Egypte, naar Sudan. Sudan is Arabisch. Egypte is Grieks. Ethiopië is Grieks. Dan moet je je af gaan vragen, hoe komen die landen dan tot die namen? Dat heeft te maken gehad dat er een bezetting is geweest. En ook Afrika is niet meer zoals het in het begin was. Sterker nog, de meest gelovige mensen, religieuze mensen, die wonen in Afrika. En die hebben vaak een witte Jezus nog aan hun muur hangen. En als je met hun in gesprek gaat over een witte Jezus, is het bijna, creëer je een vijandschap. Weet je, en daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. En als je daar eerlijk over bent, dan besef je dus dat je eigenlijk ook verder moet gaan kijken dan Afrika. En dan kom je, in wat Alcet net zei, in de tijd voordat de grenzen werden getrokken. Want die grenzen, die zijn er getrokken om ons te begrenzen. En als je daarna gaat kijken, dan kom je in het continent wat wij noemen Tamaré. En dat was het geheel zoals wij Afrika nu omschrijven. En Tamaré staat voor drie elementen. Ta staat voor aarde. Ma voor water en re voor de zon. En die elementen zijn nodig om het leven zoals wij vandaag de dag kennen te sustainen. Hoe zeg je het in het Nederlands? In stand te houden. Dus dat is waar Tamaré voor staat. En Tamaré staat ook in spijkerschrift. Het staat in de oude piramides geschreven. En zijn mensen hebben daar ook gewoon onderzoek naar gedaan. Ik noem bijvoorbeeld een Aswa Kwesi, een ei van Sertima. En die hebben daar gewoon jarenlang onderzoek naar gedaan. En daar moet ook onze interesse liggen. Want we hebben het heel vaak over Suriname. Maar waar ik me mateloos aan stoor, is dat als we kijken naar Egypte, waar wij eigenlijk vandaan komen van origine, dat daar nu Arabieren zijn en niemand komt daar genoeg tegen in.
1: Ja, hè? Want je noemt in jouw boek ook Alkebulang, Tamaré en Kemet.
0: Ja, ja.
1: Dat zijn ook benamingen voor Afrika.
0: Ja, Alkebulang en Kemet, dat zijn ook weer Arabische benamingen. Maar die zijn ook veelvuldig inderdaad door onze scholars gebruikt. Eén daarvan die staat voor de Garden of Eden. Maar ook dat is weer religieus. Dus daarom zeg ik ook van ook dat zijn niet de juiste termen om te gebruiken. Maar Tamaré is dat dus wel.
1: Oké. We gaan even naar een kleine korte onderbreking en dan gaan we door met die doorwerking.

0: in de studio Peta en Alzet. En ik heb net gesproken met Peta over zijn boek. En hij adviseert dat u als luisteraar ervoor kunt zorgen dat het boek op de boekenplank komt. Niet alleen als sier, maar dat u daar ook in gaat lezen. Ja, Peta?
1: Zeker weten, ja.
0: Oké. Peta, we hebben het ook over die doorwerking. Nou weet ik dat in jouw zoektocht vanaf jouw jonge leeftijd naar wat er allemaal is gebeurd met ons. Kun je de luisteraars even meenemen? We hebben al maar bij 10 minuten de tijd. 10 minuten de tijd om de luisteraars mee te nemen. Hoe het eigenlijk is ontstaan, waar het is ontstaan, dat de Europeanen hebben gezegd, we gaan nu naar Afrika om die dieren daar te halen en ze te gebruiken op de plantages. Neem ons even mee.
1: Ja, ik geef het zo ook even door aan Alzet, omdat zij net al mooi begon om hier een antwoord op te geven.
2: Ik weet niet of het erin is besproken, maar als we kijken naar 1492... Ivan, ja? Aan wie denk jij dan?
0: Volgens de geschiedenisboeken die wij op school hebben gehad, is het Columbus, hè?
2: Dan denk je aan Columbus.
0: Ja.
2: Maar waar heel veel mensen aan voorbij gaan, is dat in 1492 er ook nog iets anders heel erg belangrijks is gebeurd. En dat is de val van de Granada. Dat is het laatste stukje, Schiereiland, Spanje, Portugal, dat toen heroverd is van de Moren. De Moren die daarvoor dus Europa bezetten, Portugal en Spanje voornamelijk, en eigenlijk heel Europa hebben geupgrade, die waren er al vanaf 722 geloof ik, tot aan 1492. Dus ongeveer 800 jaar zijn ze daar geweest. Zij hebben daar veel hygiëne gebracht, ze hebben technologie gebracht, riolering, straatverlichting, medische wetenschap, astrologie, astronomie, you name it, universiteiten. Daar is dat begonnen. Maar er werd natuurlijk ook verlangd dat de mensen zich gingen bekeren tot de islam. Daar begon het mee. De opruk van de islam richting Europa was om het christendom eigenlijk, of het katholieke, Rooms-Katholieke kerk, om dat in te dammen. Daar is de strijd mee begonnen. 800 jaar later zijn ze verslagen en hebben de Portugezen en de Spanjaarden hun land weer terug. En wat er toen gebeurde, is dat zij op zoek moesten gaan naar nieuwe handelsroute. En daar ging die ontdekkingsreis om. Want de ene kant van de oceaan, die was gebarricadeerd door de Moren. Daar konden de Europeanen niet doorheen. En toen heeft Columbus uiteindelijk toestemming gehad om de andere kant op te mogen varen, in de hoop dat hij dan India tegen zou komen. En wat hij tegenkwam, dat waren de Caribische eilanden. En daar zijn ook de inheemse naar vernoemde Indianen. Dat komt daar vandaan. De reden dus waarom slavernij in die vorm is ontstaan, is omdat in eerste instantie ging men met de inheemse onderhandelen. Maar de inheemse waren niet de Indiërs, die ze dachten dat het waren uit India. En daar was al een handelsrelatie mee op gang gebracht vanuit de Arabieren. De Indianen of de inheemse die waren dus niet hetzelfde. En die hadden dus ook niet die onderhandelingstechnieken die zij hadden. En vandaar is een overmacht ontstaan vanuit de Europeanen. Zijn de inheemse mensen onderdrukt, uiteindelijk uitgeroeid. En de uitroeiing was heel bewust. Dat was om te zorgen dat ze later geen recht op land konden claimen. En als je ze uitroeit, dan kunnen ze achteraf niet nog zeggen, ik wil mijn land terug. Toen is besloten om mensen uit Afrika te halen en die naar Zuid-Amerika, Noord-Amerika en de Caribbean te brengen, omdat zij nooit aanspraak meer konden maken op dat land. Wij kunnen geen aanspraak maken, want we komen oorspronkelijk uit Afrika. En zo is slavernij steeds meer zich gaan ontwikkelen. Portugal en Spanje waren daarmee 180 jaar eerder dan de andere Europese landen. Dat wil niet zeggen dat Nederland en andere Europese landen niets mee te maken hadden. Want die vielen toentertijd onder Portugal en Spanje, omdat die de rijkste en machtigste landen waren in Europa toentertijd. daar was ook alle rijkdom.
1: Ja, ik wil toch nog even een toevoeging doen, of jou een toevoeging laten doen.
0: Ja.
1: Jij zegt altijd heel mooi, als wij lezingen hebben, dan stel je de vraag van, zijn onze mensen ten tijde van de transatlantische slavernij onmenselijk?
2: Ja.
1: En dan geef je daar een andere draai aan. En ik vind dat die vraag die je stelt, is heel belangrijk. Maar ook het antwoord daarop, zou je die kunnen geven? Want dat is voor de luisteraars heel belangrijk.
2: Ja, ik stel namelijk altijd de vraag aan het publiek tijdens een lezing of een dialoog. Zijn de mensen van Afrikaanse en inheemse origine ontmenselijk ten tijde van de transatlantische en rode slavernij? Nou, de meeste mensen antwoorden daarop ja. Eigenlijk vrijwel altijd iedereen zegt ja daarop. En ik zeg juist, of wij zeggen juist, van nou ja, ontmenselijking is een proces dat intern verloopt. Dat is iets wat intern op gang gebracht wordt. Het is niet iets wat je opgelegd kan worden. Onze mensen, de inheemse en de Afrikaanse voorouders, die zijn onmenselijk behandeld. Maar zij zijn onmenselijk behandeld door mensen die delen van zichzelf hebben opgegeven om dat te kunnen doen. Dus als je gaat kijken naar wie er werkelijk ontmenselijk is, dan zijn wij dat niet, want wij zijn super, uber menselijk geworden in ons zijn, nog steeds. Maar de andere partij is steeds minder menselijk geworden. Dus als er iemand is ontmenselijk, dan zijn het de kolonisten, de onderdrukkers. Want zij hebben iets moeten opgeven om ons aan te kunnen doen wat zij hebben gedaan.
1: En ze zitten nog steeds in de ontwikkeling om echt mens te worden. En daarom hebben ze ook heel vaak geen empathie. Kunnen zich niet verplaatsen in de ander. Ze zien de ander ook als de ander, wat we ook in het begin zeiden. Terwijl we allemaal één zijn. Maar die ontwikkeling moeten zij nog doormaken.
0: Wauw. Is een hele mooie uitleg. Ik had er inderdaad nooit zo naar gekeken. Maar nu je het uitlegt al zet, denk ik dat het een hele goede eye-opener is om mee te nemen in de discussie soms.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Zeker.
2: En daar komt overigens binnenkort een boek over.
0: Oh, oké. Okay. Maar neem even mee dat verhaal van Portugal en Spanje, de paus.
2: Ja, de paus die heeft in de loop na 1492 heeft hij een aantal boelen uitgebracht. En pauselijke boelen die stonden dan bekend als doctrines, oftewel als wetten. En die wetten die werden, werd bijvoorbeeld van gezegd dat bevolkingsgroepen die ontdekt waren en nog niet tot het christendom bekeerd waren, tot slaaf gemaakt mochten worden. In 1582 is een van die doctrines heeft zich gemanifesteerd in de kalender. Paus Gregorius XIII heeft in 1582 de Gregoriaanse kalender die wij vandaag de dag nog aanhangen, die heeft hij toen gelanceerd. En wat maakt dat deze kalender zo'n invloed heeft vandaag de dag nog steeds op ons, is omdat in de kalender zijn verankerd alle christelijke feestdagen. Het zijn ook de enige feestdagen ter wereld, internationaal, die de invloed hebben of het bereik hebben om alles economisch plat te leggen. Als het kerst is, rond kerst en oud opnieuw, Pasen, Pinksteren, dan zijn de beurzen gesloten. Ik weet niet of je vroeger nog kan herinneren dat als ik geld naar je over wilde maken met kerst, dat jij moest wachten tot na kerst voor het te ontvangen, omdat de banken niet werkten.
0: Dat klopt.
2: Dat heeft zo'n enorme impact gehad vandaag tot op de dag van vandaag nog in de zin van hoe wij kijken naar het christendom onbewust. Als zij een leidende religie in de wereld die deze macht heeft. Want er is geen enkel ander geloof, Ramadan, suikerfeest, een Chinees nieuwjaar, noem het maar op, Diwali, Pagwa. Ze hebben geen invloed om wereldwijd de economie plat te leggen. De beurzen zijn geopend, de banken zijn geopend en dat geeft een bepaalde waarde aan het christendom.
0: Mm-hmm.

even nog over die doorwerking. Want heden ten dagen, ik maak een grote stap hoor, naar de effecten en de doorwerking als je het hebt over de slavernij. Het gedrag van zowel de witte man ten opzichte van ons Afro-mensen, maar ook het gedrag van onwetendheid van onze jongeren, onze mensen, die vaak meegaan in de stroom die hun opgelegd is vanuit de schoolbanken, vanuit

0: met betrekking tot slavernij en kolonialisme. Bij ons is een bepaald emotioneel palet ontstaan, om het zo te zeggen, die uniek is. We hebben allemaal een uniek emotioneel landschap. Die heb jij, die heb ik. Maar dat hebben we ook collectief. Want de onderdrukte groep heeft een andere emotionele culturele waarde ontwikkeld als die van de onderdrukkers. En zo zijn er nog meerdere groepen die ook te maken hebben gehad met kolonialisme en deze vormen van onderdrukking. En bij ons allemaal zie je dat er andere emotionele landschappen zijn ontstaan, waaruit ook andere cultureel trauma is ontstaan. En cultureel trauma, dat is het trauma dat die is ontstaan om te kunnen overleven. Stel een van de voorbeelden, we hebben gezegd dus in Suriname. Bijvoorbeeld, je diploma is je man. Dit is natuurlijk een voortvloeisel uit overlevingsmechanismes die onze voormoeders ons hebben meegegeven om als vrouw over je staande te houden in een bepaalde wereld. Tegenwoordig zien we dat vrouwen juist heel erg zelfstandig zijn en daardoor de man ook buitenschot houden of misschien zelf op een andere manier met hem om zouden gaan, omdat we geleerd zijn dat we alleen maar zelfstandig moeten zijn. Maar wat je moet doen met cultureel trauma is kijken of het in de tijd van nu nog past. En in dat geval zou je moeten kijken naar de gezegden en zeggen van, is die diploma nog je man? Of is de diploma, is dat iets waarmee je samen met je man een goed fundament kunt neerleggen om te bouwen aan de toekomst?
1: Ja, en daarnaast, want ik wees naar Alzette, omdat zij zich voornamelijk bezighoudt met trauma. Maar wat ook heel essentieel is, ik zeg in mijn boek ook op de achterkant, wij zijn verbonden door ons vergeten van wie we werkelijk zijn. En wij hebben vandaag bepaalde gedragingen, omdat wij misschien wel financieel goed zitten, financieel geld hebben. Maar je kan tegelijkertijd geestelijk arm zijn.
2: Mentaal.
1: Ja, mentaal arm zijn. En daar zit ook de oplossing in, maar ook het antwoord op de gedraging die we vandaag nog steeds blijven doorvinden. Want wat ik net ook al zei, kijk, die onderdrukker, die zijn wij, het is vervelend om te zeggen, maar wij zijn inmiddels ook die onderdrukker geworden. Want de manier hoe wij handelen, dat is letterlijk door de onderdrukker meegegeven. Dus je moet je niet alleen maar gaan fixeren op de onderdrukker buiten jouzelf. Je moet ook gaan kijken naar wat onderdruk jij vandaag in jouzelf.
2: Ja, bedoel je daarmee het gedrag van onze eigen mensen tegenover onze eigen mensen?
1: Zeker weten.
0: Onder andere.
1: Ja, zeker weten.
0: Onder andere.
1: Ja, maar ook tegen de anderen, want we kijken vaak op naar mensen die niet op ons lijken en neer op onszelf. En dat heeft alles te maken met hoe we geconditioneerd zijn.
0: Als ik daar nog even een aanvulling aan mag geven. Jij speelde zich net een fragment af en daar ging het over mensen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden.
2: Ja.
0: En ik zeg altijd, als daar en ik wel eens praten, dan hebben we het altijd erover. Ik zeg, nou, weet je, ik wil niet dat mensen mij behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden. Want mensen die enorm veel schade hebben geleden en een vertekend zelfbeeld hebben, vertekend zelfwaarde, zelfrespect of zelfliefde, als ze dat voor zichzelf voelen, hoe gaan ze dan om met mij? Dus ik wil graag, mijn voorstel is aan mensen, hè, we hebben een stukje bewustwording, dat hebben we nu uitgebreid besproken, maar de volgende stap is zelfbewustwording. Wat maakt dat ik handel zoals ik handel? En handel ik nog vanuit een noodzaak? Is het een strategie? Of moet ik soms daarin de keuze maken? Hè? En dat zie je vaak terugkomen.
1: En ook daar is het weer belangrijk om te gaan kijken, ook bijvoorbeeld met het toeslagenschandaal.
0: Ja.
1: Mensen weten vaak niet meer wie ze nou waren voor die toeslagenschandaal. Maar hetzelfde geldt ook voor kolonialisme. Je moet gaan kijken, wie was jij voor kolonialisme en wie wil jij zijn vandaag de dag? En dat is een hele essentiële om thuis mee te geven.
2: Ik denk dat dit onderdeel, wie je was voor de kolonisatie, de koloniale periode, slavernij, wie je was, dat het een heel belangrijk onderdeel is. Want ik merk ook dat zelfs onze eigen mensen soms niet geassocieerd willen worden met Afrika. Terwijl we eigenlijk allemaal daar vandaan komen.
1: Ja. Zeker weten.
2: Okay.
0: En dat geeft nog geen uitsluitsel over wie we zijn, want als je dan weer

0: gaat kijken, zijn we dan Afrikanen? Nee, we zijn in eerste instantie mens.
1: Juist.
0: En dat is misschien de vraag die het meest gesteld mag worden. Is wat betekent het voor jou om mens te zijn?
1: Mooi. Hey, we zitten bijna aan het einde van dit onderdeel. Als je het hebt over die doorwerking, Peta en Alzet, wat kunnen we onze jongeren meegeven, de opkomende generatie? Want kijk, wat wij nu doen, jullie ook, jullie hebben heel veel opgehaald.
2: Mm-hmm.
1: En je deelt het nu en je hebt het zelfs vastgelegd in een boekvorm en er komt een tweede boek. Maar wat geef je de jongeren mee? Onlangs was professor Adin in Nederland en hij zei, jongeren moeten we adviseren om te gaan onderzoeken wie ze zijn.
2: Mm-hmm.
1: Dan, want je kunt niet zoveel uitleggen, maar vraag ze om te gaan onderzoeken wie ze zijn. Wat voor tip of advies geven jullie aan de jongeren mee? We hebben nog 2 minuten.
0: Mijn tip zou zijn om niet te beginnen bij de vraag wie je bent, maar wat je bent. En dat is een hele andere vraagstelling namelijk. Als je vraagt wie je bent, als ik vraag aan jou wie je bent, dan begin je vaak bij je naam, bij je leeftijd, bij wat je gedaan hebt of ervaringen. Als je begint bij wat je brengt, maak je het inclusief.
1: Oké.
2: Okay. En iemand vroeg mij laatst, zijn wij de toekomst, hè, als ouderen? Want we zeggen heel vaak dat de jeugd de toekomst is, maar wij zijn in feite de toekomst. En we moeten gaan beseffen dat wat wij doorgeven aan onze kinderen ervoor zorgt of de toekomst er ook toekomt. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Yes.
2: Dus wij moeten zelf als ouders eerst een ontwikkeling doormaken om de jeugd ook te faciliteren in wat zij het beste zouden kunnen doen. En dat begint dat wij eerst onszelf moeten gaan ontleden. Eerst moeten gaan kijken naar onze eigen gedragingen. En op basis daarvan kunnen we het beter gaan voorhouden aan onze jeugd.
1: Geweldig. Peta en Alzet, ik ga jullie wederom bedanken voor jullie prachtige bijdrage. En ik zie jullie graag terug voor een vervolg hier bij De Leon. Yes?
2: Yes.
1: Grand Tangi.
0: Dank je.
2: Sosa lobby.
0: Tangi.
1: Beste luisteraars, dat was dus een gesprek met Alzet en Peta over de doorwerking van het slavernijverleden. Mm.

0: things I'm talking about there, yeah.
1: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident...

0: in Overasselt, blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A7 Hoorn-Heerenveen, de afsluitdijk bij Brezandijk, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinkle Sound at

The Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Je hoort dit van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
1: Diego na Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsana Melis Wengri, Dapper Yuka fin alla sandisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasica. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger van de maand september, Gwels met Rekkerewa Piai.
6: Ah, tussie. Capodanno, koi bergate. Kebortje mogo irame, iroko, akana no ware remaro. Murano da papolo, yasagal komaro. Buto, buto, buto.

0: Kamako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Nina Ana Agnes de Lesla, mi Archi Radio de León, a la Frida, ya suena Becoisi, en un Archi tú.
1: Meta alasmo bi odi Alphonse Gillingen en mi hope taki wetan Archi Radio de Leon. Luisteraars, stonchi Radio Odisi, wanna one of things, belangrijk sani so af van Odu, tak da kun abu eis ting, un kan take overal, no one's man kan tak, hey, we'll stop you off so, un abu eis sani en dat belangrijk in a communicatie.

Ik ga u vragen om pen en papier even bij de hand te nemen, beste luisteraars. Want ik heb een paar belangrijke mededelingen. Usabi, soliste wetaki. Nou, nee, onthoud alasani. Dus dat we actief tekwam pen en papier voor schrijven. Want je sabi dat nono de je Arki Radio de Leon. En binnenkort de Leon.

Afgelopen week, nee, afgelopen dinsdag was er een vergadering tijdens de commissie bestuur en veiligheid. En toen werd er gesproken over racisme en discriminatie door de politie. Ja, Brarangasa, door de politie. Er was een expert meeting over het gedrag, houding en gedrag van de politie tegenover mensen met een andere kleur. Een expert meeting. Ik had me opgegeven om in te spreken, maar het mocht niet. Een expert meeting is voor de experts. En Iwan Lewin is volgens hun een andere soort expert. Een activistische expert. Wat heb ik gedaan? Ik heb de politie gevraagd of ze ook met de bewoners hierover in gesprek zouden willen gaan. En ik kan u vertellen, hij heeft toegezegd. En we zijn dat aan het voorbereiden samen met de politie om met u in gesprek te gaan, met name in Amsterdam-Zuidoost. Maar donderdag komt Takamamboem. 24 september, dan zal ik, Iwan Lewin, en ik hoop nog meer mensen, inspreken naar aanleiding van de expert meeting over het discriminerend en racistisch gedrag van de politie ten opzichte van onze mensen, met name onze jongeren. Ik sprak vandaag nog iemand, Amantag mis doin mi wagi. Dan askoteko aksimi papira. Amantag mis doin mi wagi. En dan want dat collega etaiga mantatak erano. Mekka ma opa kofferbak. Er is geen enkele aanleiding om dat te vragen. Maar omdat ama abwantrakloru, mek askoto e gedragen zo. En ik kan u vertellen wat het nog erger maakt. Solezi we kopieer a racistisch na discriminerend gedrag voor a wit man. Want als koto, zante tegen man van tak, hey, ik wil je papieren zien. Ben de wel brada, lek uno. Dus daar zit ook wat frictie in, brada. We nemen het gedrag over, het racistisch gedrag en discriminerend gedrag over. Vooral als we werken voor de autoriteiten. Donderdag 24 september is er een commissievergadering over de veiligheid. Daar zal Iwan Lewin inspreken. En ik zal het hebben over racisme en discriminatie van de politie tegenover mensen

een andere kleur. We zien de incidenten toch? Regelmatig. Smafu unu et dede. Als gevolg van politiehandelen. Aboy. Sabe lit op een fatbike in Rotterdam. Dat in een kapelle aan de IJssel. Skoto Sudaman. Kiri, 15 jaar. Omdat Skoto vindt dat Aboy bericht van wapen naar de tapu. Iedereen heeft die beelden gezien. No one wapen. Fijk aan Londen je recht van wapen op een Skoto. En onlangs nog. Is er weer iemand in Rotterdam. Onterecht. Onnodig. Abrada dat las in Libi. Skoto. En zo zijn er nog meer incidenten waarvan wij geen beelden hebben. Maar waarbij de politie zich behoorlijk misdraagt. En Bradangasa, zolang wij stilzitten, thuis blijven, wij njang, wij drinken, wij draaien mooi pokoe. Niks no verander. De mamus vira afvaya in de bakasee, zodat er verandering komt. Dus ik roep u op om op donderdag 24 september aanwezig te zijn tijdens de commissie van de gemeenteraad daar in de Stopera Amstel nummer 1. Om aanwezig te zijn, om onze stem te laten horen. 24 september. De vergadering begint om 1:30 en het eindigt om 5:00. En ik ga inspreken. U kunt zich ook inschrijven om in te spreken. Je gaat gewoon naar de website amsterdam.nl. En ik verwacht dat wij onze stem laten horen, Bradangasa. In Rotterdam doen ze dat. Amsterdam kan niet afblijven, want het korps Fuja is net zo racistisch als het korps in Rotterdam. Maar als wij stil blijven, gebeurt er niks. Dus ik roep u op om uw stem te laten horen. 24 september in de commissie Veiligheid. Daar zal het onderdeel over discriminatie en racisme ook aan de orde komen.

Ik hoop dat u nog pen en papier bij de hand heeft. Want ik ga u ook vragen. Zij die kunnen hoor. Poesap kwaku toch? Alas maar ik geniet voor kwaku in de zomer. Komt dat geen zo. Walos maar ik geniet voor kwaku. En onlangs is bekendgemaakt dat het voortbestaan van kwaku niet meer zeker is. Dat Mantaki in de huidige vorm zal kwaku niet meer bestaan. En als kwaku terugkomt, in welke vorm dan ook, is een groot vraagteken. Er is ook een commissievergadering volgende week op woensdag 23 september om 14:30 tot 17:00. En daar staat kwaku op de agenda. Brabangasa, if oefenen belangrijk, dan wordt ook van u verwacht om aanwezig te zijn op woensdag 23 september. Make the man chief van tak, hey. Het is belangrijk voor ons, maar sowieso belangrijk voor de stad Amsterdam. Want Isabi, akondre ja, if ine, make the man yere you sting. Ine sor you fessi. De man e waka abra you. De man e hor rekening lang a you. Maar if de man see you fessi. De man yere you sting. De man e hor rekening lang a you. Dus ik roep u op. Ook tijdens deze commissie zal Ivan Levin inspreken op het onderdeel kwaku. En ik zal argumenten naar voren brengen waarom ik het ook belangrijk vind, en u ook, Bradangasa, dat kwaku moest staan. Kwaku is ooit begonnen omdat walosma nomang pai adir van.

vakantie. Voor Gwenanga en Ting. En nu. En toen is Kwaku ontstaan. Van dat heren, nou laten we iets doen. In de Bijlmer. Zodat de mensen tijdens de vakantieperiode toch nog een beetje kunnen genieten. En het is uitgegroeid tot een groot zomerfestival. Waar niet alleen mensen uit Amsterdam-Zuidoost op afkomen. Maar heel Amsterdam. Sterker nog. Heer Tata Esakakona Kwaku. Bergi, Frankrijk, Engeland, Suriname, Curaçao, Antillen. Alles maar Esakakon. Naar dit mooie festival. En dat willen we behouden. Dus komende woensdag 23 september. In de raadscommissie Middelen en Kunst. Middelen en Kunst in de Stopera. Laat uw gezicht zien. Wees solidair. Uno met mi wans don dape e pleite di kwaku. Want jullie hebben allemaal belang bij. Ef umandoro, undoro, bradangasa. Want kwaku no mag gwe. Kwaku naf unu. Isabi, wa lomo isani e pesatap kwaku. Mensen kijken er naar uit. Dus ik roep u op. Ala den pokumang, de standhouder. Unotana osso. Laat je stem horen. Maar ook de bezoekers van Kwaku. Laat je stem horen. Dus nogmaals. Woensdag 23 september. Commissie Middelen en Kunst. Staat Kwaku op de agenda. En donderdag. 24 september. Zal ik inspreken. Over het racistisch en discriminerend gedrag. Van de politie. If Uma steun. Doe dat, Bradangasa. Mik dip tata shivan tak ee. We pikken het niet langer. We laten onze stem horen. Er moet beleid komen. Het discriminerend gedrag en racistisch gedrag. Met name van de autoriteiten. Want anders komt het waar. Hè? In het onderwijs ook toe. Ook op de werkvloer. Het moet komen stoppen. Maar het kan alleen stoppen. Als wij onze stem laten horen. Dat we het niet meer accepteren. Ik reken op uw steun, Bradangasa.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: Thanks, dear. Me, Dado. Yeah, happy. Adi. Feel.
2: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen na you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor. Trobi of niet, jugu jugu of niet. Ta verjari, ab vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomine taka hij dus. Nee, niet doen. Meneer Mekturi, u wordt ook een dagjarig. En dat even op Trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu er de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan ID. Dan gaat die ander denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om zien jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Bij Ika's kooi van jugu jugu weg. De etalieren nog aan jugu jugu zijn benden. Na wasting time, want if I defa nodo, dat was attacky. Maar if ander defa nodo, koop het wel punt ja zo erachter. Meer versteer je. En zei je bord idee of zei je abi, dan ben je lomp salater. Kan ook, Isabi. Want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig.

nergens voor nodig. Bel elkaar, tik haar telefoon, Sinwa app. Hé, hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart idee. Tik haar telefoon, hey, belli ma, belli pa. Dag papa. Ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben Apamchi Toko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter. En feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè? Want ik blijf het zeggen, if je apama of mapa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mekangere, meknanging. Want na één day, isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace of happy birthday in heaven, mama of papa, isabi. Want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik a telefoon of tik a tram of tik you waggy dat you lompsa dat you gonna you man and you pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop dat je guggo versteerding. Dat doet heel veel goeds.

0: This is especially for Radio De Leon. Yamawo Awodapa. That means happy birthday. Yamawo Awodapa.
1: And your name is?
0: Victoria.
1: The African name?
0: Melevi.
1: And I have another wonderful sister here. What is your name again?
2: My name is Gloria.
1: Your African name?
2: Nana Joahima.
1: Nana.
2: Achoa.
3: Hi, mamita. Double R. En we zitten in de felicitatierubriek. Als u iemand wilt feliciteren, dan moet u dat nu doen. Want straks kan het niet meer. 020-788-4305. Hou het kort. Maar 020-788-4305. Radio De Leon. En iedereen die jarig is vandaag, die feliciteren wij. Iedereen. En maar ook de afgelopen dagen waren een paar mensen jarig, ja. In Zoetermeer is Alida jarig. Die wordt natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. En komende week is mijn schoonzoon jarig. Ja, Sam Vrede. En die wordt natuurlijk ook gefeliciteerd. En mijn kleindochter... Lien is ook jarig geweest. Die wordt natuurlijk ook gefeliciteerd door haar liefste opa. En dat ben ik hoor, Ivan Levin.

0: Muskratje. Hey boy.
1: Alsjeblieft, Payanti, dankjewel.
0: Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vreda. Payanti, dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft.
2: Dit is naar die alle verjaardag voor today en voor alle time. One nation, a deal.

0: En ik zie dat we een beller hebben, die ga ik natuurlijk in de uitzending zetten. Wie bent u?
1: Goedemiddag, Iwan, met Elfriede. Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, alles goed met jou?
0: Met mij gaat het goed, ik mag niet klagen.
1: En de rest van de familie?
0: Ja, ja, heel goed, heel goed.
1: Prima, ja. Prima. Ik feliciteer je ook met al je mensen. En ik wil ook twee mensen feliciteren.
0: Ga je gaan, Elfriede.
1: Dat mag. Ik wil even mijn neefje Ronnie en mijn neefje Marciano wil ik feliciteren. Ik wil ook mijn dochter feliciteren, die is jarig geweest. Dus met verstering. En ik wil ook mijn vriendin Isanne wil ik ook alvast feliciteren. Zij is woensdag jarig. En mijn andere vriendin, die is dinsdag jarig, ook Rita. Die feliciteer ik allemaal. En al de mensen die jarig zijn deze week en de volgende week, Iwan, wil ik feliciteren.
0: Geweldig.
1: En ik wil Ellie feliciteren met haar mensen, want ze hadden ook jarigen gehad. Mm-hmm. En ik wil ook een Nana Oyema ook feliciteren, want zij heeft ook jarigen gehad. En ik wil ook een Hortense Kreesburg feliciteren. Want zij was omaatje geworden en haar dochter is ook jarig geweest.
0: Zo.
1: En alles maar die bij verjaardag. We versterken allemaal, want in de mankaar, alle die ding. Maar ja, laten we een mooie dag hebben en een mooie jaar. Ja, het zijn het er zoveel, Iwan.
0: Geweldig.
1: Een paar vaste mensen die je daar feliciteert. Iwan, en dat was het. En bedankt, hè.
0: Alsjeblieft.
1: Alsjeblieft. Okay. Dank je. En de groetjes aan mijn vriend, meneer X. Don.
0: Maar ja, dat zou je niet missen, hè.
1: Dat is nog een missie, Tres. We hebben het ook al jaren toe. Groetjes.
0: Oké. Okay.
1: Doei.

U luistert naar de felicitatierubriek van Radio De Leon. Elke vrijdag, alle vrijdag tussen 1 en 2 uur. Dan besteden we aandacht aan de jarigen. Ja, De Leon feliciteert alle jarigen van vandaag, de komende dagen en natuurlijk de afgelopen dagen.

lang niet gehoord, lang niet gehoord. Errol Burger met Djendje Moussassa. En we zitten nog steeds in de felicitatiedubriek van De Leon.

botro switi, oni switi, ma abari mustapu ya, ja, ja, ja. Brother Angasisa ook tuti de. En moet ook een grand tang in het bijzonder ex-don voor een prachtig technisch rokosa Aidu Jazzo. Ja, naar Radio de Leon. En moet baru een sweet weekend. Dus sabitak een weekend zou ik komen naar Moisani Opasa. Want toen is mijn vierde verjaardag. Dus maak er

0: Hartman. Ik ga u een fijn weekend toewensen.
1: Wacht, maar.
0: Je onderbreekt me.
1: Ja, je tak zo voor in Takitanta Odi.
0: Jongen, amai, tjarera. Abo tante Aileen, nanga tante Sylvie, me baru een sweet odi en me wisu ook toe een sweet weekend. En natuurlijk me bar alla spasa e arki, alla brada nanga sisa. Waar gezond en gezellig en een mooi weekend. En maak er het beste van. Ieder tevreden nou, ex-don?
1: Asari, asari. Hai, baya. Hai, baya.
0: Abo, tjarera.
1: Luisteraars, blijf afgestemd. Voor de volgende aanbieder. Maar voordat ik weg ga, dag tante Lena, dag oom Sjors. Temtegi alles malubono. Maar goed, X-Zone is going home.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Er is volgens het OM geen betrokkenheid vastgesteld van zogenoemde COM-groepen, online netwerken rond extreem geweld. De ouders van allebei 53 jaar werden op 18 juni doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd kort daarna aangehouden en blijft nu nog eens 90 dagen langer vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de eerste helft van volgend jaar. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school in de wijk Centocelli. Volgens persbureau ANSA wilde hij de beelden via Telegram livestreamen. Een andere scholier zou hebben ingegrepen en daarmee de aanval hebben gestopt. De lerares is niet in levensgevaar, maar verkeert wel in shock. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Wil mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Bij de schietpartij op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan, inmiddels zijn er 2 van hen vrijgelaten. De gearresteerden worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, het beschieten van agenten en vuurwapenbezit. Het weer vrijwel overal droog, vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.

0: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Royce, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Yeah.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Beste luisteraars, welkom bij het programma Kroederi. En vandaag zit ik niet met de heer Jerry Wondel. Jerry Wondel die is uitlandig en vanuit deze plek. Dat we condoleer Jerry Wondel met het verlies van zijn lieve nichtje Urta Menes, de dochter van Johanna Wondel. De zus van Jerry. We wensen de hele familie sterkte. En ik heb begrepen dat ze met z'n allen toch haar hebben gebracht naar haar laatste rustplaats in Suriname. Dus vanuit deze plek, dan wens Jerry boem voor krachtie en natuurlijk ook Johanna en de rest van de familie. Een rustzag, lieve Urta. En ik heb vandaag aan de telefoon. Ik ben blij dat ik toch met hem in gesprek kan. En dat is de heer Ruben Varnold. Die samen met mij invulling zal geven aan de dingen waarover we gaan praten op deze middag in Kroederi. Ruben, wat is het baganda?
1: Mijn feedback aan Glenn, mijn feedback aan luisteraars. Het is regenachtig en zonnig, dus minus ik zal mijn takkie. Ik doe alleen maar goed bij zonnig weer. Dus,
0: ja, zo. Zo lees, moeten we gewoon de zon en de regen accepteren.
1: Het is niet anders, Glenn, het is niet anders.
0: Dat is aan die balans.
1: Nou, balans van natuur toe, maar dus.
0: Ja. Ruben, voordat wij, want er zijn heel veel zaken die met Suriname te maken hebben. En dat zijn dingen die ik met jou wil bespreken zo direct. Maar ik wil ook heel graag met jou ook andere zaken bespreken, maar ik kom er zo op. Nee, ik moest iets technisch even regelen, Ruben. Vandaar dat ik even een kleine onderbreking had. Maar Ruben, ik heb niet zo lang geleden met jou een gesprek gevoerd over dat verleden van ons. En de afgelopen dagen, weken, maanden is er een zekere mate van algoritme die telkens weer, als het gaat om dat wat ons is overkomen, dat ik dus steeds meer informatie ontvang over de wreedheden die te maken hebben met het slavernijverleden. En iedere keer als ik weer bezig ben met die informatie tot me te nemen, vallen er telkens weer de puzzelstukjes die voor mij nodig zijn om goed te begrijpen Samsananga Uno. Wat er 400 jaar lang is gebeurd Nanga Blakasma. En het heeft er wel voor gezorgd dat ik in sommige gevallen milder ben geworden als het gaat om het beoordelen. Of het voor. Ik ben niet zo snel meer met het veroordelen, omdat ik beter in staat ben om te beoordelen als het gaat om de mindset van onze mensen en ook wat er gebeurd is in de wereld. Ben je er nog, Ruben?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ja.
1: Ik ben er heel goed mee, hè?
0: Dus wat er met mij is, ik ga een voorbeeld geven, een heel simpel voorbeeld, die te maken heeft met ontmenselijking. Want soms praten we over ontmenselijking en we hebben niet eens door dat wij vastzitten in een bepaalde mindset die ervoor zorgt dat wij ook bezig zijn om te ontmenselijken. Ik ga je maar een voorbeeld geven. Ik, in het verleden, was het bijna als we mensen een bepaalde manier wilden neerzetten, omdat we een beeld van ze hadden, Ik ga een voorbeeld, laat me het voorbeeld goed geven. Er woont iemand in het binnenland van Suriname. En diegene die in het binnenland woont, die verschijnt, zeg maar, in het openbaar, zonder schoeisel, zonder een bovenkleding, maar misschien met gewoon een,
1: een
0: lendendoek. En omdat diegene zich niet heeft gekleed zoals de witte mensen ons hebben geleerd, dan hadden we gauw de neiging om diegene weg te zetten als te zijn inferieur. Dat wat ik je, je voldoet niet. If I go, afas van je klee je, afas van je verschijn in het openbaar, dan werd je eigenlijk bijna al gezien als dierlijk. Dat je niet voldeed aan die menselijke eigenschappen om volwaardig mens te zijn. En dat heeft te maken met ontmenselijking. Want dat heb je precies, kotak ook precies zoals maar uit het binnenland. En ook bij een poten impressie om te laten zien dat ing aan een volwaardig libisma. Dat betekent dat je ook moet poten in je zwaar jappie jappie. Of hoe betekent dat je in een woord zou hebben gebruikt, die Amaron gemeenschap, die een gebruik woord. Maar toen we gebruikten het woord dat hij, dat de Ununang wat trasma, kon in wat verschil voor mening was, dat je gebruikt een woord dat hij voor kosasma. Komt gebruik een woord even voor het gemak. Je beledigd was, maar dat je jukka you.
1: Of
0: natuurlijk wat juka.
1: Dat is nog sterker.
0: Juist. En eigenlijk die betekenis was van natuurlijk wat juka. Daarmee je probeert voor beledigd was, maar voor pure immenselijkheid. Wat eigenlijk in je beleving, wat juka bij de wan wezen aan de bij wan volwaardig libisma. En wij dat wat we geleerd hebben, als het gaat om ontmenselijking voor een wit man, we hebben het overgenomen van opkende bezig en godoro naar ontmenselijking zonder dat we daarvan bewust waren.
1: Glenn, het is een zwaar onderwerp, dat weet je ook wel.
0: Ja.
1: Nou, een boom heavy onderwerp waarbij wij, we moeten het keurig zeggen, we leven nog steeds met het idee dat we Nederland vrij spreken voor die daden. Dat weet je. Want als je het zegt, zijn er mensen die zeggen, je moet altijd bij jezelf beginnen. Want jullie blijven het maar herhalen. En als je bij jezelf begint, dan gaat het wel goed gaan. Nee, het is ons ingeprent. Als je mensen dat uitlegt, dan wil men het niet begrijpen. Je zegt het zelf nu dat je dus anders wordt met het beoordelen van mensen. Ja toch? En vooral niet meer gaat veroordelen. Omdat dat was geleerd is dat je die mensen in feite eerst veroordeelt en ze dan pas beoordeelt. Mm-hmm. En de achterstanden zijn zo groot, nooit ontwikkeld. Alle ontwikkeling van mensen die je daarnet allemaal dus hebt benoemd, hebben het bijna allemaal op eigen kracht gedaan. Door naar de stad te komen, er waren geen voorzieningen, opleidingen te volgen en hebben iets bereikt. Glenn, ik heb me dus verdiept een paar keer in dit soort zaakjes. En wat heel sterk naar boven kwam, en wat wij in Suriname absoluut niet willen weten en niet accepteren, is het feit dat het een volk, gevluchte slaven, in het heel Caribisch gebied hebben alleen de Suriname gevluchte slaven alles helemaal zelf ontwikkeld. Ja toch? We hebben eigen namen ontwikkeld, wat wij als belachelijk vinden. Maar als hier een man niet van de kerkhof of zo, dan is van man. Als een man is aan bergen of berghout, dan is van man. Maar als een man is bijvoorbeeld Asawini of Amani, dan is dat goed. Snap je? Dus dat is ons allemaal bijgebracht. Maar het is hetzelfde.
0: Maar ja, eigenlijk, het is hetzelfde. Maar eigenlijk, ik vind je reactie interessant.
1: Uh-huh.
0: Ik vind je reactie interessant.

0: Interessant. Kijk, jij geeft aan dat sommige van ons, mensen uit de stad, mensen die het idee hebben. Er zijn sommige mensen uit de stad, niet alle mensen, maar er zijn sommige mensen uit de stad, die nog steeds dat beeld vasthouden van die man uit het binnenland is inferieur. Er zijn mensen die die neiging hebben om nog steeds zo te kijken naar die mensen. Maar wat we niet doorhebben, velen van ons, precies de manier waarop wij, sommigen van ons, kijken naar die persoon uit het binnenland die we niet als volwaardig mens achten, zo kijkt ook die witte man
1: naar jou,
0: naar mij.
1: Ja.
0: En weigert om mij als volwaardig mens te zien. Dus is dat niet? Dus, wat zei je, Ruben?
1: Daar zou ik op komen. Dat
0: okay.
1: Terwijl wij
0: ja.
1: Anderen als minderwaardig willen zien,
0: ja.
1: Worden wij hier nooit als zelfde gezien. Ik kan voorbeelden geven, vooral ik neem altijd sportvoorbeelden, toch? Want dat is makkelijk, allemaal een sport.
0: Ja.
1: Dan te wat je aan derde otaki, dat otak altijd die donkere jongens aan otaki morgen is, worden altijd apart gezet. Mm-hmm. En dat doet toch ook met die Bosland-Kiolen in Suriname op Kotaki die Maron.
0: Ja.
1: Dus dat is ze direct apart. En dat doen ze constant hier met ons. Wat voor prestatie ook levert, je wordt direct apart benaderd.
0: En dat...
1: Deze jongens die kunnen het soms heel goed hoor. Ze zijn heel atletisch.
0: Maar weet je waar we niet, weet je waar we niet bij stilstaan?
1: Mm-mm.
0: We staan er vaak niet bij stil dat het nog steeds te maken heeft met ontmenselijking.
1: 100% Glenn. 100%.
0: Weet je, want dat en dat wordt niet benoemd. En ik zou willen dat als het gaat om de nationale televisie, als het gaat om bewustwording, dat wij die vormen die te maken hebben met ontmenselijking, dat we die vergroten. En dat we ook, als het gaat om bewustwording, dat ook de mensen die zich op die manier gedragen, dat ze een spiegel voorhouden. En eigenlijk merk je dat we rondom, want kijk, we praten over reparatie. Toch, als we praten over reparation, dat denken mensen in vele gevallen dat we beginnen dat om mijn money ook zie, dat zou het doen aan money. Maar amang zijn nog steeds en lukken allemaal uit het binnenland dan zelf de bril dat hij alsof een blakke man dat inferieur. Amang dat de bezig dan ontmenselijking, wie zich geen 40 doezen, like reparation. Hij dan weer dezelfde bril, naar dezelfde bril, hij loopt allemaal uit het binnenland. Dus reparation nooit of in de plaats. Want reparation op te maken naar een money, maar reparation op te maken naar een inzicht. Hoe kan doen aan daadwerkelijk aan reparatie?
1: Glenn, en daar wil ik echt zeker op reageren. En ik ga ook zeggen waarom. Wat er gebeurt met ons, Arkiboom, is dat er een bewuste politiek is gevoerd, ja toch, om ons gescheiden te houden. Ja toch? Dat we elkaar de hersens niet inslaan, is puur te weten aan onszelf dat we met elkaar willen samenleven in Suriname. We eten apart etensoort, we praten een andere taal, religie is totaal anders. Je kan het bijna niet opnoemen of we verschillen. En toch ontdekken aan onze reden. Dus ons moeder heeft een beetje schouder klopje.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar nu komt het. Ja toch? Door dat in stand te houden. Ja. Dan krijg je nu de reactie wat er nu gebeurt. Een van de grootste reacties die we daarnet benoemden. Is dat we dus direct ja, onszelf in een hoekje plaatsen. Dat we het moeten accepteren.
0: Ruben, je komt een beetje zachter over nu. Ik weet niet wat er aan de hand is.
1: Ik hoor je wel heel duidelijk.
0: Maar ik hoor je minder duidelijk nu. Maar ga door. Laat me kijken wat. Ik sowieso niet.

0: dan mee hier, want ik heb niks hier aangeraakt. Maar ga door.
1: Is het nu beter?
0: Nee, het is niet beter. Je valt bijna een klein beetje weg.
1: Oh.
0: Minus dat precies Samsa.
1: Maar goed, dus wij moeten eerst, ja toch, en bij onszelf dat echt gaan verbeteren. En waar moeten we aan beginnen? Onze geschiedenis is een grote leugen voor ons. Snap je? Onze geschiedenis heeft heel veel leugens voor ons. En we weigeren dat te erkennen. En ook te benoemen. Want als je zegt, je moet je dat je lauw, je moet het niet doen. Die Libas zijn net zo'n altijd agosobozo. Maar er zijn zoveel leugens in onze geschiedenis. Recent nog altijd. Hoe leer je dat corrompeerde waarheid naar onze kinderen? En daardoor agepotang altijd.
0: Ja, maar Ruben, ik ben bijna geneigd. Ik wil aan de luisteraars leus vragen als ze jou goed horen. Want we vinden het belangrijk. Dat ze maar Maar... Dus als er iemand thuis is die mij kan verzekeren dat je goed overkomt, vraag ik even om te bellen naar de studio. Om eens te vertellen als je Ruben goed hoort hier. Door mijn headphone hoor ik hem niet zo goed meer. Minus op Samsa. Maar dus even als ik kan bellen naar 020-471-4291 om me te vertellen als je Ruben goed hoort. Maar beller, kom binnen, kom Luko. Goedemiddag, hoort u mij?
2: Ja, en ik hoor jullie luid en duidelijk hoor.
0: Dus u bent zo geluidjes goed?
2: Jawel.
0: Oké, okay, nee, dan maak ik me van niks zorgen. Er staat aan mijn headphone liggen misschien. Dankjewel. Okay, bedankt. Oké, okay, Ruben, dan gaan we door.
1: Oké, okay, gelukkig. Dus Glenn, we zouden eerst moeten kijken van ja, hoe zit het met onze geschiedenis? Men leert dat bijvoorbeeld Columbus onder
0: Amerika. Ja, even voor Ruben, want ik heb nog een beller. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag, ik hoor jullie duidelijk.
0: Oké, okay, dankjewel. Da. Dankjewel. Oké, okay. Nou dan ligt het aan mijn headphone zeker al, minus op 7, zei ja zo. Ai Ruben, ai mijn Arki.
1: Bijvoorbeeld, we leren van Columbus onder Amerika en die man ziet Indiana. Glenn, we gaan komen niet op zodat maar ontdekken.
0: Ja.
1: Dus daar begint het al bij ons met de leugen. En zolang we dat niet gaan herstellen, en dat wil ik. Op Jamaica heb ik dat geleerd. De wat hij niet dat noemde, wou ik maar nog ontdek Amerika. Maar dat ja, zo kan. En je ziet hoe Jamaicanen presteren op de wereld, omdat ze hun kinderen leren dat ze anders zijn. De wat ik alweer maar hoor, ja, spot toe, ik moest maar winnen van mijn
0: ja, maar. Maar Arki, nee, maar even Ruben, toch Miwang. Natuurlijk dat stukje wat je uitlegt, dat snap ik heel goed. Maar ik wil het toch, omdat Miwang, je bent een onderwerp over ontmenselijking. En Miwang, die pas aan dat uit. Maar ik heb hem bellen, een hele goede middag.
4: Ja, goedemiddag meneer Kotfri met Ellie R. en meneer Ruben.
0: Hallo Ellie.
4: Is er al iemand gebeld? Ik hoor u heel goed hoor.
0: Ja, er zijn al drie mensen die gebeld hebben.
4: Oké, dan heb ik het niet gehoord.
0: Aboon, grand tanière Ellie.
4: Dank je.
0: Ai Ruben. Dus je ziet dat de mensen thuis die luisteren naar ons. Maar Ruben.
1: Wij leiden onder Asani toch, dat wij dus niet precies vertellen dat mensen ook gaan beseffen. En daardoor Glenn. En ons staat daar gewoon op waarde die ons regie toch. We hebben geen waarde. Maar mooi voorbeeld zijn met die maar altijd van in Nederland, ik dacht gemeente Utrecht, de Wantaki, je kon een andere naam kiezen en je zei een takkie, ik ben wel geen kiezen. Ja toch? Dan misschien dat alles er mag ik voor Afrikanen, wat niet verkeerd is. Maar wij zijn dus mensen die vanuit Afrika komen, we zouden terecht zijn, maar een Gagerlanda om ik hoe eigen, die we ook nog begrijpen en kennen, gewoon eenvoudig. In een milobane vallen, ik heb een kindje van de monnik Anakaba. Ik hou nooit op. Dit is milobane, Anakaba. Maar wat voor we niet, dus we hebben het. Maar omdat we accepteren volstrekt, met onnodig. Snap je? Dus dat moeten we eerst zien te overwinnen.
0: Ja, nee, maar daarom, maar Arki, Ruben, ook toe in haar terminologie, toch? Een ontmenselijking vindt plaats. Wanneer de term sadisme gebruikt om met ons om te gaan, naar de term dat die Mogie, een simpel voorbeeld, Ruben. In een buurt type Migro.
1: Ja.
0: Ik ben geboren in Suriname. Ik ben opgegroeid aan de Herasingstraat. Dat moet sorry, want Sani zang. Mij eigenlijk continu hebben die een vraagstuk gimme. Bijna allemaal in een buurt ben kies van bijnaam.
1: Ja.
0: Maar bijnaam zou je ben kiezen bij op te maken naar een gebrek, naar zo'n handicap. Dus lek familia kotaki de ma amaluku yu ede amafin taki ede bigi da yuna bigi ede farnot
1: bigi ede glen
0: of bigi ede glen of I ede kande abuan ping forum amataki ede square
1: plate ede glen
0: yes, of I futu I de matak mapi ma futu ma de man veel moa sani en eigenlijk in de meeste gevallen a bijnaam bij de wan bijnaam so lazy voor degradeer je.
1: Mag ik daar snel op reageren, Glenn?
0: Ja.
1: Dat ben ik deel uit voor acultuur, voor beheer, de blakama arkiboom. Ik ben 300 slaaf, dat jij wou met mij zijn vrouw en chief en mama, ik beheer 300 man. Dus samen ik doe, amang een GO zijn, ik moet het aan ons regio, dat ik kan het er maar plateren, ik moet het aan mijn man, dat ik baas. Want wij zijn emotionele mensen, gevoelige mensen. Ulo prisiri na lampu na sidringa ma ama ato brong. Alam mo tak uno sa aklat, omdat uno ne sisa sa natin ka moro belangrek sa nagroon tapu. Wele rante itak tigdere yoli pala sa nabaka na datwele. Dos ineffective noti eh, takim aboto na nga bigi oso. Ifenda ke fie libig ba ye na ye drini ibung ba. Eso ske ler. Desa de may leri, si seta nga isredi, soso finoit inoko na abas. En teye seta nga isredi, da alke kiego kungkun na abas, da jalu ku sa amando. Look now, Mr. Luton, if you don't say, as Chris in a casino, sir, that be the Amanier, the Sodoman Bigelero who prat.
0: Ma Arkino, a beheers, Sademan be beheers, Uno Ruben. Had it ook niet te maken, Nanga Sademan Leruno, if I go om, het feit dat you no man see you brother like volwaardig, that you offer rata mangi a wit man.
1: Na a keren who as a.
0: And under that. Juist, maar aan de assaan dat die jepi voor beheers uno 400 jaar langer, omdat die met luku in het binnenland, de Okaners, dan de Saramakaners, naar vijandschap.
1: Hoe kun je even drapen, Glenn? Hoe kun je samen in akondre?
0: Ja.
1: Vraag je af, vader stammen door ons daar, is de man bij lawe moeten voor de plantages?
0: Ja, de man bij leveren, die schreef ook toe.
1: Maar
0: ik heb het niet gezien. Ik heb het niet
1: gezien.
0: Ik heb het niet gezien. Dus mijn serie koot ik mijn Okaner of Saramakaner, maar mijn serie was trasma voor een trasma mijn vangen, tjago baka, die awet man voor kieswa moni. Uno sab, if de sanda tip sawa door de man trofeeande. Uno sab, sam sa.
1: Stel zelf dat is gebeurd. Fa a polarisatie vindt plaats. Dat in vraag is terug af tot dat, de man bij de samen tot plantaties, wallo we go oost. Wanneer we go west?
0: Ja.
1: Wat kan ik tegen de maatregelen?
0: Ja, maar dat betekent dus afraad zijn vinden plaats. Lugu.
1: Nee, maar...
0: Arki, Boni, Adori voor Boni.
1: Wat ik wel zeker weet,
0: ja.
1: Is dat het bij een van die verdragen, het is geëist dat de man boekies de vrije door die andere te vangen. Dus de man zoekt afvaard draad. Bakken daarom niet akkoemus.
0: Ja, maar dat... Nee, maar dat betekent toch, Ruben... A bit ma sorgo dat die me teken de traktaten, die ma mek afspraken en de sa dat ocha vijandschap. Want ko taki, you de bunangwa man, you de bunangwa okaner, ma amane behore tot you stam, en I wan wa moni. I kan se raman de fena moni fu du de san sa you wan do. En uno sap sam sa in a geschiedenis. no sabi ka di ebe rika taki yo debu na wa ma wa aluku of aluku fraksie taki ere no ko mi birti dan sondro tene forwachte da me fanga yu tia gwe baka
1: isa ku se ere karde ma aluku to yo mi to horo
0: nei
1: isa ta la demanda de ma chakong e jamaica de vet ma chakong hiera ning batok aluku de ma be musu spy luku pe de traslav de fugendo na de vet ma dan mi de ma karde ma tak dan de aluku drape
0: Isi, dus je ziet dat af. Nee, mijn lieve Sabi. Dus je ziet dat afraad.
1: Je ziet dat gezien is als je opnieuw bakken.
0: Juist. Nee, maar even met Luku, samsakkende in een geschiedenis, waardoor nog steeds Oudo de in staat voor herstel. Omdat.
1: Je ziet het aan, toch? Bijna alles aan de kunstmatige, je ziet dat naar zit, de man zitten. Dus voor ons, anno 2026. Zou het niet moeilijk moeten zijn om elkaar te begrijpen? Want we weten dat we tegen elkaar zijn opgezet.
0: Maar zo werkt het niet.
1: Het is uit de geschiedenis. Niet omdat de man voordelen uit de geschiedenis. En lukt uit dat niet ook. Onze leiders hebben alles voorgezet tot de dag van vandaag. Ja toch?
0: Ja, maar Ruben.
1: Na een binnenlandse oorlog, ik had gezegd dat niet dat een man kies om een concessie voor Congo doen. Denk je dat andere mensen dat goed vinden?
0: Ja, maar dat ben ik nou, Ruben. Maar
1: voor deel kijk, ik tango door, je kiesi, jullie kiesi, je kiesi, jullie kiesi. En dat naast die steen en weer politiek bestel. De op basis van Sandati.
0: Oké, Ruben.
1: Maar Sandy, maar Wansani.
0: Ruben, even.
1: Hij moet beloond worden.
0: Een klein momentje, Ruben, een klein momentje. Want we hebben een bel. Een hele goede middag.
5: Ja, goedemiddag, meneer Glenn.
0: Meneer Rick.
5: Goedemiddag, meneer.
0: Ruben, Ruben.
5: Arnold.
0: Ja, Ruben.
5: Ja, goedemiddag, luisteraars. Luister naar Glenn. Ja, Takata niet. Maar volgens mij, de informatie van Guy. Ik denk dat hij Sabasani. Want, je zegt dat hij in onze afstand komt. Wel, inderdaad, dat kan dat hij nog zou doen. Als hij nog een 200 jaar geleden. Als slavernij zelf is zo. Iets meer dan 150 jaar geleden afgeschaft. Maar dat is tussen de twee grootste groepen van Makanas naar van Makastam naar grootste, grootste stam, Okanisi naar tweede stam. Dat probeer je tussen de toe. Maar ik begrijp een rol voor een slavendrijver, Nederlandse overheid, toen de tijd koloniale overheid, in een situatie. Koloniale overheid, de boer met Densma, kon lang toevetting. Dus dat ze afnaast aan voet ook te kunnen naar 75 jaar, zo deel en heer. Dat had ook toe naar Densma voor Abonneland. De groepen van Abonneland komen bij elkaar. Aspecten ook te tussen Densma dat die ook toe verdeel en heer. Hij kijkt Densma dat bijvoorbeeld. Amy Betja, gefrenken kon bij jou, maar trouwens dan. Komt vertang aan mij, de overfamilie tegen de geschenken. Maar toch, ik bij tot de groepen tot. Het kan er zijn dat ik zo voor de regio, hoe zou je nou een foto tot dat voor de regio, dat de Aziaten van Kong, Bakaslavenij, Oostalen, Japan en zo. Dat had ik nog eens in Nederland toen. Maar het is wat de smart blok kon nou aan. Ik ga maar vertang aan dit ook.
0: Ja, ja. Nee, maar feit dat ik ben overtuigd, met de zeker bijna dat hij maar. Ik kan het niet met een, zeg maar, bewijs staven. Maar ik probeer in elk geval mij voor te stellen, Samsananga Uno. En wat er met ons is gebeurd, Radarek.
5: Ja.
0: Dat ik Uno eigenlijk omtrek lering uit Samsa. Voor kies aan nodige educatie, voor kan veranderen uw houding. Naar elkaar toe. Maar ik heb een indruk solliciteerd dat als een rokodoro te nou.
5: Ja, oké, okay, maar dan Glenn, dan moet ik concreet hebben. Wat is dat concreet toch?
0: Ja.
5: Want we zijn hier en nu. Dit is maar voor nu. Dit is maar voor nu voor vroeger toch. Denk ook maar doen dat de moeder. Nou, maar nu de nou toch?
0: Ja, ja.
5: Hoe dan ook, als we hem lassen op nou, je hebt ook tien ook te nou voor dit fundament. Hoe dan gaat door op.
0: Ja.
5: Dat is wat deze is. Dat is maar één losse opdracht. Dat is maar één kong op educatie contact.
6: Bloeko.

0: Brad, dat ik me de overtuigd dat soms maar een misbruik als dat niet. Soms maar een misbruiking. Omdat hij de voordeel eraan.
1: Voor voordeel? Dat is een korte termijn voordeel.
0: Nou, zomaar op lange termijn voor de motegi was dat niet. If ik begin een voorbeeld voor Santoki.
1: Ja.
0: Santoki ben overtuigd dat hij moest mobiliseren een etnische groep voor één, voor een winterverkiezing, voor een financieel belang.
1: Ja.
0: En maar tegen de sma, gewoon publiekelijk, de wanmilijk president, omdat mina wan hun die standing. Dat Santoki taki. Na ophitserij. En met de zeker taki, meneer Brunswijk, wie hier de uitspraken toe. Meneer Brunswijk tegen de sma ook toe taki, de kritiek. En de wanhoe in haar bestuur, omdat de show nog steeds lijkt binnenlandbewoners. Dus eigenlijk na ook toe ophitserij. Dus je ziet dat alle de toeleiders in gebruik dezelfde strategie om mensen tegen elkaar op te zetten.
1: Maar heren, even voor verduidelijking. Tegen Suma Brunswijk met de Katana, tegen Suma bedoel, want hij bedoel de VAPS of hij bedoel het maar voor foto?
0: Foto. Foto.
1: Oké.
0: Foto's maar. Dus je ziet dat Aladdin Toeman zag precies dat ze de etnische snaar moeten bespelen voor een winnaar-electoraat. Sterker nog, uitspraak. Ik wil een uitspraak wagen. If you look at situatie in Sena en dat Ruben kan reageren dadelijk ook toe, tap als stelling voor mij. If you see that binnen ABOP, Leo Brunswijk, Gravenberg, corrigeer Leo Brunswijk. Amans gaan komen in een verdachte bankje if hij om Grasal komen. No, want er is een playback aan de ABOP en play een rol. Eigenlijk, alles aan die. Pede maar aan het idee dat hij was aan de boende en de man dat hij wil corrigeren. Brunswijk en ik wan geluid. Make you about idee dat ik wacht even, omdat de smaak moppen uit haar binnenland. Dus Amane Lucas aan morgen op basis voor rechtvaardigheid. If furu, if corruptie vinden plaats. Ama espela sani, wan fasi tak sma moes aba idee tak ze hebben iets tegen de mensen uit het binnenland. Zo ame play a play.
1: Ja, maar oké, goed, Glenn, u sabi Brunswijk bakago, u sabi a begin voor Brunswijk, toch? A begin. Dat is een positief, toch? Santoki zegt met tot politie-inspecteur, met tot afsporingsbeleid, voor Brunswijk, dat hij zoek en ik overvallen, toch? Ja, Santoki zegt bedoel van dat hij, ik kan zeggen dat toch, in de actie van Santoki bedoel van dat hij zoek Brunswijk voor de overvallen naar de beroepingen naar Mongo. Dus u sabi aan dat bakago, crimineel.
0: Ja.
1: Oké, als je voor Frans zei dat dat hij abonneert dat hij dat is maar voor foto nodig, maar dan is het bijzonder kort zegt dat want neem een groep zo als hij een beetje verwaardig heen dat loopt in de bakkamer wel de groep dat loopt nog dan toe toch nog fotoman, nog wat beskonden het is bijzonder kort zegt dat voor alles wat dat de bakkamer
2: maar mag ik nog wat zeggen ook?
0: Ja, Ruben, ga je gaan
2: alleen politiek in Suriname, Glenn etnisch geschoeid. A enige man die bevindt dat hij aan de etnische politiek. Maar de man heeft boter verdiend. Etnische in Suriname.
1: Ja, dat is niet.
2: Hij heeft altijd op basis van etniciteit geschoeid. PL naar Jan Panici, PAP naar Jondistani, ABAP naar Buskondre.
0: Maar dan je ziet. Maar Ruben. Maar Ruben, dan je ziet samen bedoel, want Saipsa. Dit is maar het, look ook door de Japanese. Dit is maar beschuldigd. Dat is maar dat ja, dit is maar niet onnodig volwaardig Libisch, maar. Zijn we inferieur. De inheemse, Abbas hem gevoel dat hij dat ze ook niet als volwaardig worden gezien. Dus eigenlijk aan kolonialisme, de sporen van tabaka, dat ik sma een beroep op het feit dat sma niet onnodig volwaardig Libisch,
1: maar. Oké, maar Glenn, ik wil even mijn bijdrage afronden. Nataki, look at me, Nanga Yu, Nanga Dentra Brada, Unkon, sort of speaking terms. So that hey, look, we are clear sagba, the sanip sagba, we can say they are not afdraya. But where about speaking terms come from? So that hey, look, that's not clearness. Look, accounting, self-accounting for Netherlands, a regering.

0: aan de takee. U accepteert dona uw open weer. En dat we contact secret ook naar op het one track en futakwa passen zo wat kan ono passen ook gezamenlijk. Waar lukt het op zijn ono deze ekong? We zien pas ekong de Braziliaanse ekong, Tasman ekong, Chinese ekong. Anders een percentage van de blanke man. En wat is het? Minder dan de Tasman ekong.
1: Marik, mag ik even wat zeggen? Het is helemaal aan onszelf te weten, maar tegen je zeiden. Una enige groep, ze hebben hier die miljarden renang op verdiend. Gado juwa kondre pewefen, alasani wefen watra, u kan bouw oso, u kan do alasani. Da unu wa miljarden konda we klagen taka mono trouwa vloek juno. Kan je voorstellen? Meer is mij taket salo vloek.
2: Maar Ruben, ik potasani na juiste context, Ruben. Normaal, als een troon vloek die een volk, want de man begint hier de schrijf. Dan kan die een vloek.
1: Men is voor de kondre, zo'n fijn bij die money en hij gaat vallen boem. Nooit weet dat daarover toch, weet dat abra de wapen ook boem.
2: Maar, kijk nou, leg van Dubai dat pe toch.
1: Nee, kar Dubai,
2: nee, maar even, leg van Dubai dat pe. Nee, in blokka mindset. Dubai feni taki amoni ben sare man verdien ben troan zegen gide smaf den dat de man do en a blaka man no de geneigd voor doa sandati
0: mire no Glenn wat mi staat only 40 jaar kabatok
2: ja
0: na only wat mi tutok en ja vlugunu staat only takin vlug van ons ogen zegen voor ons de if a only staat only komoro wat voor een fout waarom moet het dan per definitie van vlug zijn 40 jaar is geen vlug voor ons, dat is een zegen
2: Arkino. Nou, de mij vindt boem voor go-to naar in het binnenland, toch?
0: Ja.
2: In ons zit dat nou afvergiftiging begint in de plaats.
0: Maar het is niet geregeld. Nodig toezicht van staat voor rekenen aan dat die woning of de toezicht. En dat wordt niet gedaan.
2: En sterker nog, de mensen hadden in een positie voor orde aan go-to, voor op invloed. Om vraag hoe af aan de evangelisme maar dat heeft vernietigd aan binnenland.
0: Ja, mede. Ja, mede. Om zo van de orde.
2: Dus dat go-to nou een vloek?
0: Ja,
2: misschien voor sommige enkelingen een zegen, maar voor die grote gemeenschap en van vergiftiging door. De inaf voor de uno, maar ja, visie moro.
0: Maar je kan die mensen dat je voor dat bij de overheid denkt, geen toezicht houden. Het staat was alle middelen om die toezicht te houden.
2: Maar die middelen worden ook gestolen, toch, Rick? Die middelen die voortvloeien uit die goudinkomsten, die worden ook weggesluist naar het buitenland. Suriname heeft er bijna geen baat bij.
0: Naar Brazilië enzovoort. Ja, dat komt ook zelfs niet. Waar is die toezicht?
2: Precies. En zo moet ik ook naar Boonanga olie. Hoe dan zou je om Sifosi? Om Sifosi?
0: Dat doen ze maar dan, dat kan je niet. Zo hard stellen dat het...
1: Glenn, is je peer met een biggie voor Glenn? Want je was hier, je moest doen. Je was Sifosi, je moest goed doen.
2: Maar suma.
1: Je wil met trouwen doen dat is je voorzien.
2: Maar alleen. Maar Ruben.
1: Dat wij moeten opstaan en doen. Ik was schiefos voor trouwen, Glenn.
2: Ruben.
1: Ik is als een zo abi. Glenn, no, ik kwalificeer je hiervoor. Ik kan zo lukken dat ik was schiefos in effect geboom. Dan een abassani.
2: Het kan twee kanten op.
1: Glenn, nou een democratie. Even een boom dat we bombarderen aan regering. Een poer de moed oe aan een geboom. Maar ik denk dat ik moest doen. Dat is allemaal een jaar aan het
2: Ruben, even. Venetiaan bij de president, hoe is dat go to de inakondre? Boxing bij de. Ruben, kijk naar realiteit. A realiteit, Venetiaan bij de namachti, go to bij de. Alasan bij de, Udu bij de, Alasan de.

0: aan het jaar vooruitgang. Meneer Bouterse kon aan machtie, ellende. Santoki kon aan machtie, ellende. Tenne wette mino man siwa structuru die hoop biedt voor de toekomst. Van bijdrage die ziet dat met de Bradarik. Ay Ruben, ga je gaan.
1: Ja toch Glenn, dus we kunnen niet aan de kantlijn blijven staan en maar zeggen van aan ogoboe, lukunomo
0: of zo. Nee, aan de mataki. De mataki, het kan een zegen.
1: Papa, de maai meken fout. Hoe sabi dat die toch weer zoiets. Wat gaan we doen?
0: Ruben.
1: What you gonna do about it, Glenn?
0: Arke.
1: What you gonna do about it?
0: Ruben, het kan twee kanten op. Het kan een zegen worden of ik kan er een vloek.
1: Glenn, ik mag je niet denken dat je van zegt, mijn brief dat voor me de kon dat er een vloek geeft. Mijn lauw Glenn, zo mijn money.
0: Arke
1: nou. Mijn money is een grond op.
0: Arke.
1: Trouwens, ik heb een grond op kan money, maar hoe want ik nog dat er een vloek. Glenn, dus, ja, ik heb een training tweede, Glenn, want ik heb een vloek. Ik heb een vloek van jaren met de EG.
0: Je begrijpt me, Arke. Arki, je begrijpt me het. Maar ik probeer in het tweede uur. Ik gebruik wat 2 minuten voor leg je uit wat ik bedoel. Maar ik heb een beller. Een hele goede middag.
2: Hey, goedemiddag, naam Kwaku X.
0: Kwaku X, welkom in de
2: wereld. Wat gaat er met Taki? Ik heb een reactie dat alle de mannen met een band vind. Maar een verschil voor Bouterse. Bouterse ben drie akkoorden. Naar een soort tegenwerking. In akkoorden naar het buitenland. Toch vandaag de dag hoe abbroki. Toch hoe ab van de mannen staatsolie. Toch bouwt dat voor goed dat die de amang dede mama wil die oil en gas. Namang pisi namang denki dat amatak hier en o ugo suku. Ama investeer NPS, VAP, de mei lafamang. De mei tak hier troa moni so umar goi se. Na las moni in open olie. Pas de VAP front kon a regering, dan pas we open olie. Bouta godoro, amatik moni slef na bangi.
3: 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. BBB-leider Vermeer noemde de steun voor die motie vooral een duidelijk signaal aan het kabinet. Volgens hem moeten eerst de strengere stikstofplannen van tafel voordat de partij verder praat over de begroting. Jette noemt het opvallend dat de BBB zijn kabinet wantrouwt, maar wel over de steun voor de begroting wil praten. De BBB heeft 3 zetels in de Tweede Kamer en 11 in de Eerste Kamer. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in Kohat in het noorden van het land. Volgens de politie reed een met explosieven geladen voertuig het terrein van een politiecomplex op en daarna probeerden 2 gewapende mannen het politiegebouw binnen te dringen, maar ze raakten in gevecht met agenten. In Pakistan zijn er regelmatig aanslagen, onder meer worden ze gepleegd door de lokale Taliban. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Ze sliepen daar al 1,5 maand nadat ze vanuit Marokko Ceuta waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen, de politie gebruikte wapenstokken en loste ook waarschuwingsschoten. Inmiddels is de situatie volgens Spaanse media weer onder controle. De nieuwe opvanglocatie heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog, vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026.
4: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis à Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: a ti le dicen.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Welkom, welkom, welkom en fijn dat je luistert naar Bijlmer Insight hier bij Mart Radio op de vrijdagmiddag. Gio, hoe gaat ie?
1: Ja, mogen niet klagen. Lekker, lekker, lekker. Zin in, iets later dan gebruikelijk.
0: Ja, want wat ging er nou mis?
1: Geen idee eigenlijk. We stonden voor de deur en we konden niet naar binnen.
0: Ja, dat was gewoon eerlijk. Dat was een gedoe met de toegang.
1: Ja, ja.
0: En tegenwoordig moet je...
1: Codes en weet ik veel wat.
0: Moet je legitimaties opgeven, persoonlijke informatie delen, want anders kom je gewoon het gebouw niet meer binnen.
1: Ja, wat zullen we erover zeggen? We zijn er. Het belangrijkste is voor de luisteraars.
0: Absoluut.
1: Met een kleine vertraging, dus we kunnen 25 minuten minder genieten van ons. Maar we gaan ze heel veel plezier geven aan de komende anderhalf uur.
0: Dan wordt het wat geconcentreerder.
1: Ja, we zijn wel veel agendapunten, misschien moeten we een aantal laten vallen.
0: Ja, maar we gaan het sowieso hebben over Ed Sheeran Macklemore.
1: Dat sowieso.
0: Dat lijkt me wel.
1: Daar gaan we gestrekt been in. Ik had een lunchafspraak. Toen hadden we het toevallig hierover. En ontaarde weer in een mooie discussie.
0: Ja, was het een mooie discussie? Ja. Was het met een medestander of een...
1: Een tegenstander.
0: Oh.
1: Een tegenstander. Dus dat is altijd wel lekker.
0: Dat is leuk.
1: Ik had genoeg munitie bij me, dus...
0: Wat goed. Nou, dan moet je zomaar even... Ja. Dan ben ik ook benieuwd of je dan in staat bent om iemand een beetje te
1: in dit
0: te
1: geval wel.
0: Ja?
1: Ja, het kwam allemaal weer met de hopeloze clichés.
0: Ja.
1: Die dan gebruikt worden als het ze uitkomt. En toen kwam ik met een aantal voorbeelden. En toen dacht hij van, oh shit, misschien heb je wel gelijk.
0: Oh, dat
1: dus was wel lekker.
0: Oké, heel goed. Heel goed.
1: Was wel lekker.
0: We gaan het natuurlijk ook nog hebben over wat andere zaken. Ik bedacht je van de algemene politieke beschouwingen.
1: Ja, de twee lange dagen. Heb je alles gekeken?
0: Nee, niet alles. Oh. Maar ik heb wel gekeken.
1: Ja, ik vind het altijd knap om te zien hoe makkelijk mensen kunnen praten.
0: Ja.
1: En ik vind het toch echt een kunst.
0: Ja, maar dat kan jij ook. Ik bedoel, want jij zit hier ook gewoon makkelijk twee uur weg te lullen. Zo simpel is het ook.
1: Ja.

0: maar okay, maar wij praten echt, wij zeggen nog dingen.
1: Ja.
0: Maar als ik dan Jet 48 uur, dan is 24 uur, alleen gisteren was hij aan het woord,
1: ja.
0: Praat heel veel, zegt eigenlijk niks. Mensen vragen hem wat en hij draait eromheen en mensen
1: lopen. Ja, dat is knap.
0: Ja, dat vind ik mooi.
1: Ja, dat vind ik ook knap. Ja. Ja. Dat is wel echt een.
0: Dat lukt ons niet.
1: Nee, dan, nou ja. Kijk, ik ben.
0: Jij bent er wel wat handiger in.
1: Ja, omdat ik. Ja, precies. Dat...
0: Ik word af en toe dan hoekig en vervelend, maar.
1: Ja, dat heb ik ook. Mijn breekpunt ligt ook. Ligt misschien wat verder dan die van jou.
0: Ja, ja.
1: Maar weer een stuk minder ver dan die van die. Ik vind het heel knap dat ze dat kunnen. Dat je op een gegeven moment. Ah, jongen, haar nou gewoon je kont. Ja, maar ze niet zo slap te lullen.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja,
1: zoiets.
0: Ja.
1: Goed, we gaan het ook nog hebben over boerenprotest.
0: Ja.
1: Tijdens die.
0: We het kort over hebben, denk ik.
1: Miljardennota. Want het is toch wel weer iets bijzonders altijd, hè, hoe dat dan gaat.
0: Ja, ja, ik vind het wel mooi, eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik kijk er ook echt naar uit. Naar de troonrede bedoel je toch?
1: Oh, nou ja, ja, je bedoelt boerenprotest. Maar
0: oh, boerenprotest. Nee, dat vind ik wel geluk.
1: Ja.
0: Nee, dat vind ik wel geluk. Dat vind ik zo misselijkmakend. En dan wordt er weer van alles bijgehaald. Extinction Rebellion. Maar, en dan praat het er weer goed wat de boeren gedaan hebben.
1: Ik had gisteren nog een mooi gesprek met, heel kort gesprek met iemand erover.
0: Ja.
1: En goed, we gaan het er straks
0: over hebben.
1: Lijkt me goed. AI, is dat de moeite waard om het over te hebben?
0: Ja, altijd.
1: Dat, wel.
0: Dat kunnen we ook weer meenemen in miljoenennota. Onze grote vriend van Volt.
1: Ja.
0: Begon constant over AI en vond dat hij daarin wel een punt had.
1: Ja, volgens mij is de Kamer inmiddels wel van mening dat zelfs Wilders en Jette vonden elkaar op dat thema. Volgens mij dat daar wel dat er maatregelen nodig zijn. Maar wat ik. Goed, zullen we het er gewoon straks even over?
0: Ja.
1: Kan ik jou nog vragen om een actualiteit?
0: Ik zou denken, misschien is het handig om met jouw actualiteit te beginnen. Want mijn actualiteit ga je zeker op in. En je bent het er mee eens hoor, maar we gaan een heel mooi gesprek hebben over mijn actualiteit.
1: Je weet
0: mijn actualiteit waarschijnlijk.
1: Ja, maar ik heb geen actualiteit.
0: Dan is mijn actualiteit ook jouw actualiteit.
1: Nou, vertel.
0: Jij wist het al even. Maar afgelopen vorige week vrijdag, is het eindelijk bekendgemaakt aan het grote Ajax-publiek dat ik ga stoppen als bestuurder.
1: Ja.
0: Omdat ik vanaf volgend jaar waarschijnlijk wat langer in het buitenland zit dan de afgelopen jaren.
1: Ja.
0: En ja, veel leuke gesprekken gaat erover. Onder meer met jou, we hebben het er wel vaak over gehad.
1: Ja.
0: En ik ben wel benieuwd naar mijn opvolging hoe dat gaat. En ik vind wel dat het belangrijk is binnen Ajax dat we gaan voor een zwarte man.
1: Ja.
0: Binnen de bestuursraad. Omdat het is natuurlijk een hele grote vereniging met een groot achterban. En als ik dan wegval is er eigenlijk niemand die ons vertegenwoordigt, om het even zo te zeggen.
1: Ja.
0: En wat jij ook vaak zegt, ja, die diversiteit is een kracht. En ik denk dat het bij Ajax wel gezien wordt. Soms begrijpen ze het niet, soms begrijpen ze mij niet, laat me dan zo houden. En het kan ook zomaar aan mij liggen, maar ik geloof wel dat ze de noodzaak ervan inzien,
1: ja.
0: Mijn collega bestuurders.
1: Oké. En voor mij was het nieuws bekend inderdaad dat je, het is wel een stap.
0: Ja.
1: Die je zet. Ik bedoel sowieso dat je niet verlengt.
0: Ja.
1: Dat is voor de club is dat opmerkelijk. Ik geloof ook dat je best wel wat reacties hebt gehad daarop.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat je gewoon ook voor jezelf zegt, nou, niet alleen, ik stop niet zozeer bij Ajax omdat ik bij Ajax wil stoppen. Ik ga gewoon wat anders doen met mijn leven.
0: Ja.
1: Dat is wel een stap.
0: Nou, ik moet wel bekennen. En ik vond het best wel pittig de afgelopen 3 jaar bij Ajax.
1: Ja.
0: Het was toch een ander niveau dan ik gewend ben. Ik denk dat ik goed kan ouwehoeren. Directeur van 2 bedrijven en je doet nog wat dingen ernaast. Maar dan heb je toch als directeur van een bedrijf heb je ander type gesprekken. En hier zit je echt heel veel vergaderen, heel veel praten. En ik wil heel snel tot een oplossing komen.
1: Ja.
0: En dat gaat niet altijd.
1: Nee.
0: Iedereen moet zijn plasje overdoen. Sommige dingen zijn ook niet zo makkelijk. Omdat iedereen, wat jij vaak zegt in de politiek, je draait aan het ene knopje, maar dat beweegt het andere knopje ook mee. Dus daar moet je constant een balans in zien te vinden. Dus dat vond ik best wel lastig.
1: Ja.
0: En, maar een prachtige ervaring om het mee te mogen maken binnen toch de grootste club van Nederland. Om daar echt op de eerste rij te zitten en gewoon dingen te mogen bepalen.
1: Nou ja, en dat niet alleen. Ik denk dat het voor Ajax ook een mooie ervaring is dat jij daar bestuurder bent.
0: Ik hoop het. Ik hoop dat je het ook zal zien.
1: Nee, maar dat is toch zo. We hebben het er vaak over, maar representatie doet ertoe.
0: Ja.
1: 80% van de spelers bij Ajax en ik denk bij veel clubs in Nederland. En dan heb ik het over de grotere clubs. Bestaat voor een bestaat uit biculturele spelers. Ja. Dus mensen met een biculturele achtergrond, bruin of zwart. Of ja, hoe gek is het dan als je overal onze tussen aanhalingstekens mensen ziet lopen, maar niet
0: boven
1: in de technische leiding.
0: Ja. Ja.
1: Of in de technische staf. Of ja. in het bestuur. Of ja. in de directie. Ja. Dat is gewoon gek. En dat er dan iemand loopt die op je lijkt. Of je nou de ambitie hebt om bestuurder te worden bij Ajax of niet. Het feit dat er iemand loopt die op je lijkt. Jij bent ook een aanspreekpunt voor ouders. Ja. Als ouders over dat terrein heen lopen, ze kijken naar Ajax. Ja. Dan zien ze ook gewoon iemand. Hey, dat ja. zou mijn oom kunnen zijn. Ja. Dat zou een broer van me kunnen zijn. Ja. En dat geeft een fijne
0: ja.
1: omgeving.
0: Ja, die kant vond ik heel erg leuk. Oh, zeker als je dan in pak loopt. Nou, wanneer waren we samen bij Ajax? Afgelopen dinsdag volgens mij waren
1: ja,
0: we er samen. Als je dan in pak in het Ajax kostuum loopt, dan merk je dat je gewoon gezien wordt.
1: Ja.
0: Door iedereen. En dat vond ik, dat was wel het zwaarste wat ik vond. Is dat je toch altijd wel aan het vechten bent als je niet het pakje aan hebt. En dat vond ik moeilijk. Dus morgen heb ik geen dienst. Dan heb ik waarschijnlijk doe ik gewoon een spijkerbroekje aan met gimpies en een petje.
1: Ja.
0: En dan word je anders benaderd. En dat is ook een strijd die ik vaak met mezelf heb. Maar het was ook vaak in de bestuurskamer zo dat je toch je eenzaam voelt op sommige momenten. Omdat je toch anders, voor heel veel onderwerpen ben je anders geprogrammeerd dan mijn medebestuurders. En met alle respect, hè, ik zeg niks negatiefs over mijn collega's.
1: Nee, het gaat niet over goed of fout, dit gaat over anders.
0: Ja, dat ja. ik gewoon iets anders geprogrammeerd ben, anders denk, anders, heel andere dingen zie.
1: Ja.
0: En daar is het vaak het is lastig om daar airlines, om medestanders voor te vinden. Voor dingen die voor mij belangrijk zijn. En, maar ik denk dat wel dat ik die deur heb opengemaakt en ik... Ik hoop dat mijn opvolger nog mooiere stappen gaat maken.
1: Ja, nou, dat zou...
0: en dat, ja, hetgeen wat ik daar neer heb gezet, dat is het zaadje wat ik geplant heb. Ja, dat echt een boom van gaat
1: ja.
0: maken.
1: Ja.
0: En ik vond mezelf wel, en ik ben alles behalve een activist, maar ik was binnen Ajax, in dit geval mijn bestuur, voelde ik mezelf vaak een activist, omdat ik iets anders zei of iets anders dacht dan mijn collega's.
1: Ja, er is zo'n uitspraak. Of tenminste, ja, dat wordt dan ook wel wetenschappelijk ondersteund, die uitspraak. Dat als je in je eentje als zwarte man in een bestuur zit van, laten we zeggen, 7
0: ja.
1: man. Dan ben je een eenling.
0: Ja.
1: Zitten er 2 in dat bestuur van 7, dan heb je een ally.
0: Ja.
1: En dan heb je in ieder geval herkenning. En dus waarschijnlijk ook erkenning. Hm. En zit je met z'n 3, kun je een vuist maken.
0: Dan heb je power, ja.
1: En dan heb je misschien niet de meerderheid. Maar dan is jouw signaal, jouw geluid, niet als een roepen in de woestijn.
0: Ja, ja, en dat gevoel heb je nu.
1: Soms, hè.
0: Ja.
1: En ook, ja. ook dat je... En ik kan het me voorstellen, ik zit zelf ook... Ik heb... Nou ja, wij zijn masculine zwarte mannen, hè. Dus het is sowieso binnen... Want binnen de diversiteit heb je natuurlijk ook nog heel veel diversiteit...
0: Ja. Ja. Ja, nee, ik hoor wat je zegt. En,
1: ja,
0: en dan,
1: ja, goed.
0: Ja, en, ja, maar dat vind ik dat het zo lastig maakt. Omdat je... er gaat hier even een alarm af voor het luisteraar. Sorry, komt helemaal goed. Maar dat je dus... Je merkt gewoon dat je collega's veel contact hebben met elkaar. Die bellen elkaar, die praten met elkaar over bepaalde onderwerpen. En voor mij was het vaak lastig, omdat de onderwerpen die ik belangrijk vond, of dingen waar ik mee zat, voor hen een ver van mijn bedshow waren. Waardoor ik ook bijvoorbeeld nooit van tevoren een beetje ruggespraak kon houden over bepaalde onderwerpen die ik belangrijk vond. Maar ja, en dan mis je dus in principe een tweede persoon die op je lijkt, of in ieder geval op dezelfde manier geprogrammeerd is, dat je dus voor een vergadering of voor een meeting of weet ik veel wat, voor een event, nog even ruggespraak kan houden met een collega-bestuur.
1: Ja.
0: Kijk, wij praten veel, vraag je ook heel veel advies, maar dan zit je nog steeds in een ruimte waar wij 6 mensen je aankijken van waar heb je het eigenlijk over?
1: Ja.
0: En het zou makkelijk zijn als je in die ruimte dan ook iemand hebt
1: bijval. Met wie...
0: Ja, maar ook wat je van tevoren, wat in de politiek gewoon heel veel gebeurt, dat je voor een vergadering of voor een meeting even ruggespraak houdt van hé, ik zit hiermee. Wat, hoe kijk jij daarna?
1: Ja.
0: En dat je in zo'n vergadering niet dat je een onderwerp aankaart en mensen kijken je aan van waar heeft hij het een hemelsman over?
1: Ja,
0: een hemelsnaam over.
1: Hoezo is het belangrijk inderdaad?
0: Ja.
1: En dus dan kun je ook aan jezelf... Nou, twijfel is misschien niet het goede woord, maar dat je wel zorgvuldig wordt. En eigenlijk te zorgvuldig in wat je deelt en wat je niet deelt. Dat je denkt bij jezelf, Ja, moet ik dit nou doen met al die weerstand die er dan bij komt? Misschien moet ik het allemaal een ander woord. Moet ik het.

0: We waren voor een volgende vergadering, voor een ander moment. Laat ik maar een ander onderwerp aansnijden.
1: Ja, maar dat was wel grappig, want ik heb nooit eigenlijk het moment gehad waarvan ik dacht van ik durf het niet te zeggen of ik ga het niet zeggen. Eigenlijk alles wat ik wilde zeggen, ja, deed ik. Maar dan merk je wel dat het in het begin, of niet, ik bedoel niet in het begin van mijn periode hoor, maar als ik het moment dat ik iets voorstelde, dan werd het best wel kritisch benaderd. Maar dan werd er een vergadering erop of een meeting erop, werd het punt opnieuw naar voren gebracht. En dan was mensen toch een stuk positiever. Of dan werd het aangenomen. En dat vond ik wel vreemd. En dan ga je bij jezelf, want ik zoek echt altijd alles bij mezelf. Heb ik het verkeerd verwoord?
0: Ja.
1: Dan ligt het aan mij. En dan ga ik, praat ik met jou of ik praat thuis erover. Van, ik heb dit voorgedaan. Maar ik kreeg eigenlijk nul op request. Maar de vergadering na was het opeens weer een hot item en toen is er volgestemd.
0: Ja. En misschien wel door iemand anders ingebracht? Of zo.
1: Ja, dat is heel vaak gebeurd. Maar dan denk ik ook wel bij mezelf, en daar hebben wij het ook vaak over. Jij praat handiger dan ik. Ik maak dingen, als ik iets presenteer, is het vaak een samenvatting. Ja. En ook door je ervaring in de politiek of in je directiefunctie als talent aan de top, ben je gewend om het toch wat beter uit te kleden. En ik denk dat wel iets is van mij. En dat is misschien ook omdat ik een typische ondernemer ben. Dat ik, het moet niet te lang duren. Het is een elevator pitch van 10 seconden. En dan is het ja of nee. En ja, dat is gewoon iets voor mezelf waar ik aan moet werken.
0: En ik hoor wat je zegt. Dus en misschien is dat, verschillen we wat dat betreft wel qua persoonlijkheid en qua manier van communiceren op dat soort momenten. En tegelijkertijd is je punt wel valide. Want ik denk dat veel mensen, ook die luisteren, zich hier wel in herkennen. Ja. Dat wanneer jij dan een punt inbrengt, dat je direct een soort van een weerstand voelt.
1: Ja, ja.
0: Eigenlijk nog even los van het onderwerp.
1: Ja.
0: Gelijk weerstand. Ja. Een soort van een beetje pushback. En dat je dan denkt, maar heb ik nou iets geks gezegd?
1: Ja.
0: En dus dan, je zou aan jezelf kunnen gaan twijfelen. Ja. Jij doet het niet. Ik doe dat misschien een fractie van een seconde. En dan denk ik heel gauw, nee.
1: Maar ik begin eigenlijk tegenwoordig, de laatste maanden begon ik gewoon om te lachen. Omdat het eigenlijk opvallend was. Dus je deed niet eens je mond open. Althans, je doet je mond open, je zet twee zinnen. Mensen zeggen, dat ben ik het niet mee eens. Terwijl je niet eens je punt hebt gemaakt.
0: Nee.
1: En op het moment dat dan bepaalde collega's je bijval geven, van eigenlijk heeft hij wel punt. Dan zie je hun ook draaien.
0: Ja.
1: En dat zo vreemd is dat. Maar nogmaals, ik denk dat ik het iets beter moet, mijn verhaal duidelijk moet maken.
0: Misschien een handiger of zo. Want uiteindelijk wil je mensen meekrijgen. Ook in een bestuur of in een raad. Weet je wel. Dus je hebt er meer aan om. Ja, soms is het handig. En vaak is het handig om je woorden zorgvuldig te kiezen. Want daarmee stoot je. Maar je wil ook niet. Dat is wel eigenlijk altijd de spanning waar je tussen zit. Waar je in zit. Is dat je wil jezelf ook niet verlogen. Je wil ook gewoon dicht bij jezelf blijven.
1: Ja, maar dat is een strijd die ik had het afgelopen dinsdag had ik het dus ook met iemand van mijn collega bestuurder, voorzitter van het bestuurder over. En dat ik heel veel moeite had om bij mezelf te blijven.
0: Ja.
1: Ik zeg wel eens tegen, ik maakte wel eens een donnetje. Ik moet een keer een dag met me meelopen. Op kantoor of als ik gewoon op straat ben of weet ik veel. In de kleedkamer bij voetbal, dan zie je waarschijnlijk een hele andere persoon dan dat je ziet in die kamer. Ik denk dat het wel aan twee kanten ligt. Je zit in die ruimte al op je eigen manier gewoon een Surinaamse jongen die geboren getogen is in Zerrebelmer.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat je sowieso al voor heel veel mensen, die kijken al naar je van wat ga je eigenlijk vertellen. Dus je moet het al goed inpakken. Ja. En het inpakken bij mij, dat lukt mij niet. En het moet ook eerlijk bekennen, was een collega bestuurder, een hele slimme man, kan het redelijk met hem vinden, terwijl we echt heel ver van elkaar uit liggen. Ik denk dat je wel weet over wie ik het heb. En die zei, toen we net begonnen waren, want we zijn allemaal tegelijk begonnen in die bestuursraad, die zei, maar je kan er ook aan werken of aan leren. Ik heb daar ook weer geen behoefte aan.
0: Nee.
1: Snap je wat ik bedoel? Ik ben 53, ik weet wat ik goed kan, ik weet wat ik niet goed kan.
0: Ja.
1: En ik vind op een gegeven moment ook dat mijn collega's, of het nou mijn vrouw is, of juist mijn mattie, of mijn teamgenoot, of mijn collega bestuurders, ook kunnen accepteren hoe ik ben, dat ik dingen, ik ga niet 10 minuten praten om iets te zeggen wat ik ook in 20 seconden kan.
0: Als
1: je van die 22 seconden moet maken, zou ik net doen.
0: Maar dat is ook wel de grens.
1: Ja, maar dat is dus mijn tekortkomen.
0: Ja, maar ik geloof dat voor iedereen geldt. Ja. En dat geldt voor mij, dat geldt voor jou, voor ook voor die bestuursleden. Je probeert een, er zijn ook mensen die hebben er heel veel minder moeite mee, maar je wil ook dicht bij jezelf blijven. Je wil ook jezelf gewoon, weet je niet dat je naar huis rijdt en dat je denkt, gadverdamme, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
1: Dat kan ik ook niet.
0: Nee. En dat gebeurt wel eens, dat overkomt je wel eens. Maar daar hou ik heel lang een nare smaak aan over.
1: Ja.
0: Dan ga ik liever, op dat moment ben ik liever lomp, onhandig en misschien zelfs wel dominant of zo. Of beide hand, noem het. Want dat ik naar huis rijd bij mezelf denk van... Ja, jij slap, Johannes.
1: Ja. Weet je? Ja, nee, maar dat is voor mij het belangrijkste.
0: En daartussenin, tussen die twee werelden, zit ook nog een ruimte waar je best mee kunt spelen. En als je dat een beetje onder de knie hebt, dan kun je, hou je ook nog wat mensen te vriend.
1: Ja.
0: Hou je ook nog wat mensen, weet je, die met je verhaal mee willen bewegen. Zonder dat je jezelf daarbij...
1: Ja.
0: En dat is wel lastig. En
1: ja, maar ik denk niet dat ik mezelf ooit verloochend heb binnen iets wat ik doe. Hoor. Ik heb ooit een cursus of dan een training gevolgd bij een bepaalde politieke partij. Ik zal de naam niet noemen. Toen hadden we een discussie over integriteit. Wat is integriteit? Nou, ik bedoel, als iemand stelt, dan ben je niet integer, maar voor de rest... Waar het houdt in, en die maakt eigenlijk als voorbeeld van... Ja, weet je, als je jezelf in de spiegel aan kan kijken, zeg ik heb eerlijk gehandeld. Ik heb het gewoon goed gedaan... Sommige mensen geloven het me niet. Ja, aan wie ligt dan de tekortkoming?
0: Ja.
1: Weet je, tot op een bepaalde hoogte.
0: Ja, dat kan een narcist ook zeggen. Ik keek in de spiegel, ik zag mezelf en ik dacht ik heb gelijk.
1: Ja, oké, maar dan kan hij nog steeds zeggen dat ik integer gehandeld heb. Kijk, op het moment dat het echt bij wet, je hebt iets gestolen, je hebt gewoon bewijsbaar gelogen. Ja, dan heb je niet integer behandeld. Maar als ik een bepaalde discussie aanga of juist uit de weg ga of mijn mening niet geef, omdat, ja toch, soms moet je ook even de vrede bewaken. Tot op een zekere hoogte. Kijk, als het over racisme gaat, bestaat er geen vrede. Als het over pedofilie gaat, bestaat er wat mij betreft geen vrede. Maar dan ga ik een gestrekt been in. Maar op sommige onderwerpen denk ik ook van... Oké, laat deze maar even lopen. Want ik ga een discussie krijgen die ik misschien niet kan winnen. Of we zijn een half uur verder in. Waar gaat het eigenlijk over?
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk zit je in de auto, je kijkt in de spiegel en denkt van... Oké, nou, het zit weer voorbij. Ik heb mijn best gedaan. Kan ik mezelf nog aankijken? Ja. Ben ik nog steeds die mooie boy? Ja. Ik rij lekker naast.
0: Die neem je gewoon natuurlijk mee, waar je ook naartoe gaat. Ja. Nee, maar nou, dat, ik denk dat dat waar is. En dan terugkomend op dat het voor jou een hele eer was. En dat denk ik ook. Ik denk dat het ook een hele eervolle positie is. Waar je op het moment dat je er middenin zit, lang niet altijd van beseft dat het zo is. Want dan zit je in de waan van de dag en de drukte. En je hebt weer een vergadering. En je moet weer een wedstrijd bijwonen. Je vliegt een keer naar het buitenland. Al die dingen die je doet, weet je wel. En de tijd en energie die erin steekt. Ik denk dat jij straks terugkijkt en denkt bij jezelf. Tenminste, dat hoop ik wel. Dat je bij jezelf denkt, hé, dat heb ik wel gefixt.
1: Ja.
0: En je hebt ook een precedent gecreëerd.
1: Ja.
0: Door volgens mij, de eerste zwarte...
1: Ja, volgens mij ook.
0: Man.
1: Ja, er zit er eentje.
0: In ieder geval een zwarte mannelijke bestuurder bij de vereniging.
1: Ik ken hem ook niet erin, maar ook in de directie niet. Je hebt nu dan Sashi Pandai, CFO.
0: Ja.
1: Is ook een zwarte man. En voor de rest ken ik ze ook niet. Maar wat je net zegt, het is vaak, in het begin had ik dat nog niet door. Dan zit je gewoon in de bestuur en je hebt je meetings en je gaat naar een stadion toe. En je bezoekt uitwedstrijden en je vliegt een keer met de selectie mee en met de directie. Maar een... Merk je in de gesprekken die ik bijvoorbeeld met jou of met mijn broertje heb. Zeg, ja, hoe was het in Rotterdam Feyenoord uit? Ja, ik zat met Jordi Cruijff zat ik gewoon te praten over voetbal.
0: Ja.
1: Zat je naast Jordi Cruijff?
0: Ja.
1: Nee, ja, eigenlijk is dat best wel raar. Snap je dat je
0: zo
1: gewoon
0: is het wel.
1: Iemand als Alex Kroes, Alex kennen we dan beide redelijk tot goed. Maar dat mensen kennen zo, dat soort mensen alleen van televisie of van horen zeggen of iedereen heeft er een mening over. Ja. En wij kunnen dat soort mensen gewoon appen of we geven ons mening wel op door die arena rond alsof het van ons is. En dat besef ik, dat heb ik best beseft toen ik mensen meenam naar wedstrijden.
0: Ja.
1: Dat ze dachten, hey, maar ken je die? Kom je daar ook? Mag je daar ook binnenkomen?
0: Ja.
1: Ja, in principe mag ik overal wel binnenkomen, ja. En dat is wel mooi, maar...
0: Dat is echt
1: zo. Ja, en dat ga je nu, realiseer ik me dat wel. Wat je allemaal mee hebt gemaakt, de mensen die je ontmoet hebt, en dan heb ik het echt over mensen als Leo van Wijk, de commissaris-president van de KLM Air France.
0: Ja.
1: Michael van Praag.
0: Ja.
1: Weet je, dat je een keer... Ja, dat is een leuke anekdote. Dat ik, er zijn afgelopen jaren zijn er wel wat dingetjes hebben er plaatsgevonden tussen de bestuursraad en het RVC. En op een gegeven moment zei een RVC-lid zei wat. En ik kijk hem aan en ik zeg, maar vind je echt dat je het goed gedaan hebt? En dat was best een grote naam. En toen dacht ik, achteraf zag je een auto van oeh.
0: Dat was wel brutaal.
1: Ja, maar dan zit ik ook weer, kom ik dan weer in die straat, of niet straatmentaliteit, maar denk van ja, die man zal op straat, zal hij mij met u aanspreken.
0: Ja.
1: En ik zou niet eens naar die man kijken. Ja. En dat was voor mij ook altijd wel een spanningsveld in zo'n bestuursraad. Denk van oké, hoeveel van de mensen hier zouden een rondje durven te lopen kwakkoe?
0: Ja.
1: Of weet ik veel, op vrijdagmiddag op 6 uur, of vrijdagmiddag om 6 uur op Ganshoeven durven te lopen, of willen lopen, zonder dat ze zich onveilig voelen.
0: Ja.
1: Weet je, en Dat was wel een spanningsveld in mezelf, die ik speelde.

0: Zeker,
1: ik voelde me
0: zeker.
1: vaak onveilig daar, maar het was dan op een manier van communiceren. En terwijl de anderen zouden zich misschien op een andere manier onveilig hebben gevoeld.
0: Ja, en ik denk, en ik, misschien, ik vind ook dat je misschien wel streng bent voor jezelf, hoor. Maar dat is ook mooi. Dat is ook, want daarom hebben we ook mooie gesprekken over dit soort dingen vaak. Want je durft heel kritisch naar jezelf te kijken.
1: Ja, ik denk dat het een onzekerheid is, maar dat hebben we het heel vaak over. Ik ben denk ik heel, mensen me zien, denken ze, nou, die gozer heeft alles voor elkaar. Maar ik ben onzeker over alles. En dat heb ik denk dat ik dat dus ook mee heb genomen naar de vergadering of naar Ajax. Dat ik dan te kritisch ben. Terwijl als ik daar gewoon een gesprek zou voeren, zoals ik dat voor MediaRips of Zuid-Oostzeemeer doe.
0: Ja.
1: Door er gewoon gestrekt benen in te gaan, op mijn manier, met mijn taalgebruik.
0: Ja.
1: Maar nu ga je toch op een
0: andere... Nou, nu ben je toch te bewust van de woorden.
1: Ja.
0: Te wegen. Er gaat heel veel tijd en energie verloren aan.
1: Maar dan ging ik opeens mailtjes sturen. Dag, voorzitter. En je denkt van, ik zat gisteren nog met je gewoon gezellig te ouwehoeren. En nu opeens ga ik heel formeel met je mailen. En dat staat zo ver bij me vandaan. Want ik ben juist een informele jongen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat heb ik ook allemaal losgelaten. Maar in het begin deed ik dat gewoon.
0: Ja, nee, snap ik.
1: Want ik kreeg zo'n mail binnen. Dag, Giovanni. Gisteren hebben we besproken dit. En zou je dit nog weer oppakken? Dan reageer ik. Dag. Puntje, puntje. Ja, ik nogmaals bedankt voor de herinnering. Ik pak het verder op.
0: Ja.
1: Denk, hè?
0: Ja.
1: Ik zou normaal een appje sturen of bellen. Van, ja, tuurlijk, grap. Dus dat was voor mezelf wel...
0: Ja, ja, nee,
1: en
0: we snappen,
1: je probeert dan
0: het.
1: Met... Op het andere level te... en dat vind ik goed, hoor. Met een ander level ga je mee. Maar ik ging in het begin, zeker in het begin te ver van mezelf afstaan.
0: Ja. En dat zie je sowieso. Ten eerste denk ik sowieso als je een nieuwe werkomgeving hebt. En een nieuw... Met nieuwe... stof en een nieuwe materie werkt. Dat is ook gewoon voor jou.
1: Ja.
0: De eerste keer op zo'n hoge positie. Nou, niet hoge positie, maar wel op zo'n bestuurlijke positie, moet ik zeggen.
1: Ja, maar ik denk ook dat het mensen, dat mijn collega's... laat me zo zeggen, voor mijn bedrijf, Media op Zuid-Oostermeer, kom ik binnen en ik ben eigenaar en ik heb een klant.
0: Ja.
1: En dan heb je gewoon een zakelijk gesprek mee.
0: Ja.
1: Ik vanuit mijn stoel. Maar nu heb ik collega's waar je mee moet gaan praten. En voor het begin dacht ik, er zit een advocaat, er zit een notaris. Die is een topambtenaar bij de gemeente Amsterdam.
0: Ja.
1: En die spraken op een bepaalde manier. En ik dacht, wauw. En ik probeerde dan ook als hen te gaan praten.
0: Ja.
1: Terwijl ik gewoon als Gio had moeten praten. Of moet praten.
0: Ja.
1: Want dan ben ik in mijn sterkste. Op het moment dat ik dan opeens heel formeel dure woorden ga zoeken.
0: Dan ben je eigenlijk een van de jongens geworden. En dat is, in jouw kracht zit hem juist.
1: Gewoon de Gio.
0: Want daar hebben we het over. Diversiteit.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dat is juist de kracht van een team.
1: Ja.
0: En jij brengt jouw perspectief mee.
1: Juist.
0: En jouw manier van communiceren.
1: Voilà.
0: Nee, maar ik denk nogmaals. Ik ben niet bij vergaderingen geweest, maar ik ben wel bij gesprekken geweest die ik je heb horen voeren met andere bestuursleden of wat dan ook. Denk dat je zelf wel, je bent streng voor jezelf nu, vind ik. Maar
1: dat
0: is goed, prima, weet je. Maar ik heb je ook wel, ik denk dat je redelijk hebt geprobeerd bij jezelf te blijven. En dat je ook wel, nou, het feit dat het niet van nature jouw ding is en je daar toch 3 jaar hebt staande gehouden. Dat is eigenlijk gewoon op zich al erg knap. En vergis je niet, je hebt het wel over Ajax, hè?
1: Ja.
0: Dat is ook nog een keer... iemand zei laatst tegen mij, dat is een wespennest in een slangenkuil.
1: Ja, of een omgekeerde wasstraat. Nee, maar dat is zo gewoon. En de grap is dat je dus... je was er dinsdag bij en ik zal geen namen noemen... maar dan heb je een gesprek met een directeur die dan... heel graag met je wil praten op een informele manier. En ik denk dat hij dat alleen met mij zou willen doen.
0: Ja.
1: Omdat hij zich wat hij wilde bespreken, voelde hij zich meer op gemak bij mij, omdat ik dan die normale jongen ben.
0: Ja.
1: En dat moet mijn kracht zijn. Dat is
0: absoluut.
1: Mijn kracht. En dat
0: absoluut.
1: Heb ik een beetje onderschat. Ik heb daar niet te veel over nagedacht. Ik denk van shit, ik moet op een bepaald niveau blijven praten. Zoals hem moet ik praten. Terwijl nee, ik moet gewoon Gio zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar daarvoor moet je... En dat wilde ik zeggen. Dat zie je wel bij veel mensen. Dan zit je eindelijk op die positie.
1: Ja.
0: En ook met het verhaal van... Nou, ik vind dat diversiteit belangrijk is. Dan zit je op die positie. En je zal het ook nooit helemaal verloochenen. Maar tegelijkertijd ben je... eigenlijk al heel snel bezig met assimileren.
1: Ja.
0: Toch een beetje aanpassen aan de omgeving.
1: Ja.
0: En dat is niet gek, hè? Want dat doen we allemaal.
1: Ja.
0: Want ik bedoel, als iedereen maar zichzelf is, dan moet je toch ook niet aan denken dat je in een ruimte bent met mensen die allemaal zichzelf zijn. Gadverdamme.
1: Ja.
0: Dan heb je een puinhoop.
1: Ja.
0: Dus je probeert je altijd te conformeren en rekening te houden met de groep.
1: Ja.
0: Toch? Dus dat is niet zo gek. Alleen daarbij wil je niet jezelf kwijtraken. En ik denk niet dat je dat hebt gedaan, helemaal niet. Ik vind het mooi dat je zo kritisch bent op jezelf, maar...
1: Maar ik denk wel dat het makkelijker zou zijn als ik met meer mensen zou
0: 100%.
1: Zitten die op mij zouden lijken.
0: 100%.
1: En misschien eerst qua uiterlijk, maar ook op de manier van praten.

0: Ja, dus nog wat denken.
1: Amsterdam zou zijn. Weet je, dat makkelijker zou zijn. Ik denk dat ik, als ik bijvoorbeeld, ik noem maar wat, in de directie zit bij Robin Hood.
2: Ja.
1: Dat ik

0: Q1, Q2 volgend jaar zal ik voor een langere periode inderdaad in het buitenland, zitten. Okay. En dan zijn, we hadden het toe van, ja, luisteraars, Arne en ik spreken elkaar best veel. We waren een paar weken geleden waren in Almere. Ik weet niet of wij het erover hadden gehad of dat ik het later met mijn vrouw erover had. Maar dat zijn wel de dingen die ik ga missen.
1: Ja.
0: Gewoon even spontaan, hey, zit je dan, heb je zin
1: om dit te praten? Ja, daar hadden we het over.
0: Ja, even bellen, kom even een drankje doen, even bijpraten. Ik, dat zijn wel de dingen die ik schreef. Zondag was ik naar Assendelft gegaan met een andere teamgenoot van ons. Die belde me ook 's ochtends, hey, wat doe je? Heb je zin om naar Assendelft te gaan naar de zaterdag 1? Hè? Dan ga je mee. Dat zijn die leuke, spontane dingen die ik dan wel ga missen als ik zo met een... alleen met mijn meisje in het buitenland zit.
1: Ja, en maar ook daar wonen mensen.
0: Ja, ja, maar die spreken een hele andere taal. Dus ik vond het hier al lastig met de andere taal. Dan moet ik nog eens de taal gaan spreken. En dan nog een beetje op dezelfde manier gaan praten. Met
1: Nee, vergis je niet. Er zitten ook wel expats en zo. En Engels is best wel een... Engels is een redelijke voertaal daar ook.
0: Ja, ik denk dat... Ik vind, op een of andere manier vind ik het toch makkelijker in het buitenland. Omdat je dan... weet dat je te gast bent. Maar dat is gewoon sowieso een probleem wat ik voel. Ik weet niet of het herkenbaar is. Of voor de luisteraars herkenbaar is. Die in Nederland wonen. In Nederland is je thuis. Maar je voelt je niet altijd thuis. Je voelt je soms wel te gast. Een gast. Soms wel meer een gast dan dat je je thuis voelt. Dat heb ik persoonlijk ook in Suriname. Maar als ik bijvoorbeeld in Dubai of in Thailand of in Bali ben. Dan weet ik dat ik te gast ben.
1: Ja.
0: Weet je, dus dan,
1: en dan laat je dat ook los of zo?
0: Laat ik het los. Ik ga dan minder, ik ga minder discussies aan, minder streng zijn. Het zal allemaal wel. Maar nu wordt me toch... Ja, ik heb toch iets gevoel dat ik iets minder rechten heb... dan dat als ik een andere huidskleur zou hebben in Nederland.
1: Gek, hè?
0: Ja.
1: Nog steeds?
0: Nog steeds, ja. En ik ben hier echt geboren en getogen. Het is hier 2 kilometer vandaan in de Haarbuurt. En nog steeds het gevoel dat je iets minder rechten hebt... of net iets minder mag zeggen dan iemand anders.
1: Ja, goed.
0: Maar daar kunnen we het zo meteen over hebben, over als we het gaan hebben over, hoe heet die, Mclemore? Spreek het goed uit? Ja, dat was de discussie met vandaag. En dan zit je dus heel ver uit elkaar. Van
1: daar moeten we even de tijd van nemen. Hoor. Die wil ik graag naar de pauze doen. Want het is een gevoelige discussie.
0: We hebben nog 5 minuten. Wat gaan we doorheen?
1: Die eigenlijk helemaal niet gevoelig zou moeten zijn.
0: Nee, maar dat heb ik ook. Dat was dus ook met het gesprek vanmiddag. Waar heb je het over?
1: Ja. Normaal. Kunnen we dan even kort hebben over het boerenprotest?
0: Ja, maar ze denken ook heel snel over uit. Dat is toch belachelijk.
1: Kijk, gisteren sprak ik een jongen. En die zegt tegen mij van ja, ik heb vrienden in mijn groep, zegt hij tegen mij. En er zitten een paar bij die zijn heel fanatiek. En die zijn ook heel erg tegen de komst van asielzoekers naar Nederland. En witte jongen. En hij zegt, ik snap dat niet, want ik ben heel multicultureel opgegroeid. Ook vanuit het voetbal, zegt hij, weet je wel. Altijd gewoon van alles om me heen gaat. En daar voel ik me helemaal prettig bij. Ja. Hij zegt, dus ik snap niet waarom die discussie zo heftig is. En toen kregen ze de discussie over dat Extension Rebellion. Die dan op de snelweg zit. En toen had diegene tegen hem gezegd, ja, wat denk je, wat is een belachelijk smeerlap. Moet je gewoon aanrijden, weet je wel. Want wat als mijn vrouw nu met nood en spoed naar het ziekenhuis moet. En ze kan niet verder omdat die gasten daar op de snelweg zitten. En toen had hij gezegd, maar... Wat als het boerenprotest plaatsvindt en die trekkers die houden de boel op en er is net zo'n lange file en jouw vrouw kan niet door. Ja, dat vind ik dan toch minder erg.
0: Ja, is toch raar. Terwijl die boeren opkomen voor de boeren. Ja. De mensen van Extinction Rebellion komen op voor ons allemaal. Hè. Mag het me eens zijn of niet, maar die komen op voor de planeet.
1: Ja.
0: Weet je, maar ik vind het wat die boeren doen, dat is... Het is toch terrorisme? Als jij staven gaat gooien, gaat liggen op een trein verspoor. Ik weet niet of ze van tevoren... Even ervan uitgaan dat het boeren zijn.
1: Ja.
0: Lijkt me redelijk aannemelijk.
1: Binnenlands terrorisme, nou ja. Maar zij ondermijnen daarmee wel. Ik bedoel, met het op zijn kop hangen van die vlaggen en al die dingen meer. Ik vind dat wel ver gaan, hoor.
0: Ik vind het belachelijk, maar stel je nou eens voor dat dit... Kick-out Zwarte Piet was geweest.
1: Jongen, hallo man.
0: Of dat het een pro-Palestina demonstratie was geweest die Nederlandse vlaggen zou ophangen. Ik ben benieuwd wat zo'n Wilders of weer die Engert van jaar 21, Eertmans, hoe die zouden reageren dan.
1: Ja.
0: En nu wordt het, iedereen vindt het maar goed.
1: Ja.
0: Ik snap het niet. Het komt ermee weg. Gisteren ook weer met die miljoenennota op televisie. Het praat dan weer over Palestina en over de demonstraties. En niemand zegt iets over wat die boeren allemaal hebben gedaan. Die zijn s'avonds laat bij iemand aangekloppen met een trekker. Die hebben de Den Haag, zijn ze de binnenhof binnengereden. Voor mijn deur doorheen geramd. Iemand thuis, was er niet een minister van D66?
1: Ja, was ze voor het hek stonden met z'n allen.
0: Ja.
1: Bedreigend.
0: Ja, stel je voor dat Kick-out Zwarte Piet dat heeft gedaan.
1: Ja.
0: Nou, dat zou toch... Nou, mee...

0: Of het nou eens of tegen bent, dat maakt niet uit. Maar dan zou toch het hele land zou toch gek worden?
1: Ja.
0: Maar nu die frame of Extinction Rebellion versus de boerenprotest. Ja, kom op, man. Het zijn voor mij twee hele andere discussies, hoor.
1: Ja, het is super ingewikkeld, man.
0: Ja, maar is het, of zijn we gewoon, is het nu gewoon weer wederom meten met twee maten? Ik bedoel, ik vind het verschrikkelijk en ik vind echt die boeren, mensen komen in hun brood, mag je tegen protesteren. Maar die komen op voor zichzelf.
1: Ja.
0: Die komen niet op voor de aarde, voor de dieren. Voor
1: ja, dat zeggen ze wel natuurlijk.
0: Voor wie komen ze? Dat ja, voor de, dat mensen eten geven. Als mensen zeggen, ik heb er geen behoefte aan, die moeten lekker stoppen. Als Nederland gewoon stemt, D66, wat volgens mij de grootste partij is nu, die gewoon duidelijk zegt van, hey, we moeten gewoon, die veestapel moet minder worden, we moeten minder stikstof.
1: Ja, maar het is niet alleen D66, het is ook gewoon onderzoeken die zeggen ja. dat het moet gebeuren.
0: Ja, maar dat is dus democratisch. Ja. Dus een merendeel van Nederland kiest dus daarvoor. Ja. En dan leggen zij het land plat.
1: Ja.
0: En ja, en ik vind ook altijd zo moeilijk dat we dan dingen met elkaar gaan vergelijken. Dat de Extinction Rebellion gaan vergelijken met boeren. Alsof die doen het, dus dan mag de ander het ook, of weet ik veel wat. Nee, die boeren hebben zich misdragen. Extinction Rebellion heeft zich misschien ook misdragen. Die zijn op een snelweg gaan zitten. We hebben die protesten gehad op het Malieveld. Daar praat ook eigenlijk helemaal niemand over. Maar dat waren volgens mij de ergste rellen die ik ooit heb gezien. Of daar in ieder geval de afgelopen 5 jaar heb gezien. En we gaan nog wel eens naar voetbal. Daar gebeurt ook wel eens wat. Maar wat ik op Malieveld toen heb gezien. Daar praat niemand over.
1: Nee,
0: we praten over die mensen die op een snelweg gaan zitten van Extinction Rebellion. Super vervelend als je haast hebt. Ik snap het.
1: Ja, nee,
0: ik weet het. Die frame dat de grootste terroristen zijn van Nederland. Of de mensen die pro-Palestina. Had je natuurlijk ook een paar jaar. Mensen die pro-Palestina gingen. Ze zitten in universiteiten. Als je die politieke partij horen, die BBB, de Wildersgroep. Maar over Malieveld zijn ze allemaal zelf de VVD.
1: Ja.
0: Nooit iets gehoord over Malieveld. Of over, maar met pro-Palestina demonstraties. Die gewoon mensen die strijden tegen genocide. Ja, dat was belachelijk. Het kan niet en weet ik veel wat.
1: Ja.
0: Een dubbel moraal, man.
1: Ja, en dat, nou ja, goed, dat sluit aan bij waar we straks naartoe gaan. Ik vind dat. Ik kijk er wel even uit. Ik wil het daar toch even over hebben zonder. Nee, niet zonder. Daar gaan we gewoon over hebben. Want daar valt wat over te zeggen. Over Macklemore en Sheeran. Het is echt wel fascinerend wat daar ook gebeurt. En nou, dat hoort wel een beetje.
0: Maar dat is toch een bevestiging hoe verrot het systeem is?
1: Ja. We gaan trouwens naar de pauze.
0: Weer pauze. We zijn toch te laat begonnen. Kan die pauze niet gewoon uitgeknipt worden?
1: Mensen, dit dan weer. We zijn met een paar minuutjes weer bij jullie terug. Tot straks. Zeven punt negen, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. 4 van die gewonden zijn in kritieke toestand. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De schutter had in de pauze zijn vrienden opgedragen naar huis te gaan omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Maar de vrienden dachten dat hij een grap maakte. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne naar Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Kiezers en medewerkers werden uit voorzorg naar schuilplaatsen.

0: plaatsen gebracht. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd tijdelijk stilgelegd. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open wanneer de verkiezingen eindigen. Er doen 10 partijen mee die allemaal de oorlog in Oekraïne steunen. Een Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, werd vorige maand al uitgesloten van deelname. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Skitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Welkom, welkom, welkom. En fijn dat je luistert naar deel 2 van Bijlmer Insight hier bij Radio Mart.
1: Kunnen
0: ik zit
1: ook,
0: hier in de studio.
1: Ook.
0: Het was net heel slecht weer. Het begint een beetje op te klaren, op te knappen. Ja. Zo vlak voor het weekend. Ja. Volgende week wordt het 25 graden.
1: Ja, dat wordt lekker.
0: Zo noemen ze dat de Indian Summer.
1: Indian Summer.
0: Ik hoop echt dat hij vasthoudt. En als dit het laatste zou zijn, zou ik echt flippen. Ik heb echt gewoon nog warmte nodig. Ja. Een goede afronding, weet je? Even een goede week.
1: Ja, maar heb je niet ook dat als de zon schijnt, lente, zomer, dat iedereen er leuk uitziet? Mannen, vrouwen, mensen dressen zich mooi. Zie mannen voorbij lopen. Ik denk van, ik moet ook die schoenen halen. Of ik moet ook die instapper halen.
0: Ja.
1: En dat heb je nu niet meer. Toen het afgelopen week zou regenen, ik rook. En dan voel je af en toe ook wel een junk als je rookt. Met alle respect voor junks, maar dan sta je 's ochtends sta je daar in die regen. Ik heb geen overkapping bij mij thuis. En dan sta je er gewoon in die regen met een capuchontje op. En dan denk ik, dan voel ik mezelf...
0: Wat ben ik aan het doen?
1: Ja, dan voel ik mezelf, ik pak een sigaret, dat kost €10. En dan ben ik in godsnaam nou mee bezig. Dan voel je jezelf, mag ik nog wat zeggen? Mag ik je een compliment geven?
0: Oh, ja, zeker.
1: Ik zat net even naar die patas van jou te kijken.
0: Oh.
1: Ja, dat vind ik gruwelijke patas.
0: Oh, echt?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, die, maar ik vind Skechers, ja. Die zijn ook qua marketing echt geweldig bezig. Ik weet niet of het opgevallen is met al die voetballers die ze tegenwoordig hebben.
0: Oh, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Harry Kane, Iatare, Berghuis, spelen hem op Skechers.
0: Oh, grappig. Ja. Spelen op Skechers?
1: Spelen ze voetbalschoenen van Skechers?
0: Nee joh.
1: Ja, 100%. Kijk maar op je telefoon zo meteen. Ja, serieus. Ze zijn weer roze met wit.
0: Nou, grappig.
1: Kijk maar naar Berghuis morgenavond, Ajax. Ik weet niet of je erheen gaat, maar die speelt een van de helften speelt die aan jouw kant of aan onze kant.
0: Ja, ja.
1: Dan zul je het zien.
0: Oh, wat grappig. Ja, dat wist ik
1: sketches. Iatare komt op sketches. Harry Kane, jouw topspits, speelt op Catchers.
0: Ja, dan moet ik ze ook hebben.
1: Dan moet je ze ook hebben.
0: Ja, deze, dit zijn... die Skechers, ja, dit zijn leuke schoenen. Ze zitten ook heel lekker.
1: Ja, dat hoorde van iedereen. Ja.
0: Ze zitten wel echt heel lekker. Soms vind ik ze zelfs iets te luchtig. Ja. En te... Weet je wel, ik bedoel... Dat kan soms ook een beetje toematchen. Maar deze zijn wel leuk. Ze hebben een beetje de Air Max 1 uitstraling. Ja. Maar leuk.
1: Ik dacht, is het Air Max 1? Maar ik dacht, die ken ik niet, dat model. Nee. Helemaal zwart. Nee. Dus is een Skechers cool, man. Nee. Dus moet je nog even een beetje geven hier al.
0: Ja,
1: moeten goed. We ook nog hebben trouwens over de selectie van de WK van de NESO, toch?
0: Ja, dat gooi hem erin. Want
1: even heel kort, want we hebben nog wat dingen te bespreken, hoor. Hele belangrijke punten.
0: Nee,
1: de Pai niet opgeroepen, Weghorst. De Roon niet opgeroepen, doe ik even uit mijn hoofd. Die jongen van Feyenoord, CGL, vind ik daar een hele goede voetballer.
0: Ja, die
1: middenvelder.
0: Ja.
1: En Van Bommel, ook terecht. Die speelt echt lekker de laatste...
0: Maar wacht even, Van Bommel wel opgeroepen?
1: Die CGL van Feyenoord. Niemand van Ajax. Doe ik nu ook even uit mijn hoofd door.
0: Ja.
1: Justin Kluivert.
0: Ja, terecht.
1: Noah Lang volgens mij niet. Brobby wel.
0: Oh, goed.
1: Het is hard op te denken nu. Van Dijk ook. Oké, ook. Dus die jongens uit Saudi-Arabië heeft hij ook opgeroepen. Ik weet niet of Bergwijn erbij zit. Maar in ieder geval wel Reinders en Ake. Of Ake speelt gewoon in Turkije volgens mij.
0: Ja.
1: Ja, maar nou.
0: En Depay niet dus. En Weghorst niet.
1: Heb je die penalty van Depay gezien?
0: Hij schoot hem over, toch?
1: Oh, en dan belangrijk ook.
0: Ik heb hem niet gezien, maar ik...
1: 1-1. Nee. Hij schoot hem wel goed. Het was echt snoeihard. Ja. En ook richting een hoek, maar hij schoot hem over de kruising heen.
0: Ja.
1: Dus ja, het is wel jammer.
0: Nee, dat kan een keer gebeuren natuurlijk. En ik vind dat je iemand op één zo'n moment niet moet afrekenen.
1: Nee, maar het was geen Panenka. Ik dacht eerst, ik las het bericht. Ja, nee, hij heeft de Panenka gedaan, heeft die gemist. Dat is lullig.
0: Dan kun je wel kritisch zijn.
1: Ja, maar dit was... Ja, net als die jongen van Marokko. Die,
0: oh, ja, die is tegen Senegal.
1: Ja, ik ben er achteraf blij mee dat hij zo
0: zeker,
1: genomen
0: heeft. Zeker.
1: Maar hij schoot op snoeihard.
0: Ja, en goed, maar en Depay, we hebben het er vaak over gehad. Ja. Dat is voor mij, ik denk dat Xavi, die bewijst hij ook mee dat het een goede trainer is.
1: Ja.
0: Dat hij Depay thuis laat. Kijk, Depay in absolute topvorm is een hele goede dienende speler voor een topteam. Alleen wat hij denkt, wat hij vindt, ik weet ook niet waarom ik nu weer over Depay begin, moet eigenlijk laten, is dat hij... In dat

0: team ook de topspeler is. En hij is geen Mbappé.
1: Nee,
0: en hij is geen Lamal. Lamine Yamal. Zeg het goed? Yamal. En weet je, dus dat is hij. Hij is gewoon, hij zit gewoon minimaal één. En ik denk zelfs wel twee trapjes daaronder. En als hij dus niet zo goed is en niet in vorm is, dan is het eigenlijk een hele onbruikbare speler. Want dan kost hij heel veel tijd.
1: Mm-hmm.
0: Dan eist hij alles op zonder dat hij levert. Ja, en hij heeft wel de invloed binnen dat team heel lang gehad. Van, ik ben Depay en het is een mannetje. En nou goed, het is prima.
1: Maar als je naar zijn concurrent... Want ik hoor wat je zegt, hè? Je hebt helemaal gelijk. Het is geen Mbappé. Bij lange na niet. Dat
0: nee, maar, nou, maar als hij niet in vorm is, ja, dan heb je dus eigenlijk weinig aan hem.
1: Maar als je naar zijn concurrenten kijkt in Nederlands elftal, Justin Kluivert.
0: Ja, Ruben, top. Doet echt goed. Doet echt goed. Het is geen topspeler, maar die doet het echt.
1: Ruben van Bommel doet het ook nu goed. Ja. Maar ook niet echt dat hij jaren goed heeft gedaan.
0: Nee,
1: Brian Brobby.
0: Wie?
1: Brobby. Brobby bij Sunderland. Zat gisteren op de bank. Ik weet niet of hij dat het uit voorzorg was. Dat weet ik allemaal niet.
0: Nou,
1: Kakpo doet het goed bij Liverpool.
0: Ja.
1: Noah Lang. Is wisselspeler bij Napoli. Ja. Donjan Malen, geweldig.
0: Ja.
1: Summerfield zit er natuurlijk bij.
0: Ja.
1: Maar welke van deze jongens is in de basis gewoon ook hetgeen wat we tot nu toe gezien hebben op lange termijn beter dan Depay?
0: In de basis? Ja. Je bedoelt, vanuit dat iedereen topfit is en op zijn top speelt.
1: Maar al die spelers hebben het nooit lang laten zien. En ik ben geen fanboy van Depay, hoor. Toen ook niet. Maar toen de discussie Depay versus Weghorst. Ja, dan is Depay. Maar zelf, als ik deze spitsen zie, Justin Kluivert bij Bournemouth. Leuk. Niemand verwacht dat van hem. De druk is wat minder.
0: Maar hij doet het goed daar. Vergis je niet, hij maakt belangrijke doelpunten.
1: Ja, gisteren de eerste doelpunt ooit gescoord voor Bournemouth in Europa. Maar wat ik bedoel is van Depay heeft bij de absolute top gespeeld, waar de druk ook vele malen hoger ligt. Mensen verwachten altijd iets van Depay.
0: Ja.
1: Terwijl iemand als Van Bommel, ja, we zijn, ik weet niet, PSV speelt volgens mij tegen Twente van het weekend. Als je niet goed speelt, zal het niemand opvangen. Maar wij kijken ook naar Depay, want van hem verwachten we het.
0: Ja,
1: en bij deze
0: dat?
1: Jongens hebben.
0: Hoe komt dat?
1: De druk, maar ook omdat hij een hele geweldige, goede periode heeft gehad. Zowel bij PSV als bij United gespeeld, bij Barcelona gespeeld.
0: Maar je laat één ding hier buiten.
1: Wat laat ik er buiten?
0: Omdat hij zelf ook de hele tijd het licht op zich wil hebben. En dat vind ik niet erg, maar dan moet je leveren.
1: Okay, maar
0: en dan heb ik er respect voor. Als je gewoon hoog van de toren blaast, en dat mag, want dat zit ook een beetje in mij en dat zit ook een beetje in jou. Dat vinden we niet erg om gewoon gezien te worden. Maar dan moet je leveren. En als je niet levert, dan ben je dus ook gewoon makkelijk een pispaaltje.
1: Ja.
0: Dat vind ik niet per se terecht.
1: Ja.
0: Want ik vind, je mag best. Maar ik vind persoonlijk, als je zoveel claimt, en dat doet hij.
1: Ja.
0: En ook gewoon, heb jij wel eens een interview met hem gezien? En de wijze woorden die hij, weet je wel, het is echt een soort van een goeroe, zo praat hij. En hij weet,
1: ja, maar dat doen we met Seedorf ook. Maar mijn punt is alleen maar, als we gewoon gaan kijken naar de spelers die hier dan staan voor de aanval, zie ik Gakpo, dat ik denk van oké, die heeft het op lange termijn bij een absolute topclub bewezen dat hij
0: echt wel,
1: een geweldenaar is.
0: Ja.
1: De rest niet of nog niet?
0: Nee.
1: Weet je, dan denk je van oké. En ik.
0: Maar wat zeg je dan? Dat hij. Okay, want de vraag is natuurlijk. Ja, oké, en ik hoor wat je zegt. Dus ik denk dat in de. Dat nogmaals, een top Depay zou in een topteam een hele goede dienende speler zijn.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik ook echt. Want je kunt er niet omheen. Technisch begaafd, hè?
1: Mm-hmm.
0: Sterk. Redelijk snel. Niet meer zo snel als hij was, maar hij is redelijk snel.
1: Maar is hij technisch begaafd? Of moet hij. Ik vind dat Depay juist meer op zijn fysiek moet gaan spelen. Want ik vind hem dus niet die verfijne techniek hebben zoals Olysee, zoals Mbappé, zoals Vinicius.
0: Nee,
1: maar hij wil dat wel heel graag.
0: Laat ik het zeggen, ik heb het over basistechniek. Ik bedoel, je ziet hem zelden slecht kaatsen of zo. Weet je wel. Zijn aanname is altijd goed.
1: Ja.
0: Hij heeft een goed schot, een goede paas. Dus de basisdingen die je mag verwachten van een veldvoetballer, die beheerst hij echt goed.
1: Maar hij beheerst alles een. Voor mij zegt wat jij dat hoor.
0: Maar hij is nergens, hij brengt
1: juist. Voilà, hij is overal is hij goed in. Maar het is geen afmaker als Kane, jouw Mattie. Terwijl Kane vind ik...
0: Hij is geen pure spits.
1: Dat vind ik echt een verschrikkelijke voetbal om naar te kijken.
0: Ja, voetballend niet geweldig. Alhoewel...
1: Wie, voetballend? Ja, doet natuurlijk, maar het is een geweldenaar, hè?
0: Ja.
1: Mbappé, daar praat ik gewoon eerst over. Dat is een other level.
0: Ja.
1: Maar Depay is niet een Brobby die fysiek geweld, of die Tolu. We hebben afgelopen weken naar Tolu zitten
0: ook
1: te kijken.
0: Ook niet supersnel. Hij is snel, maar niet supersnel.
1: Nee, het is geen Tolu, is volgens mij sneller.
0: Dat zou zomaar kunnen, maar er zijn genoeg jongens in het team die je net noemt, die sneller zijn. En dat heb ik ook wel gezien. En ik denk dat, dat wel een goed punt is. Hij is, en dat heb ik vaak gezegd, hij is de beste middelmatige voetballer in Nederland. Nee. En misschien wel in topvorm, misschien wel in Europa. Maar hij is geen absolute top.
1: Hij heeft
0: niks waarin hij excelleert. Ja, hij heeft veel doelpunten gemaakt van hem, dus daar kun je niet heen. Hij staat op de goede plek. En hij maakt ook zijn doelpunten. Daar heb ik echt respect voor, hoor. Dat is echt wel knap. En daar verdient hij ook wel meer credit voor misschien. Maar er zijn zoveel spelers in de wereld die een van de dingen die hij beheerst
1: beter kunnen. Hoe heet die? Luc de Jong. Nou, dat was toch... Luc de Jong is een prime met die koppen.
0: Ja,
1: dat was een betere kopper.
0: Nee, die zou je bij het pleintjesvoetbal zou je hem niet kiezen.
1: Nee, voor mij kan hij niet. Kijk, hij zou wel een bal kunnen kaatsen.
0: Ik ben weer laatste gekozen.
1: Qua koppen is het een geweldenaar. Maar we hebben het wel over de Pai dan, over de topscore alle tijden. Meeste assists. En dan denk ik van, als ik dan die namen nu zie waarop hij niet geselecteerd is, dan denk ik van oké.
0: Nee, maar dan zou je hem dus selecteren op basis van wat hij ooit heeft gepresteerd. Je selecteert hem niet op basis van de afgelopen WK, want toen was hij verschrikkelijk slecht.
1: Ja, maar dat hebben we met deze namen toch ook?
0: Nou, ik zou zeggen dat ding het heel goed heeft gedaan. Hoe heet ons recht buiten?
1: Gakpo?
0: Summerfield. Heeft het echt goed gedaan. Okay. Gewoon gescoord.
1: Summerfield, Gakpo. Belang.
0: Malen. Eerlijk is eerlijk. Malen. Viel zwaar door de mand. Ja. Maar bij Roma, nu weer, pakt hij weer de draad op en hij heeft gewoon, scoort gewoon elke wedstrijd. Ja, maar dus je als bondscoach, en dat is mooi, misschien ook wat lastiger, heb je te maken met momentopname.
1: Ja,
0: als je kijkt naar een bepaalde tijdspanne, van maart tot en met nu, zie ik dat je dit hebt gepresteerd. Ja, dan ben jij mijn aangewezen man. En de paai is gewoon...
1: Ja, nee, dat...
0: Op basis daarvan verdient hij het ook niet.
1: Nee, ik hoop wel dat er respectvol met hem om is gegaan. Dat er gewoon een belletje is geweest van Memphis.
0: Ja, dat hoop ik ook. Dat gun ik hem ook.
1: We gaan je niet selecteren. Want ik weet dat Peter Bos heeft gezegd dat Guus Stil is. Die heeft niet eens een telefoontje gehad. Die heeft uit de pers moeten lezen dat hij niet erbij stond.
0: Oh, okay.
1: Maar ik hoop wel dat Depay uit respectvol een gesprek heeft gehad van... Hey, Memphis, we gaan je niet selecteren. Want dit en dat zijn de reden. Punt. Klaar.
0: Nee, en dat is op dit moment nog een if en een maybe, weet je wel. Die zitten wel eens bij, zitten niet bij. Ik vind de Depay, die zo lang bij Nederlands Elftal, die verdient krijgen. Die credit, absoluut.
1: Veerman is ook geselecteerd trouwens.
0: Wie?
1: Veerman.
0: Oh, toch?
1: Ja die doet het redelijk. Dus ik bedoel, als ik een voetballer niet leuk vind, is het Veerman, maar die is wel geselecteerd. Ja, doet het goed. Dat is Dortmund, zit hij nu absoluut de topclub in Duitsland. Heeft het volgens mij redelijk gedaan de afgelopen wedstrijden.
0: Ja.
1: En als je op dat niveau mee kan, dan moet je ook voor Nederland zelf wel geselecteerd worden. Wordt wel lastig op het middenveld met Reinders, Gravenberg. Alhoewel Frenkie de Jong is er niet bij. Die zit nog met een blessure.
0: Ja.
1: Nou, we zullen het meemaken.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Een heel kort bruggetje dan, voordat we aan het werk gaan. Nog even naar Ajax.
1: Ajax?
0: Het inkoopbeleid van Ajax. Daar kun je wat van vinden. Jij als bestuurder hebt hier gewoon rekening te houden met je positie en de functie en de rol die je bekleedt. Ik kan zeggen dat ik eigenlijk best wel heel aangenaam verrast ben over de spelers die zijn aangetrokken.
1: Ja, ik denk dat niemand, als mijn collega bestuurders Ruister of iemand van die directie op RVC is, en ik zou zeggen van, nou, ik ben ook heel blij met de spelers dat ik daar een vervelend telefoontje over ze krijg.
0: Nee, dat niet. Tenzij van wat een kut aankoop.
1: Nee, maar als bestuur gaan we daar ook niet over. Hè. Het is niet zo
0: dat ik kan er wel wat van vinden, toch?
1: Ja, we kunnen er wat van vinden, maar als we naar Julian Brandt hebben gekeken, we hebben gekeken afgelopen dinsdag, zaten we samen in het stadion. Nou, wat een geweldenaar is dat.
0: Jeetje.
1: Niet normaal, links, rechts. We hadden het er nog over. Is hij nou links of rechts?
0: Ja.
1: Het blijkt dus rechts te zijn. Maar we hadden het ook in het stadion, dat ene schot dat hij mooi uitstand net naschoot. Dat was met zijn sterke benen. Die goal die hij maakte was met zijn zwakke benen. Die er gewoon fantastisch weer inschiet. Mooie kap, man. Ja. Nee, ik ben benieuwd. En hebben we nog die nieuwe jongen, Bosua.
0: Bosuma?
1: Malinese, ja, die van Tottenham afkomt.
0: Ja, die middenvelden.
1: Ja, en dan hebben we nog die linksbuiten, dus het is nu morgen laat.
0: Adingra? Ja, ik ben heel... Daar heb ik hoog... Ik weet niet waarom, maar ik heb hem... Ik denk dat ik hem... Dat ik een heel goed beeld van wie hij is als speler. Die focus komt hij vooruit, hè?
1: Maar ik hoop dat hij mentaal wel sterk is, hè? Dat is een luisteraar.

0: grapje tussen mijn aren. Aren weet precies wat ik bedoel, maar nee, dat is wel goed. Nou, we zullen het meemaken. We hebben nu morgen Excelsior thuis. Dan hebben we 2 weken niks. En dan, als het goed is, hopelijk dat iedereen fit is en gaat spelen. Dan wordt het een uitdaging voor de trainer. Nou, wat gebeurt er met Mocchio?
1: Ja? Ja, Mocchio, dat wordt wel... Hoewel die... Ja.
0: Wat gebeurt er met Bouwman?
1: Ja? Nou, die moet eerst maar goed herstellen. Ja. Maar ik verwacht dat Bouwman wel gaat spelen.
0: Wat gebeurt er met Keer?
1: Je hebt Keer natuurlijk. Ja, die vind ik goed, hè? Ja. Buizen, die is echt goed, hè?
0: Ja, dat bedoel ik. Maar die kan ook naar rechts, maar dan heb je Roos
1: en dat zou je niet moeten doen. Dat moet je niet opofferen. Die staat daar. Die brengt zo'n rust in die verdediging. Ja. Laat hem maar staan, hoor.
0: Ja, maar het is hem en Bouwman. Zijn daar beide rechts. Zullen het met een centrale links en een centrale rechts spelen?
1: Ja, goed. Nou ja, maar dat hoort ook bij een topclub als Ajax. Dan moet elke positie dubbel bezet zijn met vergelijkbaar kwalitatief spelen. Of kwalitatief vergelijkbare spelers.
0: En Bouwman is 18, 19. Dus ik denk dat het voor hem ook lekker is. En Bouwman maakt af en toe ook zijn foutje. Wat logisch is op zo'n leeftijd. Dus het is nu goed dat hij dat je met een blind baas, nou zo'n mooi koppeltje. Ik denk dat baas heeft ook al leren van blind en Keer Bouwman dat ze... En volgens mij zijn het ook hele lieve jongens. Ik ken hem niet hoor, maar voor mij lijkt hem niet een vervelende jongen. Nou, blind is ook geen vervelende jongen, die jonge jongens gewoon helpen.
1: Ja.
0: En niet vervelend gaan doen als ze een keer... Althans, ze gaan niet een directe concurrentiestrijd aan door vervelend of negatief over hem praten. Je toen de tijd met Sillissen Onana, volgens mij was dat... Oh nee, Sillissen Vermeer was dat. Die ging een beetje... Toch een beetje Vermeer onder druk zetten. En ik ben niet ervoor op de bank te komen. En dat soort
1: Sillissen was een mannetje.
0: Ja, en ik zie blind dat niet doen.
1: Nee, maar denk je dat hij niet gaat spelen dan, blind?
0: Nee, dat weet ik niet. Maar ik bedoel niet dat hij dan gaat zeggen van in de pers gaat zeggen, ik moet spelen.
1: Ik denk dat blind juist heel goed is voor deze groep.
0: Ja, gewoon,
1: dat hij het aanzien inmiddels heeft van een routinier. En dat hij ook gewoon de waardering krijgt binnen de ploeg. Van nee, man, als jij wat zegt, dan luisteren we daar naar. Nee, dat denk ik wel.
0: Ja, die heeft ook zijn sporen meer dan verdiend, hoor.
1: Ja,
0: en ik vind het ook een mooie balans tussen jong en oud. Je hebt ervaren spelers als Brand, Blind, Keer. Je hebt meerdere. Dolberg is ook een ervaren speler. Ja. En wat jonge jongens erbij.
1: Ja.
0: En ik hoop dat die jongens niet ongeduldig zijn, dat ze moeten zijn Ouassane. Geweldige voetballer. Ik hoop niet dat hij ongeduldig wordt.
1: Nee, maar ik vind wel dat hij moet spelen.
0: Ja, maar je hebt die jongen van Ivorcus, die kan zijn naam beter aanspreken.
1: Adingra.
0: Adingra, linksbuiten. Is Ouassane een 10? Ja, dan krijg je met Brand te maken.
1: Ja.
0: Weet je, dus ja. Hij is wel geselecteerd voor Marokko, dus ik hoop dat hij geduldig is. Ja. En dat hij heus wel zijn wedstrijden gaat spelen en dat hij dan gaat vlammen. Ja. Als hij een keer niet speelt.
1: Ja, maar wel hoopvol. We hebben hier vorig jaar of de jaren ervoor al gezeten. Het gaat over Ajax. Dat we dachten, jongens.
0: Het komt nooit meer goed.
1: Dit, als je dan de bodem raakt, dan kan je eigenlijk alleen maar omhoog. Goed. Ja. Dat. Wil je nog even heel kort hebben over gisteren, over de algemene beschouwingen? Want tenminste niet zozeer de beschouwingen, dan wel de... Ja, de bezuinigingen die zijn doorgevoerd. Of weet je wat mij toch verbaast? Is dat we komen best wel veel geld tekort in Nederland. Hè? En dat is de politiek per definitie. Het is schuiven met schaarste. Dus je hebt 100 euro uit te geven als Nederland. Maar je hebt eigenlijk 150 euro nodig. Ja, wat offer je op? Dat is eigenlijk de vraag. En als je links stemt, dan worden er meer rechtse dingen opgeofferd. En als je rechts stemt, dan worden er meer linkse dingen opgeofferd. Dat is een beetje het idee, zo gaat het altijd.
0: Ja.
1: Want als er een overvloed was, dan konden we alles doen. En dan zou het ook allemaal wel goed komen. Ja. Nou, dat is er niet. Maar de vraag is, en ik ben natuurlijk voor een heel veilig Nederland. En ik ben voor een heel veilig Europa. Ik ben voor een veilige wereld. Hoeveel geld moet er naar defensie? Er gaan nu bijna 30 miljard naar defensie.
0: Ja.
1: Terwijl mensen moeite hebben om hun kind naar een dagverblijf te sturen. En er zijn nog steeds kinderen hier in Zuidoost die met honger naar school gaan. Ja. Of met honger op bed gaan. Ik vind dat lastig. En natuurlijk vind ik, daar moet wel wat naartoe. Je moet ook een signaal geven als Europa of als Europees land van luister, wij doen een bijdrage. Je dwingt daar andere landen ook mee om een bijdrage te doen. En dus kun je front vormen tegen elke vorm van dreiging. En vooral denk ik het signaal geven van je moet niet met ons effen, want we hebben power of zo.
0: Ja. Maar ik denk dat het is. Ik denk echt van waar het defensiebudget is voor mij van de grootste budgetten binnen de begroting dat we hebben als

0: Nederland.
1: Een van de grotere, ja. Maar niet de grootste, maar wel een van de grootste.
0: Ja, natuurlijk. In het personeelskosten de grootste zal zijn. Maar waar dient Defensie voor? In Nederland is dat voor de NAVO, is het om wapens te sturen naar Oekraïne, is het, dus dat vind ik af en toe wel ingewikkeld om dat debat te volgen. Want het is voor mij een beetje onduidelijk dat als we wapens nodig hebben om onszelf te verdedigen, mocht iemand ons aanvallen, dat we hoe heet het ding van Israël, een Iron Dome hebben om onszelf te verdedigen. Ja. Dan snap ik het. Als wij wapens moeten hebben, een tegenaanval, dan zou ik het snappen. Maar als er van Defensie geld gaat naar andere landen om die te helpen met een oorlog, weet ik niet of het voor ons veiliger gemaakt wordt, omdat we ons gaan bemoeien in een oorlog waar we niet waar we geen onderdeel van zijn.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Ja.
0: Ik vind die gewoon heel erg lastig. Maar ik ben er heel zweverig in. Want ik vraag mezelf af, waarom hebben wij überhaupt, waarom hebben landen op deze wereld een defensie nodig? Zijn we gewoon allemaal knettergek op deze wereld? Dat we landjepik willen doen? Waarom kunnen we niet gewoon happy zijn? Waarom bestaat er iets als een wapen waarmee je iemand dood kan schieten?
1: Ja.
0: Iemand die je niet kent. Maar de grote baas boven, die heeft een probleem met de andere baas boven. En die zegt tegen jou, jij moet die andere man schieten die ook 30 lagen onder die andere baas staat. Is toch eigenlijk raar als je erover denkt, want je hoort nooit dat een president of een koning mee gaat vechten. Ze lopen allemaal in het tenue met al die alle mooie lintjes hebben ze, maar ze hebben nog nooit op een veld gestaan.
1: Nee.
0: En dat vind ik erg. Ik bedoel, moeten we Defensie, dan gaan we naar Irak, dan gaan we naar het Midden-Oosten, dan gaan we daarheen. Dat kost ook allemaal bakken met geld. Dus ik vind het moeilijk. Moeten we niet naar de tekentafel gaan? Waarvoor dient onze Defensie? Moeten we voor een vredesmissie naar Irak? Moeten we mensen gaan helpen met een natuur? Weet je, dus hoe breed trekken we dat? Ja. Ik geen idee.
1: Nou ja, het is ook lastig. Maar kijk, tegelijkertijd heb je ook gewoon te maken met mensen die niet helemaal goed bij hun hoofd zijn. En een dreiging vormen voor onze manier van leven of voor dat wat we hebben.
0: Maar is dat niet het verhaal dat ons, en dat is echt een vraag hoor, het is niet dat het een mening is, dat constant geroepen wordt, dat we bedreigd worden door Rusland?
1: Nou ja,
0: of wil Rusland niet gewoon hun schuur terug, hun graanschuur terug, Oekraïne, dat jarenlang gewoon onderdeel was van de Sovjet-Unie, en dat zij vinden dat dat op een hele vieze manier is afgepakt van ze?
1: Nee, maar prima. Dus dan heb je over de motivatie voor Rusland om dat te doen. Er is een hele hoop beloofd ook, hè? In onderhandelingen met de Europese Unie. En zij hebben het gevoel dat ze daarin, dat de afspraken niet zijn nagekomen. Dus ze zeggen, nou, dan claimen we het gewoon.
0: Nee, Rusland bedoel je?
1: Ja, ja. En daar kunnen wij van vinden wat we ervan vinden. Dit is hoe zij het in principe uitleggen. Maar ik geloof dat heel veel wapens die je hebt, kijk, als je een hele, en dat is echt zo. Eventjes terug naar Klein. Jij en ik lopen op straat. Er zijn weinig mensen die ons zien en denken van, oh, nou, daar ga ik
0: even. Ik ga even iets zoeken, mensen.
1: Ga ik even, dat is een, nou, daar heb ik maar geluk mee.
0: Ja.
1: En luister, nog steeds gekkies rondlopen die dat wel denken.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen niet.
0: Ja.
1: Wat denk je van mensen die getraind zijn, onder de tattoos zitten, weet je wel, in hun nek. Ja. En, weet je, de 99% van de mensen zal het niet in zijn hoofd halen om met zo iemand te kloten.
0: Mm-hmm.
1: Want deze gast moet wel gek zijn. En deze gast moet wel sterk zijn. En deze gast moet wel van wanten weten. En dat is eigenlijk wat je met je defensie ook doet. Je koopt je wapens niet omdat je ze nodig hebt. Je koopt je wapens om oorlog te voorkomen. Dat is ook een beetje het idee natuurlijk. Dus dat snap ik wel, want het geeft een soort van een preventieve werking. Of het heeft een preventieve werking.
0: Maar waar eindigen we?
1: Nee, maar I know. Maar goed. Zeg je dan als Nederland van stoppen maar met 0 euro naar Defensie vanaf nu?
0: Ik weet het niet, Ara. Ik zeg niet dat dit moet gebeuren, maar als we dan weer naar het kleine gaan en we geven iedereen in Amsterdam een wapen, krijgen dan meer mensen die overlijden door een schietincident of minder? En voor wat voor schietincidenten krijg je dan? Dat iemand net een verkeerde afslag neemt. De een, ze schelden elkaar uit. Ze pakken allebei een wapen en beginnen op elkaar te schieten.
1: Ja,
0: we hebben geen wapens. En we schelden elkaar voor rot. Nou, misschien dat je een paar klappen krijgt of een paar klappen uitdeelt. Ja, ik sta er misschien heel luchtzweverig in, hoor. Maar ik vind wapens, het maakt, ja, vanaf de slavernij tot nu heeft het alleen maar ellende gebracht.
1: tot voor de slavernij. Maar ver voor de slavernij. Okay, ik bedoel, ja. ik bedoel stammen die hun hoofd in. Kijk.
0: Kijk, sommige wapens zijn al. Kijk, een mes. Kan je ook nog gebruiken voor een kokosnoot mee te kappen.
1: Ja.
0: Als je dan iemand met het mes kapt of met een machete, dan moet diegene. Maar een pistool dient voor de rest geen ander nut dan de ander dood te maken.
1: Ja, of jagen.
0: Oké, okay, jagen.
1: Maar nee,
0: jagen,
1: maar
0: goed punt. Jagen mag er wel met een pistool. Maar ja, ik ben er te zweverig in. Gewoon, want ik snap gewoon echt waar ik. Je zou maar op Mars zitten met een verrekijker en je kijkt naar beneden en je. Dan vraag je toch af, waar zijn deze mensen mee bezig?
1: Ja, en het was het laatst zag ik een mooi filmpje voorbij komen. En was er inderdaad zo'n iemand die. Het was volgens mij een alien race die keek naar de aarde. En die zagen wat er allemaal gebeurde. En dus hadden ze besloten, ja, dit kan niet. Weet je, dit is gewoon heel primitief, dat moet allemaal niet. Ja. We pakken alles van ze af. En ze beginnen gewoon weer helemaal kaal, bloot, naakt in de natuur.
0: Ja.
1: En dan zag je. Binnen een paar maanden al, dat er alweer een knuppel was.
0: Mm.
1: Omdat mensen gewoon van nature behoefte hebben aan.
0: Ruzie maken.
1: Nou ja, macht. Iets claimen, iets naar zich toe trekken. Dat zit zo sterk in mensen. Ook om te beschermen, natuurlijk. Maar het zit in mensen om aan landje pik te doen.
0: Ik moet meteen denken aan die film. Het was een film, The Gods Must Be Crazy. Ik weet niet of er een lichtje gaat branden.
1: Nee, zeg maar.
0: Hele wazige film. Ja. Gaat eigenlijk, is het een beetje gefilmd met een knipoog naar het westen.
1: Ja.
0: Dat wij staan achterop, we racen naar het werk, et cetera.
1: Ja. Ja.
0: En dan begint het eigenlijk zo dat iemand in een vliegtuig staat, een privévliegtuig stapt met een flesje cola en die gooit het uit het raam. En dat komt in een soort stam, in bosjesmensen in Afrika.
1: Ja.
0: Gaat er liggen brand nu van die film?
1: Nee, maar ik.
0: Maar die pakken dat flesje.
1: Ja.
0: En in het begin is dat flesje leuk, want ze kunnen opeens dingen kapot slaan, want ze hebben niks. Ze hebben wat speren, maar opeens kunnen ze dingen maken. En ze gaan kleding gaan ze ermee drogen. En op een gegeven moment krijgen ze ruzie voor het flesje. En toen besluit eentje, ik ga het weggooien aan het einde van de wereld. Maar dan zie je eigenlijk gewoon dat. Door het flesje is er heel veel onrust binnen die gemeenschap ontstaan, want ze wilden allemaal vechten voor het flesje. Terwijl het daarvoor helemaal goed was.
1: Ja.
0: En waarom kunnen we niet in die harmonie leven zonder dat we iets van elkaar willen? It's all good. Jij kan beter voetballen dan ik. Ik ga je niet door je knie schoppen of schieten of door je mes. Want ik wil ook zo goed. Waarom kunnen we niet zo denken? En het is weer zweverig, Guillaume vooral. Maar,
1: ja, maar zo.
0: Waarom hebben we een Trump die waarschijnlijk nog nooit van zijn leven gevochten heeft?
1: Ja.
0: Die mag ruzie bij de hele wereld. Dan gaan mensen dood doordat hij dingen verzint.
1: Ja.
0: Nee, Hoe knettergek zijn sommige mensen?
1: Ja, maar dat is niet iets van de laatste jaren.
0: Nee.
1: En ik denk ook dat, wat ik zeg, dat zit dan toch ook diep in mensen. Maar ik ben het met je eens. Het is eigenlijk ziek, terwijl het ook zo leuk kan zijn. En er is zoveel. Er zou niemand honger hoeven hebben hier. Voilà. Er zou niemand, weet je, ik bedoel.
0: We kunnen toch echt allemaal gelukkig zijn? We kunnen allemaal rijk zijn. Oké, wat verstaan we onder rijk? Ik denk dat rijkdom vrijheid is. We hebben genoeg eten om te drinken en we kunnen leuke dingen doen. Dat is voor mij dan het belangrijkste. En je hebt je mensen om je heen.
1: Ja.
0: Je voelt je op je gemak, je voelt je veilig.
1: Dat zou toch voor iedereen gewoon. En bedoel, toegang tot een goede gezondheidszorg. En dat is gewoon de basis. De basisbehoeften zouden voor iedereen gefixt moeten zijn, maar ook kunnen zijn, want er is genoeg. Er is plenty, er is over.
0: Ja.
1: We hebben echt over.
0: Ja, maar dat is eigenlijk. Ik snap die defensietoren niet.
1: Nee.
0: Ik snap niet waarom we dat nodig hebben. Ik snap het. Als je het nieuws openmaakt, snap je waarom je moet kunnen verdedigen. Dat is altijd wel handig. Weet je, als mensen judo kunnen, als iemand een van de judo komt op straat, en je kan je afweren van zo iemand. It's good. Maar. Er zijn zoveel gekjes op deze wereld dat je er bijna. Wat er van de 2 of 3 weken geleden gebeurd is in Asselberg. Dat er 34 mensen met een wapen iemand gaan zoeken.
1: Ja.
0: Nou, ik kan me met de kop niet bij. Dat je dat verzint. Ik ben geen moraalridder hoor. Ik heb ook wel eens gevochten in mijn leven. En ik zal het ook niet uit de weg gaan. Maar dit is gewoon om iemand te vermoorden.
1: Ja, het is bizar. Het is bizar.
0: En schuilen achter een wapen. Zo zie ik het ook hoor. Je schuilt, je bent bang, dus je hebt een wapen nodig. Ja, ik kan niet met defensie. Dat mogen duidelijk zijn, omdat ik het gewoon niet snap.
1: Nee.
0: En of het moet. Gewoon, ja, volgens mij is het ook daar. In het begin was het om de bewoners te beschermen tegen het buitenland. Maar nu gaan we ons alleen maar bemoeien met het buitenland, met onze defensie.
1: Ja, maar je kunt zeggen dat het strategisch is. Want als je het signaal geeft aan Rusland. wij steunen Oekraïne. Kijk, Oekraïne is

0: ook een soort van een barrière, een deur voor de rest van Europa. Zolang je, als Rusland straks heel Oekraïne heeft, dan zit je tegen Polen aan. Dan heb je gewoon als buurland, heb je in ene niet meer Oekraïne, maar Polen. En ik denk dat Nederland en Europa daar ook angstig voor is. Dus je creëert ook een zone.
1: Maar is dat niet het verhaal, en ik word nu alweer moe van mezelf hoor, dat ze ons graag willen doen laten geloven?
0: Ja, dat kan ik niet beoordelen, maar
1: we hebben een verhaal gehad over dat alle moslims, die zijn allemaal knettergek, die lopen allemaal met bommen en met bijlen en hun vrouwen slaan. Wat ook niet waar was. Weapons of mass destruction. En nu hebben we het verhaal over Rusland, over Poetin. Poetin is al, hoe lang zijn ze nu al bezig? 4 jaar bezig met Oekraïne. Nou, volgens mij is Oekraïne, ja, ik kan het niet vinden op een. Maar als je me nu zou vragen, waar ligt het? Hoe groot is het? Zou ik niet kunnen. Oh, is Oekraïne groter dan Nederland? Ik zou het niet eens durven zeggen.
0: Zeker.
1: Is het groter dan Frankrijk? Voor mijn beeldvorming?
0: Volgens mij zoiets, ja.
1: Oké. Maar dat Russische leger is zo fantastisch groot.
0: Ja.
1: Zo machtig. Hebben zoveel atoombommen, kernwapens.
0: Maar niet in staat om.
1: En die zijn al 4 jaar bezig met een. Bedoel, had jij 5 jaar geleden gehoord dat Oekraïne een leger had? En hoe. Bedoel, die bokser is burgemeester van een grote stad.
0: Ja.
1: Hoe heet die? Klitschko.
0: Klitschko, ja.
1: Ja. En ze zijn al 4 jaar bezig om die oorlog te winnen.
0: Ja.
1: Denk van, ja, hoe zijn ze nou wel zo groot? Zijn ze nou wel zo machtig als ze ons doen geloven?
0: Goed punt. Even voor jouw beeld. En voor mijn beeld ook. Oekraïne is. Daar past Frankrijk, Nederland en België passen daarin.
1: Zo groot?
0: Ja.
1: Zo. Nou, dan snap ik het. Nee, maar broer, hoe groot is Rusland, hè?
0: Nee, Rusland is het grootste land ter wereld.
1: Ja, broer. Weet je, maar dat verhaal... Dat
0: is gigantisch. Even.
1: Oh, sorry.
0: Dan toch gelijk een bruggetje.
1: Oh, jee.
0: Nee, maar de schaal van de wereldkaart.
1: Ja, mooi, hè?
0: Want we hebben nu over groottes.
1: Ja.
0: Dat ze Afrika nu hebben afgebeeld... Zo groot als Afrika werkelijk is. En dan zie je gewoon, dat is eigenlijk ziek.
1: Ja.
0: Dat Amerika, Europa, volgens mij zelfs, China, passen allemaal in Afrika.
1: Ja, ja.
0: En dan blijft er nog ruimte over voor een hele hoop andere landen ook.
1: Ja, en Rusland is volgens mij dan wel groot. Hè? Dus een derde van Afrika of een kwart van Afrika.
0: Nou ja, op deze afbeelding die ze nu hanteren, en dan kijk je naar Google Maps, dan is Rusland een stuk groter dan Afrika. Lijkt nog steeds zo.
1: Okay.
0: Maar volgens mij is het in de werking.
1: Het is schuivend. Toen leek het alsof Rusland maar gewoon 1/3 was of zo.
0: Ja, maar
1: het hele
0: gewoon,
1: continent Afrika.
0: Ik bedoel, history is written by the victors. Ja. En ik bedoel, zo simpel is het. En ja, zo, het kan natuurlijk niet zo zijn dat een continent met al die apen.
1: Zo machtig is aan.
0: Dat groter is dan het oppermachtige wit continent.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk hoe het ooit is ontstaan. En dat is heel ziek en sneu. Maar goed, dan een bruggetje. We kunnen er niet omheen. Naar onze grote vriend Ed Sheeran.
1: Ja,
0: en,
1: vriend, ex-vriend.
0: Zijn ex-vriend Macklemore.
1: Ja, maar Ed Sheeran is ook mijn ex-vriend hoor. Ja, wat zullen we erover zeggen? Mag ik nog even 1 stapje terug?
0: Ja,
1: het gaat wel over hetzelfde onderwerp uiteindelijk hoor.
0: Ja.
1: Ik zat gisteren naar die APB te kijken, Algemene Politieke Beschouwingen. En toen zag ik heb nog nooit van mijn leven gestemd op DENK. Maar dan hoor ik die man van DENK een verhaal ze vertellen. Dat ik denk, van dat moet toch iedereen omarmen. Rechts, links, groen, zwart, wit, paars, hoe je er ook uitziet. Die had een heel sociaal verhaal over van hey, we moeten de mensen die het nodig hebben, moeten we helpen. We moeten de mensen die... dat ging natuurlijk over Palestina, dat wat ik toejuich. Dat het bizar is dat er nog steeds, wat zei die? Dat we nog steeds geen uitspraak hebben gehad over het genocidaal leger van Israël. Dat Netanyahu voor een oorlogstribunaal moest komen. En dan denk ik van, zo fantastisch dat die man dat zegt. En dan krijgt hij, eens die een bijval geeft, is Partij voor de Dieren. En voor de rest, ook jouw partij, bro.
0: Ja.
1: En ik snap dat gewoon niet. Ik bedoel, je mag pro-Israël zijn. It's all good.
0: Ja.
1: Maar je kan niet pro-genocide zijn. Weet je, ik ben Ajaxiet. Ik ben Amsterdammer. Ik heb niets met 010, niets met Feyenoord. Maar ik zou toch wel kunnen zeggen van nee, het gaat niet goed als daar een genocide plaats zou vinden. Als er een bom valt op de Kuip, dan kan ik dat toch gewoon zeggen.
0: Ja.
1: En dan over Macklemore en Ed Sheeran. En
0: helemaal eens.
1: Sorry?
0: Nee, ik ben het helemaal eens. Ik ben zo
1: die geeft,
0: eens.
1: Die geeft een, voor de luisteraars niet weten, voor mij Macklemore heeft een optreden gegeven waar hij zijn mening heeft gegeven over Palestina, heeft gezegd,

0: Free Palestine. Dat is eens wat hij gezegd heeft. Hij heeft niet gezegd van de River to the Sea. Hij heeft niets gezegd over Israël volgens mij. Hij heeft alleen gezegd Free Palestine en mensen moeten het omarmen. Mensen moeten het, we moeten ons stem laten horen. Die is vervolgens door een stadionhouder waar Ed Sheeran zou optreden. Ik kijk even met de knipoog aan of ik geen, of ik alles correct is wat ik zeg. Hij heeft gezegd, nou, McLemore mag niet komen. Maar Rob Sheeran heeft gezegd, oké, ik ben het, nou, ik heb niet gezegd, ik ben het mee eens, ik betreur het. Maar voor mij is iedereen geweldig, zowel Palestina als Israël als Palestina.
1: Hij betreurt beide kanten.
0: Ja, weet je, en dan denk ik van, ook een slappe zak.
1: Ja.
0: Ik bedoel, waarom, je kan toch gewoon zeggen, je bent, Palestijnen moeten toch vrij zijn?
1: Ja, maar dat is de terugkerende discussie. En dat maakt het zo wrang. Want je bent... Kijk, iedereen vindt het heel logisch. Tenminste, ik vind het heel logisch. Ik weet niet hoe jij erin staat. Maar op het moment dat Israël op 7 oktober wordt aangevallen door Hamas. En daar gebeurt van alles. Daar vindt een slagpartij plaats. 1200 doden. Dan vind ik het niet meer dan normaal. Sterker nog. Ze zouden geen knip voor de neus waard zijn als Israël niet had teruggeslagen.
0: Je slaat terug.
1: Je moet terugslaan. Ja. Ik bedoel, want als je dat niet doet, ja, dan zit je de deur open.
0: En ik snap het hoor. Israël zit redelijk geïsoleerd met allemaal landen die...
1: Maar sowieso, als je aangevallen wordt, dan reageer je.
0: Ja, pomp je.
1: Dat kan niet anders.
0: Ja.
1: En dat vinden we allemaal oké. Allemaal geaccepteerd, want je reageert.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je dit nu... En dan kun je zeggen, nou, hoe reageer je? Daar hebben wij de discussie ook vaak over. Is dat proportioneel, buitenproportioneel? Gaat dit gewoon niet te ver? Inmiddels wordt er gezegd, het zijn oorlogsmisdaden. Er wordt gezegd dat het gaat in ieder geval over etnische zuivering.
0: Mm-hmm.
1: En misschien zelfs wel over genocide.
0: Maar dat zijn dus, ja, maar dit zijn dus geen meningen van mensen. Dit zijn dus
1: experts
0: of organisaties die dat zeggen.
1: Ja.
0: Dus niet dat wij dat verzinnen. Dit zijn organisaties en ook
1: die het gewoon, allemaal onafhankelijk van elkaar.
0: Ja, die er gewoon deze mening hebben.
1: Precies, precies. Ja. En dus dat geweld is wat mij betreft gerechtvaardigd. Maar de mate waarin en de manier waarop vind ik... veel te ver gaan.
0: Mm-hmm.
1: Echt buitenproportioneel. Ja, we hebben een bom gegooid op een ziekenhuis omdat daar mogelijk 5 terroristen zaten. Mm. Hadden ze maar niet in het ziekenhuis moeten gaan zitten. Yeah. Ja, maar als die terroristen in een Israëlisch ziekenhuis waren gaan zitten, had je ook geen bom gegooid, toch?
0: Yeah.
1: Dus dan, nou goed, dat. En dan aan de andere kant word je aangepakt op een moment dat jij je uitspreekt niet eens tegen Israël?
0: Nee.
1: Niet eens tegen Israël, maar voor de Palestijnen, voor Gaza, voor al die doden en nabestaanden.
0: Westbank, wat die kolonisten daar aan het doen zijn. Nee, dat mag niet.
1: En dat wordt dan uitgelegd als, nou maar nu ben je een staatsvijand, en nu ben je een antisemiet, en nu ben je eigenlijk, nu ben je een bedreiging voor Joden. Nou, dat, dus je vindt het logisch dat er een reactie komt. Maar je vindt het niet, en dan met zwaar militair geschut, maar je vindt het onacceptabel dat er een mondelinge of een verbale reactie komt. Of een demonstratie komt. Vreedzaam overigens, hè? Alle demonstraties, tenminste 99% van de demonstraties zijn volgens mij vreedzaam.
0: Ja, er is een keer een bank naar buiten gegooid of er is een keer iets kapot gegaan.
1: Ja, er zijn misschien op universiteit ook wat dingen gesloopt en dat praat ik ook allemaal niet goed. Moet allemaal niet. Maar
0: niet de dingen die we mee hebben gemaakt met het protest op het Maliveld.
1: Nee. En niet wat er gebeurt op de westelijke Jordaanoever. Nee. Waar nu laatst weer iemand in zijn knie is geschoten. Nee. Waar dagenlang mensen gegijzeld zijn. En er staan daar kolonisten met wapens.
0: Ja.
1: En haal het in je hoofd om tegen die kolonisten op te treden. Terwijl ze op je spugen, letterlijk en figuurlijk. Je familie vernederen. Mensen vermoorden uit jouw groep. Want daar staat IDF ernaast. Het leger staat er gewoon naast. Om het zogenaamd de partijen te scheiden. Maar eigenlijk altijd opkomen voor de kolonisten. Het is verknipt. En dat zo'n McLemore dan dat podium gebruikt om dat verhaal, die boodschap over te brengen. Denk van, ja, dan heb je wel ballen in deze tijd. Maar dat er dan gelijk die lobby op gang komt van een Robert... Volgens mij heet die Robert Kraft.
0: Ja.
1: Kraft.
0: In ieder geval Kraft heet Kraft. Die, ja. Ja.
1: Dus het klinkt een beetje Duits.
0: Ja.
1: Dat is niet Duits. Dat is, fanatiek aanhanger van Israël.
0: Ja.
1: Dat zie je ook overal. Maak je ook geen geheim van.
0: Ja.
1: En prima, waarom niet?

0: maar ook, volgens mij zijn zijn zoons of kinderen ook voorzitter. Ik zag nu een mooi reportage, ik zal mij doorsturen. Mm. Voorzitter van allerlei Joodse organisaties. Zogenaamde vrienden van het van IDF.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar gaat heel veel geld naartoe. Er wordt heel veel gelobbyd. En, dus dat is gewoon de vrienden van het leger. Die op dit moment dus de dingen doen die ze doen. Mm-hmm. En hebben gedaan. Het is, ja, dat vind ik gewoon. Dat vind ik eng. Dat vind ik echt doodeng. Hij heeft in datzelfde stadion waar opgetreden zou gaan worden. Schijnt hij. Dit is echt uit onderzoek. Maar schijnt hij een hele ruimte te hebben ingericht waarbij hij alleen maar op zoek is naar online bezig is om alleen maar slechte informatie over Israël te onderscheppen. Ik ben even de juiste naam kwijt, maar daar heeft hij allemaal mensen voor in dienst. In dat stadion dus. Er is een hele etage ingericht om dat te onderscheppen. Die informatie deelt hij natuurlijk ook met Israël. Misschien wordt hij wel gesubsidieerd. Dus het is een heel netwerk. Die man zegt tegen Ed Sheeran, en ik weet niet of je dat weet, of de luisteraars dat weten, maar die heeft gewoon een privé optreden gehad bij diezelfde Kraft.
1: Hmm.
0: Om op te treden, volgens mij bij een bruiloft van zijn dochter of bij een verjaardag van hem. Maatjes. En die zegt tegen hem, moet je luisteren, als jij hem laat optreden, of langer, dan ben je niet meer welkom. En dan cancelen we ook al die andere shows. Want die power heeft hij. Het is een grote naam, veel geld. Dus die belt al die andere stadions. En je bent gewoon je tour kwijt. Nou, heel eerlijk. Eventjes eerlijk. Die Ed Sheeran verdient daar waarschijnlijk 150 miljoen. Ik zeg maar wat een bedrag. Met die tour. Dat is een hele hoop geld. Moet hij dan 80 miljoen van dat geld. Of misschien wel 100 miljoen van dat geld. In rook laten opgaan. Puur omdat hij Macklemore aan boord houdt. Dan knalt hij die Macklemore eruit. Daar kun je zakelijk gezien nog wat van vinden. Maar ik vind het wel lastig. Ik vind het wel lastig dat je op zo'n moment je artistieke vrijheid te grabbel gooit. En de discussie. Volgens mij had jij het er net ook al over. Ja, moet een artiest dat wel doen?
1: Ja.
0: Ik denk dat een artiest met een beetje ruggengraat en zo'n podium en zo'n bereik niet anders kan. Pink vond overigens dat het belachelijk was, hè, Pink? Pink vond ik sowieso wel waardeloos. Pink kan sowieso de Pink krijgen. Maar, beetje, Bob Marley heeft zich altijd uitgesproken. Bob Dylan heeft zich volgens mij altijd uitgesproken. Zo zijn er echt nog wel een hele hoop artiesten te noemen. Public Enemy heeft zich altijd uitgesproken. Die zich hebben uitgesproken voor een bepaalde cause. Rage Against the Machine. Heel duidelijk uitgesproken. Ik bedoel, Pearl Jam. Een van de grootste grunge bands ooit. Met nog steeds uitverkochte stadions. Spreekt zich altijd uit. Tegen het beleid in Amerika, tegen de president, whatever. Weet je wel? En nota bene, want hij wil politiek neutraal blijven, hè, Ed Sheeran. Maar toen het over Oekraïne ging, heeft zich heel duidelijk uitgesproken voor Oekraïne.
1: Ja, maar dat is.
0: En dat is het pijnlijke.
1: Het meest erge vind ik van alles, en daar hebben we het vaak over, hè. Het meten met twee maten. Je hebt het net over een aantal artiesten. En het lijkt wel dat er er is een soort lobby. En als je daarbij valt, dan word je een absolute wereldster. En val je er niet bij, dan blijf je in de marge. En in de marge, met alle respect, hè, Public Enemy is geen marge, maar het is niet het niveau van Snoop Dogg of Eminem.
0: Nee, zeker.
1: Dat Public was een geweldige band, maar die hebben zich altijd tegen alles en iedereen hebben ze lopen trappen.
0: Snoop Dogg heeft volgens mij nog opgetreden bij een van die bijeenkomsten van Trump.
1: Ook en ik denk van, is dat ook dat sommige artiesten, bedoel, MJ, nou ik ben een fanboy van MJ, van Michael Jackson, ja, dat hij zo'n gevaar is voor een systeem. Ik denk dat we allemaal wel denken dat er een bepaald iets is met systeem waarbij mensen heel veel macht hebben en die dat dingen kunnen bepalen.
0: Ja.
1: Zoals die man Kraft die dan eigenlijk gewoon tegen Macklemore kan zeggen van...
0: Kabal. Het is een kabaal. Ze hebben gewoon een
1: Maar die kunnen wel gewoon bepalen dat hij nooit meer optreedt. Nooit meer op televisie komt. MJ met zijn bereik. had iets kunnen zeggen. Die bereikt een miljard, meer dan een miljard mensen. Dus.
0: En dat deed natuurlijk wel met bepaalde songs. All they want to do, all they care about. Yeah, they don't care about us.

0: Duitsland, wat niet goed is.
1: Ja.
0: Dan waren we nu toch blij geweest.
1: Absoluut.
0: Met de kennis die we nu hebben, hoeveel mensen er toen vermoord zijn tijdens die Tweede Wereldoorlog.
1: Absoluut.
0: En maar wat je dus net ook zei over Ed Sheeran, dat hij dan wel Oekraïne stuurt, maar dat hebben we toch overal. Politiek en sport mogen niet, moeten we gescheiden houden.
1: Ja.
0: Rusland is al 5 jaar geschorst.
1: Ja.
0: Van alles.
1: Ja.
0: Israël mag al sinds jaar en dag meedoen met Eurovisie Songfestival, met Europa, terwijl het land in Azië, Afrika, blijft ook nog een eeuwige discussie waar het Midden-Oosten nou echt bij hoort. Nou, ik vind Afrika, maar er valt waarschijnlijk te veel geld te halen, dus we plaatsen hem maar bij Azië. Maar dat maakt op zich niet uit, maar dat land mag dus meedoen met Europa omdat ze zich daar niet veilig voelen.
1: Ja.
0: Tot zover politiek en sport gescheiden houden, lijkt mij toch?
1: Ja.
0: En dat doet mij het meeste pijn.
1: Ja, dat,
0: maar mag ik nog even één ding zeggen?
1: Zeker.
0: Hij is ook niet de eerste. Die basketballer, die heeft het ook een keer geroepen. Die is toen zijn sponsorcontract kwijtgeraakt.
1: Oké, dat weet ik.
0: Een NBA-basketballer. En toen heeft LeBron James, slappe hap. Ja, die vindt Israël geweldig mooi land op vakantie te gaan. Hij wil echt een keer graag naartoe.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Ik zou je zeggen, ik wil ook een keer naar Israël.
0: Het lijkt me heel mooi.
1: Nee, lijkt me prachtig.
0: Tel Aviv ziet fantastisch.
1: Ja, nee, ik ga ook nog wel een keer. Het lijkt me geweldig.
0: Ik weet het niet. Ik denk niet dat ik ooit ga. Maar dat is ik zou ook nooit naar Zuid-Afrika kunnen gaan of naar Australië kunnen gaan. Dat is gewoon mijn inborst. Dus klopt niet meer daar.
1: Nee, nu niet.
0: Dat gaat niet
1: meer. Nou, okay.
0: Nee, maar Zuid-Afrika, ik denk als ik daar rond ga lopen dat ik... Ja, dat gaat niet werken, man. Dat gaat echt niet werken. Maar Anouar El Ghazi.
1: Ja.
0: Zijn
1: ja.
0: contract is ontbonden door een Duitse club omdat hij zich pro heeft uitgesproken voor Palestina.
1: Maar hij heeft die zaak wel gewonnen,
0: hij
1: toch?
0: Hij heeft hem gewonnen. Ja. Maar dat gewoon... Dat
1: die lobby dan zo sterk is en dat er dan inderdaad gewoon een rechtszaak wordt aangespannen. Bij heel veel andere zaken wordt het gewoon als... waait het gewoon over. Ja. Dit is gewoon...
0: Als je het gezegd van... Hey, als iemand nu zegt van nou, ik vind eigenlijk wel dat Israël in zijn recht staat om zo hard te reageren op de aanval van Hamas op 7 oktober.
1: Ja.
0: Dan zou toch een enkel voetbalclub of sportclub of tourpromoter zou zeggen, ik cancel jou.
1: Nee.
0: Het zou het publiek zijn.
1: Ja.
0: Het publiek zou zeggen, ik kom niet.
1: Nee.
0: Weet je? En dat vind ik zo krom en zo gemeen van het... Dat systeem waar we in zitten, dat Ed Sheeran dan zijn oren laat hangen richting iemand die hem dan 150 miljoen geeft. Ik snap, het is onbeschoft veel geld, maar op een gegeven moment kijk je toch...
1: En ik noem maar wat, ik denk dat hij dat aan die toer overhoudt.
0: In ieder geval zullen het aardig wat cijfers zijn. Maar dan kijk je in de spiegel, kan je dan zeggen van ik ben een goed mens, ik ben een goed persoon. En ook ophouden een keer met die frame. En het gebeurt ook in Nederland hoor, als je pro-zwart bent, ben je niet anti-wit. Ik denk dat het andersom wel zo is. Dat je pro-wit bent, dat je anti-anders bent. Maar ik ben pro-zwart.
1: Ja.
0: Nee, maar ik ben absoluut niet anti. Dat heb je wel ook in deze frame. Dat mensen meteen die link maken dat als je pro-Palestina bent, dat je anti-Israël bent. Of
1: anti-Israël ben ik wel inmiddels vanwege deze regering. Maar ik ben absoluut niet anti-Joods.
0: Nee, maar als je iemand...
1: Dat vind ik wel een belangrijke
0: maar die uitspraak. Free Palestine.
1: Ja.
0: Zeg je niks over die anderen?
1: Nee, absoluut niet.
0: Je zegt,
1: nee,
0: ik wil dat deze mensen vrijheid leven. Ik zeg helemaal niks.
1: Want,
0: ik wil die mensen... als ik iets nu zeg, ja, ik ben pro-Ara. Ja. Ara moet miljardair worden.
1: Ja.
0: Ja, dat zou raar zijn als nu opeens 100 mensen voor de deur gaan staan. Maar ja, maar waarom neem je ons niet mee?
1: Ja.
0: Nee, it's not about you, it's about Ara in dit geval.
1: Ja.
0: Het is
1: vind het wel een goed punt trouwens.
0: Ik ga mijn best voor je doen. Maar... En dat vind ik zo moe van die frame en het is zo gemeen. En dan kijk je naar de APB en dan zegt niemand wat erover. En het praat dan weer over Rusland en het praat over Oekraïne. En ja, ik vind het gewoon walgelijk.
1: Ik vind het super moeilijk, super moeilijk. En ook, je wordt eigenlijk gewoon monddood gemaakt, daar gaat het over.
0: Ja.
1: Je mag, het is eigenlijk, het is de absolute censuur. Want Amerika is het land van freedom of speech. En dat zijn wij ook. Engeland ook. Maar er zijn tot voor kort heel veel Engelsen gewoon gearresteerd. Omdat ze zeiden... Die gewoon stil, hè, aan het demonstreren waren. Met een stoel en een bord. Free Palestine. Hmm. Ben je gewoon opgepakt.
0: Ja,
1: dus. Ik bedoel, dus het is de absolute censuur. Nou, ik weet niet in hoe lang dat nog gaat duren voordat daar wat in verandert. Maar ik vind het een hele kwalijke zaak. En ik vind het ook een hele ongezonde zaak. En ik weet niet waarom ik de behoefte heb om dat nu nog een keer te zeggen. We gaan het gewoon nog maar een keer zeggen. Dit zegt niks over wat je... Daarmee ben je niet tegen Joden.
0: Nee.
1: Je bent niet een antisemiet. En als

0: Europeanen zeggen Semiet, dan bedoelen ze waarschijnlijk anti-Ashkenazi, want dat is ook weer wat anders. Mm-hmm. Geen Europeaan, en de meeste Joden in Israël zijn helemaal geen Semiet. Dat zijn gewoon mensen uit Europa die zich hebben of naturaliseren of prima, ook allemaal goed. Maar dus de antisemiet is misschien niet meer het juiste woord wat je moet gebruiken. Maar dat ben je daarmee niet per se. Dat kan alsnog, maar dat ben je niet. En ik in ieder geval niet, want ik heb niks tegen Joden. Helemaal niet. Ik heb Joodse familie. Ja, voor de duidelijkheid. All good, geen probleem. Joodse mensen in ons team en in onze vriendenkring. Maar wel tegen de regering en de ideologie.
1: Ben Kefir. Dat is toch een zwakzinnige.
0: Ja, zeker. Maar dat is ook gewoon een extreem racist. Ja, die had in de Tweede Wereldoorlog niet meer staan, zo eentje. Ja.
1: Nee, maar weet je, Ara, dat vind ik ook zo moeilijk van deze discussie. 7 oktober, verschrikkelijk wat er toen gebeurd is. Maar hoe zag het leven eruit voor een gemiddelde Palestijn op 30 september?
0: Ja.
1: Nee, die waren toch ook niet dat ze daar een heel geweldig leven hadden. Moeten we die... Ik moet even mijn mond houden nu voordat ik echt dingen ga zeggen waarvan ik denk van dat mensen verkeerd kunnen interpreteren.
0: Ja, dat moet je niet doen.
1: Nee, maar dan krijg je heel raar.
0: Kies je woorden zorgvuldig.
1: Ja, maar dan krijg je heel raar.
0: Maar ik denk dat het punt duidelijk is. En dat is denk ik waar we steeds op terugkomen, het meten met twee maten. Hmm. Dat voelt... Daarmee voel je je niet helemaal serieus genomen en dat vinden wij lastig. Jo, weet je wat ook lastig is?
1: Ja.
0: Het is alweer tijd.
1: Ja, dat is ook walgelijk. Ook walgelijk.
0: Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we jullie met een enigszins goed gevoel het weekend insturen. Volgende week, in principe, zijn we er waarschijnlijk weer. Van 3 tot 5 hier bij Mart Radio. Vanuit Zuidoost, een heel fijn weekend. Bye-bye.
1: Bye-bye. 107.9 Mart Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractievoorzitter Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jessegus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof in terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Maar er wordt nog gepraat. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Alle inwoners, boeren, gemeenten en grondeigenaren kunnen daar terecht voor advies over soorten, aanplant en onderhoud. Ook kunnen ze informatie krijgen over subsidies en persoonlijk advies aanvragen. Het loket houdt rekening met de verschillende landschappen en grondsoorten in Friesland en is onderdeel van de Friese aanpak om meer bomen en bos aan te leggen en de biodiversiteit in de provincie te versterken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: 30 jaar Nascawina en Casseco Loco.

0: vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de 2e Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, 2e Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: This is your captain speaking.

0: www.flyfm.com. Οδη, οδη!
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Maart. Radio Maart, dat betekent, hetgeen betekent, een station van u, van mij, van ons allen. Het is een familiezender, een zender die al langer dan 41 jaar bestaat. Een zender waar wij trots op mogen zijn. Mijn naam is Raymond Dalvoer. En u bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd. En de bedoeling is dat ik tot de klok van 7 uur uw gastheer zal zijn. Daar, de 2 uurtjes daarvoor hadden wij hier in de studio onze collega. Ik ben zijn naam even kwijt hoor, maar goed. Hij heeft zo'n makkelijke naam hoor en toch vergeet ik zijn naam. Maakt niet uit. Maar Bijlmer Insight heette toen het programma. En dat heeft 2 uurtjes geduurd. Tot de klok van 5 uur. En nu ben ik uw gastheer. Ik heet u allen welkom. Fijn dat u bent afgestemd op deze familiezender. Daar zijn we allemaal blij om. En we gaan samen proberen wat van deze uitzending te maken vandaag.

0: Het is vrijdag. Het is vrijdag 18 september. Wisselvallig weer. Zo nu en dan de zon. En af en toe, ja, wat bewolking. En ja, heel af en toe wat motregen. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Wij zijn beland in het weekend. Het weekend is van start gegaan vandaag. En iedereen heeft zo zijn plannen wat hij of zij dit weekend zal gaan ondernemen of gaan doen. En we hopen dat iedereen daarin mag slagen. Voor we verder gaan, staan wij even stil bij hen die ons zijn voorgegaan. Wij wensen alle nabestaanden van degene die iemand, een dierbare, zijn kwijtgeraakt. Alle nabestaanden condoleren wij in de eerste plaats. En wij wensen hun ten tweede heel veel sterkte toe. Zij die ziek zijn, wensen wij een heel snel herstel. Van harte beterschap, zouden we zeggen. En laten we hopen dat die weer gauw de oude mogen worden. Er zijn ook mensen die wat te vieren hebben. Anderen zijn jarig geweest. Anderen zijn jarig ook. Anderen moeten nog jarig worden. Tegen al deze mensen zeggen wij van harte gefeliciteerd. En heel veel succes met al het goede dat u van plan bent te doen. Hiermede. Ja, waar zullen we het vandaag over hebben? We kunnen alle kanten op. We kunnen zaken bespreken die zich hier voltrekken hier in Nederland. Maar we kunnen ook zeggen van we doen ook wat ernaar. Dat wil ik ook eens drapen. Maar verder zijn er ook ontwikkelingen die wereldwijd ook zich voltrekken. Het is allemaal kommer en kwel. He, je hoort niets anders dan zaken waar je echt niet op zit te wachten. Maar goed, het blijkt dat mensen, tenminste de wereld, sommige wereldleiders, die zeker van wereldleiders die van hele sterke landen, Amerika met name, Engeland, en ga zo maar door. Hij krijgt de indruk alsof zij het leven van u en ik willen gaan bepalen. En dat kan nooit het geval zijn. We kunnen van alles en nog wat met elkaar bespreken. Ik zag in de groepsapp van onze collega's zag ik een berichtje voorbij komen. En dat bericht, een van die appberichten, die gingen over een geval dat zich heeft voltrokken in Rotterdam. Waar man bij een fatbike scooto kiesi vieren tegen een fatbike vervoer. Waar man bij mopo, met een sapa bij mopo, een baby shower, waar man bij mopo, even bij go. Jullie daar ook zo die sabbat moro beter dan wij hier. In elk geval, Amabrat Berei tap in fatbike, gulu, efa guku, efa maning. Skoutu, sora man taki mekaka CC, want de wan takanga man. En is ap de skoutu potja CC, dat no wan tak, you do wan sani. You no do next, maar skoutu kan de si wan profiel, san jes div you. Ifiri, wan man tap wan fatbike, tap wan momenti pe wan fatbike fufuru, pe aangifte doe voor wan fatbike, je begrijp, Archimie Boong. En skoutu potaman ACC, skoutu aksaman en papira, en ID so Boong legitimatie, uit abberik same belesi, of same besi Archie na TV, dan. Ook is hij hier dat hij een man is, nog ben gewoon zo in ID. Ik heb hier een scoutoactie, visorio ID. Als jij bent, Yes, so school too. Enough langa ID in the ma anu. Want a ID naf you nanga a start. A start gi you wan ID, a kan de wan passport, a kan de wan rijbewijs, a kan de wan ID card. Je begrijp? A ID te alle tijden naf you nanga a start. Zo. So, dus ik if you abi ID, da ya langa gi school. In ya langa yen, yes, so school to tak dis na mi ID. Enough gen school to in a anu. Zo so, awet de. Je vier die. Gegeven moment aan man te ka bostrooitje tak aan na ID. En die sabik ba te skoote doen een actie in een strafbaar tori. Archibong, mine tak tak aan man doen een strafbaar feitje. Maar de man ben je bezig na een strafbaar feit. Dat man tak wan e-bike be furu. En toevallig de man si wan man tap wan e-bike in a birti dati. School to break and our potaman is nice say for aksa man for our car sumana you make us up sumana you if you read I'm gonna be one source go to ID school to fintech if you know a ID down you know what do trasana you if you read school to so ramata down in a mangueli ba press this you want that before you more langa fusap tru sumana yo in a pistori dati mine bente drape sami lisi aman pleeg verzet en a verzet saman pleeg be disco to aanleiding fu jongpo tapamang mi bri two of drisco to jongpo tapamang fu horama tiri amai bari takama abisci ati iviri tevuk ba a man is called Lassen Libi. And now, the family of a man is the man vindt that he don't do aangifte tegen Skoutu voor zware mishandeling. Iviri. And you, die daar also. Me want to true true for you, I think, Abra Atori DC. Goedemiddag, u bent live in de uitzending en wees u van harte welkom.
1: Dank u wel, heer Raymond daarvoor.
0: Dag Jan.
1: Dank Jan. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Luisteraars. Nou, ik hoorde op de radio.
0: Mm-hmm.
1: En over dit geval.
0: Ja.
1: Radio 1.
0: Ja, klopt.
1: Dat de meneer.
0: Mm-hmm.
1: 1. Verdacht wordt van, werd van diefstal. Van die bike. En 2, dat hij wilde wegvluchten. En toen heeft men hem kunnen vasthouden en tegen de grond gedrukt.
0: Mm-hmm.
1: Dat lijkt net als het geval in Amerika.
0: Ja, Lloyd Floyd. Floyd,
1: ja.
0: Ja.
1: Maar dat de perschef van de politie zegt dat hij meer dan nodig was of mocht hebben drugs bij zich had.
0: Is dat een nieuw bericht? Want ik heb het anders begrepen.
1: Ja, nee, dat is op de radio gezegd.
0: Ja, dan hebben ze
1: 3 uur hoor ik dat.
0: Dan hebben ze het bijgesteld, want in principe was.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: In principe was die man geen verdachte. Hij reed rond op een fatbike op het moment dat men naar een fatbike zocht.
1: Men zocht naar iemand die een fatbike gestolen had.
0: Juist, maar dat wil nog niet zeggen dat hij verdachte is.
1: Nee, maar goed, omdat hij... Kijk, u zegt het zelf, u bent ook dienaar geweest.
0: Ja.
1: Als een dienaar u stopt,
0: mm-hmm,
1: dan moet u een verklaring hebben.
0: Klopt.
1: Wat u doet en waar u naartoe gaat.
0: En wie u bent.
1: Maar als u vlucht,
0: mm-hmm,
1: dan lok je het uit.
0: Mm-hmm.
1: Wat uitlokken. Maar uitlokken kan soms zo krachtdadig zijn,
0: mm-hmm,
1: dat tegen je, zeg maar, je luchtwegen,
0: mm-hmm,
1: dichtklappen of bijna dichtklappen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, de Rijksrecherche is nu bezig.
0: Ja.
1: Met onderzoek heb ik begrepen. Maar de politiechef zegt, of woordvoerder, dat om 3 zaken gaat. Verdacht van het stelen van een fatbike. Niet gevolg geven. willen wegvluchten. En twee, meer dan toegestaan aan drugs bij zich had.
0: Okay.
1: Ik, iedereen mag één of twee ons, of ik weet niet hoe. Mm-hmm. Ik ben geen drugsgebruiker. Maar voor eigen gebruik mag je altijd. Hier is gedoogd, hè?
0: Mm-hmm.
1: Voor gebruikers.
0: Ja.
1: Dus dat zijn de dingen die daar buiten zijn gekomen. Tot nu toe op Radio 1.
0: Mm-hmm.
1: NPO. Mm-hmm. Dus we moeten maar afwachten. Maar de familie heeft gelijk.
0: Ja.
1: Het toont politiegeweld. Net als in Amerika toen. Mm-hmm. En ook een Antilliaanse manier was hier kort na Floyd.
0: Mm-hmm.
1: Die een grapje maakte. Die werd ook op de grond gegooid. En die was ook door de greep van de politie overleden.
0: Ja. Ja.
1: Dus het beste is of je wel of niet verdacht bent.
0: Mm-hmm.
1: Als de politie je vraagt om controle, werk mee.
0: Ja.
1: En al heb je dan misschien iets gedaan dat, mm-hmm, dat je voorgeleid moet worden, dan, ja, moet je dat maar accepteren.
0: Ja, nou, ik vraag me dan tegelijk, als ik jou zo hoor, dan vraag ik me ook tegelijkertijd af van, zijn er bewijzen voor wat de politie nu naar voren heeft gebracht?
1: Bewijzen? Politie moet met bewijzen en een PG,
0: ja,
1: of Openbaar Ministerie.
0: Ja.
1: Maar tot nu toe zegt de politiewoordvoerder op de radio, er wordt nog steeds onderzocht.
0: Ja,
1: door Rijksrecherche.
0: Snap ik.
1: En wat ze prijsgegeven hebben, dat heb ik net,
0: mm-hmm,
1: via u doorverteld.
0: Nee, man, met het, je komt in een grijs gebied omdat die man niet meer leeft. En,
1: nee, dat is wat anders.
0: Ja, nee, maar daarop wil ik komen. Die man leeft niet meer. Die man kan zich, nee, niet, die man kan zich niet verdedigen.
1: Nee, dat is zo.
0: Die man kan ons niet vertellen of hij wel of geen meer dan de normale hoeveelheid drugs bij zich had.
1: Ja, dat moeten we afwachten.
0: Moet je afwachten?
1: Maar dat is in het nieuws gebracht door, ja, de politiewoordvoerder.
0: Oké, okay, ja, ja, ja.
1: Maar eenmaal ik aan de lijn ben, mag ik nog twee opmerkingen.
0: Gaat u gaan.
1: Ik heb net meneer La en meneer Fleur heet die, vanmiddag gezien.
0: Ja.
1: En die beste man die probeert de mensen in Suriname te wijzen dat Suriname op een gevarenpunt is wat betreft in het binnenland, ook in overige plaatsen. Wat betreft het vernietigen van het bos,
0: mm-hmm,
1: van Suriname.
0: Ja.
1: En al dat soort zaken.
0: Mm-hmm.
1: En nu zie ik meneer Parmesser in een interview, hoor ik.
0: Ja.
1: Meneer Parmesser gaat de Robin Hood zijn.
0: Zo.
1: Hij is al in het binnenland geweest, maar hij gaat weer naar meerdere plaatsen.
0: Zo.
1: Om te bewijzen hoe in Suriname, in het bos, illegale en weet ik veel allemaal,
0: mm-hmm,
1: naar Kriolen. Hij noemt ook de naam van Chinezen, mm-hmm, dat zegt, mm-hmm, hij. Hij was geweest met meneer Fleur naar die Mennonieten.
0: Ja.
1: Maar als je leest nu in de Starnieuws,
0: ja,
1: dan zegt meneer Blokland.
0: Blokland, ja. Leonel Blokland.
1: Dat de Mennonieten niks verkeerd doen. Die zijn aangenomen als degene die daar vergunningen hebben om voor met hun samen te werken.
0: Mm.
1: Om landbouw te oefenen. Mm. En die meneer Blokland zegt, die bedrijven die dat hebben,
0: mm-hmm,
1: dat hebben ze van de overheid gekregen, die vergunningen. En Mennonieten hebben geen enkele gebied gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Maar meneer Rabin Parmesser wordt de Rio Bravo.
0: Zo.
1: Hij gaat nu stad en land. Maar ik zeg, hij moet oppassen dat hij niet in DNA wordt teruggefloten. Want heel veel van die Bobo's en de DNA
0: ja.
1: Hebben gronden en die ze verhuren mm-hmm. aan poknokkers.
0: Zo.
1: En die poknokkers die betalen met geld. En niet alleen politici, maar ook een aantal van die dignitarissen en gramans hebben afspraken met de mensen die daar goud zoeken.
0: De goudzoekers, ja.
1: En ik hoorde hem ook zeggen dat van de week, dat de overheid zo bang is
0: mm-hmm.
1: om naar het binnenland te gaan, want daar hebben Brazilianen hun eigen dorpen.
0: Mm-hmm.
1: En dat de overheid bang is om daar te gaan kijken. Nou, waar leven we in Suriname? Als ik meneer Parmisser, die al lang parlementariër, twee keer of drie keer minister, directeur van academisch ziekenhuis, mm-hmm. was een tijdje hier toen meneer Bouters hem als kandidaat wilde stellen van de president, was in Nederland,
0: ja.
1: met een Nederlandse paspoort. Hoe geloofwaardig komt deze meneer Parmisser nou over?
0: Mm-hmm.
1: Dus mijn vraag is, gaat hij het parlement meekrijgen in zijn actie?
0: Zo.
1: Dat is voorlopig wat ik wil doorgeven.
0: Nou,
1: misschien kom ik later.
0: Het wordt spannend, ja. Maar,
1: okay.
0: Maar Jan,
1: ja.
0: Het kabinet is een beetje stuurloos. Hè? Die wil niet naar links, die wil niet naar rechts. Maar die wil...
1: Ik heb 2 dagen gekeken. Kijk, het kabinet.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb het van de week gezegd, was het jou of iemand
0: nee,
1: anders?
0: Nee, iemand anders.
1: Dat we een dictatoriale kabinet hebben.
0: Mm-hmm.
1: 3 partijen met 66 zetels. Maar ze hebben een kabinet gevolgd. En nu blijkt dat ze geen meerderheid hebben,
0: ja.
1: maar ze willen zowel links als rechts, een extreem rechts als, 21
0: ja.
1: en kleiner christelijke partijen,
0: mm-hmm.
1: hoe die SGP en ChristenUnie, vooral ja. mevrouw Bink, als ik die mevrouw zie,
0: mm-hmm.
1: dan denk ik aan Pippi Langkous. Zo stoer komt ze over.
0: Ja.
1: Maar goed, dus het kabinet heeft gisteren, de minister-president, zegt we gaan verder met onderhandelen. Alleen heeft de minister-president gezegd dat BBB... daar zullen ze niet meer met hun praten.
0: Hmm.
1: Omdat die een motie van wantrouwen hebben gestemd.
0: Gisteren ja, hebben ze een motie.
1: Van PVV, de heer Wilders, om het kabinet naar huis te sturen. Maar je moet kijken wat gebeurt in de politiek. De politiek is, of het nou links of rechts of christelijk of sociaaldemocraat, de politiek in Nederland en in Europa is gewoon failliet.
0: Ja.
1: Je ziet maar wat men verwacht dat in Frankrijk Marie gaat winnen.
0: Duitsland heb je ook een
1: Duitsland
0: in een deelstaat.
1: Tweede,
0: ja.
1: Tweede gebied, streek verkiezing,
0: ja.
1: waar die extreemrechts waarschijnlijk kunnen winnen, maar de sociaal-democratische mevrouw heeft toch een meerderheid tot nu toe.
0: Okay.
1: Maar Nederland heeft door Rutte en daarna, die meneer van en BBB en hoe heet die, Wilders, BBB en mevrouw Mona Keizer
0: ja.
1: en Omtzigt, die moeten we niet vergeten. Deze mensen hebben de democratie hier in Nederland gewoon afgelopen 16 jaar
0: ja.
1: gewoon de nek omgedraaid. En D66 is mede verantwoordelijk daarvoor. Sinds mevrouw Bos, tot en met mevrouw Bos, was D66 progressief links.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu zijn ze sinds na haar, Boris Dittrich en die andere hoe heet die meneer en die mevrouw die daarna

0: de leiding hadden in de fractie.
1: Ja.
0: Pechtold is, zijn ze geschoven naar rechts. En daar zit D66. Dus D66 en Bontebal. Als ik naar Bontebal kijk, het doet me denken aan Lubbers. Diezelfde trekjes heeft hij.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Dus Nederland is overgeleverd aan rechtsextremistische politici. Inclusief D66 en Bontebal en ChristenUnie en noem maar op. Deze partijen. Ja. Met VVD
1: ja.
0: hebben Nederland in een dusdanig positie gebracht dat ze niet kunnen kiezen. En dan kiezen ze voor een minderheidskabinet.
1: Nou, maar dat werkt niet.
0: Dan maar ze blijven houden.
1: Nou, dan moeten ze naar huis, toch?
0: Ja, maar ze steunen. Er is twee keer een motie van wantrouwen gediend.
1: Mm-hmm.
0: Je hoeft niet met hem eens te zijn.
1: Ja.
0: Door Wilders toen het kabinet de eerste keer zich presenteerde en gisteren weer.
1: Mm-hmm.
0: En nu zegt meneer de minister-president Rob Jetten, wij gaan niet praten met, niet alleen met Wilders en PVV, maar ook niet met BBB.
1: Zo.
0: Dus laten we hopen.
1: Dat ze de kerst halen, hè?
0: Laten we hopen. Dat zo snel mogelijk. Maar hoe heet die? Pro moet een beetje nu kleur bekennen dat je niet met eigen belang moet.
1: Hmm.
0: Algemeen belang is belangrijker. Maar Pro als links, sociaal linkse partij moet nu gewoon zeggen wij dienen ook een motie van wantrouwen. Want zo kan het niet.
1: Ja, maar meneer Jesse Klaver die was duidelijk in zijn betoog, Jan.
0: Hij is in zijn betoog, maar hij is onder druk gezet door FNV. Kijk, FNV van nu is een P van de A, sociaaldemocraat.
1: Is een bolwerk van hen, ja. Ja.
0: De voorzitter geworden.
1: Hij is voorzitter.
0: Al die andere, na Wim Kok en nog een paar P van de A voorzitter, had FNV een socialistische partij genoot die daar de scepter zwaaide.
1: Ja.
0: En daarom was er verdeeldheid in FNV.
1: Ja.
0: Maar nu heeft FNV een krachtige voorzitter en daarom zie je dat Pro kan alleen staande houden als ze blijven vasthouden wat FNV wil.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Daar moeten we op letten.
1: Ja, dat is een goed zeg maar een punt om vast te houden. Maar wij missen ook leiderschap van deze huidige premier van Nederland. Laten we gewoon duidelijk zijn.
0: Deze premier is een gemaakte premier.
1: Ja.
0: Deze premier
1: ja.
0: heeft door die politieke fout die Wilders heeft gemaakt om voor de verkiezing, die laatste debat, niet te gaan, hebben ze toen D66 uitgenodigd. En daar heeft de kiezers hem gaan vertrouwen, Rob Jetten. Maar je ziet, Rob Jetten is misschien als mevrouw Kaag minister-president was geworden,
1: ja.
0: in plaats hij,
1: ja.
0: dat het met mevrouw Kaag een beter leen zou kunnen geven aan Nederland. Maar meneer Rob Jetten is van de rechterkant van. Hij is van de school van Pechtold en Dietrich.
1: Dietrich, ja.
0: Die mensen zijn de rechterkant. Na Bos en Van Milo is D66, een progressief sociaal gezicht, is naar rechts verschoven.
1: Want ze waren in het midden, een beetje centrum-midden. Ja. En nu verschuiven ze naar rechts.
0: Ze zijn al sinds het Pechtold en Dietrich.
1: Ja.
0: En ze waren boos toen PvdA alleen met Rutte zijn gaan werken. Een van die kabinetten van Rutte die 4 jaar het heeft kunnen afmaken bijna.
1: Ja.
0: En toen hebben ze een extreemrechtse houding genomen tegen PvdA.
1: Mm-hmm.
0: D66.
1: Ja.

0: En nu onder druk van die vakbeweging en ook het bedrijfsleven, Henpro, wil hij niet helemaal de stap naar links zetten. Want hij probeert nog steeds pro en 21 te bespelen.
1: En SGP
0: op een,
1: ook.
0: Ja. Op een geniepte manier.
1: Ja.
0: De ene wet of beleid zal hij met rechts gaan uitvoeren. Het andere beleid wil hij met pro. En daar moet pro opletten als pro doorgaat. Mm. Meneer Klaver, Jesse Klaver moet een beetje nu ook gaan kijken of hij goed is om pro te leiden. Volgens mij moet hij net als Timmerman, moet hij na 15 jaar moet hij zijn plaats doorgeven aan een nieuw progressief man of vrouw in pro.
1: Ja.
0: Dat is mijn opmerking.
1: Ja, dat is, maar ja, we ontkomen niet aan de realiteit dat wanneer blijkt dat dit proces zich blijft voortduren, dat je gewoon rechtse kiezers op een goede manier in de kaart speelt als er verkiezingen aanstaande zouden zijn.
0: Want, Nee, maar kijk, D66 is extreem bezig extremer te worden na mevrouw Bos en Van Milo.
1: Van Milo, Hans.
0: Ja. Die waren open en met samenwerking met de Sociaaldemocraten.
1: Oké.
0: Okay. Dus we zullen zien.
1: We gaan het zien.
0: Afgelopen geef ik een ander de gelegenheid. Misschien kom ik terug.
1: Is goed, Jan.
0: Oké. Okay.
1: Bedankt tot dusver.
0: Oké.
1: Okay. Oké, okay. Dag, dag. En dat was Jan Ramkizoen. Trouwe luisteraar van Radio Maart. En die heeft zijn visie gegeven op bepaalde actuele zaken. Ook die zich voltrekken, zowel in Suriname, maar ook hier in Nederland. En ik ben het op grote lijnen met hem eens wanneer het gaat om ontwikkelingen op het politiek speelveld die zich hier in Nederland voltrekken. Er zijn gewoon feiten. De eerste feit is, je hebt geen meerderheid. Je bent een coalitieregering, maar je hebt geen meerderheid. Tweede feit wat ik benoem is dat blijkt dat deze man geen, hij komt niet echt krachtig over. Weet je? En zeker niet op de manier hoe hij zaken die in het parlement naar voren komen en naar hem toe zijn gericht. De manier waarop hij antwoord geeft is niet bevredigend. Steeds horen wij van, we gaan weer praten. Hoe lang heb je de tijd nog om te praten? Als men zo doorgaat, ook al gaat men niet door, maar nu al is er sprake van kiezersbedrog, omdat ze een coalitie zijn. En in die coalitie hebben zij water in de wijn moeten doen naar andere coalitiepartijen toe, waardoor je eigen programma, zodat je dit niet kunt uitvoeren op een manier zoals je dat hebt beloofd aan de kiezers. En dat speelt ook. Dat moeten we ook meenemen. En je hoort ook heel veel, zowel in het parlement als daarbuiten, hoor je van, we zitten niet op verkiezingen te wachten. Maar ik kan u vertellen, als men niet eruit komt, dan rest er niets anders dan dat er weer verkiezingen uitgeschreven zullen moeten worden. Wij bennen en we blijven benieuwd. Dat zou Weilen Kamperveen altijd zeggen. Johnny. Ja, het is haast 40 minuten over de klok van 5. Om 5 uur, om 6 uur zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten in het reclameblok. Maar dat is nog niet het geval. We hebben nog ongeveer 9, 10 minuten nog de tijd daartoe. En daarna ben ik weer bij u terug. We gaan even naar een kleine break. We gaan even een pokoe opzetten van de formatie Sonora Paramarera. Condere. Nummer 1. En daarna natuurlijk naar Grong. Senang.

Condre number one, Sonora para Marera. Ja, een valkgroep in de jaren 60, 70, Janap Tata. De man had bij mij wel een mooi pogoe. Zeker die na ten die zijn naam ben tron onafhankelijk. De man is mij wel een mooi, mooi pogoe, jongen. La Sonora para Marera. En, want toen jugu de ook toen na teweluku sernang, want ja, ben jugu sernang, want toen jugu de toe. Je hebt jugu tap lanti niveau, je hebt jugu in een private sector, je hebt jugu onderling, dan ala zo te sma onderling in viri. Maar atori zijn bij wan luku fin fini, na atori fu en atori fu tas. Tas, je begrijpt. Varekaren raad voor commissarissen voor TAS en edeman voor raad van commissarissen voor TAS en dat namens Schik Emmanuel Schik amana president commissaris voor raad van commissaris na a telecommunicatie autoriteit Suriname Sobun TAS om tien jugu de lek van Takikba, Masara Schik, Emmanuel Schik en a presidenti, dus Edeman Futas, Anna Futas, en a president commissarsi voor a raad, tegemese, amana president commissaris voor a raad van commissarissen na TAS. En a mijn functie, dan een toezeghoudende functie, om Archie Boom, dat na a functie voor

Μπράρα, Εμμάνιου Σχίκ. Εν αντρικτόρο φου τάς νόιασο δάτ να σίσα γιαπ αγιού. Φεργίτε εμφές νέν, μάνα γιαπ αγιού ανέν. Υφύρι. Εν ένα αντρικτόρο φου τάς. Εν όνο δε ο αμπτσίν τζουγου τζουγου δε τάκι εφινολούκ μπουν. Δαν Presidente Srefi Sisa Jennifer Simons Tefukba da Emus Emus con Emus Harat Emus Harate En Wan Kentucky Sa Ob Sa Inatori Ina Jugu Jugu Fu Sisa Yapayu Lek Director of Utas Nanga Masara Emmanuel Yapayu Leki President Commissaris Futas Want toen hij die troes tak tak de beschuldigingen, alles wat ze aan de doen. Maar mevrouw Yapayu, hij voert een beleid voor een bedrijf, TAS. Ivi, telecommunicatie autoriteit Suriname, zo boem. En Masra Schik, aba verantwoord voor Lugu, tak san epsa na afas di viti. En. Aan een mevrouw Yapayu pot meneer Schik drapen. Of nog zo meneer Leo Brunswijk pot meneer Schik drapen. Nee. Meneer Schik kisa uroko lek edeman voor raad van commissarissen. Voor die president die sisa Jennifer Schellings potente pa positie drapen. En aan een eeuw hij doen aan een team. Maar voor een team en een edeman aan de karing, president commissaris, raad van commissarissen. Iviri. En nou kon zo vallig, taki, Masara Emmanuel Schik, taki, want Atormus kakring, is het ook, uiteindelijk, enigszins maar die kan haar te, voor zorgen dat alles aan en wakabong, of aan een wakabung of een wakabung, maar a enigszins maar die kan zorgen dat kwam tien tiri kong in a tori en a enigszins maar die kan tjentje kong in a tori a enigszins maar die kan takken van hey, you a tang dat you sturu en you kan go koiri dat na president Fusernang Sisa Jennifer Simons en Masara Emmanuel Schik Fini, want a tor langa maar met chat chat en junu. Maar Emmanuel Schik taki hier en al. Ik had deze taki. Mij moest mek presi. Of. Ik had deze tak president die tek. A partij voor. Sisa Yapayu. Want. Yapayu. Sisa Yapayu. Mopona abop. En een exponent voor abop. Viri. Dus a positie dat hij lekker directeur. En een abop positie. Je begrijpt, daar is niks mis mee, maar het zijn gewoon feiten. En dat zoet me zoet van ja, met elkaar feiten. Ja, feiten en je hebt omstandigheden. Je vindt, je hebt een mopo. En je hebt een bigi positie in Abop, ne vergeet je. Nou, een boom bigi positie. Sisa je hebt een abi elektriktoro voor TAS. En nou, je hebt een bigi positie in Abop. Je vindt, dus. Nono de, tenemo koma kandra, directeur of utas, meneer Emmanuel Schikle, raad van commissarissen, in de mansobung, na presidenti Fernand Sisa, Jennifer Simons, tenemo guatavra, a kans bigi, want na politiek, aan de politiek belangen hoe hij play, hij go over handelsbelangen ook toe, sap de metactor, ik meneer, dat lolo zijn, en ik ga over politiek tori wang, maar voornamelijk a prinspari tori na handelsbelangen. En de handelsbelangen sa, en moest zorgen dat dala na euro e kon in zee. Telugu, te wegi den tutor di si dan bijna yaba bribi taki tefukba de mankona makandra. En da akans bigi taki. President Simons abift teka sefu Sisa Yapayu. En

Masra Emmanuel Skektaki, Eva Deso, da eng en haar futu. Ane accident kon peven, want ane ewande in de raad van commissaris.

Raad van Commissarissen naar TAS. Dus, atori spang voor troe, wij bennen en wederom, wij blijven benieuwd. Jullie daar ook zo, tegen en todici. Natuurlijk, in Wanchang op Chinsan Café, broeien de, a djentje voor Radio Maart. Noti, to noti, fo sebi wang, fo tu negi wang. Mochane koite waling, wantrong. A nomru fa djentje voor Radio Maart. Na noti, to noti, fo sebi wang, fo tu negi wang. Me ababri bitaki adimi taken so safri anetak safri me na fet fu chara aje an a nomoru jono dus me begrijp me baren tutrong dat wan taki u skriven ba en dan efu uno di da ose efu wan pikitap de san di uyere tangano dan a okashi dat de ook tu en ef mineren no wansma je begrijp wap sebi sebi wen tiki Libunu, fu ayuru, fu 6 euro. If meneer en oansma in atori samtak di Johnson, dan wij draaien een poku. We gaan even naar Masra Ewald Crowlers. Mr. Ewald Crowlers, dan in Caribbean combo. Yanku Berry. Yanku Berry. Moskrieven, want dan me. Me WhatsApp, want dat wantak ook toe.

Masra Iwal Krolus na nga in Caribbean Combo, Yanku Bere. And toch, te meere den neem voor den poku, zo'n poku ap mooi neemt ook. At trade mi dreem een poku voor Cosmo Star, mi bri, en debe sing abra een poku en een poku, en neem van poku dat bere pakapen, je begrijp. En voor voor nu, we jeren een poku, we lopen een poku, we dansen een poku, maar abo mooi vaarlijk voor Sabi, sades mij wat tak naar de neef den poku, pakapen. Pakapen, ya, peng, mina Sabi. Kade Yudi da oso isabi, en if isabi de ikan karkom baga den barboskopu, nanga nyonsu nanga den barboskopu, want ete tun wing tiki, e pratunu komita yuru, six yuru, en baga dati. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. This is your captain speaking.

0: flyslm.com. Oddi, oddi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Susie Poeder, Nelis, Jolat Ajeng. I guess the command is Nelis, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. En, maar dat na nostalgie, dat na zoetief zernaand ook. Ik heb de solutie, zijn er geen pressie. En dan dan mij met pokoe vengt. Dan mij zing mooi pokoe. En ja, het is een manier voor ontspannen. Maar ook toe, pokoe op een boskoppo ook toe. Dat was een vallig fini. Dat was een fin pissie. Dat je daar op een boskoppo deina pokoe dus toe. Dat je tegen te kwakken, ze poeien te kwakken. Nu komt alle jullie lat lati. Dat denk dat je afrouw die abba ons nou pre-popje. Dat je kan doen zijn wani. Trade, ik ben een soort van joke ook toe. Dat je... te amanco alla yura mai collati e begrei da laste li chama collata fra uno mamo rafro tak pic mo po amante rafro tak abego play fare cara a sport polo no e fa cricket no afro fenta ki sens o ten you e yere ta ki mala un om te cator letterlijk tapa wotu samo taki mana wa laftori o archi mi buna wa laftori anom deso taksami taki na tak me potu at group in wan fer uku ne wa hona wa laftori afro te gama taki on oitishi tak blaga mai play sport na ngatiki is dat nou aso des Vittore Cadoro Fosfosi tere mambe play poku na foyaro so of na pibego operator isabi we karde ma operator da de mane be kanga ne system lek no tak de mane kanga ala soort computer en a laptop je begreep de mane wa kanga dosu moro na o men CD na a plat nee asa ne go her trafasi fosi na gewoon o my kanga want to big kisi na o men poku da na mane show a lo big Walop bigi van de garen, college box, Javi. En dan Fosfosi, de operator. Daar draai een poko, een soort poko. Daar heb je tang, je hebt tijna dans, tapa dansvloer. Je begrijpt, in ek mopo. Want de operator, ik heb vast aan het begrijpen, maar de man draai poko en dan was aan die de kar pick-up. Jullie daar ook zo thees op de zijn dat het ik kan karkon. De man draai poko en dan was aan een pick-up. De stama andre wan sol pokuji da biftang min jabe fa hor yo hora frau fa yo lusa frau ma un ego li ba dans presi wan na sref poka mo draji baka if de son tronye yere fa poka crack wan a pick up no aso tu no aso plate speler if hier ma wan ouder an attack ouder wet wan atenda ta be de nyu ma in atensa we lip no dan we fena ma ouder wet ma sa san bego if hier de ma bendra poko na pick up and te vuk bata yuru doro tak nyau prati tap den fayaro so man daarover drapa mi wango te pause de da da man bel op drai wallo jokes wallo serna joke efa Harold Brown efa Perotti na Marenko efa Suma ma ala ne joke i beyer en so atori sam betak so net fu aman di kolati da fro aksen pak mo pa mata ka be go play polo efa cricket na vrouw tegen taki ooit eerder blak aan mijn play sport na tiki dus dat bij de wampje background info voor de sweet story na de sweet thing ook toe voor zo zee mi breed tak we tang pot Jesse Archie we put tang Jesse Archie na you familie sender

Radio Mart. Twar fu wintiki gweli bunuk ba in euro fu 6 euro. We Archie Radio Mart en Udora in een programma die de kari Mart gevarieerd. En Amans zei Pristeri, een programma die zin na Masra Raymond Dalfour. En Modanga Unutanga Juru, Sebi Juru, Iviri, Fur Juru, Nodemoro. Maar ja, goed, het is Sebi Juru, Nodore, Ude 12 uur wint ik psa, 6 euro. Je begrijpt. En Moende. Dan ben je nou bakken aan een nieuws in Sernantongo. Je begrijpt. Asasa nego. En Moende. Me ab in een studio. Uno de Archie. Moende. Ab sisa Shaden. Masa sisa Shaden. Me brengen nou een inheemse dame. Maar ook dongo kon naar studio Moende seconde. Moende meteen naar studio voor 6 euro. Kom met Aichura Neti. Dan adesso tak. Dan meteen alle Moende in studio. Tapa euro. Sam Kadi Jones no. 6 euro kom met Aichura. Je begreep. En dan. Sisa Jaden. Ojiwang. Overteer Uno. Over a. Over a Sandanga Sade bezig. Je begreep. En de karing Aiwaka culture. Aiwaka culture. Nou een cultuur. Nou een cultuurtori. Fu prodo. Prodo. Mooi krosi. Fashion. Zo boom. Nanga lifestyle merk. Mopo uit Tata. Is je toch? Tapa fast dis dat de mawa chawa so to. New maniri. Fu cultuur. En dan nanga ana kulturu wang ma da mau verter tori ook tu nanga tradities nanga asan di dekar erfgoed alleen en toch dat ook na tal ook ontap talmenti en mevrouw Shaden taki den slogan de taki de kara slogan a slogan de kari carry your culture dat wat taki in chari kulturu waka tap wang fast defeaty. Je ziet toch? Ja, dus hoe de benieuwd. Sang, want Afrodis Changwalo, Nyusu, Awalo San en Verteru nu, tapa gebied voor cultuur, vooral een inheemse cultuur, maar dat die wama ook den krosi die den inheemse weri, nanga sa dense rifai mek ook toe, alleen een kledingstuk van sa de creëer, en ook toe atori san den en baka, overteer ook toe tap moende zij kon. Moende zij kon dan in Abagana. En Abagana net euro, 6 euro. 6 euro, maar ik denk dat als je die zou dongen in een studio, 6:30, dan wordt start aan het programma 7 euro. Maar we gaan het zien, te moende. En wij organiseer ook toe tap zonde. Toe tenti na 7 voor september. Sonde to tenti na sebi fu september da Aiwaka Krosik pop-up in Amsterdam. Aiwaka so de karing do horwang sani. Do horwang fare karing. Do horwang bijeenkomst. Wan koma kandra in Amsterdam. En asane begin 12 euro. En akaba euro vena 5 euro bagadna. En if you want gratis ticket, dan moest dongogwa. Internet, de one die apostamf internet. Neem go naar www.kebamarchi.nl. Aiwaka de skrifi tap afasi samokarji no. Aiwaka ya skriflek disi. A fu Anton, I fu Isaac, A we fu Willem, A fu Anton baka, A ka fu Kobi, no so Karel. Daya kisa A baka fu Anton, Aiwaka. Kebamarchi.nl en mijn lukupe asan adein Amsterdam zonder toetent die CB maar mijn si heeft de schrijfje P soort presie atorisch of een presie soort gebouw of soort panty maar natuurlijk if you go naar Aiwaka kebamarchi Aiwaka kebamarchi en al if you go there up there kisi fierala dentor dati dat na munde seconde.

0: Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wist u van harte wel?
1: Je jokt het ooguns. Ik denk van ik blijf buiten staan. Met tante Loes, is er ook een bottaille in de uitverkoop?
0: Oh, die gaan we ook erin zetten, tante. We gaan het erin zetten, tante Loes.
1: Bedankt en bedankt. Ja, ja.
0: Mooi toer.
1: Luisteraars, odi, odi.
0: Odi, odi, tante Loes. Dada. Dag, schat. Mooi, mooi. Tante Loes was dat uit Capelle aan de IJssel in Akarkona studio. Tante Loes, nou een troetroe. Memory voor Radio Mart en Akarkona studio. Waar een pokoe dadelijk voor Wanf Botijn of zo'n voor Simon Song. En Masrayan best ook een pokoe voor Simon Song ook toe. Simon Song, Misabi Taka Beplegi, Happy Boys. No? Of maar ja, jullie sabi dan ik kan karkon dat we zijn precies per se moet zo'n bij play moren, maar misschien dat ik bij play en Happy Boys en nog zo'n band ook toe per masra Sarji masra uit te lopen bij play Simon Son bij play ook toe, dus ik moet eentje gaan zoeken van Simon Song en dat wil ik pe apokura de fumasa Simon Song, maar voor zo gona Simon Song, dan wil ik even naar een poko Ewald Krolers, dan heb alle tijd voor zoeken den poko voor die fumasa Jan en die tante Loes. Mine Mary Deng.

0: Ewald Krolis was dat na in Poku Mi Ne Meri Deng. In een meer no man. En een meer no asma. Junaf meer no man. En Unu Ne Mer Deng. Une Meri Deng. Ifiri. Mi ben kiswan kari. Fuan lobby wang. Zij Archie Radio Mart. En abende wan sisa. Wan lobby sisa. En abete emitak tapokuk ba. Da o karkong want abe wan takip chinso abra sambe fin presi in Rotterdam in nanga atori fu amandi bereta pen fat bike en dan archi alobi archi sisadati atake o belkong fu want awan verteer awan verteer minanga yu moro furu San en sabi fator dati en anadati wang amwa verteru ook to fa ay luku ator dati. Dus mevrouw, u bent weer van harte welkom. U mag inbellen, want ik had u nu buiten de, ik had u eerder buiten de uitzending. Maar u heeft nu de gelegenheid om terug te bellen naar de studio. En dan zijn we graag bereid om uw verhaal te luisteren naar uw verhaal met betrekking tot het tafereel dat zich heeft afgespeeld in Rotterdam met dodelijk afloop. Wij zijn benieuwd. Als ik u niet hoor, dan ga ik even, want ik heb nog iets dat ik bij u in de huiskamer wil brengen. Mijn man, ik hoor Archie Wanshan voor samen meneer Jan Besen Konjimi. Als jij een fragment Konjimi over Masra Ebu Jones. Ebu Jones lijkt voor Sabi. Masra Ebu Jones na memory voor ADNA. Parlement zo boem. En dan maar dat die, we gaan het ook over hem hebben. Want hij is ook niet vrij. En ik ben wel vrij in bepaalde tory. Maar goed. Goedenavond. U bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Goedenavond, ik spreek met Olga. Ik wilde nog even reageren op de zaak van Rotterdam. Hè?
0: Juist.
1: Kijk, er wordt nu van alles erbij gehaald.
0: Ja.
1: Of het de waarheid is, hè, dat hij drugs bij zich had, dat hij te veel bij zich had. Al zou hij een wapen bij zich hebben, al zou hij een mes bij zich hebben, dat geeft niet het recht om iemand te doden. Zeker niet als je als de ander niet in het gevaar is.
0: Mm-hmm.
1: Dus de manier waarop dit verhaal aan toe gaat, lijkt het erop alsof er iets bij gedaan wordt om het verhaal sterker te doen laten worden, te overtuigen, de politie zichzelf wil gaan verdedigen. Maar hoe dan ook, ik vind het. Hoe dan ook, al zou iemand te veel drugs bij zich hebben of wat dan ook, je hebt het recht niet om iemand op deze manier te doden. Want hij was geen gevaar voor de omgeving.
0: Mm-hmm. Ja, er is buitensporig geweld gepleegd op deze man.
1: Dit is moord wat er heeft plaatsgevonden. Want je boeit iemand en dan wacht je gewoon totdat de assistentie komt om de persoon af te voeren. En dus een persoon zo neerdrukken op een gewelddadige manier, dat is gewoon pure barbaars gewoon.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En dat gebeurde in Overijssel met die drugsdealer.
0: Ja.
1: Ja? Waarvan de hele stad of die hele dorp in vuur en vlam stond, omdat er die drugsdealer daar huis hield.
0: Ja.
1: Daar wordt geen ophef over gemaakt.
0: Ja. Hè?
1: Die man die is in Duitsland gearresteerd.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja. Hè? Dus ook die jongen die in Rotterdam eerder ook vermoord is. Hè, door die politieagent.
0: Klopt.
1: Willend en wetend.
0: Mm-hmm.
1: Dit zijn dingen, dit neemt structurele vormen aan. En dat kunnen we niet accepteren.
0: Ik kan me voorstellen.
1: En dat mogen we niet accepteren.
0: Nee.
1: Ja, want hoe dan ook, Rotterdam of Nederland is een kleine, is een zusje van Amerika.
0: Mm-hmm.
1: En zie de Amerikaanse toestanden.
0: Ja. Ja. Maar is het bekend hoeveel politieagenten betrokken waren bij de aanhouding van deze man?
1: Geen idee, want er gingen verschillende verhalen rond.
0: Ja, Nee, omdat meestal de politie van haar kant, ik heb het over de kant van de politie hoor. Natuurlijk gaan ze allerlei juridische aspecten op tafel leggen.
1: Om zichzelf in een goed kluisje te plaatsen.
0: En,
1: dus ja, weet je dit verhaal? Net wat u eerder zei, deze persoon leeft niet meer, dus hij kan het niet navertellen.
0: Nee, kan niet navertellen.
1: En, de politie heeft nu vrij spel om het aan hun hand te zetten.
0: Ja, want er waren verder, tenminste heel dichtbij waren geen andere getuigen dan de politie alleen en hij, maar hij is er niet meer.
1: Nee. Dus er zullen wel andere getuigen zijn, gelukkig, die op afstand het een en ander gezien hebben.
0: Ja.
1: Maar vooralsnog, hè, ik bedoel, ja, dit is een lastig verhaal.
0: Het is heel lastig, ja. Het moet
1: maar het feit gewoon dat je iemand vermoordt, dat je iemand doodt, waarom?
0: Ja.
1: Er is geen gevaar. Je zit niet in een gevaarlijke situatie. Er wordt niet op je geschoten.
0: Nee.
1: Dus er was geen reden daarvoor.
0: Nee.
1: Om zo inderdaad buitenproportioneel te handelen. Dus wat ze ook gaan vertellen, dit verhaal, dat stinkt gewoon.
0: Ja, en ik heb begrepen dat er ook intern de Rijksrecherche die zal hier een onderzoek instellen.
1: Daar hoeven we niet veel van te verwachten, denk ik.
0: Nee, hè?
1: Nee. Ja, dus dat. En ik denk, en het is goed dat ze in Rotterdam in opstand zijn gekomen. Dus dat is alleen maar goed dat ze laten zien van we accepteren dit niet.
0: Nee, inderdaad. Ja,
1: dat
0: is...
1: Dus dat wilde ik even, ja.
0: Nou, hartelijk dank voor uw toelichting daarop.
1: Oké, graag gedaan, hè.
0: Alsjeblieft.
1: Fijne avond.
0: Fijne avond ook voor u.
1: Ja.
0: En dat was mevrouw... ik ben de naam even kwijt. Olga, geloof ik. Maar in ieder geval, het doet er niet aan toe. Maar zij heeft ook haar bezorgdheid geuit over het, wat zich daar in Rotterdam heeft afgespeeld. Iviri, Likva Ushima to beelden. Amana op wapen. Amana Anua gevaar voor in Serevi. Nanga in omgeving. En ook toen niet Nanga in Skoto. Natuurlijk Skoto Edwin Woroko. Natuurlijk Skoto. Wanhora man. Voor zorgen dat Amana kan. Wakagwe of Longwe. Maar ja, wallo. Manier idee. Voor zorgen dat je hoor. Tenminste, minakan karama verdachte. Maar hij reed op een fatbike en juist attend dat hij een fatbike lassie, de man voer een fatbike. En minder kan karama verdachten. En natuurlijk, if I did so in school to I, dat you nee agree na autoriteit de man hoori, dan school to altijd to probeer voor lock you uit en dan de man. Uroko tapu hertra fas nanga yu usik bafa de mangroko nanga mang de mangos dong nama tapu iviri dus en tevuk ba ma las libi. Goedenavond Radio Maart, u bent live in de
2: uitzending. Met tante Loes, ik heb een toevoeging wat die mevrouw even zegt.
0: Gaat uw gang.
2: Luisteraars, wij weten het, toen wij klein waren, mensen boven de 50 jaar, hadden we een probleem als onze ouders tegen ons vragen. Heb je huiswerk gemaakt?
0: Ja.
2: Met welke vriendin ga je om? Wie is de jongen die daar op je staat te wachten?
0: Ja.
2: De leeftijd die ik heb was het nog moeilijker weer. Zo. Om ze dingen echt stiekem doen.
0: Zo.
2: Maar onze ouders waren niet eerlijk naar ons toe. Want ze vertelden niet van hoe je zwanger kan worden. Ze spraken op een manier van Iayo Broko.
0: Iayo Broko is...
2: Boeio zoet vinger in Iay.
0: Dat is een tapie.
2: Nu leven we in een tijd. Neem geduld. Praat met uw kinderen.

0: kinderen en uw buurkinderen. Hmm. U heeft het zo even gehoord wat die mevrouw heeft gezegd.
1: Ja.
0: Het is vreselijk dat een man die thuis een showerparty had, want na 13 jaar zou zijn meisje, zijn vriendin, zijn vrouw een kind krijgen.
1: Ja.
0: En dan wordt hij vermoord. Hij is vermoord. Hmm. En waarom zegt tante Loes dat? Het was geen sociaal informatief gesprek. Hmm. Het was een aanval. Een aanval op een mens. Hmm. Raad tot uw kinderen. En wat ik ook erg vind, broer. Erg. Van het kind van 14 jaar.
1: Zo, vooral voor
0: die... ook nog.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Door de duivel wordt beheerst. Dit is de duivel, dit is de Satan.
1: Hmm.
0: Een kind van 14 jaar is nog niet eens een volwassene.
1: Nee.
0: De wereld draait op zijn kop.
1: Op zijn kop.
0: Wat u niet wil dat u geschiet.
1: Sorry,
0: doet dat een andere niet.
1: Nee.
0: De wereld draait op zijn kop.
1: Ja.
0: Laat ons genieten van dat mooie muziek.
1: Ja, we gaan
0: dan
1: genieten.
0: Dan gaan we ook uit het isolement. Maar dan gaan we ook uit de zorgen van vandaag.
1: Juist.
0: En van gisteren.
1: Zo
0: morgen moet nog komen.
1: Oké. Okay,
0: dus lobby, dank
1: ja, alsjeblieft. Dank je. Doei doei. En dat was wederom tante Loes uit Capelle aan de IJssel. En tante Loes ook toe bij de jonge toevoeging tap Atori Tafinpressie in Rotterdam. Dan gaan we een man die bereid op een vetbike, Nicolas en Libby, voor die school toe. Pot wel log geweld tapamang. Amai Bari, voor Jepi, maar een man land in school toe naar Archie, Tevoekba, Amalas en Libby. En dan buitenproportioneel geweld gebruik. En dan de man, juridisch de man kan vinden, dat jongen. Ja, doodslag of zware mishandeling, de dood ten gevolgende hebbende in Viri. Kijk, moord wordt een beetje lastig, omdat moord, de etak moord, Tori, dat want tak naar rijp beraad. Dat want tak, ik denk in een Tori, ik denk in een plan. En vervolgens die ik denk aan plan, dat ik voer een plan uit. En dat wij karen moord. Je ziet toch, een of ander strafbaar feit. P. Een plan. Ik wil planmatig te werk. Dat wij elkaar in moord. Isabi. Dus dat na verschil tussen moord en doodslag. Die is na zware mishandeling. In haar case voor Rotterdam. Zware mishandeling. De dood ten gevolge hebbende. In Viri. En ja. Lek van Betaki dan. Mi Betakatorik Bafusisa Seden. Dan in. Tentoonstelling zou ook horen. Dan ook toe ik kom moende naar Radio Maart in een studio naar mij. Ik kom kwart voor zeven, half zeven. Dan mag ik ook takip tjinsen over inheemse cultuur. En de cultuur, maar ook toe tori. Dan ga krosi, dan ga modo voor de inheemse. Zou de meki, zou de creëren, dan ga de wanati. Ja? Mogen Archie want Sani? Mogen ik u Archie want tori zang Jan Senkong? En nou een tori voor zijn vriend presie in ADNA, parlement zo boem. Abra Ebu Jones. En Masra Ebu Jones vindt niet dat hij agestaka a beleid voor diaspora. En als zo topsporters kan vinden. Kan Fanny boem uit dat pis dat hij. Maar we gaan het zien. Mino draaier zijn niet natuurlijk, want mina voerting. Maar mo draait zien zo. Je begreep. En dan moet je kon je in
2: duidelijk aangaf.
1: In je verhoogd.
2: Dat wij als initiatiefnemers niet onwelwillend staan over de suggesties die gedaan zijn, de opmerkingen, soms hard, soms minder hard. Maar. Wij zeggen dat wij bereid zijn te luisteren naar datgene waarvan wij vinden dat het dichterbij zal brengen naar het doel dat wij als initiatiefnemers beogen. En wat is het wat wij precies beogen? Dat is dat wij de Surinamerschap verlenen bij wet. Of de wet zodanig inricht dat onder andere topsporters, voorzitter, van rechtswege in bezit zou kunnen komen van de Surinaamse nationaliteit, met de bedoeling dat zij ongestoord kunnen uitkomen namens Suriname in de verschillende, op de verschillende sportforum, voorzitter. En wanneer we zeggen, voorzitter, dat wij de wet

0: willen aanpassen, laat het geen zins de bedoeling zijn dat wij dat doen zonder goed over te hebben nagedacht wat wij doen. En dat is wat wij zullen proberen in onze ronde. Want we hebben gemerkt dat de focus vanuit de debatten verkeerd gelegd is, voorzitter. En wij zullen het proberen te brengen op spoor door de juiste intentie en de juiste richting aan te geven. En wat is de juiste richting? Voorzitter, de richting is dat wij niet focussen sec op voetballers. Want dat is de perceptie die leeft. Waar wij focussen is op het dusdanige aankleden van onze wetgeving, dat sporters die op een internationaal niveau wensen uit te komen voor onze nationale selecties, zij het nou korfbal, zij het nou voetbal, zij het nou tennis, zij het nou zwemmen, you just name it, dat dat van de nationaliteit, voorzitter, geen obstakel wordt, maar juist een brug vormt.
1: En dat bent de Masra Ubi Jones in DNA, parlement zo boem. PAB verteri taki abenadruk aan de verteri, want abenadruk en taki zou je dat na in afespressie de autoriteit tak de wan gidema als er nam buku en abuku dati. Lek van Masra Jones, Ebu Jones, Charen Kavlisi, dan to dat na moro voor die topsporters, maar dat na mag de geval am de Jiwala Mala. Dankjewel, Jan. Goedenavond, u bent live in de uitzending, wees je van harte welkom.
2: Ja, met Jan, meneer. Daarvoor.
1: Ja, gaat u gaan.
2: Nou, kijk wat hij zegt, dat weten we al.
1: Ja.
2: Het is voor topsporters.
1: Mm-hmm.
2: Maar op dit moment is men bezig, want Suriname moet 25 wedstrijden spelen.
1: Ja.
2: En nog steeds is niet duidelijk. Alleen SVB heeft namen genoemd in TikTok of hoe het heet.
1: Mm-hmm.
2: Maar geen enkele media en krant,
1: ja,
2: in Suriname heeft dat overgenomen.
1: Zo.
2: Want al ga je bij wet, dat wil zeggen, Suriname hoeft niet met Nederland te onderhandelen.
1: Ja.
2: Als bij wet je iemand uit de diaspora de nationaliteit wil geven. En de persoon mag het ook niet aanvragen. Dus dat hebben ze uitgesloten. Eerst hadden ze gezegd, je moet een PSA-aanvraag doen. Dat is er ook niet. Want zij zeggen, dan zou Nederland kunnen zeggen, ja, je hebt de sporters hebben dat vrijwillig aangevraagd.
1: Ja.
2: Maar tot nu toe heeft Nederland niet gereageerd. Omdat de minister van Buitenlandse Zaken dat werd gezegd, zou kortsluiten met Nederland. Maar het is geen bericht.
1: Zo.
2: En volgende week moeten die Nacho spelen. Ik heb niet het idee dat Nederland binnen een week. En ik hoorde iemand zeggen, ja, Nederland wil tegenwerken. Mm-hmm. Omdat Nederland bang is dat Nacho van Oranje zou winnen. Dat is flauwekul.
1: Zo.
2: Nou, daar geloof ik niet in dat Nederland. Suriname moet die wet duidelijk maken. En het is jammer, als je alleen voor topsporter het nu doet, dan sta je zwak. Hey, wat de mensen in Nederland hadden ze gezegd, alle Surinaamse Nederlanders zouden in aanmerking kunnen komen, dan had je 350.000 Surinamers gemobiliseerd om tegen de Nederlandse politiek en regering, het kabinet te zeggen. Minister, premier Jette, kijk naar deze zaak. Wij ondersteunen het dat de eerste groep, de topsporters, straks als ze die nationaliteit

0: mogelijkheid krijgen,
1: ja,
0: dat Nederland niet met artikel 14 zegt, ja, je hebt het vrijwillig gevraagd.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan je de Nederlandse nationaliteit verliezen.
1: Ja.
0: Dus dat moeten we kijken. Ik heb het idee dat dit is een stukje nu naar buiten gekomen,
1: ja,
0: maar dat het voordat de wet was aangenomen in het parlement. Maar tot slot, meneer Balfour.
1: Ja.
0: Hebt u Wilco Barend gekend?
1: Ja, hij was verbonden bij NAX.
0: NAX, ja.
1: Ja.
0: Nou, heden kreeg ik een bericht dat zijn zus, Norine Barend, mevrouw Norine Barend, wel bekend in Amsterdam.
1: Zo.
0: Is heen gegaan. Bij deze condoleer ik de nabestaanden.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je mevrouw Norina ook had gehoord.
1: Nee, die heb ik niet
0: van
1: gekregen.
0: De stomvoetoes die zetdans begonnen zijn hier in Amsterdam.
1: Oké, okay. Ja.
0: Met
1: ja.
0: een aantal andere mensen. Ze is, ik denk, in de 90 en ze is heen gegaan bij deze. Iedereen die haar gekend heeft, gecondoleerd. Dat was mijn bijdrage vandaag.
1: Hartelijk dank, Jan, en bedankt ook voor de informatie.
0: Oké. Okay.
1: Dankjewel. Doei, doei. En dat was Jan Ramkizoen met betrekking tot... die heeft zijn mening gegeven wanneer het gaat over... tenminste, naar aanleiding van het betoog van de heer Ebu Jones in het parlement over de afgifte van paspoort. Zij die Nederlanders zijn, maar die in aanmerking kunnen komen voor het verkrijgen van het Soedaans paspoort voor, om zo te mogen uitkomen voor allerlei sporten op niveau natuurlijk voor Suriname, want daar gaat het om, maar het kan niet alleen voor hun gelden, maar ook voor een ieder, tenminste wij die hier wonen. Maar goed, en verder heeft hij ook ons deelgenoot gemaakt van het overlijden van een zus van de heer Wilco Barend. Ook de familie Barend gecondoleerd. Mevrouw Loes die vroeg naar een pokoe. Ze heeft twee. Ze wilde eentje hebben van hoe die goede man weer. Ach, ik kom niet meer op die man zijn naam. Leeftijd heeft alleen een rol, maar de naam van die man is Mighty Botai. Mighty Botai. Die moet ik even intypen natuurlijk. En die man heeft een heel veel muziek bij ons binnen. Hij heeft voor ons voortgebracht. En hij heeft ook prijzen gewonnen. Eentje in België heeft hij ook een prijs mogen ontvangen. We zijn benieuwd. Ik zie een beller, maar ik heb niet zoveel tijd meer. De beller heeft neergelegd. Goedenavond, je bent live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Ja, nogmaals met Oka. Ik wilde even reageren op wat meneer Jan daarnet vertelde. Ja. Over het sport en paspoort.
1: Ja.
2: Wat mij ook verbaast is eigenlijk dat Suriname de mogelijkheid heeft... of al jarenlang geleden volgens mij is er een... dat zij de wet zouden kunnen aanpassen om te zorgen dat ook de diaspora... een Surinaamse paspoort kan hebben.
1: Ja, dat heb ik
2: en,
1: ook.
2: En dan zie je weer hoe eigenlijk... want het is de diaspora die ook zorg draagt voor de economie in Suriname. Die bijdraagt aan de economie in Suriname.
1: Ongetwijfeld.
2: Ja. En dan zie je ook wel weer aan de ene kant... het is niet om wat hoor...
1: Nee.
2: Maar hoe wij elkaar niet helpen...
1: Ja, bepaalde zaken moeten echt op niveau ook geregeld worden, weet u wel.
2: Ja, maar mensen denken alleen op hun niveau.
1: Op hun niveau, hè? Ja.
2: Dus, hun eigen niveau en niet denkende aan de toekomst. Want hoe dit gebeuren hier met inderdaad die WK en noem maar op, hè? Mm-hmm. Wat het allemaal voor gedoe was.
1: Ja. Ja?
2: Voor de Surinaamse spelers om voor Suriname uit te komen. Het is belachelijk voor woorden. Kijk die Marokkanen. Hè? We kunnen voorbeelden daarvan nemen.
1: Ja.
2: Ja, en we hebben dan een. We gaan elk jaar, of we, heel veel Surinamers gaan naar Suriname investeren in het land, maar de waardering krijgen ze niet.
1: Nee.
3: Maar ik had begrepen, mevrouw Olga, dat de kwestie van een dubbele nationaliteit. Ik wil achteraf niemand een trap nageven. Maar ik had begrepen van deskundigen, de Surinamers, dat deze zaken al voor de onafhankelijkheid geregeld hadden moeten worden. Zodat wij vandaag de dag die problemen niet. Niet
2: klopt.
3: Precies.
2: Maar vooralsnog is het nog niet te laat om het alsnog te regelen.
3: Ja.
2: Om erachteraan te gaan.
3: Precies.
2: Ja, want dan kunnen we ook gewoon vrij reizen naar ons land.
3: En dat klopt. Ja.
2: En hoe met dit gebeuren dat zwarte mensen aangevallen worden. Hè?
3: Ja.
2: Bedoel, ook voor de sporters. Die kunnen ook een statement maken.
3: Precies.
2: En zeggen van, hey, ik hoef niet voor Nederland uit te komen.
3: Ja.
2: Want Nederland heeft zijn gezicht al laten zien.
3: Ja, sowieso. Vooral als het fout gaat.
2: Precies.
3: Ja, dan dus, hebben wij het gedaan.
2: Maar het geld speelt de baas.
3: Ja, dat kan ik me best voorstellen. Ja, daar heeft u wel een punt.
2: Ja, maar dat mag het niet zijn.
3: Dat heeft u wel een punt.
2: Dat mag het niet zijn. Nee. Het kan niet zo zijn dat het geld jou de baas speelt, waardoor de ander weet van, ik kan jou in elke hoek drukken wat ik wil.
3: Ja. Nou,
2: dat is het besef waar we naartoe moeten komen.
3: Precies.
2: Om te weten wie we zijn.
3: Wie we zijn, ja.
2: Ja, precies.
3: Ik hoop dat de mensen thuis ook het verhaal van u hebben beluisterd. Misschien komen ze met een toelichting, wie weet.
2: Ja, en ook, de sporters, ga investeren ook in je eigen groep mensen.
3: Mm-hmm.
2: Investeer in de jongeren ook.
3: Ja, daar begint het, hè? Ja.
2: Precies.
3: Mm-hmm.
2: Laten we onze eigen community starten. Marokkanen het winnen alle de moskee, toch?
3: Ja, dat is allemaal goed geregeld.
2: Dat is allemaal goed geregeld, dus ons recht kan weer ook zo.
3: Ja.
2: Ja, maar we denken toen ze voor ons reden.
3: Ja.
2: We alles maar jullie hebben eigen eiland,
3: ja.
2: We liben en we lukken Samara en we zijn tevreden. We gaan een feestje, we zijn gauw tevreden. Nee.
3: Nee. Nou, we gaan het zien. Laten we. Ja man, hartelijk dank mevrouw Olga voor uw toelichting. Oké, doei. En dan bij de mevrouw Olga, ook toe Archie Radio Maart Alayuru en SRF BG en Totori te eggen om een dubbele nationaliteit. Dat nou een boontori voor die ik kan zorgen dat ik kan plegen ook toe die Jukondre. En maar mevrouw Olga tak ook toen naar Trace taki. Zo'n smaak de newa abi dobro nationaliteit. Omdat de Fentaki Amoni zijn eigen lolo in Europa. Amoni dat moro bigi. Goed, nou een discussie. En daar kunnen we over praten. Wij zijn benieuwd. Mevrouw van Capelle aan de IJssel, Tante Loes. We gaan tot de klok van 7 uur. Gaan wij Kasek om muziek brengen. Want nou, dat radio, de Archimaf Radio Mart Lobby. Informatie boom toe. Maar pokoe suite ook toe. Ik heb hier met weer suite dat we kan beginnen. We gaan starten uit weekend. We gaan naar Mighty Botai. Mijn sabi heeft naast mij voor pokoe zijn tante Loes Bewani. Maar mijn vrienden voor Mighty Botai. En dan pokoe dat voor Mikey Botai. En neef voor pokoe dat naar buurvrouw.

Mighty Botai bij Singa Poco, dus buurvrouw. En ook toen Masrayan bij Action Poco voor Simon Zoon. Mijn man Fenning is in haar goal, Masrayan. Maar. maar. Maar daar is een peer, Masra Simon Zoon. Ik hoop dat. Mijn abba boer. En van het is zo dat ik zo kan trouwen als Steven Simon Zoon. Zat defouilleren. Happy boys na Cuba.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
1: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
0: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Luister iedere woensdag.
6: Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
7: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
8: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk.
9: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
10: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
11: Halleluja.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
12: Red Light Jazz Radio.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
1: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
0: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
5: Hallelujah, it's Monday.
6: Fantastisch weer.
7: Blijft altijd genieten.
8: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
9: Wat klinkt het zo moet.
10: Lekker.
11: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
12: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
8: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7. You can make
13: my day. Red Light Jazz Radio.
14: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
1: 13 flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren.

0: ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Youn, A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

missing, and het vermoeden bestaat dat ze in Guyana vermist zijn geraakt, voorzitter. We hebben, de ouders hebben ons benaderd. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België is in Bree vlak

0: bij de Nederlandse grens een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Y le dicen:
1: ¿Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: This is your captain speaking.

0: flyslm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Maart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey, goedenavond. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. Een beetje verlaat, maar daar zijn we dan. Mijn naam is Henk en natuurlijk het programma Time to Relax. Het is vrijdagavond tussen 10 en 12 hier op Radio Mart. En natuurlijk de gebruikelijke berichten, althans de gezegdes. Tegen de zieken zeg ik natuurlijk van harte beterschap. En zij die iemand verloren hebben, zeg ik een sterkte en veel kracht in deze donkere dagen. En natuurlijk zij die iemand iets te vieren hebben, zeg ik natuurlijk van harte gefeliciteerd. Veel geluk, gezondheid en natuurlijk veel geld. Maar ik ga vanavond starten met een beetje ongebruikelijk. Omdat ik een speciaal verzoek heb gekregen van een jarige. En de jarige die zit natuurlijk helemaal in Hoogkaspel. En ik zeg tegen hem van harte gefeliciteerd. En nog veel, veel jaren. En heel veel gezonde jaren na deze. En zijn speciaal verzoek moet ik even zoeken. Ik ben wat verlaat in de studio aangekomen, dus ik moet me haasten om alles klaar te zetten. Maar het geeft niet, we zijn er. En ik zie dat hij nog eventjes nodig heeft om op te starten. In ieder geval, voor zij die vandaag jarig zijn, ik hoop dat u een heel fijne dag heeft gehad. En natuurlijk zij die de afgelopen dagen jarig zijn geweest, dat u ook een fijne dag heeft gehad. En ik ga dan nu van start met het verzoekje dat ik kreeg uit Hoogkaspel. Deze is een, natuurlijk een Michael Jackson met Billie Jean. En hij is een vervent fan van Michael Jackson. Vandaar dit nummer.

Dat was dan een speciaal verzoek van een luisteraar helemaal uit Hoog-Karspel, in het noorden van Nederland natuurlijk, daar zo dicht bij Enghuizen. Voor ik verder ga, wil ik natuurlijk ieder van harte welkom heten. Natuurlijk ook alle luisteraars hier in Nederland, waar u zich ook mag bevinden in Almere, in Utrecht, Rotterdam of waar dan ook, in ieder geval in elke gemeente van Nederland hier zo. En natuurlijk de groeten gaat ook natuurlijk naar mijn luisteraars en mijn familie in Suriname die op luisteren zijn. Ik heet ze van alle van harte welkom bij deze nieuwe show vanavond. De Time to Relax show natuurlijk met Henk achter de knoppen. En

als gebruikelijk het eerste uur dan draai ik natuurlijk de R&B's af. In het tweede uur de Golden Oldies. Dus blijft u lekker afgestemd op deze mooie zender. Dat was ik even vergeten. Ook nog de felicitaties natuurlijk. Niet alleen als je jarig bent geweest of zo. Maar als je een uitslag hebt gekregen. Die heel met het blije nieuws. Zeg ik ook van harte gefeliciteerd. En het gaat helemaal lukken. In ieder geval, we weten nu wat het wordt. Dus gefeliciteerd bij deze. Deze is er dan ook eentje van Michael Jackson, Human Nature. En met dit nummer natuurlijk ga ik van start met mijn show. Welkom allemaal nog een keertje.

hetgeen wat ik net bedoelde is, een, als je weet dat je zwanger bent en natuurlijk een kindje is opkomt, wat voor geslacht het wordt, zeg ik gefeliciteerd. En de luisteraar voor wie dit betreft weet natuurlijk wie ik bedoel. Congratulations.

Dit was een heel prachtig nummer van deze, jammer genoeg, wijlen zanger. Ook moet ik niet vergeten natuurlijk, de mensen uit Zoetermeer, zeg ik, spoedig herstel. Dus kop op en het gaat allemaal goed komen. Deze is er dan eentje van Whitney Houston, Where Do Broken Hearts...

Whitney Houston. Het Where Do Broken Hearts Go uit 1987 alweer. En deze komt er, deze is van, deze komt uit 1999. Mariah Carey met Hero.

En natuurlijk mag ik het helemaal niet vergeten. Ik zeg natuurlijk ook een welkom, natuurlijk Lionel vanuit Buitenveldert. Ik ga zo nog wat de laatste nummers van jouw playlist afdraaien. Na het nieuws van 11 uur. Maar we gaan, het volgende nummer is dan alweer 40 jaar terug. Eentje van Freddie Jackson. Have you ever loved somebody? Hey, welkom. Dit is Mart Radio. Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl.

Mr. Freddie Jackson, have you loved somebody? En natuurlijk de groeten ook naar mijn collega, Mr. Morning Show, Mr. Morning DJ, Mr. Julio. Welkom. Ik hoop dat het eten heeft gesmaakt, Julio.

De formatie Boyz II Men, I'll Make Love To You, uit 1994. En we gaan een jaartje eerder naar de formatie Eternal met Oh Baby. En deze komt uit 1993.

Deze, dat was dan een heel mooi nummer van Keisha Jackson. En als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog 2 minuten heb. En het nummer dat, ik wou afdraaien, dat duurt dan zo'n 4 minuten. Dus ik ga na het nieuws en de reclameblok zal ik die afdraaien. Het is weliswaar nog een R&B, maar dat maakt niet uit. Ik had beloofd dat ik dat nummer zou afdraaien, maar vanwege de tijd zie ik dat ik het dus niet zal redden. En tot het nieuws van 11 uur draai ik dan een instrumental. En na het nieuws en de reclameblokken, dan hoort u me terug. Dus blijft u afgestemd op deze mooie zender, Maart Radio. Op de 107.9 FM en natuurlijk wereldwijd radiomaart.nl. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de drie grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland.

0: In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. Johan Cruijff Arena.nl/burendag-2026.

0: www.flysfm.com. Οδη, οδη.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: van niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

7 minuten over de klok van 11. U bent nog steeds afgestemd op Radio Mart op de 107.9 FM. En u bent beland in het programma Time to Relax. Ik hoop dat u heeft genoten van het eerste uurtje met de R&B's. En natuurlijk, nu gaan we over naar de Golden Oldies. Maar vergeet u niet natuurlijk deze zender te steunen. Zodat we dit soort programma's kunnen blijven maken. Dus steunt u deze radiozender. En zoals ik had aangegeven natuurlijk, zou ik nog één R&B afdraaien. Dat was een speciaal verzoek. En in het eerste uur ben ik er niet aan toegekomen. Maar hier komt hij alsnog. Herinnert u zich deze nog? Lilo Thomas. Just My Imagination.

Mr. Eugene Brooker Record. En dat was Trying to Get to You uit 1978 alweer. En we gaan gewoon gezellig verder met natuurlijk eentje van Big Al Downing. I'll Be a Fool Once More.

0: Norah Jones was dat.
1: I did.
0: Met Don't Know Why. Stuck on you. En het volgende nummer is natuurlijk een speciaal verzoek. Dit is een cover van Lionel Richie. De zangers zijn Ken Dono en Kenji.

Mr. Ken Bono, featuring Kenji. Het is een cover van natuurlijk Lionel Richie, hè? Maar in ieder geval, het is een heel mooi nummer.

0: The song Brother Six. What can you do when you ain't got nobody? Om precies 5 minuten voor de klok van 12. Dus dat wil zeggen, ik heb nog 4 minuten te gaan.
1: Also heard the man say, late in the minute hour. When the raindrops begin to fall out from your windowsill.
0: En bij dit nummer groet ik u natuurlijk meteen. Want zo meteen om 12 uur worden we weer onderbroken door het nieuws- en reclameblok. En dan zeg ik een bye-bye, swai-swai, prettig weekend. Voor zij niet naar bed gaan, zeg ik wel te rusten. Ik zeg daarmee ook tot volgende week met het programma Time to Relax. Natuurlijk met Henk achter de knoppen. Alweer van 10 tot 12 op deze mooie zender, Mart Radio. Adios.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Stef Banstra met het NMS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NMS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry.

0: 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Okay, ja, ja. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Oh, ja, dat was leuk.
4: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
7: Halleluja.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

wonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.